0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
3: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: New Business Radio.
6: Innovatie en impact
1: voor business shapers.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap,
6: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
1: Dit is New Business Radio.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers.

0: Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: spreken over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen.
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Goedemorgen, welkom bij Let's Talk Business. En vandaag hebben we een bijzondere uitzending, want mijn gasten investeren niet in beursfondsen of obligaties, maar in het hart van de Nederlandse economie, namelijk het MKB. In de studio zijn Jorieke de Vries, Goossen, en Nick Jacobs van TFA Holland uit Bussum. En ze staan voor de Future Holders, en die naam is niet toevallig gekozen, want ze hebben een nieuw fonds gelanceerd, de Active Growth Fund, met een ambitie voor 100 miljoen euro, specifiek gericht op groeibedrijven in technologie, food en zorg. De vraag is natuurlijk, wat drijft hen en hoe halen ze investeerders binnen? En waarom is investeren in de Nederlandse MKB dus ook zo interessant? We gaan dat vandaag allemaal bespreken in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: Jorieke, goedemorgen, van harte welkom.
8: Hi.
7: En Nick ook natuurlijk, van harte welkom. Leuk dat jullie er zijn vandaag. En MKB kan je eigenlijk stellen, dat is de ruggengraat van de economie, de Nederlandse economie. Klopt. En wat dreef jou zo jaren geleden dat je dacht, hier moet ik iets mee?
9: Wat mij dreef waren meerdere aspecten. Dus aan de ene kant heb je het MKB op zichzelf. Aan de andere kant heb je het MKB vanuit een beleggingsperspectief. Dus als we beginnen bij het MKB zelf. Nederlandse ondernemers staan bekend wereldwijd als een van de meest innovatieve, ondernemende, hardwerkende, flexibele ondernemers die er zijn. Ik denk dat het de MKB-ondernemers zijn die in Nederland Nederland maken. Niet de grote ketens, de standaardzaken. Het zijn die ondernemers zelf. En als we dan kijken vanuit een beleggingsperspectief, dan is het onmisbaar. Het gewoon feitelijk. Je kan er niet omheen. Private equity in je portefeuille, als je al een mooie portefeuille hebt. Hè? Dus niet als basis, maar als toevoeging aan een beursgenoteerde portefeuille, liquiditeit. Je hebt bijvoorbeeld wat vastgoed. Je zegt, ik wil spreiden. Ik ga niet nog meer in vastgoed doen. Wat is dan een van de grootste punten waarop je kan scoren? Dat is gewoon MKB. Dat is private equity. En die dingen bij elkaar, dus de impact die je kan maken, gewoon lokaal, laten we zeggen, het is MKB. Dus vaak heb je lokaal, regionaal, heb je een belangrijke impact.
7: Ten opzichte van zeg maar de landelijke, de grotere beurzen, is er ook wat meer persoonlijk contact?
9: Ja, zeker. Nou, op de MKB, ik geloof, private equity is private equity in plaats van public equity. Public equity is dus beursgenoteerde ondernemingen. Dat verschilt in het risicoprofiel. Dat verschilt in de manier waarop je onderneming runt. En dat persoonlijkheid, helemaal in de schaal waarin wij investeren, en echt Nederlands MKB, dat is belangrijk. Je ziet de sfeer op de werkvloer. Het zijn geen mega afdelingen overal.
7: Zou je ook kunnen zeggen dat het veel tastbaarder en zichtbaarder is op het moment dat daar een investering in zo'n bedrijf binnenkomt?
9: 100%.
7: Dat je dat bedrijf gewoon echt ziet veranderen? Ook.
9: Ja, 100%. 100%. Je ziet direct door groei. Je ziet gewoon een nieuwe locatie, nieuwe mensen, nieuwe zorgauto's. Je ziet, het is direct meetbaar.
7: Is dat voor jou ook hetgene wat jou zo intrigeert eigenlijk, Jurik?
8: Nou ja, ik kom oorspronkelijk uit de supermarktbranche. Dus dit was wel, sinds ik bij TFH ben, natuurlijk een hele switch. En ja, ik moest me wel even inlezen. En ja, het intrigeert me zeker. Ik ben zelf ook gaan beleggen. En Nick heeft me vanaf het begin gevraagd. Joh, Jurike, we gaan een nieuw fonds lanceren. Het Active Growth Fund. Dus zet TFH en dat fonds op de kaart. Dus ik ben er helemaal in ondergedompeld. En het heeft me zeker gepakt.
7: Waar kwam dat idee vandaan? We gaan het daar straks natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar bedoel, je bent begonnen in 2020.
9: Ja. Klopt.
7: En met het idee van hey, dat MKB, dat verdient de ruggensteun en daar moeten we iets mee?
9: Ja, nou dat is, de onderneming is ontstaan door, ik werkte eerst bij voor de vermogensbeheerder van de pensioenfondsen van Shell. Daarna als zelfstandig beleggingsadviseur had ik een groepje klanten. Ik wist al dat ik TFH Holland wilde gaan oprichten. En door corona zag je dus eigenlijk, januari 2020, een enorme dip. En de manier waarop ik mijn klanten behandelde, communiceerde en de resultaten die we behaalden, die vonden ze gewoon heel prettig. En ze zeiden tegen mij, Nick, ik wil samen met je ondernemen. Ik wil niet meer dat je gaat adviseren. Dus dat is eigenlijk dat is het startpunt geweest van TFH.
7: Ja, dus je bent eigenlijk met een klein groepje investeerders begonnen. Waar staat TFH voor? Toch even voor de record, hè?
9: Ja, technology, food en health. Dus dat zijn eigenlijk thema's. Dus bijvoorbeeld IT, informatietechnologie, voeding en zorg. Gedreven door digitalisering en vergrijzing. Toekomstbestendige sectoren. Als we beleggen willen dat, ik wil niet zeggen conservatief doen, maar wel zo veilig mogelijk.
7: Stabiel?
9: Stabiel.
7: Maar wel allemaal op dit moment ook in transitie.
9: Ja, zeker. Ja, precies.
7: Ja, dat maakt het natuurlijk interessant. Want dan krijg je weer nieuwe kansen. Daar moeten nieuwe investeringen gedaan worden. Maar
9: dat heeft ook te maken
7: met allerlei effecten.
9: Ja, dat is precies eigenlijk om nog op je eerdere vraag in te gaan. Het idee dan, nou, dat was TFH, maar Active Growth Fund. Hè, dus wij voeren actief beheer. Dus wij treden toe in zo'n onderneming. En dan is het niet financiële monitoring. Wij hebben echt actief grip op de koers die de onderneming vaart. En dat is dus echt wat private, dus van public equity, dus onderscheidt. En dat is.
7: Als je dat privé, als je dat praktisch zou moeten maken. Jullie gaan in gesprek met potentiële bedrijven die op zoek zijn naar een investering. Of melden ze zich bij jullie? Hoe werkt dat?
9: Nou, dat werkt. Beide. We hebben natuurlijk heel veel kanalen van hoe wij zoeken. We hebben natuurlijk een heel netwerk van corporate finance kantoren, zoals bedrijfsmakelaars. We hebben een eigen netwerk van onze eigen fiscalisten, advocaten, accountants. We hebben 150, iets meer dan 150 klanten, dus leden die al hebben belegd. Ook allemaal ondernemers die ook bedrijven aandragen. Dus dat is hoe wij. Dat is in ieder geval hoe wij op die bedrijven terechtkomen. Dus
7: ja, precies, een enorm netwerk.
9: Ja, dat is het. Ik denk dat is de kern. Het begint, we hebben een hele mooie, ik denk een hele goede strategie. Maar het begint bij een mooie, toch in de kern een goede onderneming.
7: Ja, en hoe hou je zo'n netwerk actief en betrokken?
9: Nou, dat is via TFH Investor Network. Dat hebben we opgericht om onze leden eigenlijk te verenigen. Onze leden zijn allemaal ook in de fase Dat of ze hebben hun onderneming al verkocht. Of denken aan, misschien moet ik in de toekomst mijn onderneming wel verkopen. Die affiniteit met het MKB en private equity, die zorgt ervoor dat ze vaak beleggen. Die hebben allemaal vrienden die ook van in die leeftijd ook ondernemers. Dus dat is de gedachte. Dus wij of één keer per kwartaal hebben een vergadering, een bijeenkomst. En dan bespreken we onze investeringsmogelijkheden. Die leden kunnen ook investeringsmogelijkheden aandragen die we daar dan bespreken. En dat is de kracht dan van dat netwerk. En je moet gewoon aandacht besteden aan dat netwerk.
7: En heeft het ook te maken met het feit dat het gewoon als onderneming steeds moeilijker wordt om bij de reguliere banken leningen te sluiten?
9: Ik denk dat is waar. Maar dat is niet de reden waarom je onderneming gaat verkopen. Of de reden dat een ondernemer vaak zijn bedrijf wil verkopen is dat hij zegt, oké, ik heb een bepaalde leeftijd bereikt. Of een stage in mijn onderneming, waarbij de volgende stap, ik weet hoeveel energie dat gaat kosten. Ik moet weer transformeren. Ik ben daar niet de juiste persoon voor. Of ik wil dat gewoon niet doen, want ik ben 65, ik ben 60 en ik wil niet nog een keer 10 jaar ik heb die energie daar niet voor. Ik wil wel beperkt deel daarvan blijven uitmaken. Maar dan dan komen wij dus eigenlijk in het spel. Dus dat, zo moet je het zien. Maar als je zegt, wij zijn er niet als vervanger voor en iemand die een miljoen euro een lening wilt of zo bij ons.
7: Ja, maar dan hebben we die in ieder geval helder. Ja. En gaandeweg, op het moment dat je daarmee begint, en bedoel, je zei al, je hebt eigenlijk al een netwerk waarmee je gestart bent. Wat was het moment dat je start in 2020 en misschien na een half jaar of na een jaar dacht van oké, ik heb nu de koers te pakken? Of was het vanaf het begin af aan, liep het volgens plan? Ik kan me niet voorstellen.
9: Nee, zeker niet. Nee. Dat is een hele leuke vraag, want dat is... Het was heel moeizaam. Natuurlijk, je begint. En ik had de strategie. Ik dacht, ik bouw 3 jaar lang relaties op. En dan kan ik beginnen. En dan, dan moeten we snel een bedrijf kopen. Een topper waar ik al mee bezig was. Die is nieuw trouwens ook weer. Dat is de eerste onderneming en die is nu een exit. Maar weet je, en dan hebben we het vertrouwen om nieuw kapitaal aan te trekken. En het was heel lastig. Want ja, je bent nieuw, helemaal nieuw in de markt. Waarom zou iemand dat doen die je niet kent? En... wat ik niet vertelde eigenlijk, dat wij ons hadden verenigd via een coöperatie, een rechtsvorm met leden. Iedereen die doet mee in gelijke rang. Investeerders kunnen actief bijdragen aan de onderneming, zijn heel goed op de hoogte van wat er gebeurt bij de portefeuille. En op het moment dat iemand zei tegen mij, Nick, vertel eens over die coöperatie.
7: Was dat nieuw destijds?
9: Ja. Dat was zeker nieuw. Het werd gebruikt vanuit fiscale overwegingen. Maar wij hebben het gebruikt vanwege... toen ik begon, had ik dus de ondersteuning van die ondernemers nodig om mijn werk beter uit te kunnen voeren. En nu gebruiken we dat nog steeds. En dat aspect, dat verhaal van de vereniging, van we zijn allemaal, ik leg zelf ook in, we zijn allemaal investeerders in dit fonds. We hebben allemaal de neus in dezelfde, op dezelfde richting, of in dezelfde richting staan. En toen we dat vertelden, toen weet ik nog, toen dacht ik, weet je, ik verzin gewoon even een sales pitch daaromheen van wat moet ik dan zeggen? Van ja, dat is wel dat is gewoon zo. Maar ik vond dat niet namelijk technisch het belangrijkste. Maar toen ik dat vertelde van we zijn een coöperatie ook, en je hebt ook actieve inbreng. Toen moet je nagaan op dat moment. Ja, elk gesprek bijna dat we hadden, dat was een positieve. Dus dat was heel, heel duidelijk.
7: En ja, de TFH zegt het al. Technology Health Food. Is dat nu nog steeds op dit moment dat je zegt de goede keuze geweest om die sectoren
9: 100% te kiezen? Ja, 100%. Zeker.
7: Dat is wel bijzonder, toch? Dat je na zoveel jaar...
9: Ja en nee. Want de manier waarop TF Holland die, zeg maar, of na beleggen bekijk, is vanuit portefeuilleconstructie. Vaak doet private equity, of heeft private equity dus een focus op, ik wil alleen een goede onderneming. En dan goede onderneming. Dat is een prima strategie. Ik zeg niet dat het niet goed is. Maar ik geloof in dat rendementen moeilijk te voorspellen zijn. Mensen zijn hele slechte voorspellers van rendementen, maar niet per se van risico. Dus en als je kijkt naar de risico's van bepaalde sectoren, dan zijn die veel beter in te schatten op een langer termijn. Dan rendementen. Dus als jij nu vraagt, dus de kans was automatisch groter geweest dat dit zo zou zijn, statistisch gezien.
7: Ik wil dat er zeker niet te lang over hebben, maar je bent gestart vlak voor de coronaperiode.
9: Ja, ja, tijd.
7: Nou, dat zijn risico's die zien we niet aankomen.
9: Nee, dat klopt. Ik geloof ook wel dat er structureel risico's, risicoprofielen zijn veranderd. Dat neemt niet weg dat we nu zien, zeg maar, als we kijken naar de investeringen die we hebben gedaan en de koers van de groei van de markt, dat de ondernemingen waarin we investeren nog steeds drijven op die stuwing eigenlijk van de markt. En dat is uiteindelijk wat we wilden en wat de intentie was. En dat zien we gewoon. Ik zat gisteren nog bij een hele mooie deelneming, wonen bij de familie, verzorgingsinstelling voor mensen met dementie. En daar zijn de markt is in de tussentijd dat we hebben geïnvesteerd, hè, dus en zijn begonnen aan de transactie, nog harder gegroeid dan de prognose.
7: Maar goed, en dat wisten we natuurlijk allemaal, de vergrijzing zat eraan te komen.
9: Dat is zeker.
8: Dubbele vergrijzing.
7: Dubbele vergrijzing. Zit in fase 2, toch? Op die moment. Ja. Dan toch even die tops en die drops. Hè. Dus wat waren de momenten, want je bent en je blijft gewoon ondernemer. Dat je wel even dacht van, goh, waar ben ik aan begonnen? Het gaat eigenlijk wel heel erg goed. Maar er komen andere beslissingen op me af. Of er is meer impact van stakeholders om me heen.
9: Ja, en er zijn een aantal punten geweest. Je moet nagaan, we begonnen dus al, wat ik vertelde, vanuit de gedachte van een coöperatie. Om vanwege een actieve inbreng van de leden. Ik acht dat waardevol, dat is ook bewezen. Maar nu heb je de 150. En vroeger sms'de mensen mij al, of appte mij mensen al. Hoe gaat dat, denk je? Dat was, ik wil niet zeggen, chaos, maar ik kreeg zoveel. Ik moest iemand aannemen om mensen te gewoon te woord te staan. Dus dat moesten we structureren. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd zo'n sterke groei doorgemaakt. Dat we ook als ondernemer, ik denk dat is een verhaal dat heel veel ondernemers denk ik wel kennen. Dat je van een meer zeg maar, familie georiënteerde cultuur eigenlijk groeit naar een meer resultaatgerichte
7: onderneming. Want met hoeveel zijn jullie op dit moment bij TVA Holland?
9: Nu met 13 mensen.
7: Eigenlijk nog een relatief kleine club.
9: Ja.
7: Maar het verandert wel als bedrijf.
9: Ja. Ja. Ja, kijk, die groei waar ik over vertelde. Dat is, je gaat van 5 naar 13 in een jaar, anderhalf. Dat is voor een vermogensbeheerder. We moeten ook zien vanuit het perspectief van hoeveel mensen heb je nodig om een vermogensbeheerder te runnen. Mm-hmm. Is dat wel een extreme groei? En dan nog een keer met een fonds dat dan waarvan de beheerder onder toezicht staat. Alle processen moeten worden herzien, verbeterd. Dat was extreem veel werk. Dat was wel iets waarvan ik dacht, oeh.
7: En Jorike, want ja, ik heb natuurlijk, wij horen het verhaal van Nick. Dat is ook logisch. Hij is de onderneming gestart. Wanneer kwam jij zeg maar op de radar en wist je eigenlijk wat je opdracht zou gaan worden?
8: Ja, dat is ongeveer een jaar geleden. Toen ben ik bij TFH gekomen en werd mij echt gevraagd van, hey Jorike, jij komt uit de supermarktbranche, dus jij weet wel hoe je merken moet bouwen en kunt zorgen dat er veel bereik is. Hè? Dus ik ben gevraagd om sowieso TFH op de kaart te zetten, een stuk branding. En mijn tweede opdracht is om het nieuwe fonds te lanceren. Nou, en daar ben ik nu sinds een jaar mee bezig. Allereerst natuurlijk het eerste belangrijkste gedaan, TFH kenbaar maken bij het publiek.
7: Maar ik kan me ook voorstellen dat je eerst moet weten hoe de lijnen lopen, hoe de operatie eigenlijk op dagbasis gaat, toch?
8: Ja.
7: Wist je al veel van beleggen ook?
8: Nou, ik heb me natuurlijk zeker ingelezen en de afgelopen jaren uiteraard krijg je er veel van mee. Hè. Ik heb hiervoor ook directieposities vervuld. Dus dan krijg je sowieso met die financiële wereld veel te maken. Dus ja, ik was niet helemaal bleu toen ik erin stapte. Maar gaandeweg wel veel geleerd. En natuurlijk, het allerliefst dompel je jezelf eerst even 3 maanden onder om alles te leren kennen. Maar dat is vaak zo. Hè? Iets meer haast bijgeboden. Dus ik ben ook parallel daaraan meteen van start gegaan met het merk TFH op de kaart zetten.
7: Nou, en als je een beetje goed om je heen kijkt, dan kom je ze tegen onderweg. Billboards.
8: Ja, nou goed, mooi.
7: Dus,
8: mooi
7: dat is een beetje de actie die nu gestart is. Ja. Even over de generaties gesproken. Wat mij eigenlijk opvalt is dat heel veel jonge mensen zijn gestart met beleggen. Is dat ook iets wat bij jullie op de radar staat? En, of waarvan je denkt van ja, dat is niet helemaal onze doelgroep.
9: Nou, we merken het wel. We krijgen zelfs berichtjes dat mensen het jammer vinden dat de instapdrempel niet lager ligt. Maar
7: wat is de instapdrempel?
9: 100.000 euro. Dat is voor klasse A en we hebben ook een klasse B participatie. Dat is een instap vanaf 1 miljoen euro. En wat wij willen, En dat is al waar ik ook mee begon. Private equity is een toevoeging op je portefeuille. Het is niet de basis. Dus ik zou zeggen, afhankelijk van hoe groot je vermogen is, is het logisch dat je wat ouder bent als je de overstap maakt naar private equity. Je gaat niet als... Ik raad het je niet aan om te beginnen in private equity als je dan zegt, ik wil mijn eerste geld beleggen bijvoorbeeld. En om dat ook te voorkomen, wat je wilt. We hebben gewoon een zorgplicht naar mensen.
7: Ja.
9: Is die instap is 100.000 euro. En mis je die mensen wel? Neemt niet weg dat ik wel zie dat die groep extreem...
7: Maar goed, dat is vergelijken met gewoon voetbal. Dat zijn de jeugdspelers.
9: Ja.
7: En straks zijn ze volwassen. En dan hebben ze al een aantal meters gemaakt, als het ware.
8: Ja. Dat is ook waar we voor het stuk branding natuurlijk doen. Ja. Hè? Dus ja. Dat doe je altijd voor de lange termijn. Echt lead generatie, dat doe je voor de mensen die nu in de markt zitten. Maar branding doe je ook voor de mensen die straks misschien in je geïnteresseerd zijn. En het is ook gewoon zo, steeds meer wordt duidelijk dat spaargeld wordt alleen maar minder waard. Dus daarom zie je ook wel dat de jongeren daar steeds meer in geïnteresseerd zijn. Maar ja, laten we eerlijk zijn, de meeste jongeren hebben niet 100.000 euro over. Dus onze doelgroep zit wel echt op de wat oudere mensen.
7: We gaan het zo meteen hebben over het nieuwe fonds.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Ballads op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag TFH Holland bij mij in de studio. Nick Jacobs en Jurike de Vries, Goossen. Nogmaals, we hebben eigenlijk een beetje een fundament van het bedrijf ook neergelegd. Jullie hebben een nieuw fonds geactiveerd. Active Growth Fonds, letterlijk. Maar daarvoor waren er andere fondsen.
2: Ja.
0: En hoe werkt dat eigenlijk vanaf scratch af aan en met de uitgangspunten van TFH daarbij? Want misschien moeten we daar eens beginnen. Want dat is natuurlijk wel wat je vertelt op het moment dat je investeerders aantrekt. Wat is jullie missie daarbij?
3: Ja, nou, zoals gezegd, TFH, Tech, Food and Health. Wij investeren echt in toekomstbestendige Nederlandse MKB-bedrijven. De vraag naar de zorg neemt toe door dubbele vergrijzing. Hè. AI natuurlijk, niet meer weg te denken. En voeding, dat blijven we altijd nodig hebben. Bij TFH werken we zonder bankleningen. Dus dat betekent dat wij geen geld verspillen of moeten besteden aan aflossingen en rente. We kunnen het 100% besteden aan herbeleggen en dividend. Dat geeft rust, maar dat zorgt ook dat je meer aandacht hebt. En dat is ook onze payoff met aandacht, meer rendement. Ja, dat loont. Hè? Dus we zijn echt de hele looptijd van zo'n fonds zijn wij vol betrokken. Van strategische ontwikkeling tot herpositionering, tot het aantrekken van bijvoorbeeld een nieuw MT. Dag tot dag zijn wij met die bedrijven bezig. Dus het is niet simpel opkopen en over een paar jaar weer verkopen.
0: En hoe bepaal je die looptijd?
2: Ja, de looptijd heeft eigenlijk te maken met de tijd die je nodig hebt in je beleggingsfilosofie om een onderneming te beheren. Want je stapt in de onderneming met een bepaald doel. Je wilt de winst verhogen door marktaandeel te vergroten. Versteviging in de markt bijvoorbeeld. En daarna moet je hem gaan verkopen. Want mensen willen op een gegeven moment hun geld terug. En dat betekent dus in welke tijd ga jij, in wat voor periode ga jij je portefeuille aantrekken. Dus als jij zegt, nou, in een periode van 2 jaar koop ik of 3 jaar koop ik mijn bedrijven. Dan moet je dat ook rekenen om het te verkopen. Het is niet zo in één keer van de een op de andere dag is het verkocht. Dat duurt wel een half jaar tot een jaar voordat een onderneming is verkocht. En nou, laten we zeggen een jaar, inclusief voorbereidingen zeker. En zo resulteert, afhankelijk van de spreiding, een looptijd. En dat is altijd voor de lange termijn. Dus 5 jaar private equity, ik weet niet, dat is niet bijvoorbeeld dat wij mogelijk achten. Kijk, dat komt, in de kern die punten die Jurike noemde, die zijn gemaakt omdat wij een product hebben gemaakt dat echt bestemd is voor Nederlandse ondernemers. Ondernemers die geld dus over hebben, daarmee kunnen beleggen en daarvoor is het, daarvoor is het gemaakt. En die mensen die willen voor de lange termijn beleggen, maar niet een periode van 15 jaar of 20 jaar in één fonds. Dus je hebt een wens van een belegger. Dat is niet te kort, maar ook niet te lang. En je hebt iets dat volgt uit je beleggersmethodiek. Wij beheren voor een periode typisch van 5-6 jaar. Nou, dan is dat al minimaal dat is de minimale looptijd. Dus ik dan ook nog moet zeggen, ik heb een aantal jaar aankoop en verkoop. Dat is deels overlappend natuurlijk met beheer. Nou, dan kom je al met het nieuwe fonds uit op maximale looptijd van 9 jaar.
0: En dat kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment, je weet dus wat er ongeveer aan investeringskapitaal nodig is om het bedrijf wat je op dat moment onder je hoede neemt verder te helpen. En dan op het moment dat daar de investeringen er niet uitkomen in die looptijd, hoe gaat dat dan eigenlijk?
2: Je bedoelt dat het bedrijf minder goed presteert dan je had verwacht.
0: Ja, exact.
2: Nou, dat is een risico van investeren in het MKB. Ja. Dat is het risico in het investeren.
0: Maar we zitten aan tafel, dus je kan bijsturen, toch?
2: Ja, je kan bijsturen. Maar je hebt altijd, er zijn altijd dingen die gebeuren waar je of je werkt al zo hard als je kan, maar je kan het niet ombuigen. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Ik kan een heel praktisch voorbeeld voor je geven. Er is één onderneming in de portefeuille. Die raakte een grote aanbesteding kwijt. Nou, was in de zorg. Dus heel veel personeel. Kosten zijn er nog steeds. Wat hebben wij gedaan? We hebben direct een werkgroep opgericht. Van mensen binnen TFH. Zijn daarin gestapt. Hebben gekeken naar de processen. De positionering van de onderneming. Nieuwe kansen op bestaande aanbestedingen. En echt in een half jaar is dat een andere onderneming geworden. Dus dat is impact op de koers. En dat gaat goed. Maar ja, ik denk dat elke ondernemer ook weet. Dat is de realiteit. Soms kan je zo hard werken als je wil. Maar het lukt niet altijd. Dus je moet wel altijd bewust zijn van risico's. Het is niet alleen maar mooi. Ook als de uitkomst uiteindelijk na 7 jaar mooi is, betekent niet dat het de weg ernaartoe heel glad is geweest bijvoorbeeld.
4: Nee. En je zei het net al, woonde bij de familie. Dat is eigenlijk iets wat jullie continu blijven herhalen als het ware. Ja. Dan naar het Active Growth Fund.
2: Ja.
4: Dat idee is ontstaan van daar moeten we iets mee. Wat zijn eigenlijk de kenmerken van dat Active Growth Fund?
2: Nou, de kenmerken van het Active Growth Fund. Op de eerste plaats wil ik even Active Growth Fund. Waarom Active Growth Fund? We zeiden al, wij voeren actief beheer. Dus ook Jurike zegt met aandacht meer rendement. Actief beheer, grip op de koers van.
4: Eigenlijk het voorbeeld, we hebben nog meer voorbeelden die we zo meteen gaan bespreken. Maar eigenlijk het voorbeeld wat je net al benoemde ook.
2: En dat is het centrale kenmerk van onze beleggingsmethodiek. Actief beheer, dat is centraal. Daar is alles omheen gebouwd. Wat nodig een voorwaarde is voor actief beheer, is dat je zonder banklening werkt. Dus we hebben niet alleen minder risico, feitelijk minder risico, want we hebben gewoon minder leverage, minder hefboomeffect. Dat is dus minder risico, minder koersschommelingen. We kunnen ook herinvesteren, dus active growth. Wij herinvesteren die winsten. Die ondernemingen die hebben typisch 1 tot 2 miljoen euro winst per jaar. Anders investeren we niet. Dat is het. En dat betekent ook dat we kijken hoeveel geld daarvan, welk portie daarvan kunnen we investeren om de herinvesteren om de onderneming verder te helpen. Herinvesteren van winsten. Jaar op jaar op jaar op jaar op jaar. Dat is wat we doen. En dat is de reden waarom we dit soort rendementen kunnen behalen.
3: Ja, en Active Growth staat ook voor de clusterstrategie die wij hanteren. Hè? De soort synergie die we creëren door de bedrijven zo uit te kiezen dat ze elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld hebben we een zorgbedrijf, maar we hebben ook een zorgvervoerbedrijf. Die kunnen elkaar helpen. Maar ook tussen de sectoren. AI-bedrijven waarin we investeren, die kunnen bijvoorbeeld een AI-gestuurde planning of AI-gestuurde roosters maken voor die zorgbedrijven. Dus ze versterken elkaar, waardoor ze sneller succesvol zijn, terwijl ze wel hun eigen identiteit behouden.
4: Precies, en is het idee om dan eigenlijk als het ware ecosystemen op te zetten met elkaar?
3: Zeker, dat is ook wat we doen, hè? En daardoor krijg je een actievere groei. Heb je meer grip ook op die koers. Hè, wat ervoor zorgt dat die bedrijven wel het gevoel hebben van, hey, het is niet een buy and build, ik verlies alles. Nee, ze hebben echt hun eigen cultuur, zelfstandigheid nog. Maar ze maken gebruik van elkaars talent en expertise.
4: De ambitie van het fonds, lees ik hier. Ambitie is 100 miljoen euro in het fonds te stoppen.
2: Zeker.
4: Ja. En hoe ga je dan te werk om, ja, je gaat natuurlijk investeerders benaderen.
3: Ja, nou wat ik al zei, het begint met branding. Je wil eerst dat iedereen TFH kent. En in deze branche heeft het ook alles te maken met vertrouwen wekken. Dus je wil zeker dat je doelgroep het gevoel heeft van, hey, dit is een gevestigde partij. Die kan wat. En dat doe je natuurlijk door massamediaal bereik te genereren. Dat mensen je gaan herkennen en denken, oh ja, dit heb ik vaker gezien, daar heb ik vertrouwen in. Maar ook een stukje thought leadership, chic woord, autoriteit opbouwen. Door te zorgen dat je de expertise in de markt hebt. En dat ook uitdraagt. Hè? Nou, bijvoorbeeld in een podcast zoals vandaag. En dan langzaamaan bouw je toe naar een stuk lead generatie. Waarin je steeds meer getarget op die doelgroep gaat kijken. Wie is er nu in de markt? Wie is onze doelgroep? Nou, ze kennen ons inmiddels. En dan gaan we ze eigenlijk een soort de funnel inbrengen om informatie aan te vragen. En daarna komt het echt aan op persoonlijk contact. Wij bellen iedere investeerder persoonlijk op, hebben we meerdere gesprekken mee. Het is niet zo, hè, je belt vandaag en morgen gaat hij investeren.
4: En zijn dat nieuwe investeerders of zijn dat ook mensen al uit het netwerk?
3: Beide. Ja. Ja, we hebben een groot netwerk inmiddels opgebouwd met de twee fondsen die we hiervoor hebben gehad. En natuurlijk, er zijn er best wel veel van die zeggen, nou, ik wil wel ook in dit nieuwe fonds investeren. Maar ook heel veel nieuwe, hè, dat is de jongere generatie die eerst wat jonger waren en nu op een leeftijd zijn. Ik ga investeren. Dus die in een proces wat vaak wel een aantal weken duurt. Hebben inmiddels persoonlijk contact. Dat we ze gaan vertellen hoe het werkt. Ook een beetje op maat af en toe. Hè, wat heeft u nodig? En zo doen we dat per investeerder.
4: Precies. Ja, want Nick, je hebt natuurlijk eerdere fondsen gehad. En ik kan me ook voorstellen dat als het ware bij die eerdere fondsen, dat je daarmee ook aan kan tonen hoe die fondsen zijn verlopen. En dat het tevens ook meteen zorgt voor het vertrouwen om investeerders ook te laten activeren.
2: Ja.
0: Welke fondsen waren? Want ik zie hier bijvoorbeeld het hybride fonds.
2: Ja, dat was leuk.
0: Hybrid
2: fonds. Dat was het eerste fonds. De TF Holland Hybrid Fund. We wilden een goede spreiding. Dus het is weer van het oogpunt. Ik moet een mooi product. Dat wil ik altijd. In de kern moet het product ook goed zijn. Vanuit beleggingsperspectief. Afgezien van de bedrijven. De structuur moet goed zijn. En daarvoor is spreiding is belangrijk. Altijd. Zonder twijfel. En het fonds eigenlijk. Kijk, je begint aan de eerste fonds. Dus ik kan niet zeggen. Ik kan 100 miljoen euro ophalen. Dat wil ik wel. Maar dat is onrealistisch. Dus dit fonds was een stuk kleiner. En dat betekent dat je keuzes moet maken. Dus wat hebben we gezegd? Nou, we kopen gewoon een 4 bijvoorbeeld. Nederlandse MKB ondernemingen. Stuk voor stuk mooi. En daarna investeren we in andere private equity fondsen. Waardoor we wat meer spreiding kunnen toevoegen. Hybride. Waarom? Omdat dat zijn twee compleet verschillende beleggingsstijlen. Eén echt private equity. Ander heet fund of funds. Ook een ander risicoprofiel. En door die spreiding konden we toch een heel mooi... spreiding over beleggingsstrategieën, fund-to-fund en direct, meerdere ondernemingen aan de belegger aanbieden. Dus we hadden kleine fonds zonder in te geven op spreiding. En dit fonds presteert nu beter dan we hadden gedacht op voorhand. Dus dat is een mooi.
0: Dat is in ieder geval een goed verhaal, toch? Ja. Mee te beginnen. Ja, want jullie hebben natuurlijk verhalen meegenomen om het toch meer tastbaar te maken. Actieve casussen die lopen. AI Mills is er een van.
3: Ja, dat is ook eigenlijk, dan noem je er ook gelijk een. Dat is echt een unicorn, hè? AI Mills, dat bouwt datacenters, AI-fabrieken op Nederlandse bodem. Dus 100% Nederlands, waardoor we ook echt voldoen aan die Europese wet en regelgeving. En dat is waar steeds meer bedrijven ook behoefte aan hebben, hè? Minder afhankelijk van de VS, van China. Dus dat stukje soevereiniteit. En dat niet alleen, want wij hebben natuurlijk Nederland, klein landje. We hebben weinig ruimte. We hebben te maken met netcongestie. En wij hebben dus niet met AI Mills één groot megadatacenter. Nee, het zijn allemaal kleine AI-fabrieken. Die worden gebouwd op locaties daar waar een energieoverschot of in overvloed is. Dus bijvoorbeeld op een windmolenpark of bij zonnepanelen.
0: Dicht bij de bron.
3: Zeker. En dan maak je ook meteen gebruik van een stukje duurzamere energie. Dus dit is echt typisch, en daarom heet het ook AI Mills, typisch Nederlandse innovatie. Hè? Weer even slim zijn met het kleine landje wat we hebben. Dat we toch
0: zo klein zijn we toch niet als je kijkt naar de economie en het aantal inwoners.
3: Qua economie en inwoners niet, maar qua oppervlak en ruimte en energie zeker wel. En op deze manier is zo'n bedrijf toch slim bezig om mee te gaan met zo'n groot land als de VS bijvoorbeeld.
0: En hoe ver ga je eigenlijk ook met deze verhalen vertellen? Ik kan me voorstellen dat je het juist moet doen, omdat je daarbij ook bijdraagt aan eigenlijk een missie, visie van heel veel Nederlanders, als het ware, toch?
3: Ja, zeker. Het verhalen, daar heb je helemaal gelijk in. Het verhalen vertellen is super belangrijk. Vertellen wat je doet, maar ook met dit soort voorbeelden. En ik denk ook heel veel Nederlanders die vinden dit ook fijn om te horen. Want zo'n bedrijf als AI Mills maakt Nederland zelfstandiger, soevereiner. En ja, het is een soort win-win situatie voor zowel de inwoners als de economie. Dus dat helpt.
0: Die is heel belangrijk. Er zijn nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie op dit moment volop mee bezig zijn.
2: Ja, nou, we hebben het al een aantal keer genoemd. Wonen bij de familie. Dat is een onderneming die... Ja, ik was er gisteren en die groeit zo ontzettend hard. En het leuke is, het is niet alleen het groeit heel hard. Maar als je kijkt, zeg maar... Het is ook een beetje treurig eigenlijk. Want het is natuurlijk... Kijk, ze wonen bij de familie, verzorgt mensen met dementie. En die extreme groei die dit bedrijf nu gaat doormaken, is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
0: Want er is natuurlijk heel veel zorgvraag.
2: Ja, het is ongelooflijk. En op dementie, op dat gebied zou ik zeggen, daar moet iets aan gedaan worden. Op hoger niveau. Misschien vanuit de overheid of wat dan ook. Het is niet normaal hoeveel vraag er is. Hoeveel mensen gewoon goede zorg nodig hebben en die dat gewoon niet krijgen. En je moet nagaan even de groei die we nu even in het vooruitschiet hebben. Aan het eind van dit jaar verzorgen we, hebben we 200 bedden, noem het maar even. De ruimte om 200 mensen te verzorgen. Tot en met 2030 worden dat er 1100. Dus dat is een enorme groei van de onderneming zelf. En dan ben je ook echt een toonaangevende speler trouwens in heel Nederland. En ik vind dat bijna treurig om te zeggen. Als ik zie dat we naar 330.000 mensen gaan die zorg nodig hebben op dit vlak.
0: Ja, want je ziet dus, je kan de potentie aantonen aan, op basis van onderzoeken die er waarschijnlijk ook zijn, voorhanden zijn. En heb je dan ook nog niet af en toe het gevoel van, nou, we moeten versnellen, want we kunnen hier zo het verschil gaan maken?
2: Nou, versnellen, gecontroleerde groei is heel belangrijk. Niet te snel groeien.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen, als het een bepaalde regio betreft, dat je ook wel kan kijken naar eventueel soortgelijke bedrijven in andere delen van het land. En die op die manier dezelfde strategie uit te laten bouwen.
2: Ja, maar wat je ook niet wil tegelijkertijd, is dat je te geconcentreerd in een speciale niche zit. Waardoor je, als er een wet en regelgeving verandert, dus dat je als belegger daar grote impact op voelt. Dus dat is wel, dus echt mijn taak om te zien. Ik denk dat is iets wat ik heel goed kan in ieder geval beoordelen.
0: Inschatten wat de risico's zijn. Ja.
2: In termen van risico en risicospreiding als het ware. Dus de effecten daarvan. Van de ene onderneming als toevoeging op de portefeuille. Dat is heel belangrijk dat we dat...
3: Ja, en wat je ook wil is dat het voor iedereen is. En dus met voor elke portemonnee. Dus niet alleen echt particuliere zorg voor mensen die dat heel goed kunnen betalen. Maar ook gewoon alle Nederlanders. Dat is wat we uiteindelijk willen. En dat is waar je ook als investeerder in wil investeren. In een stukje in je eigen toekomst natuurlijk.
0: Ja, en hoeverre, wat je zei eigenlijk al. Nou, dat is, kan je ook zeggen, wonen bij de familie. Met andere woorden, je gaat aan boord bij een bedrijf. En dan woon je er ook als het ware in. Waar ik wel benieuwd naar ben, is in hoeverre voeren jullie ook dan gesprekken met dat bedrijf samen, met overheden, om te kijken hoe het verder vlot getrokken kan worden? Want ik denk dat hier is eigenlijk een zorgvraag voor de hele maatschappij natuurlijk.
2: We moeten wel erkennen welke schaal we hebben. En ik denk die vraag om alle...
0: Maar is dat iets wat bijvoorbeeld in je ambitie zou kunnen liggen?
2: Ja, 100%. Als ik een keer... Nou, als ik zou mogen praten met degene die hier echt een impact op zou kunnen maken, dan zou ik een team van ondernemers met kennis van deze problemen verzamelen. En ik zou zeggen, ik zou de beste presentatie ooit geven en kijken of we een oplossing kunnen, kunnen aanbieden in ieder geval. En doe er wat mee. Maar dat is niet waar we nu staan.
0: Nee, maar goed, dat is wel een mooi vooruitzicht. We gaan er zo meteen verder over praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Randy Crawford op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat Centraal TFA Holland. En TFA Holland, we hebben het net al gehad over jullie nieuwe fonds, Active Growth Funds. Maar ook de TFA, het staat voor Health Food Tech. Health hebben we het net uitgebreid over gehad, over het voorbeeld met wonen bij de familie. Dus ja, nog meer bedden voor mensen met dementie en er is zo'n groot tekort. Dus daar kun je nog wel even in blijven investeren, kan me voorstellen.
2: Zeker. Genoeg uitbreidingsmogelijkheden ook in die sector.
3: Ja. Wordt alleen maar meer.
0: Ja, maar dat weten we ook. En dat is natuurlijk ook een minder risico, wat dan belangrijk is. Waar we het niet over gehad hebben, want ook het kader food als het ware. Hoe kijk je daar naar bedrijven om daar te investeren en met welke risico's?
2: Ja, nou, food is heel erg breed. Dat is net als dat iemand zegt IT. Is extreem breed. En gezien de risico's en de rendementen, en dat door de tijd heen, hebben wij een hele strenge selectie gemaakt eigenlijk binnen food. Het is meer, ik zou zeggen, food tech. Het zijn hele innovatieve ondernemingen in de food sector. Dat heeft dus te maken met het verwerken van voeding, het schonen van voeding, het sorteren van die voeding, bijvoorbeeld het verpakken, het opslaan van die voeding. En dat is eigenlijk waar we een soort keten in willen aanleggen.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je in zo'n sector terechtkomt, dat je sector eerst moet leren kennen, dat niet alle deals in één keer lukken.
2: Ja.
0: Heb je daar voorbeelden van? Want ik kan me voorstellen dat dit bedoelt, nu zeg je van we gaan investeren. En over het algemeen zijn bedrijven die groeiambitie hebben, denken van nou, yes, dit is wat we nodig hebben. Hiermee kunnen onze ambities verwezenlijken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe een keer afketst.
2: Ja. Ja, dat is dus dat is een van de pijnlijke deals die ik heb verloren.
0: Maar daar leer je van, toch?
2: Ja, dat wel. En we hebben ons best gedaan. Je moet nagaan, we gaan naar een agrarische ondernemer toe. Prachtige onderneming. En ik weet, ik ben geen agrariër. En hij wil het liefst eigenlijk verkopen aan iemand die gewoon heel veel kennis van zijn sector heeft. Het liefst nog precies van wat hij doet. Dus wat heb ik gedaan? Zoals ik zei, we hebben een coöperatie, actieve leden. Ik neem 3 agrariërs mee die weten wat hij doet. En ik zeg, dit is de werkgroep die voor de komende jaren verbonden blijft aan jouw onderneming. Daardoor zijn wij in de allerlaatste ronde afgevallen. Er was een onderneming die schoonde peulvruchten. Dus die komen binnen. Er zit plastic in, steen. Er zitten wapens in, zwaarden, allemaal dingen waar ze in Afrika of Azië dus het land mee bewerken. Gietijzeren, delen van ik weet niet wat om de big bags te verzwaren, want dat is dan wat. Dat wil je niet in je eten hebben. Ook plastic, dat moet je kunnen scheiden. En wij hier in Nederland hebben op dat gebied de meest geavanceerde, innovatieve bedrijven van heel de wereld. Als verkoopargument, dat was heel mooi. Ik heb daar een presentatie van gemaakt en heb ik ook naar beleggers gestuurd. Zo mooi was dat. En met foto's en alles. Er was dus een vrachtschip vanuit Canada naar Nederland aan het varen. En daar waren big bags met graanzaad en plastic korrels op elkaar geplaatst. En die waren met elkaar vermengd. Wat er dan gebeurt is eigenlijk dat een verzekeringsmaatschappij wordt ingeschakeld om te kijken of de lading totaal los is, zoals jouw auto. Kan iemand dit nog repareren? En zo ja, hoeveel kost dat? En wat is dan de waarde op de markt? En gaan we dat vergoeden of mag je het opschonen? En er is er maar één bedrijf in de wereld die dit kan doen. En waar dit zijn verzekeringsmaatschappijen, mensen kennen ze niet eens. Grootste ter wereld. Het is ongelooflijk. En dit bedrijf kon dat. Ik ben bijna 99,9999% nauwkeurigheid. Hebben ze alles gescheiden. Alles gescheiden. Het is niet normaal.
0: En dan heb je
2: het
0: natuurlijk over echt een hele grote waarde wat betreft die lading ook. Wat dat eigenlijk behouden blijft.
2: Ja, hele grote lading. Ja, hele grote waarde. Ja, dat is prachtig. Als je in zo'n onderneming, dus dat zijn de machines. Je moet nagaan als je zegt, hoe onderscheid ik een steentje van een peulvrucht? Dan hebben ze dus een röntgenmachine

0: die de dichtheid daarvan detecteert. En je ziet dan zo'n steentje, dat is dan wit, het licht op. En in duizenden van een seconde, als een mitrailleur, pats, wordt zo'n steentje eruit geschoten.
1: Ja, het is heel interessant. Ik heb overigens gisteren ook, het vind ik toch delen, want dat is ook dit onderdeel, in kassencomplexen waar ze met drones, met een laser luizen van tomaten afschieten. Of dat een drone, bij wijze van spreken, insecten uit een kas kan weren door ze kapot te vliegen. Het is wel een science fiction aan het worden, toch?
0: Ja, ja. Zo heb je ook, ik heb ook in plaats van, hoe zeg je dat, pesticiden. Dat je een machine hebt die dan, althans ik zag het filmpje, ik weet niet of ze operationeel zijn, maar of dat de toekomstmuziek is, maar dat ze dan over het land gaan en dat ze dan inderdaad met lasers gewoon dat, alles wat moet verdwijnen, gewoon laten verdwijnen.
1: Ja, en dit is toch een transitie die in het begin is. Dat is het meest intrigerende toch? Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook geldt.
0: Ja, het is heel mooi. Ik denk dat hier, dat we iets goeds doen. Goede, gezonde voeding voor mensen. Dat voor iedereen beschikbaar is. Dat op een veel, denk ik ook, dus met minder pesticiden gebruik bijvoorbeeld, veel schonere wijze verwerken. Dit is aan zoveel kanten is dit goed. En tegelijkertijd levert het ook gewoon een heel mooi rendement op. En gezien die niche, die specialiteit, hoe extreem goed wij zijn, is het ook gewoon, is en een echt een mooi rendement en super zeker. En
1: is dat ook de reden dat je daarom je puur focus eigenlijk op Nederlandse MKB? Dat je gewoon ziet van dit is een karakteristiek, een eigenschap. Dat zit in het DNA van Nederlandse ondernemers. Nergens anders ter wereld. Daar valt nog zoveel eigenlijk te verwezenlijken.
0: Ik geloof wel dat dat zo is. Maar als ik in Duitsland was geboren en opgegroeid, had ik het in Duitsland. Want daar heb je ook gewoon hele goede ondernemingen. Prachtige bedrijven die daar ontstaan. Maar als je gaat ondernemen over de grens heen, moet je heel goed beseffen dat daar cultuurveranderingen, wet en regelgeving, is niet allemaal uniform. Nederland ken je. Nederland ken je. Dat is je eigen terrein als het ware. Mm-hmm. En ik vind dat je daarop moet focussen. Dus het heeft meerder. Het is en ja, het is waar. Maar dan alsnog moet je wel in Nederland blijven, denk ik. Tenzij je echt ervaring hebt van over de grenzen te ondernemen.
1: En om over de grenzen te spreken, in hoeverre volg je de ontwikkeling van wet en regelgeving? Want dat kan natuurlijk best wel impact hebben op de investeringen die jullie gedaan hebben met deze fondsen.
0: Ja, dat volgen we natuurlijk. We krijgen heel veel informatie vanuit onze leden. Want die zijn ook operationeel in die sectoren waarin wij beleggen, althans vaak. De ondernemingen waarin wij hebben geïnvesteerd, de directieleden daarvan, die verstrekken ons ook informatie. En ik zou zelf zeggen, dat is wet en regelgeving gelijk in de praktijk zeg maar toegepast die wij. Dus het is hele praktische, bruikbare informatie. Ja. En soms is dat leuke informatie, soms wat minder.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je soms op een kruispunt staat. Hè? Dat je bij wijze van spreken met de investeerders een bepaalde koers op wil met een bedrijf. Dat de directie van het bedrijf een andere visie daarop nahoudt. Dat soort situaties, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is. Hoe ga je daar te werk?
0: Dat is ook heel moeilijk. Ontstaat niet vaak. En waarom dat niet vaak ontstaat, is omdat wij voordat wij gaan participeren, dat is mijn handelswijze. Ik bied trouwens nooit een megaprijs of een lage prijs. Wij winnen op voorwaarden. En dat ik zeg, ik bereid me goed voor. Ik heb zo'n goed mogelijk beeld van jouw onderneming als ik weet. Als ik heb kunnen opdoen. Ik stel voor waar we naartoe kunnen gaan. En wat onze visie is. En wat het nut is binnen de portefeuille. En als jij zegt. Hé, maar dit wil ik niet met mijn onderneming. Of ik wil dit pad niet in. Dan gaan wij niet die transactie in. Voordat wij bij de notaris zitten. Zijn wij het al in grote lijnen over eens. Op welke koers we gaan varen. En dan kan je intern daarbinnen natuurlijk genoeg discussies en zo hebben. Maar dat hoort. Maar op grote lijnen moet het voorhand juist zijn. Want ik zie dat als een heel groot risico. En dat wil ik gewoon voorkomen. En dat moet je gewoon, die grootste pijnpunten moet je gelijk aan het begin moet je eruit halen.
1: Kan me goed voorstellen. Tot slot, de toekomst van TFA Holland. We hadden het er net al even over. Toen werd je eigenlijk best bescheiden, mag ik zeggen, toch?
0: Nou ja, je moet altijd weten natuurlijk in het grotere plaatje. Ik denk dat we ons best doen. Ik wil gewoon een fonds, meerdere fondsen die echt waarde toevoegen aan de portefeuille van de beleggers. Dat ze zijn. Ik ben dat een belegger zegt. Ik ben tevreden. Ik ben blij dat ik daar heb geïnvesteerd. Ik zie wat mijn portefeuille doet. Ik heb inzage in mijn portefeuille. Als een belegger dat zegt, ben ik heel blij. Daarnaast zou ik het heel mooi vinden om, zeg maar, ik zou bijna zeggen, de lokale impact die we hebben uit te breiden naar, zeg maar, regionale impact op Nederland. Ik denk dat ik dat heel leuk zou vinden. En ik denk dat met dit fonds en met de, zeg maar, de slagkracht dat we hier hebben, dus de 100 miljoen euro, dat en dat aanvullen, die portefeuille op de portefeuille die we al hebben. Ik denk dat dat een. Ik denk dat dat, als we op die punten kijken, waar streven we naar, dat het al heel mooi is.
1: Want die ambitie is uitgesproken, 100 miljoen euro.
0: Ja.
1: Binnen wat voor termijn moet dat dan volgens de ambitie gerealiseerd worden?
2: Zo'n anderhalf jaar is de termijn voor nu, inderdaad.
0: Maximaal wel.
2: En het gaat ook heel goed. Dus dat is wat we zeker nastreven. Ja.
1: Tot slot de onvermijdelijke vraag die ik toch ga stellen. Hoe zie je TFH Holland over 3 jaar?
0: Over 3 jaar. Over 3 jaar hebben wij een nieuw beleggingsfonds. Dat voldoet aan exact dezelfde visie en methodologie. Tenzij er in de wereld schokkende dingen veranderen, waardoor we dat moeten aanpassen. We zijn nog steeds gebleven. En daarom, onze fondsen kunnen niet onendig groot worden. We hebben een bepaalde beleggingsfilosofie. We beleggen in stabiel winstgevende ondernemingen. Volwassen MKB ondernemingen. Minimaal 10 jaar oud. Vaak familieondernemingen. 20, 30 of langer.
1: Duidelijke parameters eigenlijk.
0: Ja. En dat, ja. En ze hebben een nieuw fonds. Ik hoop dat mensen ons dan echt kennen als is een gevestigde partij. Op het moment dat ik wil beleggen in het MKB. En ik wil inzage en impact met mijn belegging. Dan weet ik waar ik moet beleggen. En dat is TFH. Dat zou een hele mooie.
2: En dat is missie altijd, om Nederland een stukje mooier te maken en toekomstbestendiger.
1: Ja, dus met andere woorden, nog meer verhaal vertellen. Dat is eigenlijk jouw afdeling, Jorieke.
2: Ja.
1: Meneer, wat zie jij over 3 jaar gebeuren als je het ideale scenario zou mogen schetsen?
2: Ja, ik denk zeker dat we onze verhalen moeten blijven vertellen. Hè. Dat spreekt gewoon tot de verbeelding. Dus dat gaan we de komende 3 jaar ook doen. En ik hoop over 3 jaar dat we ook echt zien dat de MKB-bedrijven waarin we investeren ook echt iets hebben bijgedragen aan Nederland.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. En we blijven het volgende. TFH Holland in deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
3: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
10: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg.
7: toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Met maar liefst 11 miljoen profielen in Nederland is LinkedIn uitgegroeid tot een graadmeter van onze arbeidsmarkt. Maar die markt verandert sneller dan ooit onder invloed van AI, krapt op de arbeidsmarkt en verschuivende verwachtingen. Hoe vindt en behoud je in dit landschap nog het juiste talent? We vragen het aan de man die boven al die data zit, Jan de Vos, Acting Country Director Benelux en Talent Solutions Lead bij LinkedIn.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Jan, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
2: LinkedIn, wie heeft er niet van gehoord? In de introductie heb ik het al verteld. 1,3 miljard profielen wereldwijd. 11 miljoen Nederlanders die een LinkedIn profiel hebben. Hoe is die dichtheid? Hoeveel procent is dat? Is hierover bekend?
3: Ja, bijna 100%. Nederland is een van de landen met de hoogste penetratie eigenlijk. Dus dat wil zeggen de beroepsbevolking, want dat is onze doelgroep. Die zitten bijna allemaal op onze platform in Nederland. Dus bijna elke Nederlander die kan werken, zit op LinkedIn.
2: Je bent op dit moment country director voor de Benelux. En voor LinkedIn Talent Solutions Lead.
3: Klopt. Heel veel woorden, heel veel acroniemen. Maar LinkedIn heeft eigenlijk 3 business lines. Ja. LTS, dat is LinkedIn Talent Solutions. Dat is onze grootste tak. Dan heb je de LinkedIn Sales Solutions, LSS. En dan de laatste zijn de LinkedIn Marketing Solutions, dat is LMS.
2: LinkedIn is eigenlijk voornamelijk ooit ontstaan als business netwerk.
3: Back in the days, ja. Meer als
2: back in the days, ja. Nu is het veel meer dan dat, hè?
3: Ja, klopt. LinkedIn is, ja, het is het leading platform, denk ik, als je praat over werk. Je zegt het zelf al, we hebben meer dan 1,3 miljard mensen die dagelijks actief zijn op ons platform. Die delen waar ze werken, welke ze skills hebben. We zijn vandaag een platform waar je nieuwe skills kan aanleren. Je bent een platform waar je zelf kan innoveren. Radiozenders, tv-zenders zijn vandaag actief op ons platform. CEO's delen hun jaarresultaten op ons platform, dus je kan aantonen wie je bent, je professionele ID op ons platform. Je kan je ontwikkelen, je kan je informeren. Ja, basically, het is een weerspiegeling van jouw business ID.
2: Waar onderscheidt LinkedIn zich nu specifiek ten opzichte van andere recruitment platforms? Want dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Eigenlijk is dat de core business waar het ooit om gedraaid heeft, eigenlijk, hè?
3: Klopt, ik moet altijd een beetje, mijn oren piepen altijd als ik die vraag kreeg, want dan denk ik dat we op marketingwijs nog heel veel te doen hebben. Ik denk dat we eigenlijk niet te vergelijken zijn met een klassiek recruitment platform. We zijn een netwerk waar je dus een profiel aan maakt, maar dan begint het eigenlijk. Eens dat je op het platform bent, dan ga je niet alleen zeggen waar je werkt en wat je hebt gedaan en welke skills je hebt, maar je gaat connecten, je gaat een netwerk opbouwen. Je gaat interesse tonen in bepaalde jobs. Je gaat een inzicht krijgen in wat er speelt op de wereld. Wat is trending? Welke jobs zijn trending? Welke bedrijven zijn trending? En zo op die manier ga je eigenlijk jezelf beter maken als professional.
2: Zie je daar ook, want die vraag die stel ik natuurlijk om toch scherp te krijgen, want ik snap het ook. Je ziet ook overigens in wat men post op LinkedIn verschuiven. Los van de kennisdeling zie je daar ook bepaalde trends ontstaan. Laten zien dat de kennis aanwezig is. Authenticiteit opbouwen. Dat is wel iets van de laatste jaren wat nieuw is eigenlijk, toch?
3: Ja, klopt. En dat hebben we ook bewust gedaan. Hè? Want ja, LinkedIn is niks zonder onze members. Als jij geen profiel hebt, ik geen profiel, dan hebben wij geen reden om te bestaan. En je moet dus relevant blijven voor die mensen. En dan heeft LinkedIn ook doelbewust gekozen om ervoor te zorgen dat je heel veel meer content kan creëren. Inderdaad, in het begin was het ik heb dit certificaat behaald, maar vandaag ga je een video opnemen en zeggen van kijk, ik heb iets wonderbaarlijk meegemaakt. Of een bedrijf gaat posten, zoals ik zei, in quarterly results. Of gaan zeggen van we hebben een nieuw kantoor geopend. En door die content, video, written of audio, zorgen ervoor dat er meer mensen aanloggen op ons platform, dat we nog relevanter worden en echt gaan differentiëren met die recruitment platform, zoals jij het zegt. Dat je niet alleen naar LinkedIn komt, eigenlijk om te kijken naar een job. Je komt naar LinkedIn om 's morgens te informeren wat er is gebeurd. Je komt naar LinkedIn om te zien welke jobs wat zijn. Je komt naar LinkedIn om te zien wat er gebeurt bij een bedrijf. Dat is de reden waarom je naar LinkedIn komt. Ja. Die jobs, ja.
2: Er worden hele boeken afgeleverd over hoe je moet omgaan met de beste posts te maken, het meest bereikte genereren via LinkedIn. Die algoritmes, ik kan me voorstellen dat dat aan de experts is, maar ook wel steeds nog het grote geheim is van LinkedIn.
3: Ja, en het blijft een geheim. Dus als je had gehoopt dat ik ging uitleggen hoe het algoritme werkt, dan moet ik jou echt ontgoochelen, want ik weet het überhaupt zelf niet. Dus ja, er zit een algoritme in, net zoals in elke platform. Maar als je op zoek gaat naar tips, kijk, we hadden het er ook al over. Ik denk, video is vandaag het mediakanaal op ons platform. Dan heb je het meeste bereik. Zoals
4: meeste attractie.
3: Meeste attractie, ja. Heb je het meeste impact. Dit gezegd zijnde, als je een goede post maakt met de juiste content, met eventueel foto's erbij, heb je ook heel veel tractie. Het is vooral relevant blijven. En ik denk de grootste boodschap is, je moet iets posten waar jij je goed bij voelt. En niet zoveel nadenken, wat gaat de impact zijn? Wat gaat mijn netwerk daarvan denken? Je speelt over je eigen branding. En dat doe je zowel als persoon als als bedrijf. Dus als je iets post waar jij achter staat, als bedrijf, als individu, ik zou zeggen, gewoon doen, geen schrik hebben.
4: Nee. Hoe is dat nu eigenlijk om directeur te zijn van LinkedIn Benelux, een wereldwijd platform met oorsprong in Verenigde Staten, waar je ziet eigenlijk dat hele markten om jullie heen bewegen. Hè? Dus content creaties, AI oplossingen, allemaal vragen ze, wil je ook een LinkedIn post genereren uit bijvoorbeeld een transcriptie, als voorbeeld te noemen.
3: Ja, werken voor LinkedIn, ik werk 9 jaar bij LinkedIn, ik heb nog nooit zo lang bij een bedrijf gewerkt, dat is buitengewoon fantastisch, omdat je, ja, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor elke persoon die vandaag kan werken. En dat is niks mooier in mijn optiek om voor te werken. Je geeft mensen echt de opportuniteit om een nieuwe job te doen of een business te starten. Daar zijn we echt. Dus dat vind ik buitengewoon fantastisch. We zitten ook met heel veel data waardoor we trends kunnen geven aan bedrijven, aan professionals, maar ook vandaag aan overheden. Wat moet je doen om je talent te laten ontwikkelen en niet te vermijden voor je dat het talent uit Nederland gaat naar België of naar een ander land. Dus ja, dat is fenomenaal. En vandaar dat ik nog altijd 9 jaar werk met heel veel passie.
4: Ja, ik kan me voorstellen. En we hebben natuurlijk niet alleen in Nederland, maar sowieso binnen Europa gewoon een vacature overschot. Gigantisch. Dus er is gewoon heel veel nodig om talent te werven. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook het spel en het businessmodel van LinkedIn.
3: Ja, zoals ik zei, een van de zaken waar we inderdaad geld mee verdienen, want er zit natuurlijk een business achter het platform, is alles wat te maken heeft met onze talent solutions. Dat is ook de grootste business unit, om een idee te geven, dat is 7 miljard op jaarbasis. En inderdaad, er is een krapte op de markt, waardoor dat wij die proberen, op te lossen. Maar ik denk vandaag, weet je, krapte, ik hoor dat ook heel vaak als ik met bedrijven praat. En iedereen zegt, ja, het is heel moeilijk, want er is een krapte. En ik ontken dat niet. Toch is het mogelijk om het juiste talent aan te halen. Maar het is hoe dat je vandaag naar talent kijkt. Dus ja, er is een krapte. Maar ik denk dat we nog te veel in vakjes denken, te veel in ervaringen, te weinig naar skills kijken. Waardoor mensen inderdaad niet willen afwijken van een profiel en zeggen, dat moet het profiel zijn en er moet 5 checks in de box zijn. En als je natuurlijk die ingesteldheid hebt, ja, of je dan via LinkedIn werkt, een ander recruitmentbureau of een extern kantoor, ja, dan ga je de kandidaten nooit vinden.
4: Ik hoorde daar in een andere uitzending over wat verschuivingen ontstaan. Bedrijven die open dagen houden van, nou, kom eens kijken hoe het voelt, hoe het proeft om eventueel hier te werken. Plus daarbij dat er ook op een andere manier gekeken wordt naar kwalificaties van eventueel personeel. Dat het niet altijd meer gaat om de diploma's, maar met name ook om de competenties en de skills die iemand bij zich draagt. Spelen jullie daar ook op in?
3: Ja, dat is een narrative, denk ik, waar LinkedIn mee begonnen is. Want kijk, het is al jaren dat er een krapte is op de arbeidsmarkt. Ik heb nog bij Microsoft gerecruiteerd en dat is ondertussen een goede 15 jaar geleden. En toen spraken we ook al over een krapte op de arbeidsmarkt. En ik denk, toen ik ben begonnen bij LinkedIn, dus een goede 9 jaar, hebben we echt die narrative gebracht van maak abstractie van diploma's en ga gewoon naar die vaardigheden, naar die skills kijken. Want zo gaat je talentpool, zoals wij dat noemen, het aantal kandidaten dat je kan benaderen, significant hoger zijn. Dus je kan alleen maar toejuichen dat bedrijven afstappen van het kijken naar een diploma en die skills first. En om een idee te geven, we zien nu je kan zoeken naar profielen op ons platform. Bijna de helft van de recruiters die zoeken, die zijn vandaag actief bezig met skills. En dat is een fantastische trend die we alleen maar kunnen embracen. En die bedrijven, ja, die hebben nog altijd een krapte, maar die brengen wel relevante kandidaten naar hun bedrijf en hebben echt een toegevoegde waarde.
4: En die bedrijven die op de juiste manier weten om te gaan met de talent solutions van LinkedIn in te zetten, wat hebben zij gedaan om die kennis in huis te halen?
3: Ik geloof echt waar, weet je, technologie is voor iedereen volhanden. Maar je moet het embracen op de juiste manier en een juiste mindset hebben. En ik denk die bedrijven die vandaag succesvol met onze oplossingen aan de slag gaan, die beginnen 1, niet meer in diploma's en jaren ervaring.
4: Maar echt hun strategieën te ontwikkelen.
3: Ja, en skills. 2, dat zijn bedrijven zoals je zelf zegt, die open dagen organiseren of gaan praten hoe het is om te werken bij LinkedIn. Om een idee te geven, Generation Z, ja, dat is, die denken, kijken helemaal anders naar werk zoals ik naar werk heb gekeken. Die vinden flexibiliteit belangrijk. Die vinden zingeving belangrijk. Maar heel veel mensen weten niet wat de zingeving is van een bedrijf. Waarom bestaat een bedrijf? Heb ik flexibiliteit überhaupt? Dus bedrijven die daar actief over communiceren op ons platform, ja, die hebben echt een stapje voor. En dan een laatste is, ja, alles, en ik weet, het is een buzzword, iedereen die AI embrace, dat is echt ook een opportuniteit om meer mensen aan te trekken. Dus ik zou zeggen, 1, skills-based hiring is echt cruciaal. 2, praat over wat het is om te werken bij je organisatie. Klein of groot, maakt niet uit, maar praat hoe het is om te werken. Leverage misschien jouw werknemers.
4: Dus heel veel doen aan storytelling eigenlijk ook. Ja. Dat is natuurlijk het platform wat jullie ook bieden om dat te doen überhaupt.
3: Ja, klopt, maar storytelling is altijd belangrijk. Ik ben papa van 3 dochters. Als ik een verhaal vertel, dan landt de message. Als ik gewoon ga zeggen, je mag dat niet doen, dan landt de message niet. Je hebt mij net verteld dat je ook papa bent, dus ik denk dat je begrijpt wat ik wil zeggen.
4: Ja, en je vertelt ook waarom je het niet mag doen. En dat heb je de storytelling te pakken, toch?
3: Voilà, zo simpel. Precies, dus je moet het niet altijd zo complex maken. Dus storytelling op ons platform.
4: Zeker. En dan toch, wat zie je in de regel gebeuren? Wat voor fouten worden er gemaakt door bedrijven op dit moment bij de benadering van nieuw talent? Wat zouden ze anders kunnen doen?
3: Ja, kijk, fuck, ik vind dat nogal een
4: goed... Nou ja, goed, misstappen, net hoe je het wil benoemen.
3: Maar ik denk, ja, 1, nog te veel bedrijven houden vast. En zeker de mensen die willen hiren aan een bepaald profiel. Van Jan, dat was een goed profiel. Eigenlijk wil ik een kopie van Jan. Maar er zijn geen 10.000 Jannen. En gelukkig maar. Dus ik denk dat je moet afstappen van het profiel en kijken naar die skills. Dat is heel belangrijk. 2, er is zoveel data beschikbaar. Op LinkedIn en andere platformen. Gebruik die data. Mooi voorbeeld is, wij spreken over de talentparadox. Bijvoorbeeld bedrijven die vandaag... Mensen zijn gelukkig bij LinkedIn. Dus 70% van de mensen zeggen aan van ja, we zijn gelukkig bij mijn huidige werkgever. Toch wilt van diezelfde audience 40% vertrekken. Dat is gewoon een datapunt waar je iets mee aan de slag kan doen. Zowel naar je huidige werknemers, maar ook kunt communiceren extern. Dus gebruik die data om efficiënter aan de slag te gaan. En 3, ja, nogmaals, embrace AI. Het is een fantastische opportuniteit voor de recruiter, voor het bedrijf, om nog meer toegevoegde waarde te geven naar het succes van het bedrijf.
4: In hoeverre kijken jullie ook naar koppelingen met AI? Tools, applicaties.
3: Nogmaals, kijk, AI is populair geworden bij de mensen sinds dat ChatGPT begonnen is en iedereen AI. Maar AI zit al ingebakken in onze oplossingen. Ik zou zeggen 5, 6, 7 jaar. We zijn een AI-native organisatie. Tuurlijk kijken we naar koppelingen, maar we investeren zelf heel veel in AI. Ons parent company is Microsoft. Ja, ze zijn aan de frontrun als het gaat over AI. Daar kunnen we natuurlijk van profiteren, zowel op technologische ontwikkeling als ervoor te zorgen dat het, ja, ik zou zeggen, AI is die verantwoord aan de slag is. Dus ja, om uw vraag te antwoorden, we koppelen met AI, maar we zetten vooral in op onze eigen AI-oplossing. Omdat we daarin geloven, zowel vanuit technologische evolutie als dat we daarvan zeker zijn dat het verantwoorde AI is. En dat is superbelangrijk voor ons.
4: Ja, want AI, daar gaan we straks nog even verder over praten als we komen bij de toekomst. Want er zijn natuurlijk nog veel meer kansen die er zijn. Even terug naar de arbeidsmarkttrends. 1,3 miljard wereldwijd, hebben we gezegd. 11 miljoen Nederlandse profielen in Nederland, dus op LinkedIn.
3: Klopt.
4: Wat zijn nu de arbeidsmarkttrends die jullie zien?
3: Op ons platform zelf, kijk, zoals ik zei, onze visie is het creëren van een economische opportuniteit voor iedereen op de arbeidsmarkt. En soms is er nog het idee dat LinkedIn vooral voor, en ik wil niet vokjes denken, de white-collar workers is. Wij noemen dat de blue-collar workers of de praktijkgerichte beroepen. Daar zien we echt een trend. Er zijn veel meer mensen die vandaag in de horeca werken, in een retail, in de logistiek, in de zorg, die vandaag een profiel maken op LinkedIn. En dat is echt een trend die we vandaag zien, dat die mensen ook het belang zien van LinkedIn, het belang zien om te netwerken, het belang zien om skills te acquire. Dat is denk ik 1 trend die we zien. Een tweede trend die zeker in mijn optiek belangrijk is, net die talentparadox. Dus we zien dat mensen gelukkig zijn bij hun werknemer, maar toch willen weggaan. En een derde dan is de jongere generatie. Mijn dochter is nog niet op de arbeidsmarkt, maar de mensen die nu de arbeidsmarkt betreden, die kijken anders naar werk dan ik naar werk kijk. Die willen werken voor 4 dagen. Per week. En dan zien we bijvoorbeeld als je een job zou posten op ons platform en je zegt van kijk, bij ons kan je 4 dagen per week werken, dan zie je een oplift van bijna 70% in applicants. Die mensen willen dus flexibiliteit en die generatie wil ook zingeving. Die gaan niet zomaar voor een bedrijf gaan werken bij wijze van spreken van wij willen winst maken. Nee, die gaan werken voor een bedrijf zoals LinkedIn die een groter verhaal de reden.
4: Wat overigens interessant is, wat je zegt, praktische beroepen, dus die veel meer zich profileren op LinkedIn, terwijl daar een enorm tekort is aan praktische geschoolde mensen in Nederland. Praat ik even over de Nederlandse markt. Dat is op zich een hele positieve ontwikkeling.
3: 100% akkoord. Ik denk, ja, die mensen, dat is de ruggengraat van onze economie. Ik bedoel, iedereen gaat graag eens een pintje drinken, zoals in België. Iedereen gaat graag eens op restaurant. Krijgt een pakketje thuis. Ja, dat die mensen, ja, die hebben we nodig om de economie draaiende te houden. En ik denk zeker met AI misschien wel de job om in te zijn, going forward. Dus die mensen zitten inderdaad op ons platform, die geven ons veel meer datapoints, waardoor we ook echt een globaal zicht kunnen geven over de Nederlandse economie en niet alleen op die white collars, maar ook op die blue collars.
4: Dat is heel positief. Hoe zie je de werkgevers reageren eigenlijk? Anticiperen ze op deze ontwikkeling? Zijn ze überhaupt bekend met deze ontwikkeling?
3: Onvoldoende. Ik denk dat we nog altijd soms de stempel hebben van LinkedIn is voor de white collars. Dus daar is zeker nog een werk te gaan voor LinkedIn, maar LinkedIn is altijd vertrokken vanuit de members. We hebben een members first strategy. Dus wij zijn super blij dat we nu meer van die praktijkgerichte mensen op ons platform krijgen. Want dat wil zeggen dat we goed bezig zijn, want we worden relevant voor die.
4: Betekent dat deze gebruikers, of eigenlijk alle gebruikers in zijn geheel, op een andere manier begeleid worden naar een ultiem profiel ontwikkelen?
3: Ja, wij geven altijd tips als je een profiel ontwikkelt, maar er is geen gouden regel van dat is het ideale profiel. Wat wij belangrijk vinden is 1, dat je eerlijk bent. Vandaar ook dat we heel veel inzetten op transparantie en ook begonnen zijn een paar jaar geleden met het verifiëren van profielen. Dus daarin zetten we op in. Ik denk niet dat dat echt veranderd is. Ik denk het feit dat die mensen nu op ons platform komen, heeft echt te maken met de waarde. Zij zien ons als een platform waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En misschien opent dat ook wel deuren, iemand die vandaag, zeg maar iets, in de zorg werkt, die zien misschien eens een opportuniteit om bij LinkedIn te gaan werken, omdat die de juiste skills heeft. Uiteindelijk is die persoon in de zorg ook altijd bezig met customers, net zoals ons. En daar zitten dan gelijkenissen. Dus misschien openen we deuren voor mensen die in een bepaald beroep zitten. En daar draait LinkedIn op, gewoon opportuniteiten geven. Onafhankelijk van uw background.
4: Zie je daar ook veranderingen en eigenlijk de volwassenheid van de gebruikers, om het zo te noemen, dat ze veel meer bezig zijn met profilering, met echt bewust het netwerk bouwen?
3: Ja, we zien gewoon dat er meer connecties worden gemaakt op ons platform, dat mensen hun connecties gaan gebruiken om introducties te krijgen.
4: Want hoe waardevol zijn bijvoorbeeld het aantal connecties versus het actieve connecties?
3: Eerlijk gezegd, daar kan ik niet een uitspraak over doen. Het is niet dat jouw profiel dan bijvoorbeeld, om te verwijzen naar je eerste vraag, want het algoritme van boven gaat verdwijnen. Maar ik denk dat iedereen wel weet, als je een goed netwerk hebt, dat helpt altijd. Bedoel, als ik een meeting heb en ik moet om 3 uur op de school gaan, ik kom er niet, maar ik heb een netwerk van ouders, dan bel ik die ouders op en dan kunnen die inspringen. Ja, zo gebeurt dat ook online. Dus een netwerk is gewoon altijd interessant voor het openen van deuren voor een potentiële job, het openen van deuren voor een introductie, misschien als je iets wilt verkopen, het openen van deuren om in een podcast actief te zijn. Netwerk is gewoon cruciaal. En hoeveel dat is denk ik irrelevant. Nee. Het gaat over wie je kent en daar goede relatie mee bouwen.
4: Die data die eigenlijk vrijkomt, 11 miljoen, je zegt al bijna een dekking van 100% van de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoeverre wordt daar vanuit de overheid ook meegekeken naar de trends die jullie ontdekken? Bijvoorbeeld die wens voor die vierdaagse werkweek.
3: Wij publiceren die data. We zijn natuurlijk een commercieel bedrijf, maar die data is die is available voor heel veel mensen. En we hebben een specifiek team, wij noemen dat het team van die Economic Graph. Maar je moet inbeelden, elke interactie die jij op ons platform doet, jij, ik en andere mensen, die geven ons heel veel datapoints. Je gaat kijken naar een job, je update een skill, je gaat bij een bedrijf gaan werken. Dat geeft ons heel veel datapoints van hoe de situatie nu is, maar ook dat geeft ons een voorschrijdend vermogen van kijk, dat is de upcoming skill en daar moeten we mee aan de slag gaan. En die data is natuurlijk relevant voor overheden, dus dat team specifiek gaat inderdaad in conversatie met de Nederlandse overheid, Europa in Brussel, om daarover te delen. En bijvoorbeeld in Amerika, heel concreet, we hebben een Economist Officer, die maakt deel uit. Die zit in een raad om advies te geven over de trends die wij waarnemen op basis van onze data in Amerika.
4: Dus met andere woorden, eigenlijk ook heel waardevol voor iedereen. Komen we nu aan bij het punt voor LinkedIn, AI in de toekomst. AI, het zit overal in verweven, het zit overal tussendoor, het is een trend. Maar we doen het al heel lang, wordt tegelijkertijd gezegd. Maar de AI sollicitatie en eigenlijk kandidaten daarbij helpen om goed te solliciteren en goed profiel te ontwikkelen, dat is wel iets wat heel waardevol is om de juiste baan te kunnen vinden.
3: Ja, klopt. Dus wat je ziet is dat mensen AI gaan gebruiken om een cv bijvoorbeeld te schrijven. En de eerste stap, heel veel bedrijven meer en meer gaan AI gebruiken om dat te gaan analyseren. Dus het is heel belangrijk om de juiste skills te hebben om te gaan met AI. En we zien bijvoorbeeld uit een studie, een ander datapoint, dat 44% van de mensen die aangeeft in die studie, geeft eigenlijk aan van ik heb niet de juiste AI skills om, ik zou het niet te zeggen op te vallen, maar voor te zorgen dat die eerste stap, namelijk die AI gedreven screening, passeert. Dus die skills AI, die worden cruciaal. En niet alleen voor te solliciteren, maar ook om relevant te zijn in jouw job vandaag, ook voor mij. Als ik niet zou aan de slag gaan met AI, dan heb ik misschien binnen 2 jaar, ben ik irrelevant. En kan mijn job niet meer zijn.
4: Maar dit is voor de werkzoekende aan de andere kant, de werkgever op zoek naar nieuw talent, kan AI ook inzetten.
3: Ja.
4: En dat kan natuurlijk ook op een bepaalde manier werken, dat het op het moment dat het niet goed is ingericht, wellicht op een discriminerende manier kan werken.
3: Zeker. En ik denk als je vandaag als werkgever aan de slag gaat met een AI-supplier, ik denk dat dat echt een van de belangrijkste zaken is. Ik zou niet te veel naar prijs kijken. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar hoe is de AI toegebouwd? En echt bijkomende informatie vragen over hoe gaan ze om met AI? En inderdaad, zoals bias, discriminatie, et cetera, dat is cruciaal. Want anders ga je mensen uitsluiten en het is exact wat LinkedIn niet wil doen. Dus daar hebben wij kunnen durven echt te zeggen dat we duurzaam omgaan met AI. En waarom durf ik dat zeggen? Ja, dit jaar, of dit fiscaal jaar, was voor ons het jaar van AI. We hebben LinkedIn Hiring Assistant gelanceerd. Kleine sidemark, maar die is ontwikkeld heel succesvol. Net omdat wij bewust omgaan met AI en niet iets gaan lanceren als wij zien dat het discriminerend is. Een prompt die discriminerend is, die wordt niet toegestaan, dat wordt geflekt. Als we voelen dat we bepaalde mensen gaan uitsluiten door prompt, want wij zijn ook nog aan het leren on the go, dan gaan we het gewoon niet lanceren en gaan we geen kandidaten naar voren brengen. Dus moest ik investeren in een AI-tool en zelf in HR werken, zou ik echt kijken naar zijn zij verantwoord bezig met AI.
4: Nu zie je ook op bepaalde fronten van de arbeidsmarkt zie je ook dat er wat angst optreedt over neemt straks AI mijn baan over. Wat is jouw advies aan mensen die dus nu in die fase zitten dat ze denken, mijn baan staat onder druk, want AI kan bepaalde processen van mijn baan straks overnemen?
3: Ik krijg die vraag heel vaak en ik moest recentelijk nog denken aan een all hands die we hebben gehad van onze CEO. En het einde van old work, zoals we het zeggen, is niet het einde van werk.
4: Het verandert.
3: Het verandert. En het is hoe je naar de zaken kijkt. En tuurlijk, het is. Ik kan begrijpen dat sommige mensen er schrik van hebben. Maar het is niet omdat AI er is, dat er geen werk meer gaat zijn.
4: Is dat overigens een kans voor LinkedIn om daar nog meer in op te investeren? Om mensen nog beter te begeleiden in het AI-proces en die kennis ook van AI?
3: Ja, tuurlijk. AI is denk ik de accelerator om onze visie, namelijk het creëren van een economische opportuniteit, nog versneld toe te voegen. Dus nogmaals op een bewuste manier en met respect voor iedereen die werkt. Dus ja, zeker. AI gaat ervoor zorgen dat wij nog meer mensen kunnen opleiden at scale. We gaan ervoor kunnen zorgen dat een skill waarvan wij nu zien dat die binnen 3 maanden relevant is, dat mensen die nu al kunnen eigen maken, zodat ze nog relevanter worden binnen 3 jaar. We gaan ervoor zorgen dat AI als recruiter, dat je echt weer recruiter kan zijn. Ik ben zelf recruiter geweest. En searchen via LinkedIn kan heel leuk zijn en je wilt een talentpool op. Eigenlijk als recruiter wil je met mensen praten. Je wilt eigenlijk 10, 15 mensen per dag spreken.
4: Dus je wil eigenlijk meer focus hebben, daar kan AI je mee helpen.
3: Ja, tuurlijk. AI gaat minder leuke werk doen misschien. Of het repetitieve werk zoals wij dat doen. Maar als recruiter ga je terug contact hebben met je potentiële kandidaten. Ik als sales, ik ga terug met klanten kunnen praten en geen tijd meer verliezen in administratieve taken, het doen van voorkasten. Dus AI is eigenlijk een gigantische opportuniteit, maar het zit tussen de oren. Ik denk niet dat je fatalistisch moet denken. Ik denk dat je moet denken, het oude werk, het werk zonder AI stopt en het nieuwe werk met AI begint.
4: Dus met andere woorden, jullie gaan daarin faciliteren dat mensen ook de kennis op het vlak van solliciteren of recruiten daarmee nog beter kunnen maken eigenlijk. Laatste vraag. LinkedIn over 3 jaar. Wat voor platform zien we dan? Is dat iets wat eigenlijk technologisch op bepaalde vlakken verbeterd is? Maar voor de rest, ja, die 11 miljoen Nederlanders, je zit eigenlijk aan de tax als het ware.
3: Ik weet niet hoe we binnen 3 jaar, ik zal Jan zijn visie geven. Kijk, die members, dat is stap 1. Die zijn er nu. Die zijn actief. Dus wij moeten nu voor zorgen dat die mensen blijven. Dat die de waarde blijven inzetten. Dat is stap 1. En dan kunnen wij echt alleen maar versnellen naar onze visie. Naar het creëren van die economische opportuniteit. En daar gaat technologie, Microsoft, elke member, elk bedrijf dat op ons platform alleen is maar voor helpen. En dus ik zie de future persoonlijk voor LinkedIn zeer rooskleurig in, omdat een van de vragen in het begin was, zijn jullie een recruitment platform? Nee, we zijn een platform voor professionals. En een professional die wil zich tonen wat hij of zij kan, maar die wil ook connecteren. Die wil leren, die wil geïnspireerd geraken, die wil data krijgen. En dat gaan we allemaal kunnen doen at scale, super relevant. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk dat de future van LinkedIn super rooskleurig is.
4: En hoe voorkom je dat jullie straks een soort van algemeen social media platform worden?
3: Maar dat is een vraag die ik krijg sinds ik begin bij LinkedIn. We zijn 9 jaar verder en we zijn bijna verdubbeld in het aantal members. De activatie op ons platform is nog nooit zo hoog geweest. Bedrijven blijven posten op ons platform, zelfs meer als vroeger, nu de mensen met een praktijkgericht beroep komen op ons platform. Dus ik snap de vraag, maar het verleden heeft aangetoond en geschiedenis bepaalt vaak de toekomst, dat dat niet gebeurt. Dus ik heb eigenlijk daar geen schrik voor.
4: Ik wil je danken voor de komst in de studio. Jan de Vos, Country Manager Benelux van LinkedIn.
3: Dankjewel. Robert.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Onze gast van vandaag transformeerde Action van winkelbedrijf tot sprookje. Het bleek er namelijk allemaal nog veel groter, sneller en verder te kunnen dan iedereen dacht. Mooi en inspirerend, want hij weet ook dat anderen in de praktijk juist tot stilstand komen. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week een CEO spreek over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Roland van der Mark, die na zijn carrière bij Action nu zijn tijd en aandacht schenkt aan Wellbe, een online platform voor mensen met een burn-out en voor leidinggevenden die willen dat hun medewerkers daar geen last van krijgen. Ronald, welkom.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Even peilen op een schaal van 1 tot 10. Hoe gelukkig en blij voel je vandaag?
1: 8,5.
0: Nou, dat is helemaal niet slecht. Waarom geen 10?
1: Ja, er blijven altijd natuurlijk dingen in de privésfeer die aandacht hebben. Soms dingen met je kinderen of... Ja, Wellbe, nadenken over nieuwe mogelijkheden.
0: Ja.
1: Dus een 10 heb ik denk ik eerlijk gezegd nog nooit bereikt. maar een 9,5 zeker wel.
0: Nou, dan zit je heel hoog. Hey, en voel je nou een ander mens nu je meer afweet van alle theorieën achter mentaal welzijn?
1: Nee, niet echt. Ik voel me wel een ander mens omdat ik een andere keuze heb gemaakt door bij Action weg te gaan om volledig maatschappelijk actief te zijn. Dat verandert wel nog wat met je. En ook omdat je nu zelf meer over je eigen tijd kan beschikken. Maar van binnen ben ik geen ander mens. Wel wat ouder en daardoor wel meer levenservaring. Maar nee, ik voel me niet anders.
0: Nee. Hey, je bent nu dus vooral bezig met Wellbe. Ja, heb je zelf ervaren dat er behoefte was aan een platform over burn-out? Heb je het zelf aan de lijve ondervonden?
1: Nee, ik heb zelf geen burn-out gehad. Ik denk dat ik redelijk veel op mijn bordje kan krijgen. Ik denk dat ik ook wel veerkrachtig ben. Natuurlijk heb ik ook periodes van stress gehad. Ben er zeker niet immuun voor. Maar ik heb wel om me heen in mijn directe omgeving, maar natuurlijk ook in de werksfeer gezien hoe heftig dat is en hoe vaak het ook voorkomt. Hè. Meer dan 1 op de 5 heeft burn-out klachten. Dat is natuurlijk heel serieus. En toen had ik iets van ja, daar moeten we als Wellbe iets aan gaan doen.
0: Ja, en je doet het niet alleen, hè?
1: Nee.
0: Je doet het samen met een therapeut.
1: Ja.
0: Die ken je dan wel weer uit je privéleven.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben een team van ruim 10 mensen en dan nog een schil van freelancers eromheen. Maar mijn medeoprichter is Jantien de Bruin. En dat was in het verleden ook mijn therapeut. Voor de complexiteit van het samengesteld gezin.
0: Oh ja.
1: Ik ben gescheiden, samengesteld gezin. En dat is best wel lastig om dat te integreren. En Jantien heeft ons daar ontzettend goed bij geholpen. En ik was heel onder indruk van hoe ze dat deed. Maar ook haar bredere kennis over mentale zaken. En toen heb ik voorgesteld of ze Wellbe, wat ik al was gestart, wilde komen versterken.
0: Ja, kun je dat ook, vroeg je aan haar?
1: Ja, kun je dat ook? Ja, en toen zei ze ja. En ze heeft dezelfde maatschappelijke doelstelling. Want Wellbe is non-profit om zoveel mogelijk mensen te helpen. En zij merkte dat als therapeut, ja, dan kan je 1 persoon tegelijk helpen. Misschien 2 vanuit een relatietherapie, maar niet meer. En zij wilde dus ook graag meewerken aan iets waarmee we veel meer mensen kunnen bereiken.
0: Ja, hartstikke mooi. Hey, en als je met alle kennis die je nu hebt terugkijkt, hè, hoe beoordeel je dan je manier waarop je vroeger als leidinggevende omging met werknemers met burn-out klachten?
1: Dat is een hele goede vraag. In het begin, toen ik carrière maakte, ik weet niet, 25, 26, 27 was, en iemand vertelde me, ik heb een burn-out. Ja, dat snapte ik eigenlijk niet. Je bent natuurlijk zelf full of energy. Dus ik vond het eigenlijk ook wel een beetje aanstelde rites. Dus met terugwerkende kracht wil ik mijn excuses aanbieden aan die persoon. Later heb ik gezien dat hoe grote gevolgen stress kan hebben. Maar om eerlijk te zijn, als je CEO bent, dan ga je om met mensen in je directe kring die vaak ook best wel veel veerkrachtig zijn, veel op een bordje kunnen hebben. Dus daar komt burn-out niet zoveel voor. Stress wel, dus daar probeer je op een goede manier mee om te gaan. En zeker als je bij een bedrijf als Action werkt, waar de medewerkers tevredenheid heel erg hoog is en de ziekteverzuim heel laag, heb je er eigenlijk te weinig oog voor. Dus ik merk nu dat ik gewoon eigenlijk te weinig bewust was dat 80% van de burn-out komt door zaken die en of weg gerelateerd zijn, maar zeker ook in de privésfeer zitten. En daar had ik te weinig oog voor.
0: Ja.
1: Dan had ik dat wel anders kunnen doen, ja.
0: Ja, maar ik heb je ook wel eens horen zeggen dat er bij Action een hoog werknemerstevredenheid is. En ook een relatief weinig burn-out. Omdat mensen veel perspectief hadden.
1: Klopt.
0: Om door te groeien.
1: Ja.
0: Is dat inderdaad een belangrijke factor om ervoor te zorgen dat mensen happy blijven?
1: Ja, er zijn een paar dingen. Kijk, je hebt drie factoren die eigenlijk je welzijn bepalen. En dat is verbinding tussen mensen, maar ook met wat je doet. Dat is autonomie en dat is competentie. Nou, al die drie dingen samen kwamen samen bij Action. Want bij Action, ook al werk je in de winkel, had je zelf nog die autonomie om een schap in te richten. Want er waren geen schappenplannen. Je kon daar dus ook je competentie kwijt. En door het succes en het teamverband en het actiongevoel, blauwe bloed, zoals het werd genoemd, ontstaat er ook verbinding. Dus die combinatie is heel belangrijk. En dat je ook ziet van, ik heb toekomstperspectief, ik word gehoord. En niets vervelender is natuurlijk dat je hard aan het werk bent en dat het niet gewaardeerd wordt. Of dat je idee hebt van, wat doe ik er eigenlijk voor? Van, is het wel zinvol?
0: Ja, en die drie aspecten die je net noemt, dat zat allemaal in de formule van Action. Was dat dan toeval of was daar vooraf goed over nagedacht?
1: Nee, dat is toeval is het niet helemaal, want de oprichters die hadden die combinatie van heel goed zakelijk streetwise inzicht, maar daarnaast ook voor de mens. Dus die waren echt ook heel begaan met de medewerkers. Ja, en daarna zaken als dat er geen schappenplan was. Dat is ontstaan omdat ze geen complexiteit wilden hebben.
0: Ja.
1: Dus het past in het BIS-model heel goed. Maar het paste indirect, dus onbewust, ook heel goed in het welzijn van de mensen.
0: Ja, dus het is eigenlijk organisch gegroeid, maar op een hele mooie manier zou je kunnen zeggen.
1: Klopt.
0: Ja. Hey, en als je nou terugkijkt op al je banen die je hebt gehad als leidinggevende, heb je met de kennis van nu misschien soms wel eens dingen gedaan die medewerkers richting een burn-out duwden? Heb je ze wel eens getriggerd?
1: Ik weet niet of ik ze richting een burn-out heb geduwd, maar ik kon ze wel eens challengen, ja. En misschien soms de lat even iets te hoog gelegd. Ik had wel al snel door, hoor. Als het te ver zou gaan, dan kon je de teugels laten vieren. Maar ik probeerde altijd wel de organisatie een stapje verder te brengen. En als we een mijlpaal hadden bereikt, dat natuurlijk vieren. Maar daarna nog even wel die stap weer verder om daar overheen te gaan. En het eigenlijk is, als je een bedrijf als Action wil leiden en zo succesvol zijn als team, dan is het eigenlijk ook gewoon topsport. Dan is het inderdaad gefocust. Dan is het ook je job serieus nemen. Is het successen vieren, maar dan kijken van waar kan ik me nog verder verbeteren.
0: Ja, want in de topsport heb je natuurlijk winnaars, maar je hebt ook verliezers.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ook onder de werknemers.
1: Dat zien wij, dat zagen wij niet zo. Dat zie ik ook niet zo. Kijk, het is niet voor niets dat toen ik CEO van Action werd, dat we de medewerkers tevredenheid zijn gaan meten. En wat heel tof was, is dat die verreweg hoger was dan welke andere internationale retailer ook. Betekent niet dat er op bepaalde afdelingen het lager kon zijn. En dat wees dan vaak op verkeerd leiderschap. En dan grepen we ook in. Kijk, ik en wij willen nooit dat een werknemer de dupe is van wat wij willen bereiken. Want dat is niet goed voor de medewerker, maar dat is zeker niet goed voor ons. Dat holt een business alleen maar achteruit. Dus mijn focus, onze focus is altijd zorg dat de medewerkers happy zijn in wat ze doen.
0: Ja. Ja. En als je verkeerd leiderschap constateerde door middel van het tevredenheidsonderzoek, wat deed je dan? Stuurde je dan zo iemand naar een cursus? Gooide je iemand eruit?
1: Nou, de eerste stap was bespreken waardoor het kwam. Probeer te kijken van wat drijft dat dan? Als er zaken waren waarvan we dachten van dat is te fixen door een cursus, een training of een andere manier van aansturen of een andere werkwijze, dan deden we dat. En om te zien of dat verbeterd werd. Maar als iemand gewoon echt niet binnen de cultuur paste en echt niet op de juiste manier met zijn medewerkers om kon gaan, dan namen we wel afscheid, ja.
0: Ja. Je zei toen je voor het eerst geconfronteerd werd met een medewerker met burn-out klachten, dat je het eigenlijk maar aanstelleritis vond.
1: Ja.
0: Denk je dat idee nou nog steeds veel leeft bij managers?
1: Nee, ik denk dat het steeds minder is. En om eerlijk te zijn, als je dat nu nog denkt, dan ben je gewoon geen goede manager. Want ja, het maatschappelijke problematiek en ook voor bedrijven is natuurlijk enorm en bekend. Hè? Wat ik al zei, 1 op de 5, meer dan 1 op de 5 heeft burn-out klachten. Burn-out kost gemiddeld €60.000 per persoon. Ze liggen er 9 maanden gemiddeld uit. De impact op de organisatie en de impact op de mensen die het moeten opvangen is natuurlijk enorm. Dus als jij stress en burn-out klachten negeert, ja, dan ben je gewoon geen goed werkgever.
2: Maar ik hoor ook wel eens mensen die zeggen van ja, ik ben toch een beetje bang voor moeilijke gesprekken met mijn werknemers. Want voordat je het weet melden ze zich ziek. Ze stappen huilend bij het bureau van de arbo-arts binnen. En voordat je het weet zitten ze 9 maanden thuis en ik maar doorbetalen.
1: Ja, en daarom moet je het anders benaderen. En dat ondersteunen we het wel bij. We hebben programma's die mensen helpen om stress en burn-out te voorkomen. Of daarvan te herstellen. En omdat het een combinatie is van samenwerken om het op te lossen tussen de medewerker en werkgever, richt onze programma zich op beide. Dus we ondersteunen beide. En één belangrijk aspect is dat je snel als werkgever oog krijgt voor speelt er wat bij iemand? Kun je stresssignalen herkennen? Wat doe je daaraan? En hoe ga je een open gesprek in? Want je moet het niet tot een conflict laten komen of tot een moeilijk gesprek. Je moet het daarvoor al geadresseerd hebben. En dan zijn die moeilijke gesprekken vaak niet nodig. Hè, omdat je al preventief te werk kan gaan. Of als iemand een burn-out heeft op een menselijke manier dat kan benaderen.
2: Ja, maar er zijn dus ook een hoop mensen die zeggen van nou, volgens mij veinst mijn werknemer een burn-out.
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar als je echt een burn-out hebt, dan is dat niet te fijnste. En dan wil je er ook zo snel mogelijk van af. Want het beïnvloedt niet alleen het feit dat je niet kan werken, maar het beïnvloedt ook je privésituatie en je relatie en je gezin en je sociale netwerk. Ja. En natuurlijk zullen er mensen zijn die dat fijnsten. Maar goed, dat hoeft alleen niet alleen met een burn-out te zijn. En ook dan moet je op een juiste manier met het gesprek omgaan. Het is natuurlijk wel vervelend voor bedrijven, zeker voor het MKB, dat je 2 jaar lang de loon moet doorbetalen, althans 70%. Terwijl het ook buiten je macht kan liggen, vaak wat de oorzaak is van de burn-out.
2: Ja, privéproblemen, ja, wat doe je eraan?
1: Privéproblemen en dergelijke. Nou ja, daar kan je nog steeds wat aan doen om oog te hebben voor je medewerker. Want het is niet zo dat je kunt werk en privé niet scheiden. Het is niet zo dat als iemand opeens werk binnenloopt, dat het een heel ander mens is. Opeens dan een werknemer is en geen persoon meer. Dus als je het menselijk voor ogen houdt en de gesprek aan blijft gaan, dan kun je dus daar proactief op reageren en dan kun je dus ook preventief mee aan de slag gaan.
2: Ja, een heleboel geklaagd van werkgevers over die regeling dat je 2 jaar bij ziekte moet doorbetalen.
1: Dat snap ik.
2: Ja, wat zou jij daaraan doen als je op een politieke stoel zat?
1: Ik zou die periode verkorten. Dat is één. Ik denk dat vanuit een burn-out moet je binnen 1 jaar kunnen herstellen. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, die termijn is 1 jaar. Tenzij er bijzonderheden zijn, dan misschien mogelijk met een verlenging. Maar in het algemeen kun je zeggen van je brengt het terug tot 1 jaar. Je wil een stukje verdeling van de lasten, maar dat gebeurt al. Want de werkgever, de medewerker, die krijgt zeg maar 70% van het salaris. Dus die levert al in. De werkgever krijgt wel wat meer op zijn bordje. En dan zou het fair zijn als er een verdeling zou komen dat grotere werkgevers, die er vaak makkelijker mee om kunnen gaan, meer lasten dragen dan de MKB'ers. Die vaak niet het financiële vermogen hebben om het op te vangen. Of ook niet de organisatie. Ja. En dat is waarom het MKB, onze grootste klantengroep is het MKB. Omdat wij het voor hun faciliteren. Want als bij hun een medewerker uitvalt, zijn de gevolgen natuurlijk nog vele malen groter dan voor grotere werkgevers. Want opeens, vaak kunnen anderen die rol niet overnemen en worden ze zwaarder belast. De eigenaar, de ondernemer, heeft geen idee hoe hij met een burn-out moet omgaan. En dan nog de wettelijke regelgeving en kader. En wij ondersteunen ze daarbij. Dus wij ontzorgen ze dus. Daarmee zijn ze ontlast en zijn hun medewerkers ook weer sneller terug.
2: Ja. Er zijn dus maar weinig mensen die nog vinden dat een burn-out aanstelleritis is. Hè? Gelukkig maar. Ja. En er zijn volgens mij nog wel best wel veel mensen die denken dat het een soort welvaartsziekte is.
1: Ja. Ja, ook dat is niet terecht. Kijk, het komt steeds meer voor. Omdat er ook De druk op mensen wordt natuurlijk ook steeds groter. We hadden het in het voorgesprek over de opkomst van de mobiele telefoon. Ja, als je kijkt naar de impact van social media, maar wat er ook allemaal in de wereld rondgaat met de politieke instabiliteit, de polarisatie, de oorlogen. Alles wat je geacht wordt in je privéleven allemaal te doen. Dus je moet heel veel ballen in de lucht houden. Heel veel fear of missing out. Heel veel sociaal vergelijk waarvan je denkt van, hey, wacht even, die andere heeft het veel beter voor elkaar. En dat zorgt natuurlijk voor een ongelooflijk druk en een steeds meer toenemende druk. En dat gecombineerd met ja, meer onzekerheid over de financiële situatie, wat een grote stressfactor is. Ja, is het niet logisch? Is het mijn inziens absoluut niet onlogisch dat mensen steeds meer stress krijgen, overspannen raken en een burn-out krijgen?
2: Ja, het wordt ook vaak gewezen naar de invloed van AI. Hè?
1: Ja.
2: Dat eigenlijk de simpele klusjes worden opgepakt door AI en dat het zwaardere werk op de schouders van de mensen terechtkomt, waardoor die eigenlijk overbelast worden. Zie jij dat als een serieus probleem?
1: Nou, ik denk dat het nog niet het geval is. De kans is dat dat wel gaat komen. Ik denk dat de andere factoren die ik noemde op dit moment van veel grotere aard zijn. En AI moet nog bewijzen welke rol ze gaat krijgen in het overnemen van dagelijkse werkzaamheden. En ik ben daar geen guru in, maar ik verwacht dat het meer een hulpmiddel zal zijn, een tool waar veel mensen gebruik van kunnen maken. Ik denk dat het ook gaat helpen in de arbeidstekorten, door werken makkelijker en efficiënter te maken. En ik vraag me af, maar nogmaals, ik ben daar geen guru in, of er grote verschuivingen zullen komen in type werk.
2: Ja, ja. Ja, je hebt heel lang in loondienst gezeten. Nu ben je dus eigenlijk aan het ondernemen. Hoe voelt dat?
1: Lastig. Ja, ik ben eerlijk gezegd beter om iets van een 1 aan 2, 3 en 4 en 5 te brengen. Dat is als er iets staat. Ik merk ook dat ik meer een ondernemer ben en een strateeg dan een uitvoerder. Dus ja, voor mij is zo'n start-up is out of my comfort zone en best wel zwaar werk. Althans voor mij, maar ook wel weer heel leuk. Het is ook wel weer een uitdaging. Maar het komt me niet van nature af, of hoe noemen we dat?
2: ja, het is je niet van nature gegeven.
1: Nee.
2: Want je hebt er eigenlijk best wel lang over gedaan voordat je met je platform naar buiten trad. Hè?
1: Ja.
2: Waarom was dat eigenlijk?
1: Nou, eerst omdat ik een beetje zoekende was van wat wilde ik nou gaan doen op mijn mentaal welzijn. Ik wist al van jongs af aan dat ik daar iets mee wilde gaan doen. Maar toen ik bewust stopte met Action om volledig maatschappelijk actief te worden, wist ik dus ook dat welzijn mijn grootste focus zou worden. Maar ik ben begonnen met een model te ontwikkelen. In samenwerking met input van de Erasmus Universiteit. En dat model over mentaal welzijn is de basis van Wellbe. En het model gaat ervan uit dat het welzijn van een mens, mentale welzijn, het hoogst is als wie hij, zij is in balans is met het leven dat hij, zij leidt. En wie je bent zijn je genen, lichaamsfuncties zoals hersenen, hormonen. Dat is je persoonlijkheid, dat zijn je levensvaardigheden. In je leven onderscheiden we 6 levensdomeinen. De omgeving, liefde, relaties, sociale contacten, eigen tijd, opleiding, werk en financiële situatie. Nou, er is continu een interactie tussen. Er gebeurt iets in je leven. Daar krijg je gevoel bij, emotie. Daar reageer je op. En daar reageert je leven, je omgeving weer op. Dus dat is continu in beweging. Bewust en onbewust. Dus dat model staat. Dat is echt een supergoed model. Omdat mentale problemen komen niet door één factor. Het is niet alleen werk of is niet alleen je relatie. Dat is ook hoe jij je ertoe verhoudt. Hoe ervaar jij dat? Kun je emoties reguleren? Wat zijn je cognitieve vaardigheden? Dus als er iets is bij jou mentaal, gaan we eerst kijken van, nou ja, in welke componenten ligt dat en kunnen we dat adresseren. Dus dat was de basis. En daar hebben we denk ik een jaar aan gewerkt. En zeker ook niet fulltime, omdat ik nog heel veel dingen ernaast heb. Dus voor mij was het 2 dagen in de week. Mm-hmm. En toen kwam Jantien erbij. Jantien de Bruin, de therapeut. En toen hebben we gezegd van, het eerste wat wij gaan tackelen is stress en burn-out. Omdat dat gewoon het grootste maatschappelijke probleem is wat er op dit moment is. En toen zijn we het programma gaan bouwen, de burn-out therapie. Wat echt een groot programma is. Want wij hebben, wat je normaal gesproken bij een GGZ-therapeut doet, 1 keer per week of 1 keer per 2 weken naar een therapeut. Voor de traditionele burn-out behandeling, hebben wij volledig vertaald naar online. Volledig wetenschappelijk onderbouwd. Dus super gedegen. En daarvan, die bestaat uit 3 fases. En de eerste fase hadden we gebouwd en die hebben we toen getest. En dat werd super positief ontvangen. Dus we wisten, we zijn op de juiste weg. En toen waren we denk ik ook 1 jaar, 1,5 verder. Toen kwam corona er nog tussendoor. Ja. Daar hebben we aandacht aan besteed. En hebben ook fotoboek gemaakt en dergelijke om mensen bezig te houden. En daarna zijn we eigenlijk gaan opschalen. Dan praten we over 1,5, 2 jaar geleden. En toen zijn we echt gaan bouwen en ontwikkelen. Ja. Dus het is lang, maar het heeft gewoon echt een voorgeschiedenis.
2: En je zei van we beginnen met burn-out en stress. Betekent dat dat er straks andere problemen ook getackled gaan worden?
1: Ja, zeker. Op alle aspecten van het model. Dus op al die levensdomeinen, op alle live events. Relatieproblemen, rouw en verlies. Maar ook meer positieve dingen als persoonlijke ontwikkeling. De gebieden die met jezelf te maken hebben, zoals je levensvaardigheden, die gaan we allemaal adresseren. Maar we willen eerst zorgen dat het hele stress- en burn-out domein, dat gewoon feilloos werkt.
2: Ja, en niet bedoeld om daar een enorm winstgevende operatie van te maken en zakken mee te vullen. Het tegendeel zal het geval zijn. Hoeveel heb je erin geïnvesteerd?
1: Ik heb 1 paar miljoen in geïnvesteerd.
2: Ja, en dan hoef je niet meer terug te komen.
1: Nee. Dat heb ik overigens niet alleen gedaan. Hè. Heb ik met een groep gelijkgestemden.
2: Nou, aardig van ze. Als de klant koning is, dan is je medewerker de keizer. Ronald van der Mark koos er als leider zelfs eens voor een loflied voor zijn mensen te schrijven en te zingen. Hoe dat zit en of je de tekst nog weet, hoor je zo.
3: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
1: Hoe lang duurt deze pauze?
2: Ik wil eerst even naar de action. Je werd tot CEO benoemd in 2011 toen private equity partij 3i zich inkocht. Je wist het bedrijf in een extreem tempo te laten groeien, bijzonder winstgevend te maken. In 2015 bleef er van een omzet van 1,5 miljard onder de streep 165 miljoen over. Ja, bij elke firma zou je dan volledig worden ontzorgd. Een auto met chauffeur, kopieuze lunches, noem maar op. Ja, bij de action moest je gewoon zelf blijven sturen, stond je tussen de middag met een plastic dienblaadje en een broodje kaas in de kantine. En dan snap ik dat dit de cultuur was, maar zeg eens eerlijk, vond je dat nou nooit jammer?
1: Nee, helemaal niet.
2: Nee?
1: Nee. Het grappige is, ik had daarvoor werkte bij Fennis KBB Maxira. En toen ik er kwam, was het nog het ouderwetse Fennis KBB. En daar hoorde bij een bestuurder, hoorde in de arbeidscontract een auto met chauffeur. En ik vroeg, mag dat eruit? En toen zeiden de bestuurders, nee, want dan moeten wij hem ook inleveren. Maar ik vond het verschrikkelijk. Dus ik ben er ook na 3 maanden gewoon mee gestopt. Ik vond het verschrikkelijk dat mensen op mij moesten wachten tot ik klaar was. En dat ik dan mee kon rijden. Ik vind het zelf leuk om te rijden. Ik vind het ook fijn om even te unwinden, muziek op te zetten. Of lekker gewoon iemand te bellen. Nee, dus ik was heel blij dat Action gewoon allemaal down to earth was.
2: Maar een auto is ook een rijdend kantoor, wordt al geredeneerd. Hè? Je kan een beetje e-mails bijwerken, naar spreadsheets kijken.
1: Kan, maar je kunt ook in de auto bellen. Of kan ook in de auto ontspannen. Dus nee, ik was heel blij mee. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk ook een symbool van de cultuur om gewoon down to earth te blijven. En in de basis ben ik ook een down-to-earth persoon. Dus dat past mij ook goed. Maar het is ook leuk om die cultuur dan verder te versterken. Want ik weet nog dat ik had een super lelijke eigen auto.
2: En wat dan?
1: Ja, daar ga ik een merk mee beledigen. Nee, het was volgens mij iets van een BMW 5 GT. Ja. En ik weet nog goed dat iemand een keer uit het raam keek. En die zei tegen mij, die wees naar mijn auto. Kan je nou voorstellen dat mensen zulke lelijke auto's maken? Ik zeg, nou ja, die is van mij. Maar het was dus wel een symbool. Want op een gegeven moment zochten we een nieuwe directeur. En ik liet een winkel zien. En hij zei van, wat rij jij in een auto? Dat is toch niet CEO-waardig? Ik zei, ja, maar ja, dat is Action. Ja, maar als je maar niet denkt dat ik in dit soort auto's ga rijden, want dan kom ik niet. Maar goed, dat is dan gelijk een signaal om zo iemand niet aan te nemen. Dus nee, broodjes kaas, slechte koffie en
2: het werd een extreme doorgevoerd, hè? Als je op pad moest voor het werk, dan moest je echt in een Achenebbes hotel gaan zitten.
1: Ja, ja, dat was wel een grappig verhaal. Privé was ik gewend aan een iets hogere klasse hotel. Maar van Action moest het volgens mij onder de, weet ik veel, 75 of 80 euro zijn. Dus ik weet nog goed dat ik met Hajia, nu de CEO, ging op winkelbezoek in België. En We komen terecht, het hotel was geboekt, we komen terecht in een verlaten industrieterrein. En dat had ook helemaal geen restaurant en dergelijke. Het enige was een machine waar je dan, weet je wel, een verpakt broodje kon krijgen voor ontbijt. En dat was het. Dus daar moest ik even over slikken. Maar ja, het past bij de cultuur, dus dat omarm je dan.
2: Ja, jullie mochten nog net wel een aparte kamer nemen.
1: Wij mochten zeker een aparte kamer nemen, dat dan maar weer wel.
2: Ja. Je kwam bij Action dus binnen aan de hand van de investeerder. Hè? Ja, toen was het aan jou om het bedrijf structuur te geven. Want ja, tot die tijd was het in handen van de oprichters. Ja, was het een soort familiebedrijf. Waarin dingen gingen omdat ze nou eenmaal zo gingen. Hè? Jij mocht dus ook een nieuw managementteam bouwen. Ja, vertel eens, hoe doe je dat? En wat zijn dan de belangrijkste valkuilen die je in zo'n proces moet ontwijken?
1: Nou ja, de belangrijkste, de meest spannende stap was natuurlijk, en iedereen denkt nu dat die de buy-out van Action gewoon een slam dunk was. Maar in die fase was het super spannend. Om twee redenen. Eén, de drie mensen die Action hadden opgericht en succesvol hadden gemaakt, die vertrokken. En die hadden iets gecreëerd wat absoluut uniek was. Want als je met best practice retail ogen naar de business keek, kon je wel 100 dingen aanwijzen die gewoon gek of fout leken. En ook in de organisatie. Maar ik had heel snel door dat die combinatie magisch was. Maar zij zouden binnen een jaar weggaan. Want ja, zij verkochten hun kindje en wilden helpen om over te dragen. Maar wilden daarna stoppen.
2: Ja, gingen lekker een loetje overnemen.
1: En dat zagen we als een groot risico. Ook omdat de inkoper, Rob Wagenmaker, ja, die was, naast de ander, ik wil de ander niet tekort doen, maar die was echt wel bepalend voor het succes met zijn inkoop. Ja. Maar hij deed dat grotendeels alleen en hij zou wegstappen. Dus dat was een zorg. En de tweede zorg was, is de inkoop, is die scalable? Ja, als je de omvang verdubbelt en verdrievoudigt en verder nog, kun je voldoende producten kopen. Dus het eerste wat we hebben gedaan is zorgen dat de basis goed lag en inkoop versterken. En we hadden voordeel dat we een aantal inkopers konden krijgen die heel veel affiniteit hadden met Action. En ook iemand die voorheen bij Action had gewerkt. Dus nou, dat kreeg goed vorm. Ja, en daarna was het anticiperen op de versnelling van de groei. Dus zorgen dat je real estate team voor het vinden van locaties dat aankon. Logistieke processen versterkt werden. Dus op alle fronten je winkel inrichting, los van het vergroten van de volumes van inkoop. Dat allemaal stond.
2: Het ging krankzinnig snel. Hè? Even voor mijn idee, op het hoogtepunt, hoeveel extra winkels per week openden jullie toen?
1: In mijn periode openden we 250 winkels per jaar. Ja. Maar dat was in een week. Het gekke is altijd tendeerde naar het eind van het jaar. Je zou verwachten 250 winkels per jaar. Weet je wel, er zijn er gemiddeld 20 per maand. En er zijn er gemiddeld 4, 5 per week. Maar nee, alles kwam terecht. Een meerderdeel in de belangrijkste maand december. En daar hebben we periodes gehad dat we gewoon in een week 10, 20 winkels hebben geopend.
2: Ongelooflijk.
1: En dat is wel de kracht van een Action. Die zagen dat als een uitdaging. En elke andere retailer waarvoor ik daarvoor had gewerkt, of mee had gewerkt, die had iets van, ja, nee, dat kan helemaal niet. En dat is allemaal mismanagement. En dat gaan we niet doen. Dus ja. Dat was echt wel de drijvende kracht van Action. De do-mentaliteit ook van de mensen.
2: Ja, nou, dat zit er nog steeds in. Hè? Je had het net al eventjes over Hajir, met wie je nou samen hebt gewerkt. Ja, iemand met een hele bijzondere carrière. Ze kwam ooit als 17-jarige als winkelbediende bij Action binnen en is inmiddels CEO daar. Ja. Ja, een beetje het vlees geworden sprookje. Hè?
1: Ja, absoluut.
2: Ja.
1: Ja, ze was voor mij super belangrijk. Kijk, toen ik daar kwam, ik ben niet het traditionele Action klant. Dus voor mij was het belangrijk dat ik mensen vanuit de organisatie om me heen verzamelde. Die gewoon, zeg maar, in het core team hoorden. En ik heb Hajir gelijk tot rechterhand gemaakt. Want ja, zij kennen natuurlijk Action van binnen en van buiten. Dus als ik vroeg van, joh, ik heb deze ideeën, denk je dat het past? Dus hij zei van, ja, van de helft, ja, dit is te gek. En de andere helft, nou, nee, dat past helemaal niet bij Action, bij de cultuur.
2: Ja. Yeah.
1: En dat was gewoon heel tof.
2: Ja, het is echt heel bijzonder natuurlijk dat iemand van de onderste treden van de ladder helemaal naar de top kan klimmen. Hè? Ja. Denk je dat het bij andere concerns van deze omvang ook zou kunnen?
1: Nee. Nee, dat was natuurlijk het eigenwijze van Action. Dat maakt het ook zo mooi. Dat ze hechten niet aan diploma's, aan herkomst. We hebben er wel eens over gehad, Hajir en ik, dat Als je het toen de tijd bij een andere retailer had gesolliciteerd, was ze misschien niet eens aangenomen vanwege diploma's, haar achtergrond en dergelijke. Althans niet voor directiefuncties.
2: Nee.
1: En dat is een mooie van en een exit, maar ook wel private equity. Zij zien de mogelijkheid van mensen en denken daarbij ook out of the box. En ja, geven mensen vaak gemiddeld meer groeikansen. Als ze het in mensen zien zitten.
2: Ja. Je had een hele duidelijke visie als CEO van Action. Eén daarvan was, we beginnen niet aan webwinkelen.
1: Ja.
2: Dat is tegenwoordig wel mogelijk bij de Action. Snap je dat?
1: Ik snap het. Je moet mee, maar het is nog steeds relatief beperkt ten opzichte van hun core business, de winkels.
2: Ja. En een stap naar de States? Vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik een hele spannende. Ik snap het. En ik denk ook dat ze daar succesvol kunnen zijn. Maar het is natuurlijk een hele uitdaging. Omdat het natuurlijk een competitieve markt is. Waar hele grote discounters zijn. Zoals Walmart en Amazon. Maar ja, Action heeft wel bewezen in andere competitieve landen. Waarvan wij ook dachten van, nou ja, zal er ruimte zijn voor een Action? Nou, onder andere Duitsland, hè, waar Aldi en Lidl vandaan komt. Ja, ook een groter land met grotere afstanden. Ik ben ervan overtuigd dat ze succesvol kunnen zijn.
2: Nou, gaaf. Ja, jij was bij de Action de CEO toen je werd verkozen tot retail CEO van het land. In een eerdere functie bij Maxida werd je al eens verkozen tot CFO van het jaar. Ja, dat zijn gevaarlijke prijzen. Hè? Want voordat je het weet ga je als
1: middag geloven
2: dat je door God gezonden bent. Ja, wat deed jij om hubris te voorkomen?
1: Nou ja, sowieso deden die prijzen me niet echt iets. Ik zal niet ontkennen, ik ben redelijk prestatiegericht. Dus op het moment als ik dan ook genomineerd word, dan wil ik het wel winnen. Maar aan de andere kant, het doet me niet zoveel. Ik vind het belangrijk dat je gewoon lekker met je werk bezig bent. Met een leuk team en daarin succesvol bent. Dus dat eigenlijk, weet je wel, het succes voor zichzelf spreekt zonder dat het erkend hoeft te worden. En ja, ik ben iemand die het wel fijn vindt om in de loot te blijven. en natuurlijk Action en Maxida is een publiekere rol.
2: Ja.
1: Maar dat deden we ook spaarzaam, de interviews geven. Dat was op het moment dat er voor Action nodig was. En,
2: ja, ja. Je bent nog geen 5 jaar CEO van Action geweest toen je vertrok. Hè? Je zei toen te gaan nadenken over de volgende stap in mijn carrière, zowel binnen, maar ook zeker buiten het bedrijfsleven. Ja, wat bewoog je nou precies om af te zwaaien?
1: Nou, ik heb altijd, toen ik al jong was, was ik gefascineerd door mentaal welzijn. Dus altijd was ik zo nieuwsgierig waarom voor de een het glas half vol is en voor de ander half leeg. Waarom de een, als er iets negatiefs gebeurt in het leven, zich een slachtoffer voelt, bij de pakken neer gaat zitten, anderen de schuld geeft. Maar anderen zeggen van, ja, weet je, ik vind het heel vervelend, maar ja, het hoort bij het leven. Ik leer ervan, pak mezelf op en ik laat veerkracht zien. Heeft ook te maken met de ups en downs in mijn eigen leven. Zakelijk, nou ja, behoorlijk succesvol. Maar privé tot nou ja, 10 jaar geleden niet altijd. En vooral in de relationele sfeer. Dus ik wist altijd, ik wil daar iets mee doen. Ook omdat ik op een gegeven moment, pas op latere leeftijd, echt de inzicht in mezelf kreeg. Die ik eigenlijk om mijn 20ste of 25ste of 30ste had willen hebben. Dus ik had iets van, ja, hier wil ik iets mee doen. Nou ja, voor de mensen. Gecombineerd ook met het beeld van, als je vanuit gaat dat dit je enige leven is. En die kans is best groot. Wat wil je dan allemaal in je leven hebben gedaan? Wil je de meest succesvolle retail CEO worden alle tijden? Of wil je bredere dingen hebben gedaan? Nou, ik was absoluut voor de laatste.
2: Ja.
1: En die combinatie met die interesse voor mentaal welzijn en iets terug willen doen. En ook iets hebben van, ja, dat voelt dat bij mij hoort.
2: Gecombineerd met de financiële mogelijkheden natuurlijk.
1: Ja, toen heb ik op een gegeven moment, toen Action in 2015 zo ver stond, dat het hele managementteam op orde was, dat Frankrijk en Duitsland zich bewezen hadden. We hadden een nieuw land, Oostenrijk, waar we binnen gegaan. En voor mij was dat een moment om met goed verzoen te kunnen terugtreden.
2: Ja, ja.
1: Oorspronkelijk was de afspraak dat ik het 1-2 jaar zou doen. Maar ik vond het en te leuk. En ik had ook niet eerder kunnen terugtreden vanwege, ja, de groei van de organisatie. Managementteam stond nog niet.
2: Snap het, ja.
1: Dus een bewuste maatschappelijke keuze.
2: Ja. We gaan eventjes naar een eerdere stap in je carrière. We hebben het al een paar keer genoemd. Je Maxida-tijd. Maxeda zeg ik eigenlijk zelf altijd, maar dat is natuurlijk helemaal niet juist. Op een gegeven moment werd daar een cultuuromslag gemaakt en werd er besloten om niet de klant, maar de medewerkers centraal te zetten. En de sleutelboodschap was dat je de passie moet hebben om dienstbaar te zijn. En dat is iets waar jij een lied over schreef. Kun je dat nog voor de geest halen?
1: Ja, grappig dat je dat allemaal weet. Ja, het lied was een passion to serve. Ja, het grappige is dat ik vroeger een wereldberoemde muzikant wilde worden. Ook nog op het conservatorium heb gezeten. Maar ik zou niet de nieuwe Mick Jagger of zo worden. Dus ik ben het bedrijfsleven ingegaan. Maar de muziek prikkelde altijd. Dus als er ergens zakelijk binnen het bedrijf een groot ding was, schreef ik er ook altijd een liedje bij. En dat was Maxida Passion to Serve.
2: Liedje. Kun je het nog zingen?
1: Nee, ik kan niet zingen, sorry. Dan ben je al je luisteraars in één keer kwijt.
2: Oké, goed. Het is natuurlijk een prachtig streven. Hoe lastig is het om het in de praktijk te brengen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk weer de toon uit de top. Wij hadden een supergoede CEO, Tony D'Annunzio, waar ik in mijn carrière het meest van heb geleerd. Ik heb veel van wat ik van hem heb geleerd ook toegepast bij Action. Maar hij was iemand die dat gewoon echt in hart en nieren voelde en ook uitdroeg. En dus hij leefde dat ook. Dus dat was ook heel makkelijk voor hem om de managementteams van al die portfolio companies of al die business units die erbij zaten, daar te van overtuigen. En als er mensen waren die dat niet voelden, daar een serieus gesprek mee te hebben. En als het uiteindelijk niet werkte, gewoon ook afscheid van te nemen.
2: Ja.
1: En het begint uit de top. Je kunt niet tegen iemand zeggen, medewerker, van ja, weet je wel, nou moet je anders naar je klanten kijken of naar je collega's als je zelf niet een goede voorbeeld geeft.
2: Maar hoe lang duurde het om die passie inderdaad over te brengen naar de medewerkers?
1: Hangt er vanaf per business unit. Zo vanuit de holding, waarbij we de business units aansturen en contact hadden met de business units, dat ging vrij snel. En daar snapten ze ook dat het niet op het hoofdkantoor wordt verdiend, want daar hadden we geen kassen, daar hadden we geen klanten, maar bij de werkmaatschappijen. Dus dat besef was al vrij snel. Sommige business units pakten het sneller op en andere deden er jaren over.
2: Ja. Met zijn hoofd koos Ronald van der Mark destijds voor een studie accountancy, maar we hoorden het net al, eigenlijk ging zijn hart sneller kloppen voor de muziek. En gelukkig presenteert hij binnenkort alsnog een LP. Hoe swingend die gaat zijn, horen we zo. Maar eerst.
4: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round kegs in the square holes. The ones who see things differently.
5: Denk anders.
2: Elke week zoek ik in At The Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in de manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Vorige week werd bijvoorbeeld voormalig ASML-topman Peter Wenning toegevoegd. Nu is dat jou, Ronald. Wie mag het zijn?
1: Het wordt niet iemand uit het bedrijfsleven, want dat wordt denk ik vaak genoeg gedaan. Niet de gebadende paden zoals een Nelson Mandela. Ik heb even aan de muzikanten gedacht. Prince of Jimi Hendrix of Jaco Pastorius, bassist. Maar ik ga voor Alan Turing.
2: Oh ja.
1: Een Britse wiskundige, informaticus. Hij wordt gezien als de vader van de computer en de grondlegger van kunstmatige intelligentie. Maar hij is vooral bekend door het kraken van de Enigma. Dat was een encryptiemachine die de Duitsers gebruikten om boodschappen over en weer te sturen in de Tweede Wereldoorlog. En die werd onkraakbaar geacht. En hij met zijn team heeft het gekraakt. En daarmee de oorlog met jaren verkort en miljoenen levens gespaard. En dan zou je verwachten dat hij als een held behandeld zou worden. Maar hij was homoseksueel in een periode dat verboden werd. En in 1952 is hij gearresteerd. En had hij de keuze of je gaat in de gevangenis of je moet chemisch gecastreerd worden. Hij koos voor dat laatste. Maar dat was natuurlijk dermate vernederend en zo'n impact op zijn leven dat hij in 1954 zelfmoord heeft gepleegd. Dus super tragisch. En pas in 2009 heeft de Britse overheid postuumse excuses aangeboden. Waar hij natuurlijk niks meer aan heeft.
2: En bedankt.
1: En volgens mij een paar jaar later heeft hij koninklijk pardon gekregen. Maar het is natuurlijk in en in triest dat iemand die zoveel heeft betekend en zoveel van zichzelf heeft gegeven, ja, op die manier zo niet geaccepteerd werd en zo aan het einde moest komen. Ja. Er is trouwens ook nog een business les in dit hele verhaal. Is de Duitsers waren 100% van overtuigd dat hun machine niet te kraken was. En vaak zie je in het bedrijfsleven ook dat mensen 100% geloven dat ze in alles beter zijn dan de concurrenten. En denken dat de concurrenten zitten te slapen of nooit zo snel kunnen zijn. En de initiatieven die je zelf neemt, dat de concurrent daar nog nooit aan heeft gedacht. En dat is heel vaak is dat een misgedachte. En leidt dat tot heel veel problemen. Dus onderschat je concurrent nooit. En dat is wel bij Action gebeurd. Dus dat was, daarom kon Action zo onder de radar groeien.
2: Ja, ja, precies, onderschat. Ja. Heel mooi. Ja, alsnog een eerbetoon postuum aan Alan Turing. We zetten hem op de Denk Anderslijst.

0: luisteren als podcast.
1: Het was in 2015 dat je afzwaaide als CEO van Action. We hebben het er net over gehad. Hè. Je had het idee van oké, laat ik iets gaan doen met mentaal welzijn. We zitten momenteel in 2026. Dus dat is best wel een tijdje later. Maar je zei ook van ja, ik ben niet in den beginnen fulltime bezig geweest met Wellbe. Je bent onder andere als investeerder ook actief geweest.
2: Ja.
1: Of nog steeds eigenlijk. Hè.
2: Ja.
1: Want je investeert onder andere in een nieuw anticonceptiemiddel.
2: Choice.
1: Ja, wat brengt jou tot zo'n investering?
2: Nou, ik word natuurlijk voor veel dingen benaderd. En alle investeringen weeg ik ook weer aan mentaal welzijn. En wat helpt het de mens? En in dit geval, de traditionele anticonceptie werkt vaak met hormonen. Die een behoorlijke impact hebben op vrouwen. En dit is, dit proberen ze te ontwikkelen. Ze zijn al best wel ver, maar nu vinden de klinische trials plaats en dergelijke. Dat is, er wordt een klepje geplaatst die je open en dicht kan zetten. Ja. Dus als je niet zwanger wil raken, zet je hem dicht. En als je wel zwanger wil raken, zet je hem open. En er komen dus geen hormonen aan te pas. En dit is dus ook weer niet een financiële investering. Maar als dit succesvol is, ga je natuurlijk ongelooflijk veel vrouwen helpen die last hebben van de hormonen die in de traditionele anticonceptie zitten.
1: Ja, nou, het lijkt me een mooie vinding. Waar financier je dat eigenlijk van? Beetje brutale vraag. Ben jij nog aandeelhouder van Action?
2: Nee.
1: Jammer, hè?
2: Ja, heel jammer. Ja, ik ben ook te vroeg weggegaan. Ik had niet in 2015 weg moeten gaan.
1: Nee.
2: Maar nogmaals, dat is een bewuste keuze. En dat is helemaal prima.
1: Ja. Hey, je vertelde net dat je best prestatiegericht bent. Als je genomineerd wordt voor een prijs, dan wil je hem winnen ook. We hebben uitgebreid het onderwerp burn-outs besproken. Nu weten we dat psychologische problemen vaak in de kindertijd ontstaan. Hè?
2: Ja.
1: Hoe zag jij jouw eigen jeugd eruit dat je daar zo prestatiegericht uit bent gekomen?
2: Ja, ik ben eigenlijk emotiearm opgegroeid. Mijn ouders vonden dat ik en mijn broertje geen emoties mochten tonen. Dus als we verdrietig waren, werd gezegd van stop met verdrietig zijn. Wij hebben recht om verdrietig te zijn, want wij hebben een zwaar leven gehad. En jullie hebben alles wat je hartje begeert. Ze konden ook heel grillig reageren. Hè? Dus ze konden heel gezellig hebben en opeens konden moed omslaan. Dus we waren altijd op de hoede. Maar wat zij belangrijk vonden is presteren. Dus op het moment dat wij dingen goed deden, of nou op school was of op sport of noem maar op, dan kregen we de aandacht en de kenning en er werd ze goed gedaan. En ja, voor ons was dat dus een manier om voor ons gevoel de liefde van onze ouders te krijgen. Dus was presteren en succes gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, nu hoor je natuurlijk iedere jongere zeggen, als ik later kinderen heb, doe ik het zelf anders.
2: Ja.
1: Wat in de praktijk toch best ingewikkeld blijkt. Is het jou gelukt om het anders te doen?

0: ongezonde prestatiedrift is. Wat het overigens bij mij, denk ik, vind ik, hoop ik, ook nooit was.
1: Nee. Hey, en niet alleen accountancy gestudeerd, zeiden we al, maar op een gegeven moment ook naar het conservatorium gegaan. Daar bekwaamde je verder in het spel op de basgitaar.
0: Ja.
1: Wat zegt de keuze voor dat toch een beetje teruggetrokken instrument over jouw persoonlijkheid?
0: Nou ja, het grappige is dat je hebt toch het verhaal dat bassisten gefrustreerde gitaristen zijn.
1: Ja,
0: omdat ze op de gitaar niet voldoende uit de voeten kwamen.
1: Zes naden waren het veel, dan maar
0: zes naden uit de snaar. En ik zat in een bandje met drie gitaristen en geen bassist. En ik was degene die nog het kort speelde. Dus alle hoofden draaiden naar mij toen we zeiden van ja, één van ons moet bas gaan spelen. En zo ben ik het gaan doen om in dat bandje te kunnen blijven. Maar het is ook een instrument dat mij past. Want het is aan de ene kant op de achtergrond. Maar ik had er laatst een gesprek met iemand over die zei van ja, een bassist is ook best wel bepalend voor de band. Qua groove en qua sfeer. Dus daar hou ik maar aan vast dat het niet alleen de man is bescheiden op de achtergrond, maar toch ook impact heeft op het hele muziek.
1: Heel bepalend. Goed, we komen bij een heuse wereldprimeur. Want je speelt onder andere samen met je broer Andy van der Mark in een band, De Laatbloeiers.
0: Ja.
1: En binnenkort komen jullie met een plaat en wij mogen als allereerste vast een stukje laten horen. Komt-ie.

0: Lekker hoor.
1: Ja, we zijn er ook heel trots op.
0: We zullen hem zo eventjes doorspelen aan onze collega's van Q-Music.
1: Graag.
0: Wat zijn je verwachtingen?
1: Nou, die hadden we in het begin nog niet. Want het project is 2 jaar geleden ontstaan. De plaat gaat ook Ooit is Nu heten. En wij wilden, wat ik al aangaf, vroeger weer beroemd worden. Is er niet van gekomen. Carrières en gezinnen. Maar 2 jaar geleden zeiden we, ja, we moeten er nu echt iets mee gaan doen. Want anders komt van uitstel afstel. Dus ooit, van nou, we gaan ooit een keer doen. Ja, dat werd nu, 2 jaar geleden. En toen zijn we zich gaan oppakken. Hadden we eigenlijk niet echt veel verwachtingen. Buiten het feit dat we het leuk vonden om met elkaar weer muziek te maken. Maar het werd elke keer weer een stukje beter. En steeds betere mensen werden geïnteresseerd. En dat is geïnteresseerd. En dat is dan misschien toch ook wel weer een prestatie gericht. Toen wilden we het ook zo goed mogelijk maken. We denken nu dat er echt wel een hele goede plaat zit. En de mensen, ook de experts die er al naar geluisterd hebben, die vinden het ook echt te gek. En we gaan het zien. Voor ons is het zeker niet levensbepalend. Maar als we af en toe lekker kunnen spelen en misschien een keer Paradiso kunnen halen, en het hoeft van ons geen 6 keer uitverkocht kaart meer te zijn, dan zijn we gewoon helemaal happy.
0: Ja, cool zeg. Hey, en hoe gingen die opnames dan? Want je stond dus onder andere met je broer. Die horen we op de gitaar. Hè? Ja. Ja, zingen kunnen jullie allebei niet. Dus nee. Daar is een andere expert voor.
1: Ja, William Kersten.
0: Ja, stonden jullie op de zolderkamer, in de garage, of hadden jullie echt een professionele studio gehuurd?
1: We werken met professionele mensen. Dus Tjeerd van Sanen is een bekende songwriter-producer. En Holger Zwet, ook een bekende producer. En ja, daar kwamen we terecht omdat ze het toch wel te gek vonden. En Holger heeft een studio in Bussum. En Tjeerd is ingetrokken in de Wisseloord Studios. Een hele bekende studio. Zeker. Maar niet in de grote studios, in de oude kantoren. Maar ja, voor ons meer dan we ooit hadden durven dromen. Dus het is echt wel professioneel. Er zitten professionele sessiemuzikanten, zoals de drummer en dergelijke. Dus ja, het is een superleuk proces. Wat er ook van komt, het is gewoon heel leuk om te doen.
0: Waarom ben je na het conservatorium eigenlijk niet doorgegaan in de muziek?
1: Ik was niet goed genoeg en bezield genoeg. Dus ik had kunnen eindigen als lid van. Ik had theatertours kunnen doen. Met een cabaretier of dergelijke. Nou, dan kan je 2, 3, 4 liedjes spelen en that's it. Of ik kon docent worden. Ja, en dat was gewoon niet mijn roeping. Ik had dit idee van ik heb meer in mijn masters. Toen ik al snel door had dat ik niet een toonaangevende bassist zou worden. Zeg maar de top van Nederland. Toen had ik iets van ja, dan kan ik beter waarschijnlijk andere dingen gaan doen. En dit nog steeds als hobby zien.
0: Toch dat prestatiegerichte hier.
1: Ja, of ook inzien waar je krachten liggen. Want ik denk niet dat ik er gelukkig van was geworden als ik door was gegaan. En les had gegeven. Dan zie je

0: dat ja, andere dingen je meer voldoening kunnen geven. Zoals nu het bedrijfsleven. Had ik geen Action gedaan.
1: Ja, ja, want ik heb je ook wel eens horen zeggen dat het geen uitdaging was om als basgitarist 200 keer dezelfde show te doen.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van ja, is dat eigenlijk ook niet wat je bij Action deed? Elke keer die winkels openen is eigenlijk ook een beetje dezelfde show, toch?
0: Ja, maar toch elke keer weer in een andere setting. Met een andere uitdaging. Kijk, als je 200 keer dezelfde shows doet en dezelfde liedjes, weet je precies wanneer wat komt. En dat is in het bedrijfsleven natuurlijk heel anders. Weet je, er komen nieuwe uitdagingen, producten die niet beschikbaar zijn. Of iemand die heeft opgezegd. Of een vergunning die je niet krijgt. Noem maar op. Dus daar heb je elke keer die uitdaging. En ook van, nou ja, we gaan geen 150 winkels openen, we gaan 250 winkels. Dus je kunt dat spelen. Maar ja, je kan niet tijdens een muziekshow zeggen van, nou ja, we gaan de nummers nu twee keer zo snel spelen. Of we gaan ze achteruit spelen.
1: Ja, ja,
0: dus
1: ja.
0: Die uitdaging in het bedrijfsleven is gewoon groter.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Waar kom je dan? Ja, op een cruiseschip, dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat wil je ook niet. Nee.
1: Die doodgevoel.
0: Zeker niet. Ja, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Dus Paradiso als Big Harry Audacious Goal.
0: Ja, en misschien bereiken we dat wel door iedereen gewoon gratis bier aan te bieden. Dan krijg je waarschijnlijk ook wel vol.
1: Ja, ja, ja. Want ben je bereid om net zoveel in je muzikale carrière te investeren als bijvoorbeeld in Welby?
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Welby is gewoon echt, echt, daar kunnen we ontzettend veel mensen mee helpen. En dat is gewoon echt belangrijk voor het bedrijfsleven, voor de mensen zelf. En noem maar op. Dat heeft echt de purpose om mensen beter te beter te mentaal welzijn te laten hebben.
1: Ja.
0: Labloeiers is gewoon een hobby.
1: Ja, dus als ik jou nu voor de keuze zet van of je maakt een rammend succes van Welby, of tegen alle verwachtingen in breek je toch door als muzikant. De grote stadions, noem het allemaal maar op. Kies je dan voor Welby?
0: Dan ga ik proberen te combineren. Zoals ik het nu ook al doe.
1: Nou, ik zal me, als je in het stadion
0: maar
1: staat,
0: als je, hoe noem je dat, als je pistool op de borst, dan is het Welby.
1: Dan is het wel weer. Nou, het lijkt me hartstikke mooi. Ronde van der Mark, veel dank voor je komst naar onze studio hier in het DPG-gebouw.
0: Ja, ook bedankt.
1: Na een korte break hoort je collega Gerben van Driel, die in Move On Up in gesprek gaat met Malou van der Pal, General Manager regionale luchthavens bij Luchtverkeersleiding Nederland. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van At The Top. Dan te gast Tineke van der Veen, die als CEO van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum een team van 1000 professionals tot grote hoogte stuwt. Graag tot dan.
2: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: New Business Radio.
5: Innovatie en impact
3: voor business shapers.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
9: Ja, in de huidige werkomgeving van mijn gast mogen ze dan continu omhoog kijken. Zelf staat ze het liefst met de poten in de klei. Op jonge leeftijd al nam ze daarom de afslag richting grote infrastructuurprojecten. Een wereld met een eigen cultuur, technisch ingewikkeld, tastbare resultaten. Dat vormt inmiddels de rode draad in haar loopbaan tot nu toe. Waarin ze stuit op een interessante paradox. Want ja, die projecten mogen dan wel concreet en technisch zijn. Juist dat wat niet op de bouwtekening staat, blijkt het lastigst te managen. Juist. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio vanaf de BusinessWise redactie, Malou van der Pal, General Manager van de Regional Unit bij Luchtverkeersleiding Nederland. Malou, welkom.
10: Oh, wauw, wat een introductie, ja. Dankjewel.
9: En ben je cleared for landing?
10: Absoluut.
9: Of ready for take-off? Wat is het gemoed?
10: Nou, laten we ready for take-off doen.
9: Ready for take-off?
10: Zeker.
9: Kijk eens aan, mooi. General Manager van de Regional Unit. Wat moet ik me daarbij voorstellen eigenlijk?
10: Nou, wij zijn bij de luchtverkeersleiding zijn we 24/7 verantwoordelijk voor een veilige, efficiënte en milieubewuste afhandeling van het vliegverkeer.
9: Ja.
10: Op de luchthavens en natuurlijk boven ons in de luchtruim. En ik ben verantwoordelijk daarvoor voor onze regionale luchthavens.
9: En de regionale luchthavens noemen ze wat?
10: Ja, bijvoorbeeld Eelde. Groningen Airport Eelde.
9: Ja.
10: Misschien niet heel bekend, maar alle piloten van de KLM worden daar opgeleid.
9: Juist.
10: Dus het is daadwerkelijk een ontzettend druk en dynamisch veld.
9: Ja, ik begin me er nu steeds meer bij voor te stellen. Maar toch, wat gaat er mis als jouw club niet goed zou functioneren?
10: Nou, ja.
9: Dan hebben we nieuws, denk ik.
10: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat willen we niet horen.
9: Nee,
10: ja, onze luchtverkeersleiders en al het eigenlijk iedereen bij Luchtverkeersleiding Nederland, die heeft in zijn hoofd, wij moeten ervoor zorgen dat het luchtverkeer veilig, hè, dat vliegverkeer veilig vliegt.
9: Ja.
10: Dus niet dat ze botsen.
9: Nee.
10: Op de grond niet, in de lucht niet.
9: Ja.
10: Dat we ons vasthouden aan procedures, aan voorgeschreven processen. Het is een heel dynamisch vak, interessant vak, druk vak ook. Hè. Ja. Dus ik werk met allemaal hele analytische, hoogopgeleide, slimme mensen die heel erg veel hart hebben voor de luchtvaart.
9: Ja, maar je zegt dynamisch, terwijl bij mij roept het juist op dichtgetimmerd,
10: ja.
9: Strak. Ik bedoel, er is nul marge voor fouten, zou je kunnen zeggen. Wat doet dat met de organisatiecultuur,
10: ja.
9: Vraag ik me af.
10: Ja, als je als luchtverkeersleider nul marge hebt ingebouwd voor fouten, dan heb je te veel verkeer toegelaten, Gerben. Dus
9: oh ja?
10: Ja, je moet wel kunnen doseren natuurlijk. Hè?
9: Ja, hoezo? Kijk, nul marge voor fouten. Of in ieder geval nul risico op fouten. Dus jij zegt, ik laat niemand meer toe. Dan gaat er iets mis.
10: Dat klopt. Ja. Nee, kijk, tuurlijk, hè, die paradox. Of eigenlijk, wij werken volgens processen, procedures die heel strak omlijnd zijn. Dat moet ook wel, want het is een veiligheidsorganisatie.
9: Ja.
10: We zijn veilig, kritisch. We hebben ook de infrastructuur die we zelf ontwikkelen, beheren. Ja, dus zijn niet alleen de operationele verkeersleiders. Maar tegelijkertijd, ja, alles wat om je heen vliegt, wat landt, wat weggaat.
9: Ja.
10: Dat maakt het zo dynamisch.
9: Maar hoe ver gaat het? Want ik was ooit bij een bedrijf, een heel ander bedrijf. Er stond ook veiligheid hoog in het vaandel. Dan meldde ik me bij de receptie. En dat was een hele brede trap. Midden in die trap was één leuning. En ik kreeg van de receptioniste de instructie. U wordt geacht de leuning vast te houden als u de trap op gaat. Ik denk, joh, ik ben toch geen kleuter?
10: Ja.
9: Maar goed, zo gaat die cultuur dus helemaal kennelijk in de haarvaten van zo'n bedrijf zitten. Als het echt om veiligheid gaat. Hoe merk je dat bij jullie?
10: Ja, absoluut. En dat moet ook. Hè? Als jij bij ons te gast zou komen, zou je ook eerst een veiligheidstoets moeten doen.
9: Oh, ja.
10: Dan neem ik je mee, heb ik je pas. Veiligheid gaat verder dan alleen die fysieke veiligheid of veiligheid in de lucht en op de grond.
9: Ja.
10: Het gaat ook over cyberveiligheid en fysieke veiligheid. Dus ik werk wel in een omgeving waar veiligheid wel als eerste op onze prioriteitenlijst staat.
9: Maar ik vind het lijkt me ook een beetje een downer. Alles gaat om veiligheid, risicobeheersing.
10: Ja.
9: Daar word
10: je niet echt warm van, hè?
9: Daar teken ik niet van af, om het zo maar te zeggen.
10: Ja, nee, dat snap ik wel.
9: Hoe is dat voor jou?
10: Ja, dat heb ik ook wel.
9: Ja?
10: Tuurlijk, hè, als je het zo benoemt en als je het zo in een hokje duwt. Tegelijkertijd hebben we het toch ook over hele maatschappelijke discussies.
9: Ja.
10: De opening van Lelystad, de krimp of groei op Schiphol, het publieke debat. Ja, en dat is waar mijn hartje sneller van gaat kloppen.
9: Ja, ja. Maar ben je ook iemand van, zeg maar bijvoorbeeld, want ik kan me voorstellen dat je dat type mens moet zijn. Van de regels, van de procedures. Zo hoort het. Is dat jouw karakter ook?
10: Absoluut niet.
9: Ah.
10: Nee, gelukkig de mensen in mijn team wel. Dus gelukkig ben ik geen luchtverkeersleider. Nee, ja. Als je achter die scope zit, dan moet je gewoon die procedures afhandelen. Ja. Maar ik ben dat niet.
9: Nee, maar je zegt absoluut niet ook. Wat komt er in je op als je zegt absoluut niet?
10: Nou, tuurlijk volgen we de regels en volgen we de processen en moeten we compliant zijn. Hè? Ja. Waarvan akte? Alleen we hebben ook dat maatschappelijk debat. We moeten ook resultaten behalen. Ja. Onze executiekracht moet ook omhoog.
9: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
10: Ja, dat we ook sneller resultaten kunnen halen.
9: En wat voor resultaat moet je dan halen? Want kijk, als je wat is een resultaat bij de luchtverkeersleiding Nederland?
10: Bijvoorbeeld het opleiden van luchtverkeersleiders.
9: Okay.
10: We hebben een groot tekort.
9: Ja.
10: En sneller betekent niet altijd kort door de bocht. Hè? Want dat bedoel ik dus echt niet.
9: Nee, precies.
10: Maar het behalen van resultaten. Ik zeg altijd, dat kan 120%, 100% of soms ook gewoon met 80%. Kun je ook prima resultaten behalen. Ja, en inherent aan onze veiligheidscultuur is toch altijd het 120% goed willen doen.
9: Ja.
10: En dat is niet altijd nodig.
9: Ah, ja,
10: veiligheid is geen onderhandeling. Dat staat altijd buiten kijf.
9: Ja.
10: Maar het gaat over hoe je dat doet en hoe je daar komt.
9: Ja. Maar jij zegt, er zijn mensen die zijn in regels, procedures en gelukkig maar, want belangrijk. Maar jij zegt, ik ben dat absoluut niet.
10: Nee.
9: Waar merk je dat aan, dat je dat absoluut niet bent soms?
10: Ja, ik wil graag vooruit. Ik ben in beweging. Ik wil naar het volgende dossier. Ik wil naar het volgende resultaat. Ik wil het met mijn mensen hebben over hun ontwikkeling, over mijn ontwikkeling. Ja. Dat drijft mij. Daar ben ik heel erg mee bezig. De regels en de procedures drijven mij niet.
9: Nee.
10: Maar ik weet donders goed natuurlijk dat het onderdeel is van mijn vak.
9: Ja,
10: dus het gaat meer over wat drijft mij. Wat zijn mijn karaktereigenschappen en waar groei en bloei ik van?
9: Ja. En het kan natuurlijk ook niet zonder elkaar. Hè? Want het zou een mooie boel zijn als je zegt, nee, bij luchtverkeer zijn in Nederland, we improviseren elke dag.
10: Dat zou echt een quote zijn.
9: Ik probeer hem in je mond te leggen.
10: Nee, hoor, lukt niet.
9: Je hapt niet. Maar dan nog, hoe persoonlijk, als je nogmaals, jij zegt van ik wil graag vooruit.
10: Ja.
9: En dan wil je natuurlijk ook wel eens gewoon, weet ik veel, inderdaad resultaten halen. En als er dan weer iemand zegt, ja, maar regel 3, paragraaf 6.7. Is dat niet een strijd voor jezelf dan af en toe?
10: Soms wel, tuurlijk.
9: Wanneer bijvoorbeeld?
10: Nou, als iemand naar mij toe komt met artikel 2, lid 3, paragraaf 5.
9: Ja.
10: Maar ik heb wel geleerd in veilig kritische omgeving. Dat is niet alleen bij de luchtverkeersleiding Nederland, maar voorheen ook bij de mobiliteits- en infrastructuur waar ik werkte. Daar gaat veiligheid eerst. En hoe kun je dat dan uitleggen of toetsen? Ja. En dus je moet ook bereidwillig zijn, hè, om in die diepte te duiken en te begrijpen.
9: Ja.
10: En de juiste vragen te stellen.
9: Mm-hmm.
10: En dan weer uit te zoomen om te kijken, wat kan ik hier eigenlijk mee? Hoe kunnen we wel naar die stip op de horizon?
9: Want dat lijkt dan een tegenstelling, hè, in eerste instantie. Van joh, iemand zegt, ja, maar kan niet. En jij zegt, ja, maar moet.
10: Ja, dat zeg ik dan niet.
9: Nee, oké. Okay.
10: Maar ik denk het soms wel.
9: Ja. Maar vind ik wel interessant. Neem maar eens mee. Van hoe ga jij met zo'n situatie dan om?
10: Ik probeer erachter te komen waarom er zo stellig wordt aangegeven het moet. Is dat echt omdat we een bepaalde wet of regelgeving hebben?
9: Ja.
10: Is dat omdat iemand belemmerende overtuiging heeft?
9: Mm-hmm.
10: Of dat er vroeger iets al is voorgevallen?
9: Mm.
10: Dus ik probeer door te vragen. Ik probeer te begrijpen, te luisteren. Ook goed mijn oren open te houden, te spitsen voor die inhoud. Want dat is wel de type organisatie waarin ik werk.
9: Mm-hmm.
10: En vervolgens ook weer uit te zoomen om te kijken, wat kunnen we wel?
9: Juist.
10: En daar heb je ook hele goede mensen bij nodig. Die dat beide kunnen.
9: Ja.
10: Ik doe dat niet alleen zelf.
9: Nee, oké. Maar staat je nog in de situatie voor de geest dat je denkt van, nou, ik weet wel, in eerste instantie leek dit alsof dat niet bij elkaar konden krijgen, maar het is toch gelukt. Dat zal een win zijn, kan ik me dan voorstellen. Weet je, als je met elkaar zowel veiligheid als vooruitgang met elkaar weet te combineren.
10: Ja, zeker. Nou, het zit hem in kleine dingen. Hè? Ik heb een stafteam. Daar zitten fantastische, loyale, zeer terzakenkundige mensen in.
9: Mm-hmm.
10: En zij zijn continu dag in dag uit bezig met het verwerken van procedures. En op een gegeven moment komt een collega naar mij toe. En die zat echt met een knoop in zijn buik. Het lukt niet. Datgene wat je vraagt kan niet.
9: Ja.
10: We moeten dat op een andere manier organiseren. Want
9: weet je nog wat je vroeg voor mijn beeldvorming?
10: Ja, vertel eens waarom dan. En welke scenario's heb je in gedachten? En probeer mij ervan overtuigen dat er echt geen andere optie is.
11: En waar gaat het dan over? Dan gaat het over een aanvliegprocedure?
10: Exact. Bijvoorbeeld op Maastricht-Aken Airport. Vlak daarvoor ligt ook welbekend ASML. Ja. En de hele industrie. Het gaat over een goede radardekking hebben. Het gaat over al je vliegprocedures goed kunnen volgen. Dus als daar iets gebeurt, dan hebben we het over serious business.
11: Ja.
10: Nou, in dit geval ging het over een procedure aankomend verkeer op Maastricht-Aken Airport. Ja. En over de bereikbaarheid dan van de aanwezigheid van onze luchtverkeersleiders. Ja, dan heb je het wel over dingen. Ja. Dus daar kan ik ook niet zomaar overheen stappen. En dat wil ik ook niet.
11: Nee.
10: Dus dan gaan we met elkaar in gesprek over wat wel kan. Want ja, dat is ook wel iets wat mij kenmerkt. Ja.
11: Kun je dan ook, ben je dan goed, want je moet ook je eigen oordeel uitstellen.
10: Ja.
11: Toch of niet dan?
10: Soms wel.
11: Ja, ben je daar goed in?
10: Niet altijd.
11: Nee?
10: Nee. Ja, dan denk ik, in sommige gevallen denk ik, nou, potverdorie, kunnen we niet gewoon door.
11: Ja.
10: Maar toch, inmiddels heb ik echt geleerd. Ik ben inmiddels 39.
11: Ja, ja.
10: En ik weet dat mijn kracht is vooruitgaan en mensen meenemen. En door naar die resultaten. Maar het is ook mijn valkuil. Hm. Want als ik naar achter kijk en niemand is bij me. Of ik heb de belangrijkste dingen. Ik heb de bocht te kort genomen.
11: Ja,
10: dan maak je fouten. En dat is niet oké.
11: Nee.
10: Dus dat heb ik echt wel geleerd. En tuurlijk denk ik dan, soms. Hè?
11: Ik ben natuurlijk benieuwd naar wat voor fouten, et cetera. Maar daar komen we straks nog even op terug. Ik wil graag eerst even naar het begin van jouw loopbaan. Want je, nu kijk je dan al continu omhoog. Bij wijze van spreken, luchtverkeer zijn in Nederland. Maar ooit begonnen echt wel met de voeten in de klei. Ballast Nedam. Je was 25?
10: Ja, 25.
11: Ja. En want waarom wilde jij daarheen? Want je hebt bedrijfskunde gestudeerd.
10: Ja.
11: En dan kan je prachtig mooi smetteloos wit op de Zuidas.
10: Ja.
11: Maar jij dacht nee.
10: Dat wil ik niet.
11: Nee?
10: Ik was ook aangenomen voor een traineeship. Best wel prestigieus. En Ballast Nedam zat in de...
11: Welk traineeship?
10: Ja, een traineeship. Vroeger heette het Kirkman Company.
11: Kirkman, consultant.
10: Dus precies, consultancy.
11: Ja.
10: En daar zat ook Ballast Nedam bij. En Ballast Nedam was een bouwer.
11: Ja.
10: En die was toen de tijd, we hebben het al 15 jaar geleden, heel erg bezig met... Ja, maar we hebben niet alleen maar bouwers nodig. We hebben ook mensen nodig die het bedrijfsleven snappen. Want wij moeten hele grote consortia oprichten om grote gebiedsontwikkeltrajecten te realiseren.
11: Ja.
10: Binnen 5 jaar tijd uit de grond te stampen. En bijvoorbeeld een tunnel bij de A9 Gazprommeweg.
11: Ja.
10: Bij Amsterdam-Zuidoost, bij de IKEA. Nou, dat gaat niet om die tunnel maken. Het gaat om de financiering ophalen. Het contract te managen voor 30 jaar.
11: Ja.
10: Uiteindelijk natuurlijk ook over de uitvoering. Dus zij hadden mensen nodig die ook veel meer bedrijfsmatig, bedrijfskundig, veel meer met een open blik keken naar die enorme opgaven die daar lagen.
11: Ja.
10: En toen dacht ik, ja, maar dit is niet het gebaande pad, hè? Wat verwacht wordt van mij. Of waarvan mensen denken, laten we dat maar doen. Ja, en dat trekt mij dan heel erg.
11: Wat was dan het gebaande pad? Even kort, zoals jij dat dan...
10: Ik had bedrijfskunde gestudeerd. De Zuidas of een traineeship, zoals je net noemt. Dat zat zeer in de lijn der verwachting.
11: En wat sprak je dan aan? Je zegt puur omdat het niet het gebaande pad was?
10: Nee, de vernieuwing. De vraag die ze mij stelden.
11: Ja.
10: De opening die ze boden om op verschillende rollen te leren.
11: Ja.
10: Een van mijn drijfveren is leren.
11: Ja.
10: En juist in een omgeving waarin het echt ergens over gaat. Hè? Maatschappelijke impact. We hadden het hier over gebiedsontwikkeling. Grote mobiliteits- of infraprojecten.
11: Ja.
10: Daarna natuurlijk ook nu in de lucht.
11: Ja. Maar welke vraag stelde je toen? Van joh, kom dat stakeholderveld managen. Is dat,
10: kom eigenlijk alles buiten de bouw.
11: Ja.
10: Kom dat maar managen.
11: En dat je zegt van dat was in die periode begonnen ze net op die manier te denken. Betekent ook dat jij als eerste van de eerste der Mohikanen, een soort van niet-bouwers, daar dan bij Ballast Nedam belandt.
10: Klopt.
11: Wat trof je aan daar?
10: Nou, op mijn eerste dag bij Ballast Nedam weet ik nog echt heel erg goed. Toen stond bij het koffiezetapparaat en toen zei iemand tegen mij, best ook wel hoog in de boom. Nou Malou, wat goed, wat leuk dat je er bent. Welkom, van wie ben je secretaresse?
11: Ja. En toen?
10: Ja, toen moest ik echt even nadenken.
11: Ja.
10: Hoe reageer ik hier nou goed op?
11: Ja.
10: En toen heb ik gewoon heel neutraal gereageerd wat ik kom doen. En je zag de ongemak natuurlijk. Dus het geeft aan in welke setting ik terecht kom.
11: En hoe zou je die setting dus omschrijven? Gewoon mannelijk.
10: Zeker.
11: Mannenwereld.
10: Zeker.
11: Ja.
10: Zeker. Maar dat is ook wel wat ik ontzettend kan waarderen. Ja. Hard op de tong.
11: Ja, ja. En op, maar nog even terug naar dat moment. Want als je dat in dat zoiets... Ja, ja, dat is niet echt een lekkere binnenkomer.
10: Nee, toch?
11: Hoe incasseer je dat op dat moment?
10: Ja, dat... ik heb daar... ik moest echt even schakelen.
11: Ja.
10: En ik dacht, ik ga hier natuurlijk niet reageren met... gast, wat denk je
11: wat
10: zelf?
11: Wat triggert het in jou?
10: Ja, wel een bepaalde bewijsdrang ook wel. Mm-hmm. Ook wel dat ik dacht, wat is dit voor achterlijke opvatting? Ja, dat ik echt dacht, dit kan je toch niet menen?
11: Nee.
10: Maar tegelijkertijd zag ik dat die man ook zeer ongemakkelijk werd van mijn heel neutraal geformuleerde antwoord. Hè. Dus ik heb echt even een paar tellen moeten nadenken, moeten slikken. Mm-hmm. En daarna zag ik ook wel wat het deed. En dat heeft me ook wat gegeven. Hè. Dus ja. Je kan op zulke momenten ook heel bitchy uit de hoek komen. Maar ja. Neutraliseer het. Mm-hmm. Kies je eigen pad. Want uiteindelijk, hè, als leider of als toen nog gewoon collega, je betrouwbaarheid, je laten zien, welwillendheid om te leren, nieuwsgierig zijn en fouten maken, dan kom je er.
11: Ja.
10: Dan herkennen mensen jou. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan.
11: Ja. Want in eerste instantie, ook nog even terug naar de situatie, ik moet ook weer denken van uitstel oordeel. Je eerste oordeel zou kunnen zijn, wat is het voor een ongelooflijk kortzichtige, noem blablablassers en zo.
10: Ja.
11: Maar
10: in de eerste seconde heb ik dat gedacht hoor.
11: Ja. Maar zo heb je niet gereageerd.
10: Nee. Ik heb echt even nagedacht.
11: En dat heeft je ook geleerd.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: En wat is de verantwoordelijkheid die je daar uiteindelijk kreeg? In dat Gaasperdammerweg?
10: Ja, ik was 26 en toen was ik eindverantwoordelijk voor eigenlijk alles behalve het maken van de tunnel.
11: Ja.
10: Dus het omgevingsmanagement met professionele stakeholders. Hè, dus waterschappen, gemeenten, burgemeester en wethouders. Maar ook gewoon de buurt. Hè, ja. Dus de omgeving, ja. De bewoning. Alle kabels en leidingen, de vergunningen. Eigenlijk al het conditionerende werk, zodat de bouwers de tunnel konden maken.
11: Ja, en het is een megaproject.
10: Ja.
11: Je bent 26 jaar en dan heb je toch in mijn beleving nauwelijks ervaring. Hoezo geven ze jou op dat moment die rol? Ja. Zonder dat ik nu meteen zelf als de directeur uit de hoek wil komen. Maar toch, vind ik wel verbaasd. Waar had je dat aan verdiend? Dat je die kans kreeg?
10: Ja, ik denk tweeledig. Hè? Je moet op sommige momenten in je leven ook een beetje geluk hebben. Dat is gewoon zo.
11: Ja.
10: En hier zat een programmadirecteur die potentie in mij zag. En dat was natuurlijk ook omdat ik het daarvoor had laten zien.
11: Mm-hmm.
10: En die heeft gezegd, Malou, ik wil dat jij dit doet.
11: Wat zag hij, denk je, in jou?
10: Daadkracht, resultaatgerichtheid. Ja. Ook een bepaalde verbindend vermogen. Want het zijn natuurlijk allemaal techneuten die daar lekker alles op papier lopen recht te rekenen.
11: Ja.
10: Maar we hebben in dit soort ontwikkeltrajecten ook andere competenties nodig.
11: Ja, maar ik heb niet snel last van plankenkoorts. Maar ik denk als ik me in jouw situatie verplaats, mijn 26-jarige ik die verantwoordelijkheid krijgt, dan zou ik denk ik echt peentjes zweten voordat ik op zou moeten richting die stakeholders.
10: Had ik ook wel.
11: Ja?
10: Ja.
11: Hoe zag dat eruit?
10: Hele intensieve voorbereiding. Ik heb ook coaching gevraagd. Ik weet nog heel goed dat ik tegen mijn programmadirecteur zei, oké, jij denkt dat ik het kan, dus let's do this.
11: Mm-hmm.
10: Maar dan wil ik ook wel een coach.
11: Ja.
10: Want ik ben me heel erg bewust van het feit dat ik me dan echt in mijn stretchzone zit. Hè? Dus ik wil ook iemand hebben waarmee ik kan sparren. Waarmee ik situaties kan bespreken waarvan ik denk, ach, hoe los ik dit nou weer op?
11: Ja. Slaaploze nachten gehad?
10: Nee.
11: Dat niet?
10: Nee.
11: Nee. Maar wat was je coachvraag op dat moment? Of?
10: Ik heb het echt situationeel gedaan. Hè? Dus ik weet al dat ik was leidinggevende van een team met bijna allemaal mannen. En ze waren echt ook allemaal flink wat ouder dan ik.
11: Ja.
10: En natuurlijk ook die hadden heel veel kennis en kunde. Want die werkten al 20 jaar bij een bouwbedrijf.
11: Ja.
10: En op een gegeven moment merkte ik dat één iemand gewoon niet lekker in het team lag, niet goed functioneerde. Ja, en een van die casussen was dan, hoe ga ik hiermee om? En tot hoever laat ik het gaan?
11: Ja.
10: Dus ik wijs naar mijn buik. Hè?
11: Ja.
10: Dus hij kan misschien wel hele goede resultaten leveren. Maar als de rest van het team daar van de manier van zijn doen naar ervaring heeft. En wat ga ik daarmee doen? En dan ben je 26 en dan heb je nog nooit met iemand van, 50, een gesprek gehad over het functioneren.
11: Ja, hoe ga je dat inderdaad aansnijden? Zodanig dat iemand van 50 denkt, oké, Malou, we gaan dat doen.
10: Ja.
11: Reuze benieuwd naar hoe je uit die sticky situation gered hebt. Maar we gaan eerst even naar de rubriek.
12: De Boordradio.
11: De Boordradio. De rubriek die is ontleend aan mijn Formule 1 interesse. Kijk je wel eens naar Formule 1?
10: Niet meer.
11: Prachtige tunnel van Monaco waar ze afgelopen weekend... Nee, niet meer.
10: Nee.
11: Ik wil nu meteen vragen hoezo niet en kom terug. Maar goed, dat ga ik niet doen. Het gaat er alleen nog even om de Formule 1 analogie. Leg ik graag uit aan de luisteraars. Hè. Je weet dan dus dat de coureurs gesouffleerd worden door hun race engineers vanaf de pitwall. En dat is de analogie van de boordradio. Hè. Welk advies zou jij jongere mensen willen geven? Ja. Als dat zou kunnen via deze boordradio. Mijn vraag is, en dat is een beetje de gimmick, om dat even, ja, weet je, die microfoon te omklemmen, er diep in te praten, krijgen we ook een beetje dat radiogevoel. Wat zou dat advies zijn? Ja.
10: Zoek een plek waar je het meest kan leren.
11: Juist. En waarom is dat hetgeen waarvan jij zegt, jongen, dat moet je, als je nog aan het begin staat, in je oren knopen?
10: Ja, ik heb echt wel geleerd dat titels, prestaties, resultaten, dat is mooi, dat is leuk. Het gaat om waar bevind je je, waar, in welke situaties kun je jezelf plaatsen, zodat je, ja, je elastiekje wat wordt opgerekt, zodat je het meest kan leren. Mm-hmm. Dus bevind je nou, hè, zorg dat je sponsors hebt in je omgeving, niet alleen in je bedrijf, in je eigen bedrijf, maar misschien wel verder, mm-hmm, die jouw naam noemen in ruimte waar jij niet bent.
11: Yeah.
10: Hè, dus dat je wordt gepositioneerd door hen. Mm-hmm. Zodat mensen je zien, zodat mensen ook eigenlijk dat steuntje in de rug geven, of anders gezegd de trap onder je komt,
11: yeah,
10: om te gaan leren. En ik denk dat als je leert in die stretch zone,
11: yeah,
10: ja, dan ontstaat er magie.
11: Ja, want je zegt, zie je het dus om je heen ook wel eens verkeerd gaan dan dus, tussen aanhalingstekens, dat mensen dus keuzes maken. Je hebt het over titels en ja, dat is allemaal mooi, maar het gaat erom, je moet plekken kiezen waar je kunt leren.
10: Ja.
11: Wat is dan, kun je me...
10: Ja, wat is dan mensen die heel erg gefocust zijn op het groeipad. Hè?
11: Ja.
10: Ik wil over 10 jaar daar zijn met de een of andere fancy titel.
11: Ja.
10: Maar welke waarden zitten daarbij? Wat moet je dan geleerd hebben? Wanneer ben je dan een keer op je bek gegaan? Ja. Hoe zie je jezelf daarin? Hè?
11: Maar waarom is dat verkeerd? Want ik sprak een tijdje terug en zei van, ik moet een plan hebben. En je kan ook denken, dat is toch een heel concreet stip op de horizon. Daar ga je naartoe.
10: Ja.
11: Waarom zeg jij van, nou nee, pas op. Daar zit een gevaar in.
10: Nou, ik zeg niet dat het verkeerd is.
11: Nee.
10: Ik word heel erg gedreven door leren. Mm. Het beste uit jezelf halen. En zo ben ik ook als type leider. En wat ik jongeren zie doen, is toch blind staren soms op die titels of die rollen.
11: Ja.
10: Terwijl ik denk, zet soms ook even je oogkleppen af. En kijk nou eens om je heen. Welke situaties, welke projecten, welke extra activiteiten, die dagen jou uit, mm-hmm, buiten je comfortzone.
11: Ja.
10: Want daar ga je leren. En dan kan je op een gegeven moment zelf weer die volgende titel pakken.
11: Ja.
10: En dat is wat ik zelf ook heb meegemaakt.
11: Ja? Hoe bedoel je?
10: Nou, een voorbeeld is, 2 jaar geleden, ik kwam terug van zwangerschapsverlof. Nou, dan ben je sowieso nog niet helemaal jezelf. Met allemaal hormonen. En ik dacht, nou, eerst even lekker rustig inkomen. En mijn baas, mijn leidinggevende CEO, kwam naar me toe en die zegt, Malou, ik weet dat het misschien een beetje vroeg voelt, maar volgend jaar staat de NATO-top op de rol. NATO-top van 2025, waarin de beroemde vergadering hier was in Den Haag. En wij zijn natuurlijk van het veilig begeleiden van het luchtverkeer. Nou, als die vliegtuigen niet landen, dan gaat die hele vergadering niet door. En als je kijkt naar de geopolitieke situatie, ja, was dat nogal een risico.
11: Ja.
10: En hij zei, het loopt niet helemaal, hey, iedereen doet goed zijn best, maar het loopt niet helemaal lekker. We vinden niet de integraliteit en ik wil dat jij dit gaat oppakken. Naast je baan, hè? Naast mijn baan.
11: Net terug van zwangerschap.
10: Precies, dus ik dacht, laat me alsjeblieft heel even
11: landen.
10: Gewoon heel even met rust.
11: Yeah.
10: Maar hij had wel gelijk. Want daar waar je in je stretch zone zit, hè, dus ik heb het niet alleen op werk, ik heb het ook over een jonge moeder zijn, een jong gezin zijn, het kunnen combineren, mm-hmm, het omgaan met al die hormonen in je lijf. Maar hij wist het heel goed, hè. Ik word weer uitgedaagd van die volgende stap.
11: Ja.
10: En dat is, denk ik, mijn les aan mijn jongeren, ik, maar ook de mensen om me heen. Pak die ruimte. Ja. Kijk waar je kunt ontwikkelen en waar je kunt leren.
11: Ja, en dus ook niet blind staan op die titels. Ik proef ook een beetje van, joh, ja, je kan wel streven naar die titel over 10 jaar. Maar misschien moet je ook een laag dieper gaan. Waar gaat het mij nou om?
10: Klopt. Ja, klopt.
11: En titels.
10: En dan komt die titel wellicht misschien vanzelf. Ja. Want je moet jezelf echt heel goed kennen om uiteindelijk een bedrijf te leiden.
11: Juist.
3: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij Businesswise en New Business Radio.
11: We waren gebleven langs de A9 Gaasperdammerweg, tunnel in aanbouw, waar jij dus als 26-jarige verantwoordelijkheid had over technisch geschoolde vijftigers, wat ik even samen, waarvan er dus één iemand was die niet functioneerde. Dus dat is me bijgebleven voor de break. Hoe zag dat eruit?
10: Ja, dat ging gewoon niet goed. Nee, het was geen match, hij leverde niet en had een impact op het team.
11: Ja, ja. In de zin van moreel naar beneden.
10: Exact.
11: Ja, precies. En oké, dus jouw opdracht was dus...
10: met hem in gesprek.
11: Ja.
10: Zorgen dat de wind... dat hij gaat aanpassen. Of anders niet.
11: Ja, en dat lijkt mij echt... inderdaad, voor een 26-jarige jonge man... is dat ook wel pittig. Ook voor een 26-jarige dame. Maar zeker, 50-jarige vent. Hoe doe je dat?
10: Ja, door heel trouw te blijven bij jezelf. En ik zeg dit nu heel stoer, hè, maar ik vond het heel spannend.
11: Ja.
10: Want ik had dit nog nooit gedaan. Ik was in mijn rol, ik was mijn eerste rol als leidinggevende. Mm-hmm. Dus door ook het te oefenen bij mijn leidinggevende te vragen hoe doe ik dit. En ook expliciet zijn steun te hebben.
11: Ja.
10: Met mijn coach dat voor te bereiden. En door het gewoon te doen.
11: Ja, ja.
10: Door te zitten in je stoel en het maar gewoon te doen.
11: Waar was je bang voor?
10: Ja, reactie die ik niet kan overzien. Hè?
11: En als je dit soort dingen oefent met je coach, wat met welke, want je vervolgens op een gegeven moment moest je het dus doen. Met welke welke aanwijzingen in je hoofd ging je dat gesprek dan in? Wat was je tactiek op basis van alle input die je had vergaard?
10: Menselijk waar je kan zijn en heel helder over wat je beoogt.
11: Hmm.
10: Dus wel dat empathisch, dicht bij jezelf zijn, begrip ook, maar wel heel duidelijk zijn over de boodschap en daar niet van afwijken.
11: Nee. Dus in één zin geformuleerd, wat was dan de boodschap?
10: Nou, dan moet ik even goed nadenken. Ik heb volgens mij heel duidelijk gezegd, het gaat op deze manier niet goed. Nee. En ik zie dat je dat zelf ook voelt.
11: Oké, en wat was de impact?
10: Ja, het was de eerste reactie was... wie ben jij? Ja, eigenlijk echt alles wat je zou denken, voor zou kunnen. Maar ik ben heel rustig gebleven. Ik heb mijn boodschap weer herhaald. En uiteindelijk het leuke is... Hè, want hij is uiteindelijk van het project afgegaan.
11: Hmm. Dus uit eigen beweging?
10: Nou, niet helemaal.
11: Okay. Maar op een idee gebracht.
10: Soort van. Ja. En ik sprak hem een aantal jaar, denk ik, daarna. Want die infrastructuur is toch een kleine wereld. Bedrijven werken veel met elkaar in grote consortia. Mm-hmm. En hij gaf mij terug. Je hebt gelijk gehad.
11: Ja?
10: Jij zag dat het niet werkte en ik zag het nog niet.
11: Nee.
10: Dus dat was zo informeel hoor, op een barbecue. En dat geeft je ook wel weer veel vertrouwen. Hè? Dus hoe jong je bent, hoe vaak je het geoefend hebt. En tuurlijk vond ik het spannend. Ja. Blijf bij jezelf, maar wees ook heel duidelijk over de verwachtingen.
11: Ja. En wat werkte er niet? De wisselwerking in zijn team niet? Of was
10: Hij werkte niet in het team. Ja.
11: En je zegt maar dicht bij jezelf blijven. Wat is dan dicht bij jezelf blijven?
10: Ja,
11: in die situatie.
10: Je kan natuurlijk uitgedaagd worden door de inhoud in gesleurd te worden. Of te hebben over zijn functioneren. Maar daar gaat het niet om.
11: Nee.
10: Dus wat is mijn boodschap die ik wil maken?
11: Ja.
10: En daarin de manier waarop ik het overbreng.
11: Ja.
10: Dus dat bedoel ik ook met mensgericht. Ook begrip hebben voor de situatie waarin hij zit. Dus niet als een botte bijl. Dit werkt niet. We gaan afscheid van je nemen. Ja, het is ook celletoon qui fait la muziek. Dus hoe doe je dat?
11: Ja, als je de intentie hebt om hem te slachten, bij wijze van spreken, dan krijg je conflict.
10: Exact.
11: En dat was niet jouw intentie.
10: Absoluut niet.
11: Nee. Maar toch, waar haal je het vandaan op je 26e al zo stevig toch in je schoenen te staan? Natuurlijk hulp, maar dan nog vind ik het indrukwekkend.
10: Ja.
11: Kun je dat voor jezelf verklaren?
10: Nou, ik heb op hoog niveau geturnd.
11: Hm.
10: Ja, dus niet helemaal topsport, maar wel. Ik ben wel door de mangel gehaald. Hè. Gedisciplineerd werken, gestructureerd werken.
11: Hoe ziet dat eruit? Vanaf welke leeftijd deed je?
10: Ja, vanaf een jaar of 7 tot 17.
11: Okay.
10: En dat betekent bijna dagelijks trainen.
11: Ja.
10: Veel uren in de week. En dan leer je ook te reflecteren als dingen niet goed gaan. Wat moet je daaraan doen? Hè? Als je blijft in een baalsituatie, dan kom je er nooit uit. Dan haal je die volgende oefening nooit.
11: Maar...
10: Je leert ook gedisciplineerd te werken. Je leert er ook heel veel voor. op te geven. Hè?
11: Ja, wat gaf je ervoor op?
10: Kinderfeestjes, sociale activiteiten. Dus het heeft mij iets gebracht, hè? Die discipline en zelfverzekerdheid ook wel.
11: Okay.
10: Het heeft me natuurlijk ook wel wat gekost. Hmm.
11: Want je zegt, want je hebt door de mangel gehaald, hoor ik je zeggen. En je zei net over het voorbeeld van ja, het is empathisch, maar ook dicht bij jezelf blijven. Dat zijn niet de associaties die ik heb met turntrainers op hoog niveau. Dat ze heel empathisch jouw feedback geven.
10: Nee, dat klopt. Nee, dat is ook zo.
11: Hoe ging het eraan toe?
10: Ja, gewoon je doet het niet goed. Ja, heel hard. Heel hard, zeker. He, dus ik zei net...
11: Wat voor impact heeft het dan als je 7-8 jaar bent?
10: Ja, dat... wat ik daarin geleerd heb is... En dat doe ik soms ook de lat heel hoog te leggen voor jezelf. Hmm. Dus gedisciplineerd aan het werk te zijn. Gespitst op de resultaten. Het is natuurlijk geen teamsport, hè? Dus je doet het voor jezelf.
11: Ja.
10: Dus dat heeft me heel veel gebracht. Maar de keerzijde daarvan is ook wel dat je moest incasseren. Leren incasseren.
11: Ja.
10: En dan niet in een negatieve spiraal. Maar jezelf wel weer oppeppen om ervoor te zorgen dat je morgen ten tonele treedt.
11: Is dat iets wat je kunt trainen of is dat een gegeven?
10: Ja, weet ik eigenlijk niet.
11: Nou ja, ik weet het ook niet. Ik ben benieuwd.
10: Nou, kijk, als je 20 uur in de week wordt getraind, dan denk ik ook dat er een zekere maat van trainbaarheid is. Maar ik denk ook, het zit ook in de aard van het beestje. Ik ben ondernemend, ik wil vooruit, ik wil goede resultaten halen. En ik weet heel goed dat ik dat niet doe door gewoon alleen maar vooruit te gaan met oogklep op, als een kip kon zonder kop, maar te reflecteren.
11: Maar je zegt dus ook, ik heb eigenlijk het geluk dat ik word door de mangel gehaald, krijg de keiharde feedback bij mij. Heeft dat geresulteerd in constructieve nieuwe stappen? En niet, ik ben niet naar binnen geslagen.
10: Nee.
11: Ik ben niet in een hoekje gaan zitten.
10: Nee.
11: Dat is een geluk dan.
10: Zeker.
11: Want ik zit me nu namelijk af te vragen. Had ik mijn dochters misschien wat meer door de mangel moeten halen. Om ze wat mentaal weerbaarder te maken.
10: Dat zal vast door verschillende paden kunnen.
11: Ja.
10: Ja, maar dat betekent ook na turnen ben ik ook een jaar in het buitenland gegaan. Dat vormt je natuurlijk allemaal. Hè, dus ik denk dat mij vormt. En natuurlijk, het zit ook in het aard van het beestje.
11: Ja, maar goed. Dus je hebt een stevige ondergrond. Leren incasseren op jonge leeftijd. Dat houdt je dan op de been als je dan later tegenover die 50-jarige staat. En je legt de lat heel hoog. Wat heeft het je gekost?
10: Ja. Nou ja, kijk, in het klein, dat zei ik net ook al. Kinderfeestjes, et cetera. Maar als ik kijk naar wat het me nu heeft gekost. Overal waar je te voor zet, hè, dus te gedisciplineerd of te de lat te hoog. Dan sta je ook niet open voor... Ja, dan kan je niet openstaan voor feedback. Of dan ga je alleen maar vooruit. Ik heb laatst echt een hele goede feedback gehad van een teamlid van mij. Mm-hmm. Die zei tegen mij... we zaten in een villa. We bespraken de bepaalde zaken. En zij is echt een professional. Hè? Dus ik heb niet te maken met beginnende leidinggevende. Ik heb echt te maken met professionals.
11: Mm-hmm.
10: We ronden ons gesprek zo af. En ik wist dat er iets speelde in haar team... wat best wel veel aandacht van haar vroeg. En ze had het niet benoemd in ons gesprek. Dus nou, ik stond op en ik zei tegen haar... joh, wat is eigenlijk de reden dat je dit en dit personeelsdossier niet met me besproken? En toen zei ze, lang verhaal kort... ik heb nog geen plan hoe dit op te lossen. En ik ben me ervan bewust dat jij altijd aan mij vraagt... wat is je plan?
11: Ja.
10: Wat is je oplossing? Je stretch mij, hè? Je legt de lat heel erg hoog.
11: Ja.
10: Maar de feedback aan mij was... oei, ik moet ook ruimte laten om even te sparren. Ja.
11: Ze was gewoon bang dat als ze met een onvolledig verhaal bij jou zou komen... dat jij er meteen zou afzagen.
10: Ja, ze was niet bang, want anders had ze dit ook niet tegen mij gezegd. Dus we waren daarna een heel...
11: Hoe raakt jij dit?
10: Ja, dit raakt mij. Ja, zeker.
11: Waarom dan?
10: Mijn leiderschap, ik leg de lat hoog. Ik geef veel vertrouwen en ruimte aan de leiders in mijn team, aan de managers in mijn team. Ik verwacht ook dat zij de lat voor zichzelf hoog leggen.
11: Ja.
10: En tegelijkertijd, een tweede punt is ook echt ontwikkeling. Ik ben heel erg gefocust in mijn stijl op hun ontwikkeling.
11: Hmm.
10: Op hoe ik hen souffleer, ondersteun in hun ontwikkeling.
11: Ja.
10: He, dus dat elastiekje wat ik toch een beetje oprek. Om ervoor te zorgen dat zij weer groeien en bloeien.
11: Ja.
10: En toen ik van haar hoorde dat zij eigenlijk op dat moment niet het gevoel had om even met mij te sparren. Dacht ik, oh, ja, maar dat wil ik ook graag voor je zijn.
11: Ja. En je zegt, het raakte me heel erg. Wat is dat? Kun je daar wat
10: Ja, dat ze op dat moment niet het gevoel had. Ik kan dit ook even op een rustige manier met Malou bespreken. Zonder dat ik alle antwoorden al moet hebben.
11: Wat voor gevoel wekt het?
10: Ja, even? Toch ook een beetje...
11: Stel jezelf dan teleur? Of...
10: Ja, tuurlijk. Ik dacht, shit. Ja. Dit is wel een klassieker, Malou van der Bral. Ja, ja dat stelde me wel teleur. En we hebben het er meteen over gehad, hè? Dus ik heb meteen gezegd, wat een mooie feedback. En we hebben het er meteen heel open over gehad.
11: Ja.
10: Dus het was ook weer een heel mooi moment. En dat zorgt ook weer voor verbinding, hè? Ja. Dus meteen even op die menselijke maat. En met elkaar dat gesprek hebben over... Ja. Oh, oeps. Ja.
11: En wat neem je dan dus mee vervolgens?
10: Ja, echt meer ruimte laten... Ja. Voor het gesprek en te luisteren en meer ruimte te geven aan mijn professionals. Om niet alleen met plannen en slides en analyses en et cetera te komen. Maar ook even te zitten in de stoel en even te zeggen, ik weet het eigenlijk ook even niet meer. Want dat mag er ook zijn.
11: Ja. Maar dat is verder nog wel een ontwikkelpunt.
10: Wat is een ontwikkelpunt?
11: Nou, om die ruimte te laten.
10: En ik heb er ook al heel veel in geleerd.
11: Het lijkt me wel een lastig dilemma, want je kan natuurlijk... Kijk, er moet toch ook, en zeker in die wereld waarin jij werkt, kan die half.
10: Ja.
11: Moet die resultaten, en je wil ook gewoon door. Ja. Hè, dan ben je op de wereld. Je wil ook gewoon die resultaten neerzetten. Hoe vind je die balans?
10: Ja.
11: Want ik bedoel, ja, als iedereen maar de ruimte laat, ja, dan komt er ook niks voor elkaar.
10: Ja, maar het gaat over de volgorde. Ik heb dus heel erg geleerd eerst mens te zijn en dan leider.
11: Ja.
10: En niet andersom.
11: Dat,
10: ook van die voorgorde. Kijk, een ander voorbeeld is een teamlid komt naar mij toe en die vertelde over een ziek kind. Hmm. En een paar zinnen later vroeg ik haar gewoon, hoe zit het eigenlijk met die deadline van morgen?
11: Ja. Wanneer was dit?
10: Ja, dit was al wel echt iets van 5 jaar geleden. Okay. Daarop heeft zij gereflecteerd en zei, ja Malou, ben je dat bewust hè, dat je dat tegen mij hebt gezegd? Want eigenlijk zei ik tegen jou, het lukt even niet.
11: Ja. Zij had een ziek kind, het lukt even niet. En jij zei, je knikte en vervolgens vroeg je, maar terug naar de deadline.
10: Exact. Ja, okay. Dat is natuurlijk ook vrij pijnlijk. Dus,
11: ja.
10: Hè, dus dat is wat ik bedoel met, ik ben eerst mens.
11: Ja.
10: En natuurlijk ben ik daarna manager of leider en streven we naar resultaat. Maar wel in die volgorde.
11: Ja. Maar toen dus nog niet?
10: Nee, waar blijkt uit dit voorbeeld.
11: Ja. Was dat dan ook voor jou een ongelooflijke eye-opener? Kwam dat ook zo hard binnen dan?
10: Ja, zeker. Ja, dit is ook de reden waarom ik het hier benoem.
11: Omdat dus, jezelf beeld op dat moment was, ik ben een hele menselijke leider. Maar
10: we gaan vooruit en we hebben het over de resultaten en de lat ligt hoog. En we gaan maar uiteindelijk een bedrijf bouwen doe je met de mensen.
11: Mm-hmm.
10: En ik heb heel erg geleerd, welke mensen zit je op welke plek en wie heb je daarvoor nodig?
11: Dus jij was eigenlijk gewoon een soort bikkelharde tante met een, nou ja, misschien een klein vriendelijk laagje. Maar het was gewoon wel bikkelhard in eerste instantie.
10: Ik had de prestaties en de resultaten kwamen bij mij altijd als eerst. Ja. En dat is echt niet meer zo. Ja. Want ik besef me heel goed. En daar word je ook in gedwongen in de rol die je hebt. Hè? Ik manage professionals. Ik manage niet net beginnende teamleden.
11: Ja.
10: Dus zij dwingen jou ook. En ik mezelf ook. Hè? Dus door te reflecteren. Door afstand te nemen. Door te voelen. En toch weer dicht bij jezelf te zijn. En die spiegel voor te houden.
11: In hoeverre moet je jezelf dan verloochenen om te zijn wie je dan nu bent? Want ik bedoel, ja, je kan dat stuk van ik heb een topsportmentaliteit en ik wil resultaten. Weet je toch ook niet? Dan ben je dan ook aan het verloochenen, denk ik dan.
10: Nee, dat maakt mij ook wie ik ben en waarom ik hier sta en waarom ik in deze functies ben.
11: Ja.
10: Maar het gaat wel over doseren en balanceren.
11: Ja. Ja.
10: En dat is denk ik mijn belangrijkste les.
11: Ja, oké. Okay. Ik blijf het een dilemma vinden. Weet je wel, zeker als je gewoon, nogmaals, het gaat zelfs over mensenlevens in jullie omgeving.
10: Ja.
11: Hè, dan moeten ook die resultaten er zijn.
10: Zeker, zeker.
11: En nu zeg je van, ik ben eigenlijk helemaal omgedraaid van vroeger resultaten first en second.
10: Beetje
11: nu,
10: mensen.
11: Nu is het omgedraaid. Nu heb ik een beeld voor me van iemand die heel koffie haalt en water. En dan gaat het nog goed met je. En heel erg faciliteert en zorgt.
10: Ja.
11: Maar ja, je moet toch af en toe ook gewoon wel.
10: Zeker. En dat ben ik ook. Dat is de Malou die ik altijd zal blijven.
11: Ja.
10: Alleen de manier waarop je dat doet. En hoe je in verbinding staat met je professionals. Dat maakt het.
11: Ja. Wat is voor jezelf, voor je gevoel, wat zijn van die ervaringen die je dan hebt meegemaakt? Wat is in jouw beleving een beetje de silver bullet geweest? Die je dus dit inzicht heeft laten toegeven?
10: Nou, wel deze voorbeelden hoor.
11: Ja, ja.
10: Echt toch wel de concrete feedback. Op hele kleine, maar hele belangrijke dingen.
11: En hoe, wat als je dan de Malou van, nou, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden en dan nu vergelijkt door deze voorbeelden, ben je dus je stijl gaan veranderen?
10: Zeker.
11: Wat is het verschil in impact?
10: Veel groter. Vroeger stond ik altijd op aan. Ik was altijd, ja, dat klinkt gek hoor, maar 100% voorbereid. Ik zat aan die tafel. Ik moest een opmerking maken. En nu weet ik veel meer dat niet altijd gaat over 100.000% voorbereid zijn. Fancy slides hebben. Kijk, het is goed en het is heel fijn dat ik die hele goede basis heb.
11: Ja.
10: Maar dat het ook gaat over wie zit er aan tafel? Ja. Hoe beweegt de dynamiek en waarop kan ik sturen?
11: Maar je zegt vroeger, ik was 100% voorbereid. Ik had de beste slides. Je zegt ook, ik moest een opmerking maken. Dus dat was voor jou een wedstrijd. Nou, een meeting.
10: Nou, dan komen we toch weer terug bij die topsport. Ja. Kijk, dat aard van het beestje is toch, we gaan vooruit, we gaan mooie, we bouwen een tunnel, we hebben het over luchtverkeer. Hè? Ja. Het is ook allemaal heel tastbaar.
11: Ja.
10: En dat is ook wat mij drijft. Hè? Ja. In je introductie zijn met je poten ook in de klei.
11: Ja. Maar als ik jou met een meeting in jou had gezeten 15 jaar geleden, dan had ik een soort stoermoed-drangachtig type gezien, begrijp ik dan?
10: Nou, nu overdrijf je wel.
11: Oké, okay, ik probeer het te.
10: Maar ik was wel, hè, je hebt over, als we het hebben over balanceren, dan zit daar natuurlijk wel, als iemand de hele tijd aan tafel, en dat ben ik niet hoor, maar als iemand de hele tijd op een bepaalde manier toch aanwezig is, met inhoudelijk goede punten, maar dan bereik je niet het effect wat je wil.
11: Ja, dus als je ziet hoe je nu dus aanschuift, dat is dus, dan, nu stel ik me, meer achteroverleunen.
10: Beschouwender.
11: Ja, ja.
10: Kijkend naar de dynamiek. Ja. En ook de mensen inzetten voor jou.
11: Ja.
10: Want ik wil misschien wel een punt maken. Maar misschien is het wel veel belangrijker dat jij dat punt voor mij maakt.
11: Oh ja. Ja, en als je dus beschouwender, waar let je dan op?
10: Op hoe jij erbij zit, hoe je erbij staat.
11: Ja, ja.
10: Of iemand zich comfortabel voelt of niet.
11: Ja.
10: Waar de non-verbale acties zijn in een ruimte.
11: Als een soort dirigent zit je aan de meetingtafel. Je kijkt naar alle spelers. En wat zijn dan dingetjes waar je op acteert bijvoorbeeld? Wat jou dan opvalt?
10: Ja, non-verbaal. Hè, dat twee mensen tegen elkaar een beetje zitten te seinen. Of ogen rollen. Of ongemak hè, die je constateert. En dan wordt het misschien in de vergadering niet put the fish on the table. Soms is dat ook niet het goede moment. Maar kun je aanvoelen wanneer is het effectief? Dus wanneer ben ik effectief in mijn rol als managementteamlid of als leider? Om dat toch te signaleren en daarop te interveneren. En dat is niet altijd. Dat is ook een gevoel.
11: Ja, precies. Want ik wou net zeggen, van grijp je daar dan ook meteen op in? Nee. Of is het, maar je registreert het wel.
10: Ja, zeker.
11: En je houdt in die zin een soort van bij van oké, dit is hoe de kopjes erbij hangen. Ja. En dan weet ik gewoon weer als ik de meeting uitloop.
10: Ja, kan je veel beter sturen. Of wel weer die resultaten.
11: Ja. Met Sjaak moet ik even koffie gaan drinken.
10: Precies.
11: Ja, juist.
10: Precies.
11: Hartstikke mooi. Nou, het is natuurlijk een continu leerproces, zoals wij het erover hebben. En je weet natuurlijk op een gegeven moment ook wel hoe het zou moeten. En toch, in de hitte van de strijd, gaat het ook nog wel eens mis. Je grootste nederlaag.
10: Dus
11: zou ik het graag straks met je over willen hebben.
12: You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
13: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
14: And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time.
15: De scène van je leven.
11: Yes, de scène van je leven. Daar is namelijk nu echt de hoogste tijd voor de rubriek waarin ik mijn gasten vraag welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Gedachten erachter. Ik hoorde ooit van een coach die zei van ik laat al mijn coachees naar dezelfde film kijken. As It Is in Heaven is dat, om precies te zijn. En de scène waar ze op aanslaan, dat zegt mij iets over wat hun thema is. Nou, dus om die reden leuk om te vragen aan al mijn gasten. In welke scène uit film of serie is jou bijgebleven? En wat heb je meegenomen?
10: Ja, ik heb echt een gouden ouwe meegenomen. Love Actually.
11: Love Actually.
10: Ja. Heerlijk, toch?
11: Topfilm, inderdaad. En welke scène specifiek?
10: De openingsscène.
11: De openingsscène, nou, daar hoeven we dan niet eens meer in te leiden. Want daar kunnen we gewoon een heel klein stukje van horen. En ik ga hem toch een klein beetje inleiden. Want voor de mensen die live kijken via businesswise.nl, die kunnen een stukje zien. Maar als je dit terugluistert, dan zie je natuurlijk niks. Openingsscène, Love Actually. We zien beelden van Heathrow Airport. En mensen die elkaar omhelzen en knuffelen. Zoals je dat doet als je elkaar een tijd niet gezien hebt. En iemand is aangekomen.
16: Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion starting to make out that we live in a world of hatred and greed. But I don't see that. Seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there.
11: It's always there.
10: Yeah.
11: Yeah. And zitten we nog maar aan het begin van de film.
10: Hugh Grant.
11: Ja, oké, ik begin nu een beetje te twijfelen. Gaat het om die omhelzende mensen of gaat het om Hugh Grant?
10: Nee, het gaat echt om deze openingsscène, zeker.
11: Is het iets wat je meteen al raakte toen je het zag?
10: Ja, het heeft wel andere betekenis gekregen.
11: Okay.
10: Het gevoel wat het oproept bij mij, het is... Ik kan heel kort zijn. Uiteindelijk gaat het over mensen. Ja. We hebben mooie resultaten. Ik heb een vol druk gezinsleven. Ja. Ik ben ambitieus. We maken carrière. We zijn met van alles bezig. Maar als je het heel klein maakt, gaat het uiteindelijk om de mensen. Ja. Dus ik heb het niet alleen over mijn collega's, maar zeer zeker ook over mijn man. Ja. Over mijn gezin, over mijn beste vrienden, over mijn familie. Dus ik ben me heel erg bewust dat als die pijler, als die pilaar in je leven veilig, goed staat, ja, dan kan je ook groeien en bloeien op je werk.
11: Ja, het gaat ook echt over ook de privé. Wat heeft je dat doen inzien?
10: Nou, weet je, ik ben altijd in beweging. Ik ben altijd met de dag van morgen bezig. Ja. Met het plannen van de verjaardagen van mijn twee zoontjes, met mijn ambities. Ja. En het is ook goed om soms even stil te staan en te kijken naar wat je hebt.
11: Maar waarom die haast eigenlijk dan?
10: Nou, ik denk dat toch te maken heeft met toch wel weer het aard van het beestje. Ik ben leergierig. Ik ga aan op leren ontwikkelen. Ja. Dus ik ben ondernemend. Ook in mijn bevrienden. Het organiseren van een weekendje weg.
11: Ja.
10: Dus deze scène, die roept ook iets bij mij op als geruststelling. En rust. Mm-hmm. En relativeren.
11: Ja. Het klinkt, ja, is er een keer, ik bedoel, want het is ook, het voelt mij ook een beetje als een soort van, ja, wees je, blijf je, want je, voordat je het weet, ben je weer aan het rennen, terwijl het gaat uiteindelijk om die mensen. En om, want er is niemand die op zijn sterfbed zegt, had ik nog maar harder gewerkt, met je dat idee.
10: Exact.
11: Maar toch, heb je ooit wel eens een keer, is de balans wel eens verstoord geraakt geweest?
10: Nee, niet zozeer hoor. Ik kan altijd wel daar heel goed in ontspannen. Maar ik weet wel dat ik begin met deze job. Hè? Dus ik ben verantwoordelijk voor een grote veiligheidsoperatie 24/7. En ik weet dat ik dat begon. En ik had een keer piket. Hè? Dus dat betekent ook, ik ben ook voorzitter van het crisisbeleidsteam. Hè? Als er een crisis is in onze organisatie.
11: Ja.
10: En ik weet, een van de eerste weekenden toen ik deze rol had, toen werd ik gebeld over toch wel een technische storing die behoorlijk wat impact had op het luchtverkeer op Schiphol.
11: Mm-hmm.
10: Toen heb ik wel echt, toen dacht ik wel, het is, wat moet ik doen? Toen was ik wel echt gespannen.
11: Ja.
10: Ik was, wat moet ik doen? Het is eerst, dus dat ik me heel bewust was van het feit in die eerste periode van mijn job, dat ik verantwoordelijk was voor die 24/7 operatie. En dat kan ook heel veel druk op je schouders leggen.
11: Ja.
10: Dus dat, en kan ook ervoor zorgen dat ik wel thuis ben, maar eigenlijk niet thuis ben.
11: Ja.
10: En gelukkig, ik heb vertrouwen in mezelf. Je hebt het er met bepaalde mensen over. En gelukkig ebt dat ook weer weg. Maar ik weet dat gevoel nog wel heel erg.
11: Ja.
10: En dat is ook deze scène. Geeft dus ook wat, hoe groot het is. Hè, jij noemde het net ook. We hebben het over mensenlevens. Ja, dat hebben we het ook. Maar ja, die last op je schouders, die moet je ook behapbaar kunnen maken. En relativeren. En tot de kern kunnen brengen. En dat geeft deze scène mij.
11: Juist. Mooi.
3: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
11: Ja, we hebben het veel over lat hoog en tegelijkertijd ruimte geven, et cetera. Maar dan nog is het niet makkelijk. En ik wil graag nog even toe naar, ik noemde net in de tease je grootste nederlaag.
10: Ja.
11: Maar het heeft alles te maken met de remote tower.
10: Absoluut.
11: Even, wat is een remote tower?
10: Ja. Bij Luchtverkeersleiding Nederland hebben we allemaal kleinere luchthavens in het land. En je moet je even bedenken dat daar allemaal mensen zitten. Natuurlijk in de toren, hè, om het luchtverkeer te leiden. Ja. Maar de techniek gaat ook verder. Dus wat we kunnen doen, en dat zegt het woord ook, remote tower. Een op afstand bedienbare toren, die we ergens centraal in het land zetten. Daar waarin je de verkeersleider achter grote schermen kan zetten om het luchtverkeer daar. Hè, want daar bijvoorbeeld op Eelde of op Maastricht via een grote camera met de luchtverkeer afhandelen.
11: Ja.
10: Nou, wat we daarmee doen is heel impactvol. Ik heb het niet over de techniek.
11: Nee, het lijkt me trouwens, want het lijkt me best wel spannend eerlijk gezegd, want als zo'n toren op zo'n luchthaven staat, dan weet je gewoon van ik heb hier de situatie. Maar stel je voor dat we zetten die toren van luchthaven Eelde in Utrecht neer.
10: Ja.
11: Dan kan er ook altijd een schermpje uitvallen en dan zie je in één keer niks meer. Dat lijkt me toch, je wilt toch liever op locatie zijn, kan ik me voorstellen. Ja. Intuïtief voelt het voor mij heel gek, die remote tower.
10: Ja, ik snap dat heel goed. Maar we zijn niet de eerste en we zullen ook zeker niet de laatste zijn. Dat gaat gebeuren, die digitalisering. Maar de vraag is, hoe doen we dat en met welke pace doen we dat?
11: Want wat was het toe? Vertel, want je hebt je vergaloppeerd.
10: Zeker.
11: Het idee is dus van, het is technisch beter om remote towers in Nederland neer te zetten.
10: Ja.
11: En toen?
10: Ja, wij waren volle vaart bezig met een leverancier. Die cameramast die stond in het ene uiterste van het land. De ander was in wording. Ja. En je voelt toch aan alles, we gaan te snel. Ja. Ik ga te snel.
11: Want jij wilde dus dat realiseren. Je had een tijdspad, dat kan ik me voorstellen, in je hoofd zitten.
10: Ja. Ja.
11: Wat was het eerste signaal of een van de eerste signalen dat jij in één keer voelde van, hey, er gaat iets mis?
10: Ja. Dat was toen luchtverkeersleiders tegen mij zeiden, ik ben niet betrokken bij dit project.
11: Ah.
10: Of niet genoeg betrokken bij het project. En als ik één ding weet, is het acceptatie van de mensen die het echt het werk doen.
11: Ja.
10: Cruciaal.
11: Schrok je?
10: Ik schrok niet, maar ik voelde wel een kriebel in mijn buik.
11: Ja, wat zei de kriebel? Was dat voor kriebel?
10: Shit, ga ik te snel? Heb ik alles wel in het snotje?
11: Ja, hoe kan dat dan?
10: We hadden echt een heel goed team. We waren super gedreven. Mm-hmm. Maar wat ons team niet genoeg had, is de remmende kracht. En kijken om je heen of je iedereen wel mee hebt.
11: Mm. En waardoor gingen ze niet mee?
10: Nou, dat heeft alles te maken met menselijke impact. Je moet je voorstellen, als wij zeggen,

0: thuis. Hè? Dus ja. de hele menselijke kant daarachter. Ja. En wij gingen volle vaart vooruit op dat project.
1: Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Want dit was een jaar of 2, 3 geleden.
0: Nee. Dit was 2020, 21, 22. Ja, en we zaten toen ook midden in COVID.
1: Ja.
0: Dus dit was wel wat jaren geleden. En dat gaat niet op één moment. Hè. Dat langzaam manifesteert zich dat. Ja. En dan is de vraag, wat doe je daarmee? Ga je Oost-Indisch doof door? Of kijk je toch om je heen?
1: Precies. Dus het eerste signaal was, wij zijn niet betrokken bij dit project. Ja. Jij voelt dan kriebel.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, toen uiteraard zit je in dit soort grote transities. Wat ook gewoon reorganisaties zijn. Zit je ook met OR in overleg.
1: Ja.
0: Dus ik ben gaan toetsen bij andere partijen. De OR, de vakbonden, andere regionale velden. Ja, en ook in gesprek met de mensen zelf.
1: Ja, maar,
0: dus echt er zijn.
1: Ja, maar de trein rijdt natuurlijk door in de tussentijd.
0: Ja, want het programmateam is gewoon door aan het gaan.
1: Ja. Precies. En je wil natuurlijk... Want op een gegeven moment heb je moeten besluiten...
0: Dit kan zo niet verder.
1: Nee.
0: Halt. Ja,
1: halt. Maar dit was, daar zat nog iets tussen waarschijnlijk. Tussen de eerste kriebel en de haltbeslissing zit er nog wel. Want ik wil het een beetje naartoe. Want hoe heb je dat beleefd? Ja. Op basis waarvan heb je uiteindelijk gezegd van joh, ja, shit.
0: Ja, precies. Dit moment.
1: Dit is niet meer te houden.
0: Nou, vandaag de dag, gisteren. Ik ga heel veel naar mijn luchthavens, onze luchthavens. Omdat ik echt iemand ben die ook daar wil zijn.
1: Ja.
0: Ik wil niet al vanuit een ivoren toren mijn mensen of mijn regio's managen. Ik ben er ook vaak.
1: Waarom wil je dat niet?
0: Omdat ik verbinding wil met de mensen. Ja. Ik wil weten waarover het gaat. Waarover wordt gesproken bij het koffiezetapparaat.
1: Kan je niet op afstand doen.
0: En by the way, ik vind het ook gewoon veel te leuk.
1: Oké, goed. Dus je gaat heel vaak naar die torens toe?
0: En toen hoorde ik het heel vaak. De sikkeneur, het wantrouwen, de opmerkingen. En toen dacht ik...
1: Wat een aanzwellende weerstand.
0: Zeker.
1: Kun je dat nog wat concreter maken?
0: Ook echt armen over elkaar. Vervelende sfeer. Echt op een gegeven moment dat het voor je gevoel ook te ver gaat.
1: Ja.
0: En dat programmateam ging hartstikke goed door. Hè, maar we zaten toen ook in een COVID-situatie. Dus we hadden het ook al lastig. Mm-hmm. En met de leverancier die in het buitenland zat. Met een aantal vergunningen die we niet kregen. Ja. Dus 1 en 1 en 1 was 3. En toen heb ik gezegd, we zetten het programma aan hold.
1: Ja, hoe moeilijk is het om die beslissing te nemen?
0: Ja, heel moeilijk.
1: Want het programma is natuurlijk een
0: strategisch programma.
1: Eyecatcher.
0: Absoluut.
1: Veel mee gemoeid.
0: Absoluut.
1: Jouw naam staat eronder.
0: Ook veel geld. Ja. En het is buiten dat ook mijn baby. Hè? Ja. We zijn daar als team heel hard mee aan het werk. En we geloven in deze toekomst.
1: Ja.
0: Alleen de manier waarop we het hebben gedaan. Ja. En de timing. Hè? Vooral ook de timing. Dat is gewoon niet juist geweest. Ja. En dus dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Hè? Want die job heb ik dan ook. Om te zeggen, nu niet en niet op deze manier.
1: Maar je zegt, heel moeilijk is het om die beslissing te nemen.
0: Ja, heel moeilijk. Hè? Ik bedoel, het is wel tough. Hè? Daar heb ik ook niet. Dat is ook niet over één nacht ijs gegaan. Want ik stel een team teleur die heel hard aan het werken zijn. Ja. En leverancier. Hè? Je hebt allemaal contractuele gesprekken waar je helemaal niet op zit te wachten.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk, hè, dan moet je toch ook weer wat ik net gezegd heb, 10 minuten geleden. Uiteindelijk begint het wel bij die mensen.
1: Ja. Het lijkt me wel inderdaad, zij dit echt major fuck up, hoe karakteriseert?
0: Ja, ik heb
1: nederlaag, welk woord zij eraan geven?
0: Ja, nou, een tegenslag wel. Ja, of ik heb het echt niet goed gedaan.
1: Hmm.
0: Dus ik had echt eerder naar achter moeten kijken met mijn team.
1: Ja.
0: Zijn we nog op de juiste route? En, dat had ik eerder moeten doen.
1: Hoe kwam dat binnen uiteindelijk bij jou?
0: Ja, als...
1: Hoe zag dat eruit?
0: Ja, als ook frustratie meer van hoe had ik dat kunnen missen? Of eigenlijk ook de balans wat ik vraag, wat ik met mijn coach wel heb gehad. Op welk moment grijp je nou in?
1: Mm-hmm.
0: En is dat nou altijd te laat voor jouw gevoel, voor mijn gevoel? Hè? Dus want je wil het toch nog proberen of aankijken. Of kunnen we nog niet dit of kunnen we niet dat? Maar ergens in je buik weet je natuurlijk ook. Ja.
1: Ik ben een, ja, precies. Ja, ik ben een verloren strijd aan het vechten.
0: Ja, precies.
1: Maar ik kan me voorstellen dat je op dat moment wel, toch wel echt even heel klein voelt.
0: Tuurlijk. En ik was ook, verdrietig is een groot woord. Maar ik dacht ook omdat ik geloofde in het eindresultaat. Omdat ik die mensen moest teleurstellen. Ook omdat het van mij was. Ja, tuurlijk.
1: Hoe heb je het bekendgemaakt dat het on hold ging?
0: Ik heb het gewoon gezegd. Aan mijn team. Hè, gewoon dan ook gewoon duidelijk zijn. Ook geen doekjes omwinden. Een zeepjes sessie digitaal ingepland.

0: zodat iedereen kon inbellen.
1: Ja.
0: Nou, de vlag ging natuurlijk uit.
1: Ja, ja, ja. Ja. Dus extra wrang voor jou, toch of niet?
0: Ja. Ja. Nee, maar het was ook het moment dat ik dacht, dit is een goede beslissing.
1: En hoe in die zeepkist-sessie zelf?
0: Ja.
1: Ja, je kan zeggen, nou, het gaat niet door. We zetten het on hold.
0: Nee.
1: Maar heb je ook nog woorden gegeven? Aan je, weet je nog wat je gezegd hebt?
0: Ja, ik ben begonnen met reflectie.
1: Ja.
0: Ik heb maar gewoon meteen de angel eruit gehaald. Ik heb dit te lang te laten, te laten doorlopen.
1: Ja.
0: En het is nu tijd om dit. En minder zware woorden. Hè, maar ik heb wel zoiets in die trant gezegd.
1: Waarom
0: hoor.
1: Vond je dat belangrijk?
0: Omdat ik wilde laten zien dat als je op deze positie zit, betekent het ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je fouten. En ook dat je leert van je fouten. En ook dat je laat zien, wat doet het met mij? Ik ben ook gewoon een mens.
1: Ja.
0: Ik baal hier ook van. Mm-hmm. Maar ik zie ook om me heen wat er gebeurt. En wat het oproept. Nou, mm-hmm. Tot hier en niet verder.
1: Ja. Wat heeft het gedaan?
0: Een aantal mensen zijn naar me toegekomen met... vooral dat persoonlijke aspect. Hè, dat kwetsbare. Wat deed het met mij? Meteen de angel eruit halen. Dat ze dat voelden als... ja, erkenning, begrip. Ze vonden het heel fijn dat ik dat op die manier deed. Mm. En bij sommige mensen ging de vlag uit. En ik wist het al lang en et cetera. Maar het ging mij om het ging mij om deze feedback. Ja. En ook om de feedback van mijn team. En hoe ik mezelf er natuurlijk bij voel.
1: Ja. En wat is de status nu van het project?
0: Eigenlijk? Het programma staat nog steeds on hold.
1: Ja.
0: En dat komt omdat we echt eerst andere programma's moeten afronden. Dus we hebben het in de prioritering der zaken wat naar achter geschoven.
1: Mm.
0: En ik denk dat dat goed is.
1: Juist. En, maar goed, het staat on hold. Maar nog niet. Het is nog
0: Nee.
1: Voor het vroeg of laat wel een keer weer opgepakt.
0: Zeker.
1: We zijn alweer bijna aan het einde. We moeten gaan landen. dus ja, als je nu terugkijkt met alles wat we besproken hebben. Is er nog iets waarvan je zegt van, maar dit is voor mij in mijn reis tot nu toe. Dit is wel dit inzicht wil ik graag nog meegeven. Dus voor mij staat bovenaan.
0: Nou, ik hoop... Ik heb al heel veel inzichten gegeven. Eén ding wat er ook wel nog naar boven komt is... je moet ook plezier hebben in wat je doet.
1: Hmm.
0: Hè, dus we hebben het over die lat ligt hoog. De verantwoordelijkheid, de ambitie die ik heb. We hebben het over de groei van mijn professionals en hoe ik dat doe. Hè, en welke balans. Maar ook, we moeten ook niet vergeten dat we ook gewoon heel veel lol moeten hebben.
1: Ja. Het leuk moet hebben.
0: Ja, exact. We maken mooie dingen. We zijn met mooie maatschappelijke discussies bezig. Ja. Of het nou een trein is, een boot, de luchtvaart in dit geval, vroeger bij de bouw. Laten we het ook gezellig hebben met elkaar.
1: Dus ook mijn streven altijd in dit uur. Ik hoop dat je het ook op die manier ervaren hebt, Malou.
0: Zeker, dankjewel.
1: Dankjewel voor je komst. Vergeet niet je te abonneren, hè, luisteraar, op de Move On Up podcast. En ik zou het ongelooflijk waarderen dat als je dat doet, laat dan ook die goede beoordeling achter. Geef die sterren. Dat helpt mij en ons en de show verder in de vaart der volkeren. En ken jij nou zo'n corporate talent? Iemand tussen de 30 en de 40. Jongen mag ook iets ouder. Mag misschien ook wel. Iemand waar je zegt, die zit op een plek voor die leeftijd. Super knap. Zit een verhaal achter. Mag op het podium. Stuur mij Gerben van Driel even een berichtje op LinkedIn. Dan kan ik het podium ook daadwerkelijk geven aan die toptalenten. Nogmaals, Malou van der Paul. General Manager van de Regional Unit van Luchtverkeersleiding Nederland. Onwijs veel dank.
0: Dankjewel.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
3: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
10: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
3: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
11: Ja, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagmiddag en Nederland is digitaal afhankelijk van Taiwanese chips, van Amerikaanse cloud en software, maar ook van Chinese aanbieders en hardware. Vandaag gaan we onderzoeken wat dat betekent voor onze infrastructuur, voor onze zorg en voor de mensen die elke dag moeten oplossen. Wie bepaalt straks waar jouw data staat? En wie bewaakt jouw ouders als ze alleen thuis vallen? En wie zorgt ervoor dat het alarm ook echt aankomt? 4 gasten met antwoorden en 1 ongemakkelijke rode draad. Mijn hoofdgast is vandaag Eugène Tuinman, de CEO van het onafhankelijke IT-dienstverlener SLTN. Yves van Dieren van de appbouwer Creu. Mark Rauwbos van Kepler Vision Technologies. En 30 jaar telecomervaring hebben we in de studio met Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is een staat van digitale onafhankelijkheid.
3: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
10: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.
11: Ja, we beginnen natuurlijk altijd, zoals deze uitzendingen, met ja, Bordes en Van Tilburg trappen af. Mm-hmm. Waarin we het nieuws bespreken. Zoals elke vrijdag doen we dat natuurlijk met z'n tweeën. Ja, want jij bent toch de man die elke IT-beurs en elk tech-event en elke productlancering vastlegt voor het nageslacht. Je bent vlogger, gadget-liefhebber en de enige mens in Nederland die verkering heeft met zijn camera. Welkom jongen Van Tilburg.
12: Had je deze met cloud samengemaakt of zelf verzonnen?
11: Nou, er zit al heel veel van mezelf in, ja. Maar ja, het is een beetje van cloud, een beetje van mezelf.
12: Onze AI-expert in wording. Dat ben jij toch?
11: Ja, dat ben ik. Hey, zullen wij met onderwerpjes gaan beginnen? Is dat leuk?
12: Ja, dat lijkt me leuk. En je vergat al te zeggen dat de wereld afhankelijk is van Nederlandse chipmachines, hè? Je zei het al over allerlei dingen, maar die had je wel moeten noemen.
11: Dat had ik wel moeten noemen. Oké. Okay.
12: Bij deze. Wij gaan doen. Maken ze in Veldhoven.
11: Is prima. Hey, we gaan starten. Ja, want vandaag hebben we Google in de beklaagde bank. Sam Altman van OpenAI met een geruststelling die meer vragen oproept dan antwoorden, denk ik. Zorginnovaties die doodbloeden in regels en formulieren. En Brussel dat eindelijk eens een keer zijn tanden laat zien. Ja, 4 verhalen. En een beetje over geld, macht en de vraag wie er nou eigenlijk aan het stuur zit in de digitale wereld. Nou, Van Tilburg, laten we maar beginnen.
12: Laten we maar beginnen.
11: Ja, en ik weet dat dit het onderwerp, dat is aan jouw hart natuurlijk. Er is een ongelofelijke, heb jij al ingeschreven, massaclaim tegen Google over Android.
12: Nou, toen ik dat zo las, dacht ik van je zal maar een Android-telefoon hebben en een simkaart van Odido.
11: Ja. Ja, even uitleggen wat er gebeurd is. Avrotros Radar is een massaclaim gestart tegen Google vanwege het Android besturingssysteem. De claim is namelijk dat Google misbruikt zijn dominante positie en benadeelt miljoenen Nederlandse gebruikers. Daar kun je op inschrijven. Maar aan de andere kant, dat is maar een klein stukje van het verhaal. Het blijkt dus dat Android allerlei informatie uit jouw telefoon haalt waar je helemaal geen toestemming voor gegeven hebt. Ze weten met wie je belt, ze weten met wie je appt, welke TikTok-filmpjes je gekeken hebt. En dat verkopen ze gewoon. Dit is een club. Hè? In 2015 was hun motto nog Don't Be Evil.
12: Mm-hmm.
11: Nou, dat kun je ze van de gevel afhalen.
12: Ja. Nou ja, de eerste vraag die stelt, hoe benadeeld ben je als jij je data zeg maar in handen geeft van een besturingssysteem wat in principe gratis is? Dat is dat moet je sowieso wantrouwen. Dat is ding één.
11: Ja.
12: Maar als je kent dan de kern van het bedrijf, en daar gaan we het vandaag wel vaker over hebben, is wie zijn de aandeelhouders en wat is hun purpose in het leven, zo te zeggen? Waarom bestaat Google? En Google bestaat natuurlijk om jouw data te stelen of te gebruiken. Of nou, stelen is te negatief. Maar daarom bestaan ze. Dat is de core van het bedrijf. Dus ja, ik ben niet verrast. Zo'n massaclaim is wel mooi. In de zin dat ze het gaan proberen. Maar ja, als ze bepaalde dingen hebben laten afvinken in een box. Iedereen vinkt dat toch ergens aan onderin zo'n vierkantje.
11: Maar het blijkt dat het dus niet afgevinkt is.
12: In dit geval is het blijkbaar dingen niet afgevinkt die ze toch doen.
11: Ja.
12: Ja, nou, dat is inderdaad wel discutabel. Ik ben benieuwd.
11: Ja, ik vind
12: dat... Maar ze hebben toch al een aantal keren flink moeten betalen? Dat soort grote bedragen.
11: Ja, ze hebben wel grote bedragen moeten betalen. Maar dit gaat wel even weer...
12: Aan de Europese Unie.
11: Gaat wel weer even een stapje verder. En het wordt gewoon niet... het wordt gewoon genegeerd. Ik vind het ook raar. In de pers kom je het ook bijna niet tegen. Ik zou denken, dit lijkt me echt typisch iets. Bijvoorbeeld voor Dave Mazeland om eens een keer. Die zit nou toch op Curaçao de hele tijd.
12: Omdat hij terug, hoor.
11: En dat doet hij gewoon niet. Nee, gisteravond zat hij er nog. Ik heb hem precies zitten.
12: 18 juni is hij terug.
11: En ja, dan komt hij bij mij.
12: Ja.
11: Maar ja, ik vind het raar dat er hier niks mee gebeurt. Maar dat betekent ook zakelijk, hè? Want er zijn heel veel organisaties die gewoon Android-telefoons gebruiken in de zaken. Je weet echt niet wat Google dus met jouw informatie doet. Over digitaal afhankelijk zijn.
12: Ik ben ook heel benieuwd voor hoeveel geld ze het aan wie kunnen verkopen. En wie dan gaat voor betalen. En als dan zelf die massaclaim, als die gewonnen wordt. Hè, gaat dat dan verdeeld worden onder degene die dat meedoen aan die massaclaim? Of alle Nederlanders die een Android telefoon hebben?
11: Nee,
12: of op Google zijn geweest.
11: Maar meestal met zo'n massaclaims moet je je inschrijven. Dus ik zou even naar de site gaan van Avrotros Radar. Want jij hebt ook zo'n Android. Kan jij je even inschrijven? En als jij dat dan een beetje voor ons volgt de komende tijd. Zullen we dat afspreken?
12: Zal ik mij even inschrijven daar?
11: Ja, lijkt me goed idee.
12: Dan hoef ik misschien zo meteen niet meer te werken als ik dat geld krijg wat er wordt uitgekeerd.
11: Oh nee, doe dat maar niet, want ik heb je heel hard nodig.
12: Nee, waarom zou dat zijn?
11: Doe je dat gewoon op vrijdagmiddag voor de gezelligheid.
12: Ja, hey, andere. Leuk.
11: Sam Altman, ken je die?
12: Nee.
11: Nou, dat is de baas van OpenAI. Dus de man achter ChatGPT.
12: Die wordt binnenkort net zo beroemd als Jeff Bezos. Ja,
11: denk ik wel. Maar die zegt dat, en ik vind het echt weer zo'n verbazingwekkend bericht. Zegt dat AI geen banen gaat kosten. Dat is wel geruststellend, hè? Die heeft natuurlijk wel een belang bij dat AI helemaal doorgroeit. Maar dit is weer zo, elke keer als er weer wat nieuws komt... Dan staat iedereen op zijn achterste poten. En dan begint iedereen weer te roepen. Dit gaat banen kosten. Dit gaat werk kosten. En mijn werk verdwijnt. En uiteindelijk puntje bij paaltje komt.
12: Dan valt het wel mee, hè? Het
11: is altijd meer werk.
12: Het begon volgens mij 200 jaar geleden ongeveer met de uitvinding van de stoommachine. Toen riep iedereen ook van, nou, zijn mensen niet meer nodig.
11: Ja.
12: En vervolgens, na elke techniek kan je bedenken. Elektriciteit was zo'n doorbraak. Nou, de computers en toen mobiele telefoons. En nu dan AI.
11: Internet.
12: Ja, wat ik erover wil zeggen is dat mensen blijven altijd nodig. En weet je waar mensen het meest voor nodig zijn, Richard?
11: Voor de gezelligheid?
12: Nee, om dingen te kopen. En als jij niks koopt, dan gaat de economie ten gronde. En dat heeft Karl Marx natuurlijk al uitgesproken in Das Kapitaal, waar je ook een groot aanhanger van bent. Weet je, als mensen geen geld hebben...
11: Ja, wacht. Je doet alsof ik dat grappig vind. Nee, ik vind dat Karl Marx en bij heel meer mensen hebben het helemaal niet gelezen. En ik ben, laat wel zijn, kapitalist. Toch, er staan heel veel dingen in Das Kapitaal, waar best wel een kern van waarheid in zit. Dus,
12: ja, maar de kern van het verhaal van Karl Marx is dat op mensen geen salaris meer krijgen, dan kunnen ze niks kopen en draait de economie niet meer. Dus elke automatisering in de afgelopen 100 of 200 jaar, die heeft geleid tot zeg maar een efficiëntere productie. Maar uiteindelijk, als iedereen efficiënter kan produceren, gaan de prijzen omlaag en gaat de marge van de bedrijven omlaag en wordt er dus blijkbaar niks meer gekocht of wordt er minder winst gemaakt. Dus uiteindelijk is de enige toegevoegde waarde van de economie is de waarde van de mens.
11: Ja, maar zullen we dan gewoon met
12: dat is ingewikkeld, hè?
11: Zullen we dan met iedereen afspreken? Door de luisteraars en iedereen in de studio.
12: Maak je geen zorgen.
11: Gaan afspreken. Dat als er weer wat nieuws wordt bedacht, dat je gewoon strafpunten kijkt, zodat je gaat roepen dat banen gaat kosten.
12: Nou, het gaat wel banen kosten, maar die worden op een andere manier weer ingevuld. En als iedereen zo meteen heel veel vrije tijd heeft, wat al zo is, hè, want we werken al veel minder dan 100 jaar geleden.
11: Ja, vooral
12: werken.
11: Jij.
12: Nee, bedankt hè. Spreek je voor jezelf. Dan 100 jaar geleden, 60 tot 70 uur. En mijn vader vertelt dat het, ja, in mijn eerste jaren moest ik op zaterdagochtend werken. Die gingen bij, dat was een voorloper van Axo, gingen ze op zaterdagochtend gewoon naar kantoor.
11: Je gaat nu wel echt de luisteraar vertellen dat je gewoon heel oud bent, hè?
12: Nee, ik heb het over mijn vader. Ja, oh, ja, wel ja. Oud, maar ja, maar dat was in 1955 of 1960 gingen mensen op zaterdagochtend nog naar het werk toe. En dat is veranderd.
11: Oké. Okay. Ja, werk. Werk in de zorg, hè? Dat is heel veel.
12: Over werk in de zorg
11: gesproken. We gaan het ook over zorg straks hebben. Maar zorginnovaties sneuvelen door financieringsregels. Stond het in de Telegraaf. Baanbrekende zorginnovaties die miljoenen kunnen besparen, die sneuvelen. Niet omdat ze niet werken, maar omdat alle financieringsregels er niet op zijn gericht. Ja. Toch bizar, hè? Dus je hebt een mooie oplossing. We gaan straks ook praten met Kepler Fischer. Die doen aan valdetectie. Maar die modellen die erachter zitten om dat allemaal betaalbaar te krijgen, die zijn er helemaal niet op ingericht. Ik ben ook eens een keer bij zo'n track bezig geweest. En dat ging over zorg op afstand. Maar ja, het werd alleen maar betaald als er iemand was. En als hij op afstand was, dan zat het niet in het model van de zorgverzekeraar om diegene dan te betalen. Waardoor die innovatie niet doorgaat. Loopt die hele financiering, loopt dat niet gewoon altijd 5 jaar achter op de innovatie die er is?
12: Zeker, maar 2 jaar is tegenwoordig al veel achterlopen. Hè? Dus je ziet de stand van zaken en de snelheid van innovatie. Het heeft een beetje te maken met het vorige onderwerp. We rekenen af op basis van ureninzet van zorgmedewerkers en kennismedewerkers. Of ook van automonteurs en wie dan ook. Maar de vraag is, en daar kunnen we het erover hebben. Is dat afrekenmodel per uur nog wel houdbaar in tijden van AI? En dat geldt ook voor de output van mensen gaat omhoog. En degene die wel AI gebruikt, moet die dan een hoger uurtarief gaan gebruiken dan degene die niet? En gaan dit soort innovaties in de zorg dan de huidige financieringsmodellen verstoren? Ja, dat denk ik wel. Want we zijn allemaal gericht op het afrekenen van uren en per patiënt. Maar goed, de techniek vergt een andere manier van kijken naar hoe we afrekenen met elkaar. En dat is wel spannend en ook wel leuk. Maar ik denk dat de hele zorgmechaniek op basis van verzekeringen ook wel op zijn schop zal gaan de komende jaren. En dan ja. De hele subsidieregeling van de overheid ook. Hè, want dat is ook op basis van persoonsgebonden budget, et cetera. Dus ja, en iemand, dat is ook nog een partijcomplex, heb ik jou daar.
11: Ja, als iemand daar gaat piepen over, ja, dat gaat banen kosten. We komen zoveel mensen tekort in de zorg. Dus wel beter om dat gewoon met zorginnovaties op te lossen. Ja, hoef je die mensen ook niet meer te zoeken.
12: Hey, we gaan het vandaag nog over hebben met de mensen in de studio hier.
11: Hey, we zijn lekker op reis. Ik wil even naar Brussel.
12: Naar Brussel?
11: Ja, niet
12: gaan we daar doen?
11: Nou, ik ben daar geboren. Maar
12: ja.
11: Maar daar gebeurt wat anders. De Europese Unie wil Amerikaanse techbedrijven uitsluiten van IT-contracten.
12: Ja.
11: Dus ze hebben een historische stap. Hè. Ik weet niet of je dat nou een politiek statement kan noemen, dat in de praktijk misschien weer nergens op uitloopt. Maar Europa zegt, nee, we moeten niet meer als we keuzes maken. Direct voor Amerikanen, of in ieder geval niet-Europese partijen kiezen. Komen er ook een heleboel op. Dat was de ene kant van het artikel. Dan denk je in de eerste keer, wat is dit allemaal? En aan de andere kant las ik, en die longread heb ik jou gestuurd. Die zegt er ook over, ja, maar we zien ook dat Amerikaanse hyperscalers, bijvoorbeeld een AWS, bezig is om niet als soevereine cloud alleen in Europa te gaan staan, maar ook proberen om het helemaal juridisch en los te koppelen van AWS, zodat ook die hele, want dat is de discussie natuurlijk, dat de AI in de cloud act van de Amerikaan, hè, als meneer Trump wil, dan kan hij de data halen. Meneer, de discussie al lang over DigiID een keer gevoerd. Maar om dat ook leg los te koppen. Ja, wij willen best wel voldoen aan wat die Europeanen qua wetgeving hebben.
12: Ja.
11: Je bent er stil van, hè?
12: Nee, ik ben er stil van. Maar we hebben het hier vaker over gehad de laatste tijd. Het ook over soevereiniteit uiteraard. En nu de Europese Unie die probeert met regels dingen af te dwingen. Kijk, ik vind het op zich goed dat Amerikaanse cloudpartijen een Europese losse entiteiten creëren. Dat is denk ik al een mooie stap. Dus dat moeten we toejuichen. Vragen ze natuurlijk wel uiteindelijk wie is de eigenaar van die bedrijven en wie zit daar weer achter? Is dat een BlackRock of een KKR? En daar is de laatste tijd natuurlijk steeds vaker over gegaan. En de integriteit van en de purpose van de bedrijven die iets doen, en wat hier bij Google ook over, is dat betrouwbaar? En daarom zie je natuurlijk in Europa steeds meer een tendens ontstaan dat we ook met Europese cloud providers willen werken. En dat is moeilijk. En daar ga je het zeker ook zo meteen met Eugène over hebben.
11: Ja.
12: Maar er gebeurt wel iets.
11: Wacht even, nee, ik ga het dan nu meteen met Eugène over hebben. Jij zit hier gewoon in de studio, Eugène Tuinman. Welkom Eugène. Dat is een onderwerp waar we het graag over hebben, toch? Dit.
12: Ja,
11: interessant. CEO van SLTN, privately owned. Ja, zelfs uit Hilversum. IT-bedrijven, doet hele grote organisaties, topjaar gedraaid. Maar die Europese bedrijven, en ik wil zeggen, ja, Wat vind jij van zo'n bericht? Wat voor gevoel krijg jij daarbij?
13: Nou, kijk, het komt vanuit de politiek. Nou, dat is positief, negatief. Het is maar net hoe je dat ziet. Ik vind het goed dat er een discussie over los is gekomen. Alleen dan moet je het ook nog gaan uitvoeren. En dat heb ik wel eens vaker gezegd. Het meest veilige is als je gewoon encryptie toepast. En dat je zelf de encryptiekey hebt. Dan maakt het niet uit waar het staat, wie het is. Maar ze kunnen er toch niet bij.
11: Dus dan zouden ze het kunnen opvragen, maar je kan het gewoon niet meer lezen.
13: Nee, kijk, dat is natuurlijk het meest makkelijke. Aan de andere kant, als AWS zegt van nou, wij maken een Europese entiteit die echt sovereign is. Ja, zolang het van hun blijft, vallen zij toch uiteindelijk, valt het onder de Amerikaanse wetgeving en, ja, de Cloud Act. Dus ik ben er altijd wat cynisch over, moet ik het zo zeggen.
11: Lekker, zo kennen we je toch ook.
13: Ja, een klein beetje. Ja. Ik ben ook heel vrolijk, maar ik ben ook wel cynisch.
12: Nou, ik heb dit een goed idee.
11: Dat is een goede. HP, ja, wat mij...
12: Je bent bijna klaar hier, hè?
11: Ja, ik ben klaar.
12: En dan, ik ga nog wat rondlopen, foto's maken van dit mooie Happening Radio Show. En ik ga met heel veel aandacht luisteren naar de gesprekken die je gaat voeren.
11: Ja, dus ja, blijf luisteren, want aan de andere kant van de muziek gaan we door met Eugène Tuinman van SLTN. En dan gaan we ook eens even de kant induiken van AI en de digitale afhankelijkheid die we daar hebben en krijgen. Dus blijf vooral luisteren.

0: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, waar we zitten in de staat van digitale afhankelijkheid. Hij begon 25 jaar geleden in Hilversum met een idee en een lege ordermap. En bouwde dat uit tot een van de grootste niet-burgersgenoteerde IT-bedrijven van Nederland. Met meer dan 700 mensen en 5 recordjaren op een rij. Eugène Tuinman, de CEO van SLTN. Zit ook nog in boards van Dell, Hewlett-Packard, IBM. En je bent een paar weken geleden teruggekomen uit Vegas en Boston. Gelukkig heb je altijd de mening die je niet voor je houdt. Welkom Eugène.
2: Dankjewel.
1: Dat je er weer bent. En ja, je weet het hè, bij mij Eugène. Je was er al op voorbereid, denk ik.
2: De vragen.
1: Ja. De ja-nee vragen.
2: Daar ben je nooit echt op voorbereid. Maar okay. Ga je gang.
1: Je gaat de poging doen. Als morgen de stekker uit Microsoft Azure wordt getrokken, heeft de Nederlandse overheid dan een werkend plan B?
2: Nee.
1: Kunnen Nederlandse bedrijven die nu AI-projecten opstarten, die ook daadwerkelijk uitvoeren? Of zitten ze al in de hardware wachtrij zonder het te weten?
2: Dat is een lastige vraag. Maar dan moet ik weer ja of nee zeggen. Zeg maar ja.
1: Zeg maar ja.
2: Ja.
1: Is de IT-dienstverlener van vandaag, die geen eigen AI-infrastructuur aanbiedt, over 3 jaar nog wel relevant?
2: Nee.
1: Nee. Ja, dat is het. Het beweegt toch allemaal naar AI. De klant zegt dat hij wil bewegen, maar in de tussentijd staat hij een beetje stil, of niet?
2: Nou, kijk, enerzijds is het natuurlijk ook een modewoord. Hè? Alles wat statistisch was en dat soort zaken, dat is nu AI, wordt dat genoemd. Maar het is wel een feit dat overal zie je steeds meer AI-toepassingen inkomen. En dat zal alleen maar meer worden.
1: Hey, we hebben vorige week elkaar ook gesproken in een andere setting. En toen zei je dat bijna 40% van alle AI-projecten als shadow AI binnen organisaties draait. Gewoon helemaal buiten de radar van IT en het management. Als je dan omdraait, dan betekent ook dat 60% van de organisatie AI gewoon niet serieus aan het oppakken is.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat in de context die we daarvoor hadden, was dat men gaat gewoon aan het werk met AI.
1: Ja.
2: En beseft niet dat bijvoorbeeld heel veel bedrijfsdata dan toch in de publieke cloud of in de zoekmachines en dergelijke terechtkomen van andere partijen. Dus data governance en dat je zeg maar even je AI binnen je organisatie houdt. Dat is gewoon een, Ik bedoel, wie werkt niet even een vraagje aan chat?
1: Ja, ik heb de gevleugelde term die wij heel vaak tegenwoordig gebruiken. Ja, data is je nucleaire afval als je niet oppast.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat kan levensgevaarlijk zijn wat ze met die data dan. Ik heb al van trajecten gehoord dat ze plotseling bij een zorginstelling toch maar even de patiëntdata gebruikt hadden om het te testen.
2: Ja, maar mensen zijn aan het testen en beseffen gewoon niet. Dat is dat shadow AI.
1: Ja.
2: Beseffen gewoon niet wat er eigenlijk met die data gebeurt.
1: Is daar een stuk gewoon bewustwording voor nodig dan?
2: Deels bewustwording, deels ook gewoon discipline binnen organisaties. En kijk, dat is straks de vraag. Hoe reageert NIS2 op dit soort zaken? Want feitelijk, als jij data in een ChatGPT gooit, gewoon publiekelijk, dan is dat feitelijk een datalek.
1: Direct?
2: Ja.
1: Op het moment dat je op de knop drukt.
2: Alleen we weten niet, wat gebeurt er dan mee? Dus dat besef je niet.
1: Maar wie, de vraag is dan, wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Ligt dat probleem bij de CIO? Bij de CEO? Of zijn dat die afdelingen die denken, ik ga iets bedenken?
2: Meestal zijn het afdelingen.
1: Ja?
2: En dit is eigenlijk een taak van de CISO. Die hier afspraken en wet- en regelgeving voor neer moet gaan zetten binnen organisaties.
1: Maar die ontwikkeling gaat zo hard.
2: Ja.
1: Is dat voor die CISO al bijtal? Want die is al een soort inhaalslag op zijn hele security aan het doen. En te ontdekken wat daar nou allemaal gebeurt. En als je nou kijkt naar het aantal security events die er zijn. Zeker de komende periode en weken. Daar hoef je niet meer te werken. Dan kan je elke dag kan je gratis lunchen.
2: Kijk, het probleem is natuurlijk, het is wel een security ding als jouw data buiten jouw organisatie komt zonder dat je het wil.
1: Ja.
2: Maar is het dan een security? Is het dan de verantwoording van de security officer? Daar leggen we het nu wel neer, hè, omdat dat zit natuurlijk in de data governance discussie. Maar mensen, bedoel, als je tegenwoordig googelt, werk je ook al met AI.
1: Ja, dan krijg je ook een Gemini-antwoord bovenin ergens.
2: Dus feitelijk, als jij iets opzoekt, dan ben je al bezig met AI. Maar heb je dan een keuze? Nee, heb je niet meer.
1: Dat is wel lastig. Want er zijn heel veel klanten die dat ook van jullie die AI aan het implementeren zijn. Dan hoor je altijd wel de successen. Dat is leuk. Dan komt de AI-expert op het podium en die laat dan zien dat een geweldig toeltje die gemaakt heeft. Maar er zijn natuurlijk al met dit soort dingen zijn ook heel veel dingen die mislukken. Zijn daar patronen in te zien? Zijn ze daar eerlijk over wat er dan
2: Maar nou, over het algemeen praten mensen niet over hun mislukkingen.
1: Maar daar valt menselijke. Wel, maar taal, daar valt wel het meeste van te leren.
2: Ja, alleen, en nogmaals, mensen en bedrijven praten daar niet over. En als ze er wel over praten, dan is dat bijvoorbeeld met mij. Huh? Maar dan is dat natuurlijk vertrouwelijk.
1: Ja, dan kan je dat nu niet op de radio. Maar als ik zie daar een soort patroon in, of zie daar...
2: Nou, je ziet dat mensen gewoon het heel moeilijk vinden, of bedrijven vinden het heel moeilijk van wat moeten we allemaal doen? Wet en regelgeving, wat kan er?
1: Ja.
2: Wat is ethisch? Dat soort zaken. Dus het is best lastig.
1: Dus echt, ja, je kan het aan AI vragen natuurlijk. Maar.
2: Ja, dat kan. Ik weet niet of je dan een goed antwoord krijgt. Maar
1: het is natuurlijk ook wel verschil. Hè? Want als je AI-pilot bouwt, dan kan je dat succesvol in een labomgeving doen. Uh-huh. In een testomgeving.
2: Ja.
1: Maar het daadwerkelijk dan in de operatie zetten en waarde leveren. Dat is echt een next step.
2: Ja, maar je moet het dus goed aanvliegen. En je moet je heel goed bewust zijn van hoe wil je het doen.
1: Ja.
2: Wij hebben zelf een HR-app gebouwd. Een HR AI.
1: Ask HR, geloof ik. Hè?
2: Ja, Ask HR. En even kijken. Die draait op onze interne systemen. Met onze interne documenten.
1: Even voor de luisteraar. Je kunt dan Ask HR vragen hoe het met je vrije dagen zit. Of
2: je kan ook zeggen. Ik werk nu 38 uur. Stel ik ga 32 uur werken. Wat is de impact?
1: Ja.
2: Impact bij mijn leaseauto. Impact bij mijn salaris. Ga zo maar door. Maar die hebben we dus helemaal doelbewust vanuit de interne omgeving neergezet. Met interne, noem het even LLM's.
1: Ja.
2: Die data die gaat niet naar buiten.
1: Die blijft in jouw eigen netwerk.
2: Ja. Zo moet je dat soort projecten opzetten. Ja. Maar dat betekent dus dat je vooraf even moet nadenken. Of het kan.
1: Maar ook daar moet je data governance in geregeld hebben. Want het kan niet zo zijn dat een van jouw medewerkers denkt, even kijken wat Eugène elke maand gestort krijgt.
2: Nee, dus ik ben niet in dienst. Dus.
1: Nee, dat heb je er gewoon lekker buiten gehouden.
2: Ja. Nee, maar
1: mijn manager, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet gewoon zorgen dat dit allemaal goed doordacht is. Rechtenstructuur goed staat. Ja. Doe het allemaal op. Ja.
1: Hey, Sam Altman van OpenAI, we hadden net over, die zei, het gaat geen banen kosten. Tussentijd kwam jou mee. Oracle ontsloeg wel even 18.000 mensen. Met een sms'je, ik weet niet hoe het ging. Nou kan dat hier in Nederland niet zomaar. Hè? Je kunt geen 18.000 man ondergooien zonder dat je eruit gooien zonder dat je even langs het arbeidsbureau geweest bent en een heel goed verhaal in elkaar getimmerd hebt. Hoe kijk jij naar zo'n opmerking van Altman en dan wat er bij Oracle gebeurt?
2: Ja, ik denk dat die dingen op zich los van elkaar staan. Wat Sam denk ik bedoelt is van uiteindelijk komen er weer andere banen.
1: Ja.
2: Dus de mensheid blijft wel aan het werk. Dat geloof ik deels ook wel. Maar er zullen zeker, en dat zien we natuurlijk dagelijks al, een heleboel functies kunnen vervallen. En je weet, ik ben altijd wat kritisch op de politiek en op de overheid qua efficiëntie. Maar het kabinet heeft het er steeds over dat er dus eigenlijk veel te veel uitgegeven wordt door de overheid. Nou, het aantal ambtenaren stijgt elk jaar.
1: Ja, want ze zeiden het worden er minder, maar het schijnen er toch weer meer geworden te zijn.
2: Maar meer. En als ze niet aangenomen zijn, dan worden ze ingehuurd.
1: Zijn ze nog duurder?
2: Ja. Dus als je nou daarna kijkt naar AI, als je AI efficiënt gaat inzetten voor vergunningsdingen, noem het allemaal op. Daar kan je natuurlijk heel veel zaken kan je daar automatiseren.
1: Ja.
2: Al dan niet samen met AI. Ja, en dat zou alles veel efficiënter kunnen maken. Maar daardoor heb je ook bijvoorbeeld minder inhuur nodig. En heb je misschien wel minder fysieke ambtenaren nodig.
1: Zie jij die verschuiving al komen?
2: Nee, die zie je nog niet komen. Je ziet nu alleen maar dat ze meer mensen inhuren. Omdat ze ook met AI bezig moeten.
1: En als je dan wel hebt, want even 18.000 mensen uitschoten. Ergens is dat scheelt een heleboel salarissen. Dus dan kun je competitief als Amerikaanse organisaties misschien wat meer dan op de korte termijn doen.
2: Ja, dat is iets met beurskoers.
1: Ja,
2: worden ze meer waard.
1: Dan worden ze dan vrolijker van.
2: Ja.
1: Maar AI gaat dat. Kunnen we dat als Europa bij blijven benen dan? Ik zeg niet dat we er niet naar uit moeten gooien, hoor.
2: Nee, ik begrijp wat je zegt. Maar kijk, Amerika, dat heb ik laatst ook een keer gezegd in een interview. Amerika is heel erg bezig met AI. Dus die implementeren het al, die zijn daar vol mee bezig. Dat heeft deels gewoon met de winstgevendheid te maken, efficiëntie te maken. En wij in Europa zijn nog aan het kijken wat we ermee kunnen. En we hebben natuurlijk een redelijk versnipperd wet- en regelgeving apparaat. Dus dat gaat lang zo snel niet. Nee. En we hebben niet één Europa, dat weten we ook allemaal.
1: Nee, het zijn, ik weet niet eens meer hoeveel landen er onderhand zijn. Ik hoorde dat Moldavië en Oekraïne nu ook mogen onderzoeken of ze erbij mogen. Dus.
2: Oh ja, gezellig. Kom erbij.
1: Omdat Hongarije niet meer dwars ligt. Even terug naar AI. Hè. Iedereen, ChatGPT, en als je in de sector zit, dan agentic AI, alle platformen, ook waar jullie mee bezig zijn, vanuit allerlei verschillende. Maar je ziet toch wel een heleboel organisaties die hangen nog een beetje in een Copilot licentie rond.
2: Dat was het veiligste en het makkelijkste.
1: Ja, hoe veilig is dat? Je leest toch je mail gewoon de hele dag mee?
2: Ja, maar dat deed hij ook al voordat Copilot er was.
1: Dat was ook al?
2: Ja.
1: En soms hallucineert hij ook een beetje. Komt hij allemaal. Komen de antwoorden. Ja, omdat er een antwoord moet komen.
2: Ja.
1: Waar je niks aan hebt voor de rest.
2: Nee, maar kijk, het feit. In een heleboel gevallen heeft hij wel een zinnig antwoord. Ja. Omdat hij dat gewoon gewend is.
1: Maar op het moment dat je dat in je bedrijfsprocessen gaat zetten. Hè, als je maakt zo'n agent. En die maakt een fout. Mm-hmm. Waar ligt dan die verantwoordelijkheid voor. Voor die fout, ligt het dan bij de CEO? Ligt het bij jou als CIO? Wie tekende voor de implementatie?
2: Ja, maar het is natuurlijk ook de vraag, wat voor fout? Kijk, een LLM is zo slim als je hem traint.
1: Ja.
2: Maar je moet zeker in deze fase, moet je gewoon blijven checken. Klopt het allemaal wel?
1: Blijf nog niet helemaal overdragen.
2: Ja, je bedoel, een AI-advocaat lukt nog niet helemaal. Maar ze kunnen wel heel veel opstellen.
1: Ik heb wel gelezen dat er rechters waren die al stukken teruggestuurd hebben van advocaten. Die zeiden, kijk het zelf nog even na voordat je het van ChatGPT naar me toestuurt. Ja. Want er staan wel heel veel rare dingen in.
2: Maar dat klopt ook. Maar een heleboel dingen zijn natuurlijk wel efficiënter en kan je meer mee. Ja. Maar dat was ook net wat we zeiden. Je blijft zelf verantwoordelijk.
1: En nou heb je ook jullie eigen AI-platform. Uh-huh. Maar wat houdt jullie eigen AI-platform even in?
2: Dat wij een omgeving hebben, zowel voor server storage met speciale rekenkracht, GPU's en dergelijke. En dat wij experimenteren met diverse LLM's, modellen. Die we al dan niet bouwen tot een applicatie zoals AskHR. Maar we vanuit onze private cloud stellen we ook AI-capaciteit beschikbaar. Dus AI-IA's.
1: Dus ik ben een organisatie en ik wil zelf, maar ik heb een platform nodig om dat veilig te doen. Dat kan ik bij jou die. Maar dat doen hyperscalers doen precies hetzelfde.
2: Ja, maar die vallen onder de Amerikaanse wetgeving.
1: Ja,
2: kijk, en bij ons is het gewoon private. En je kan ook. Je kan bijvoorbeeld een kopie van je data maken. Die laden we in. En die blijft dus ook in een private segment.
1: Denk je dat dit wel een trend is waar we vanuit die hele soevereiniteitsgedachte die we hebben. En het verhaal over digitale afhankelijkheid die hebben, ook wat de EU vindt, dat we toch wel eens verschuiving gaan krijgen dat organisaties zoals jullie dit op zichzelf gaan nemen, dat veel meer lokaal gaan doen.
2: Ja, nou ja, er stond gisteren was er een bericht dat Amsterdam voor 74 miljoen cloud capaciteit van KPN gaat afnemen in plaats van Azure. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik.
1: De little cloud is dat? Is dat
2: het is gecombineerd, ja. Ja. Maar het draait dan gewoon in Nederland. Alleen de software stack is die stack die zeg maar bij Lidl hoort.
1: En nou ben je de oprichter van en al heel lang de CEO van SLDN. Je is al begonnen in een garage op een zolder, want we hebben geen garages al die Amerikanen.
2: Ja, dat klopt. Dus hij is zo net in Hilversum, maar dat is in Leeuwarden.
1: Leeuwarden was het. Ja, toen ik las dacht ik, dat heb ik niet goed. Je zit tegenwoordig in Hilversum hier vlakbij.
2: Ja.
1: Nou heeft elke beslissing ook die jij neemt wel ergens een emotionele lading. Je hebt al 5 recordjaren op een rij.
2: Misschien wel 6. Maar
1: misschien wel 6, bijna.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk geen lineair succesverhaal. Hè? Dat is het nooit.
2: Nee.
1: Wat is nou de beslissing geweest van de afgelopen jaren waarvan jij 's nachts het meest wakker hebt gelegen?
2: Maar klinkt wat raar. Ik lig nooit wakker.
1: Dat is lekker.
2: Dat ben ik serieus. Dat doe ik niet. Ja. Natuurlijk zijn er wel. Kijk, toen corona kwam. We hebben veel mensen ook in de detachering. Corona begon. En ik zag 200 man terugkomen. Van, hey, ik zit op de banken. Mag ik wel centjes?
1: Ja.
2: Daar had ik maar. Tot een stomme verbazing ging iedereen vanuit huis verder werken. En hadden we een recordjaar met omzet. Omdat iedereen spulletjes kocht om op afstand te kunnen werken.
1: Geen reiskosten meer?
2: Jawel, want de leaseauto's en alles blijven.
1: Oh, die bleven heen.
2: Ja, die mag je niet afpakken.
1: Nee, maar dan zie je dat natuurlijk dat digitaal werken. Dat ook het idee dat iemand ergens heen zou moeten gaan. Dat ook bij jullie zeg maar gewoon plotseling op plek viel.
2: Ja, maar weet je, uiteindelijk, dat is wel grappig. Door corona zijn we anders gaan werken. Dat is deels gebleven. En mede daardoor zijn wij niet uit ons pand gegroeid. Want niet iedereen is op hetzelfde moment aanwezig. Niet iedereen heeft dezelfde parkeerplaatsen nodig. Dus dat heeft best wel geleid tot heel veel positiviteit. Ja. Daar waar je de eerste keer, hè, nogmaals, ik lig niet wakker. Maar dat was toen wel, ik denk, komt dit goed? Ja, dus. En uiteindelijk zien we nu dat het eigenlijk super efficiënt is. En dat we daar helemaal prima mee kunnen werken.
1: Nou, is die markt waar je in zit, even teruggaande en ook naar jullie oorsprong. Wij kwamen natuurlijk uit de wereld van hardware marges en licenties en uren. Dat model staat door de hele verandering, en ook op dit soort dingen, natuurlijk wel onder druk. Wat zijn over 5 jaar dan nog, ja, ik zou het de verdienmodellen van de managed service providers kunnen noemen. Maar eigenlijk ook, waar liggen de kosten straks voor al die eindklanten?
2: Nou, je ziet nu al natuurlijk steeds meer een soort abonnementenmodel.
1: Ja.
2: Die eigenlijk gebaseerd is op hard- en softwarecomponenten en diensten die wij beschikbaar stellen en doorbelasten aan de klant. En dat is dan voor een werkplek. Dus zowel de fysieke werkplek als de dienst om die werkplek te laten draaien is, €35 per maand per persoon. En dan kan je op- en afschalen.
1: Dit maakt het toch voor organisaties veel makkelijker om een total cost of ownership in te schalen. Dat is een kreet die in de IT al heel lang hing. Dan moet je altijd, want een server kostte zoveel en een licentie zoveel. En dan moest je dat weer delen door een aantal jaren. En dat was allemaal voor iedereen lastig. En die klanten begrepen niet, want ze hadden alleen de grote investeringen. Maar nu wordt dat total cost of ownership natuurlijk veel makkelijker neer te zetten.
2: Ja, alleen het is en blijft natuurlijk wel een verdienmodel. Je hebt nog steeds een kostprijs. Ik bedoel, meestal zijn de software licenties niet gratis. Dus je hebt nog steeds een kostprijs. Daar heb je uurlonen, zet je erop. Ja. En dat moet je zodanig vertalen dat het voor de klant inzichtelijk is. Ja. En dat hij kan zeggen, nou, ik krijg er 4 medewerkers bij. Dus ik moet 4 nieuwe werkplekken. Ja.
1: En daar zien we natuurlijk ook dat die kostprijs door die hardware, want een gebrek aan geheugen, gebrek aan chips hebben we het al over gehad. Wat vertel je? Er is een bepaald soort stof die moet door de. Die wordt getransporteerd door de staat van Hormuz. En die is ontzettend essentieel voor het produceren van
2: chips.
1: Van chips.
2: Ja, wat meestal op de wafels.
1: Op de wafels. Dus al die prijzen van die hardware, die gaan natuurlijk. En dat heeft natuurlijk weerslag op die hele prijs.
2: Ja, nou ja, maar het komt primair nu door de geheugenschaarste. Vanwege de enorme datacenters en AI-capaciteit die gebouwd wordt door de Googles en de Amazons en de Oracles van deze wereld. Er is gewoon te weinig capaciteit. En om zo'n fabriek te bouwen, ben je 2-3 jaar verder. Daarom zeggen ze ook, tot en met eind 2027 blijft de prijs heel hoog en blijft de schaarste.
1: Ja, de ASML heeft ook gezegd, maar 1% van onze omzet komt uit Europa. En het stuk wat we eerder besproken hadden over de EU, die zegt ook, er moet een investeringsfonds komen, er moet geld komen, want we moeten gewoon ook in Europa onze eigen chips gaan bakken.
2: Ja, maar dan moet je fabrieken gaan bouwen. Hmm. Nou, we weten allemaal dat zal in Nederland niet gebeuren, want we hebben stikstof en geen stroom.
1: Nee.
2: Dus waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Nou, ik denk dat Frankrijk laat zien dat de Fransen heel goed bezig zijn. Die hebben kernenergie.
1: Ja, daar hebben ze heel lang geleden al ingezet en heel veel geld aan verdiend.
2: Ja.
1: Die 80 kerncentrales hebben.
2: Ja, ja. Dus ik denk dat wij echt wel een probleem hebben met onze maakindustrie. Hmm. Maar überhaupt de beschikbaarheid van. Ja, en als je dan eindelijk iets kan graven of doen, dan krijg je stikstofslot.
1: Top. Hey, wij gaan straks praten met Yves van Dieren van Creu. Uh-huh. Appbouwer.
2: Ja.
1: Apps waar je ook gebruik van maakt, trouwens.
2: Ja, klopt. Klopt. Ja. Zowel voor onze Connected Health als we zijn nu ook bezig met een SLTN-app. Als een soort intranet. Enerzijds, anderzijds waar de mensen hun uren op kunnen boeken en noem het allemaal op. Dus daar is hij heel druk mee bezig.
1: Nou, daar was het verder ook. Ik had fijn dat je hier was. Je komt vast weer terug, toch of niet?
2: Dat zou best wel eens
1: een kunnen.
2: Dat zou kunnen.
1: Dankjewel en graag tot volgende keer. Dan gaan we zo aan de andere kant van de break doorpraten met Yves van Dieren van Creu. Ja, die begon in 2014 met een simpele, maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen die afhankelijk is van een developer? Dat kan ook anders. Dus daar ga ik straks met hem over hebben. Tot zo.

0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Achter de microfoon is gekomen Yves van Dieren van CrayU. Ja, hij begon, zoals ik al zei, in 2014 met een simpele maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen afhankelijk zijn van een developer? Waarom heb je dan zo'n groot budget voor nodig? En waarom moet dat maanden duren? Yves van Dieren is de oprichter van CrayU. Mag ik dan zeggen, het Rotterdamse no-code platform?
2: Nou, we zitten in Hilversum.
1: Je zit in Hilversum, maar jij bent Rotterdammer.
2: Ik ben Rotterdammer.
1: Jij bent Rotterdammer. Waarmee organisaties in dagen tijd eigen native app kunnen lanceren. Zonder dat ze één regel code kennen. Zonder dat je social media platforms nodig hebt als tussenpersoon. En met volledige controle over je eigen data. Nou ja, welkom Yves.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent. Hey, nou is het zo, we beginnen altijd met drie ja-nee vragen, Yves.
2: Ik heb het begrepen.
1: Jij bent begrepen, hè? Dus ja of nee? Twijfel is niet nodig. Dus, en als het te lang duurt, dan zeg ik gewoon nee. Dan is dat. Is een organisatie die in 2026 haar community nog volledig beheert via Instagram of LinkedIn digitaal afhankelijk op een manier die ze zelf niet doorheeft?
2: Ja.
1: Kun je als no-code-bouwer nog relevant blijven? Nou, iedereen met een AI-tooltje in een uur gewoon een appje in elkaar gaan flansen?
2: Ja.
1: Die is leuk. Is data-eigenaarschap voor de gemiddelde Nederlandse ondernemer nog steeds een ver van mijn bedshow?
2: Nee.
1: Nee, we gaan toch wel meer leven.
2: Ja, absoluut.
1: Jij helpt, je bouwt een platform dat andere mensen helpt om te bouwen zonder afhankelijk te zijn van technologie die ze niet begrijpen. Hè? Maar je bent zelf ook ondernemer in een wereld die elke, nou ja, zeg 6 maanden, 3 maanden verandert. Wat is het moment waarop je dacht, nou, dit heb ik niet aanzien komen?
2: Als je ziet hoeveel apps er worden ontwikkeld en op een gegeven moment kunnen ze niet meer onderhouden worden of het is te lang voordat ze ontwikkeld zijn.
1: Ja?
2: Ik denk dat we met een CrayU een bak met Lego blokjes hebben gemaakt waarmee je die app zelf zou kunnen ontwikkelen en dat je niet iedere keer weer opnieuw hetzelfde traject moet doorlopen om zo'n app te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, maar hebben jullie positioneer je heel expliciet als een alternatief voor organisaties die een community en data nu uitbesteden aan social media platforms. Hè, die dat in Instagram of in een LinkedIn hadden. Maar even, Instagram heeft wel miljarden gebruikers. LinkedIn heeft er ook meer dan 1 miljard. En jouw klanten hebben helemaal niks. Waarom moet een organisatie investeren in een eigen app als het publiek gewoon ergens anders zit?
2: Ik denk ook niet dat het alleen maar op social zit.
1: Nee?
2: Ik denk dat het waar we nu vooral zien dat het gebeurt is dat het voor interne communicatie wordt gebruikt.
1: Ja.
2: Kennisdeling. Ze hebben vaak al een intranet. Maar dat is saai. Daar kijk je niet op en daar doe je niks mee. Terwijl, zeker omdat mensen ook wat vaker thuis werken.
1: Nee, ja, de gemiddelde internet, daar moet je dan, omdat je ergens werkt, word je dus dat je opstartpagina.
2: Ja.
1: En daar staat gewoon een week lang hetzelfde, niks nieuwsje.
2: En die lees je waarschijnlijk ook niet, of die klik je wel.
1: Dat Monique van de administratie jarig was en taart had.
2: Ja.
1: Toch?
2: Precies dat.
1: Maar wat doen jullie dan anders? Wat maakt het nou dan spannender? Want je moet wel naar zo'n app toe, je moet er wel iets mee doen.
2: Ja, maar het ligt er ook aan hoe je hem gaat gebruiken of gaat inzetten in een organisatie. En een voorbeeld ervan, Nederlandse Loterij is de eerste klant geweest waar we het mee hebben opgebouwd. Die hebben 7 spelmerken, allemaal eigen afdelingen en die kenden elkaar niet.
1: Ja.
2: En op deze manier met die app leerden ze elkaar kennen. Had je nieuws, wat gedeeld wordt, je weet waar je voor werkt, wat er gebeurt binnen de organisatie. En dat wordt op een leuke manier getoond met video, met audio. En dat heb je op een intranet, ga je niet zo snel video's terugvinden.
1: Nee, mensen kijken ook iets heel veel meer op dat soort platformen. Nou, dus aan die kant is binnen je organisatie een beetje internet. Maar je hebt het ook over connected health.
2: Klopt.
1: Wat doet dat?
2: Met connected health is een tool of een app voor de zorgmedewerkers.
1: Ja?
2: Je hebt alarmeringen binnen een zorginstelling als er iets gebeurt. Je hebt dadelijk.
1: Ik ben een verzorger in een verzorgingstehuis. En ik krijg dan te horen dat mevrouw Jansen van Kamer 3 die heeft gebeld. Of iemand is gevallen in de douche. Of
2: precies.
1: Dat soort meldingen krijg ik allemaal
2: binnen de app
1: telefoon.
2: Op dat moment kun je naar de app toe gaan en kun je zien. 1 iemand kan zien wat er dan gebeurt op die manier. Dus het is nog veilig ook. Wat natuurlijk van belang is. En ook al op dat moment krijg je het te zien. Dus essentieel denk ik. In plaats van dat je ergens een alarm ziet afgaan. En je moet maar zien waar je naartoe gaat. En je weet niet wie het oppakt.
1: Eigenlijk pak je bijvoorbeeld, dat zijn allemaal verschillende applicaties die allemaal hun eigen alarmeringen creëren.
2: Ja.
1: En die komen nu in één platform op een vrij eenvoudige manier samen.
2: Zeker. De kracht van Creu is dat we, zeg maar, allerlei applicaties in één app samen kunnen laten komen.
1: Maar dat betekent bij elke organisatie waar je langskomt, bij elke zorgorganisatie, ik had al het thema Connected Health, maar iedereen, er zijn zoveel applicaties in die zorg.
2: Zeker.
1: Zeker in dat gedeelte waar het gaat over verzorgingstehuizen en muralen. Ik heb wel getallen in de honderden genoemd van het aantal applicaties die daar gebruikt worden.
2: Ja.
1: Dat is een hele veel job.
2: Ja, maar sommige zorgmedewerkers moeten misschien wel 4-5 apps op hun telefoon draaien. Terwijl het dan makkelijker is om dat allemaal in één app te verzamelen.
1: Maar dit zijn ook medewerkers die helemaal geen interesse hebben in IT of in...
2: Nee, dus moet het zo simpel mogelijk zijn.
1: Ah. En maar over simpel gesproken. Nou, bouw jij, maar nou ben je appbouwer. Ga je echt heel vervelend doen. Ja, weet je dat, hè?
2: Kom maar.
1: Dat hebben we afgesproken. Dat het mocht even. Elk AI-platform kan je nu je eigen app bouwen.
2: Ja, dat kan.
1: Zo ingewikkeld is dat niet. Heb ik gezien.
2: Ik denk dat het tegen gaat vallen met wat er ontwikkeld wordt. En hoe veilig het vooral is. Ik denk dat je...
1: Zit daar de crux in veiligheid?
2: Zeker. Ik denk dat je... we hebben ook... een laag gebouwd waar we AI kunnen gebruiken om de content te verzorgen.
1: Ja.
2: Maar zeker omdat je allerlei data ontsluit binnen de app, vinden wij. Hè? Je hebt een Lovable waar je binnen een paar uur een app zou kunnen bouwen.
1: Ja, ja.
2: Maar wij vinden dat de core, dat die helemaal veilig en secure moet zijn. En op het moment dat je dat overlaat aan AI, zeker op dit moment nog, dan gaan daar dingen gebeuren waar je niet van weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik had het net met Eugene over data en eigenaarschap van waar dingen ook in shadow IT. Want dat is het shadow AI als je dit soort dingen zelf gaat doen.
2: Ja.
1: En terwijl juist altijd aan de development kant hebben, hoor ik altijd de kreet security by design.
2: Ja. Ja, en daar gaat het denk ik mis. Op dit moment nog, hè, misschien dat het over een paar jaar anders is. Maar ik denk dat je nu als organisatie zeker wil zijn dat alles bij jou blijft en veilig is. En dat je daar verder niet over na hoeft te denken. En dat je, zeg maar, de content, de laag erbovenop, dat je die met AI kunt laten vullen en mooi kunt maken. Of daar kortere afslagen kunt maken. Ja. Prima. Maar ik denk qua development dat je dat niet moet doen.
1: Hey, nu heb je, het is een no-code platform.
2: Ja.
1: Dus ik hoef niet te kunnen programmeren.
2: Helemaal niets.
1: Heel plat. Ik moet gewoon mijn blokjes leren slepen.
2: Precies dat.
1: En ik moet begrijpen wat mijn processen zijn waar ik in zit.
2: Helpen me mee bij de onboarding. En noemen we een product vision workshop. Dat je een idee hebt van waar je het voor wilt neerzetten. Ja. Wat het probleem oplost. En waar je misschien ook de komende jaren naartoe wilt groeien.
1: Zien jullie ook, Eugene, jij zit er nog bij. Want in feite, want jullie maken ook gebruik van Creu voor het bouwen van jullie apps. Als het dan gaat over NIS, maar ook over AVG en GDPR, dan zijn dit natuurlijk wel de vragen waar het over gaat.
3: Ja, ja.

0: kans om onze gasten, de luisteraars, een voorspelling voor 2030 te doen.
1: Ja.
0: Dus het 2030 prediction book. Ik ga hem ook voor jou open doen, Yves. Wat is nou een ontwikkeling in jouw vakgebied? Laten we even kijken naar het ontwikkelen van apps. Die alles heeft veranderd in 2030. En niemand zag het aankomen. Alleen Yves zag dat. Welke voorspelling zou je in die box stoppen? Ben je daar klaar voor? Dan ga ik die box voor je open doen.
1: Zeker. Ik denk dat binnen de mobile apps veel meer op voice dingen worden geregeld. Dus dat je daarmee door dingen te zeggen in combinatie met AI, dat daarmee heel veel dingen van jou worden overgenomen in het dagelijks leven.
0: We gaan eindelijk eens af van dat toetsenbord.
1: Ja.
0: Lekker. Ik stop hem. Ik doe hem even dicht.
1: Ja.
0: Maar dat is een andere manier waarop wij dus interactie krijgen met onze techniek.
1: Dat denk ik wel.
0: Heel veel mensen noemen AI al. Dus dan zeggen ze, ja, ik heb het aan Claude gevraagd. Of ik heb het aan ChatGPT. En hij zei, of zij zei. Dat is een beetje... Ze zeggen nog wel steeds hij en zij. Het is nog nooit hen en zij. Maar daarmee krijg je toch wel veel meer. Een andere verhouding met je app op die manier.
1: Als je het met
0: spraak gaat doen. Als we weggaan van dat...
1: Zeker. En ik denk nog steeds dat je wel het video of dat je wel een beeld moet hebben om naar te kunnen kijken. Maar dat je niet meer heel de tijd alles wil bedienen door te gaan typen of te schuiven. Maar dat hij het gewoon zelf al accepteert van wat er moet gaan gebeuren.
0: Dat is wel lekker, want als een dyslect als ik, dan zou dat ontzettend helpen. Maar je moet ook niet weer vreselijk mompelen, want dan wordt het ook weer niks.
1: Nee.
0: In die twee. Jullie bouwen zo'n app.
1: Ja.
0: Maar dan plotseling moet jij dus dan ook wat doen met die data van die klant.
1: Ja.
0: Of heb jij die niet?
1: Die staat wel bij ons gehost.
0: Ja.
1: In Europa.
0: Dus. In Europa,
1: ja.
0: Dat wel. Maar jij bent dus daar wel als een soort verwerkersovereenkomst. Je bent wel verantwoordelijk voor ook het aan die kant veilig houden van die app.
1: Klopt.
0: Welke garantie heb je daarop?
1: Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen?
2: SLA.
0: Ja. SLA? Gewoon een SLA, ja, daar staat.
2: Werkersovereenkomst.
0: Werkersovereenkomst. Want organisaties hebben dat helemaal niet idee. Was ze die data wegduwen ergens heen of naar een platform?
1: Maar wat je net zei van security by design. Kijk, omdat we een heleboel dingen ontsluiten binnen de app, ontwikkelen we hem ook zo dat sommige data van die bronnen niet bij ons wordt opgeslagen. Dus je roept het wel op binnen de app,
0: ja,
1: maar het staat niet bij ons op de server. Dus daar, het zijn vooral lagen die je laat zien.
0: Ja.
1: Dus het is niet zo dat alles bij ons bekend is.
0: En dan hebben we het over Connected Health gehad. Dat is zeg maar de zorgapplicatie. Die draait op data van die organisatie. Maar er staat bij jullie ook community data. Dingen die je hebt. Dat mensen die bouwen bij Meta of in Facebook of in Instagram hebben een community. Organisaties die dat overgezet hebben naar een eigen app. Wat heeft ze dan voordelen gebracht?
1: Dat je zelf de data hebt in plaats van dat dat ligt bij de Amerikaanse partijen.
0: Bij Meta.
1: Bijvoorbeeld.
0: Die je dan vervolgens weer allerlei berichtjes en appjes en
1: apps gaat sturen. Je bent compleet van hen afhankelijk op het algoritme wat ze draaien. Hè? Of je op de homepage of jij langskomt op de schoolpagina.
0: Ja, want dat is wel even in het bereik en zo. Is dat allemaal wel heel erg lastig, hè?
1: Precies.
0: Daar zitten allemaal allerlei waarden achter en algoritmes waar niemand wat van begrijpt en die van de een op de andere dag veranderen.
1: Ook, en als je ook kijkt door al die jaren heen. Het begon ooit in Nederland met Hives.
0: Ja.
1: En daarna krijg je...
0: als iemand dat roept, dan weet ik ongeveer hoe oud die is.
1: Maar dat zie je nog steeds, hè? Op Facebook, Instagram, TikTok. Ja. Iedere keer komt er weer een nieuwe cyclus waardoor je weer al je fans op jou platform moet zien te krijgen op jou en jou zien te volgen.
0: Of ze schrappen er weer een heleboel uit, want die blijken helemaal niet te bestaan.
1: Precies.
0: En al die community managers, maar ook die marketing managers die zo'n community willen voorzien van informatie, die zitten daar wel heel erg naar te kijken.
1: Tuurlijk.
0: Wat betekent dat als je overstapt naar zijn? Want dan moet je je bereik weer opnieuw gaan opbouwen eigenlijk.
1: Je kunt de socials wel gebruiken om als een funnel naar jouw app toe. Ja. Dus zeg maar de snackable content op de socials. En de wat uitgebreidere, exclusieve content op jouw eigen app.
0: Kan je een voordeel noemen van een community die jullie zo daar ingezet hebben? En als je naam wil doen, dan mag het. Als je het niet wil doen, dan prima. Dan draai je er maar omheen. Dan zeg je maar een lampenfabriek uit het zuiden van het land.
1: Nee, ja. Bijvoorbeeld de Kickboxing Society.
0: Ja?
1: Maar die hebben meerdere sportscholen waar je kickbox les, maar meer om te kunnen trainen vanuit... Rico Verhoeven is dat. Die hebben ook de mensen gefunneld op de socials. Maar binnen de app krijg je meer informatie. Je moet wel lid zijn. Maar dat is wel natuurlijk hoe je als markt

0: marketing strategen, zeg maar, op die manier je mensen bij elkaar wilt
1: En makkelijker naar je toe kan trekken.
0: Ja, precies.
1: Eugène, we hebben zo denken, maar jij bent de ondernemer, hè? Uh-huh. Wat lijkt jij nou een wijze goede toepassing?
2: Ja, een hele goede toepassing. Daar overval je mij mee.
1: Sorry.
2: Maar nee, dat geeft niet. Een van de dingen waar ik dan zelf een keer bij betrokken ben, is actueel nu bijvoorbeeld met het voetballen. Ja. Als je hebt dus een team, een elftal, plus nog een heleboel daaromheen. Die gaan naar een kampioenschap toe. Nou, als je daar een app van maakt met bijvoorbeeld die spelers allemaal per stuk erin, dat je ze kan volgen, de statistiek, al dat soort dingen, heb je natuurlijk een boekje bij je feitelijk, wat in je telefoon zit, waar je alles actueel en real-time geüpdate krijgt, noem het allemaal op. En als je dat bij wijze van spreken weer gaat koppelen aan loyalty acties, ja, hoe leuk is dat?
1: Ja, en als je al extra informatie en dingen geeft die we... Ja. Ik zit nu bijvoorbeeld, heb ik ook zo'n app? Ja, ik heb voor mij de F1-app.
2: Ja. Ja.
1: En van het weekend gaan ze weer reizen ergens.
2: Ja.
1: En ik kijk...
2: Monaco.
1: Ja, ik vind het geen race. Dus een soort de auto Polonaise is het. Het schiet niet op. Maar je wel de tijden en wanneer start het. Ja. Nieuws.
0: Je kunt er ook mee streamen, live streamen. En dan kunnen we ook zeggen, met de F1 heb je een abonnement voor een heel jaar. Maar bij ons zou je ook kunnen zeggen van je doet één keer een soort pay-per-view in de app. En dan kun je alleen Monaco
1: Dus kijken. Iedereen die denkt van nou, ik moet nu toch een appje gaan bouwen. Ik moet toch eens even nagedenken van wat kan ik er nou meer nog mee doen. En wat kan ik er nog meer mee draaien. Ja, en ik vind no code. Ben je zelf programmeur of is het gewoon uit een idee ontstaan?
0: Dat is heel lang geleden.
1: Dat kan je ook niet meer.
0: Hey,
1: of die taal die bestaat niet meer.
0: Een beetje meekijken, maar niet...
1: Hij spreekt het bij het Latijn van de developers nog. Niemand spreekt het meer.
0: Precies. Ja.
1: Weet je dat. Hey, Yves, ik vond het ontzettend fijn dat je hier was. Van het en natuurlijk ook Eugène Tijnman in dit uur. Blijf je even zitten nog straks?
2: Nee. Ik heb niet zoveel te doen, dus ik blijf hier.
1: Vrijdagmiddag, hè?
2: Ja, vrijdagmiddag.
1: Gewoon een gezellige borrel. Ja, want ik heb straks nog... twee hele interessante gasten. Ik ga nog praten met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Die maken een valdetectie.
2: AI
1: gestuurd.
2: Ja.
1: Dat deden ze al heel lang in verzorgingshuizen. Maar dat zijn ze nu ook gaan doen bij mensen thuis.
2: Ja. Ja, zonder dat er mensen achter het scherm zitten.
1: Ja. En dan krijgen we nog eens een keer 30 jaar telecom ervaring hier op de kruk. Met Annemijn Gramsma. Ja, die is ooit groen geverfd bij een club die toetel groen wordt. Ja, en dan hebben we het over telecom. Ja, en telecom is niet zo dood zoals ik nu... Ik ben zelf oude telecommer, zoals ik zelf roep. Dus we gaan graag aan de volgende kant van PeopleWork Technology. Met de staat van digitale afhankelijkheid door. Fijn dat je luistert. Blijf vooral luisteren. En dan horen we je zo weer terug.
3: New Business Radio presenteert PeopleWork Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
0: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
8: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
9: Ja, welkom bij dit tweede uur van People Work Technology op New Business Radio, waar we het hebben over de staat van afhankelijkheid. Want ja, we zijn alle kanten afhankelijk van onze apps, van onze telefoon, van Amerikaanse spelers, Taiwanese chipsmakers, Chinese hardware. Het komt aan alle kanten onze kant op. Mijn eerste gast van dit tweede uur is Mark Raubos van Kepler Vision Technologies. En daarna komt Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. En we gaan het over de ontwikkelingen hebben op hun gebied. Ja, en Mark, ja, hij verkoopt geen software. Hij verkoopt veiligheid, zegt hij zelf. Mark Raubos is Sales Director Benelux bij Kepler Vision Technologies. Ja, het Amsterdamse AI-bedrijf dat ons zwaar verbonden is. Ook een beetje aan de Universiteit van Amsterdam toch, Mark?
10: Aandeelhouder van onze organisatie.
9: Aandeelhouder van je organisatie. Ja, dat met jullie valdetectiesoftware inmiddels al meer dan 15.000 ouderen in zorgstellingen ja, bewaakt, in de gaten houdt. En vorige maand als allereerste in Nederland gewoon een woonkamer binnenstapte in 10 woningen in Waalre. Mark, fijn dat je er bent. Ik heb een 3 vragen aan je. Ja, nee, en daarna gaan we pas de diepte in. Zullen we dat afspreken?
10: Kom maar op.
9: Is de stap van een verzorgingshuis naar de gewone woonkamer technisch gezien makkelijker verlopen dan dat je van tevoren had gedacht?
10: Nee.
9: Nee? Was lastiger?
10: Ja.
9: Oeh. Dat is mooi. Merken jullie in de praktijk dat ouderen zelf opener staan voor AI-toezicht in huis dan dat hun kinderen dat zijn?
10: Nee.
9: Is privacy inmiddels een drempel die kleiner wordt of blijkt het in elk gesprek met een nieuwe klant toch wel weer een bezwaar?
10: Ja, het wordt kleiner.
9: Ja, het wordt wel kleiner. Het was lastig om over te stappen, want jullie doen het al lang. Hè? Jullie maken valdetectie.
10: Absoluut. We zijn 9 jaar geleden gestart als organisatie. En maken zeker de afgelopen 4 jaar maken we hele grote stappen in de Nederlandse markt.
9: Ja.
10: En zeker ook de internationalisering verloopt op die manier heel erg voorspoedig.
9: Ja, want even wat jullie doen. Jullie maken, jij hangt een sensor op in een verzorgingstehuis.
10: Ja, wij zelf niet. Wij werken via een partnerkanaal.
9: Ja.
10: Wij maken de software eigenlijk in een ketting.
9: Ja.
10: Wij zijn een stukje van de schakel. Dus wij werken aan de ene kant met slimme sensoren. En aan de andere kant met een oproepsysteem. En wij zitten daar eigenlijk als een stukje slimme technologie. Zitten wij daartussen.
9: Ja, maar even wat doet, want dat is dus, er hangt een sensor in die kamer.
10: Exact.
9: En als er iemand valt, dan detecteert die sensor dat. Die ziet dat er iemand gevallen is en die geeft dan een alarm af.
10: Exact. Wij hebben onze software erop staan. Die maakt detecties. Dus je maakt eens in de 3-4 seconden maakt hij een plaatje. Afhankelijk wat er op het plaatje staat, sturen wij een melding door. En dat leveren we af aan een zorgmedewerker. Normaal gesproken in een ouderenzorgorganisatie.
9: Ja, dat doen jullie nu in meer dan 15.000 kamers in zorginstellingen. Exact. Dat is veel, hè? Ik bedoel...
10: Ja, ik denk 3 jaar geleden waren we ongeveer op de 1500 licenties. Dus in 3 jaar tijd is de vraag naar onze oplossing zeer toegenomen. Absoluut.
9: Maar dan heb je een heel ecosysteem. Hè? Dan heb je verpleegkundigen of verzorgenden. Je hebt allemaal protocollen. Je hebt een alarmcentrale. Je hebt software. Je hebt al verantwoording. Dat is zo'n heel proces. Maar nu ga je diezelfde sensor in iemands eigen woonkamer ophangen?
10: Absoluut. We zien de zorgvraag in Nederland zien we heel erg veranderen. En waar... De ouderenzorgorganisaties op dit moment een leidende rol hebben om de ouderen in ons land te kunnen beschermen, om ze daarbij te kunnen ondersteunen en om ze de zorg te kunnen geven die ze dat nodig hebben,
9: ja.
10: Zien we dat erg aan het veranderen is. En de komende jaren zal dat meer gaan gebeuren. De zorg verschuift meer en meer naar thuis. Mensen blijven langer thuis.
9: Dat moet
10: thuis
9: ook, hè? De overheid wil dat we langer thuis blijven wonen.
10: De overheid wil dat, maar aan de ene kant, er is ook geen andere optie. Het tekort aan personeel in de zorg is dusdanig hoog dat er geen andere optie is dan de mensen langer thuis te laten wonen.
9: En maar als normaal gesproken dan gebeurt er wat, dan gaat er een alarm naar een verzorgende of een alarmcentrale.
10: Ja.
9: Naar wie gaat het dan nu het alarm toe? En was dat bij iemand thuis hangt?
10: Nog steeds. Er worden steeds mooiere apps gemaakt. Daar hebben we natuurlijk net een heel mooi gesprek over gemaakt.
9: Dat is Health Connected. Hè? Ook jullie zitten daarin.
10: Connected Health is een van de mogelijkheden in. Er zijn inderdaad nog meer oplossingen binnen de markt die daar grote stappen in maken. Ja. In de thuissituatie is dat wel wat anders. Maar ook daar komen apps beschikbaar. In dat geval niet voor een zorgorganisatie, maar voor mantelzorgers.
9: Oké, maar dat is wel. Maar de mantelzorg, dat is een dochter of een zoon of
10: een oom of een tante of een buurvrouw.
9: Iemand uit de eigen sociale kring.
10: Absoluut.
9: Die moet daar wel al een beetje in de buurt wonen. Dat heb je ook. Als oma in Den Haag woont en de melding gaat naar Groningen omdat daar de dochter woont, dat gaat niet helemaal werken.
10: Nee, zeker bij mantelzorg zien we dat in de praktijk komt dat meer en meer van mensen die zeer dichtbij wonen. Absoluut.
9: Zijn er nou ook 2 verschillende soorten producten die jullie lezen? Is het product wat jullie leveren in die zorginstelling, in die 15.000 kamer, zo substantieel verschillend dan van wat er in die woonkamer hangt?
10: In de basis is het dezelfde oplossing. Dus de software die erachter draait, die werkt met dezelfde data die we hebben. Dus dezelfde nauwkeurigheid die we kunnen leveren in ouderenzorgorganisaties of ziekenhuizen of gehandicapte zorgorganisaties. Die leveren we ook thuis.
9: En wat jullie systeem doet, het detecteert of valt. Dus je ziet of iemand gevallen is, of op het grond ligt, of daar wat mee is. Herkent het dan ook de positie waarin het ligt?
10: Absoluut, ja.
9: Want dat heeft wel consequenties. Dus denk,
10: wij kunnen verschillende detecties kunnen wij doorvoeren met onze software. Het is natuurlijk een heel groot verschil. Ziet iemand op een stoel? Zit iemand op de grond? Zit iemand op de kast? Dat zijn allemaal verschillende meldingen die we op die manier kunnen genereren. Maar hetzelfde natuurlijk met liggen. Ligt iemand op bed? Een volledig normale situatie. Maar ligt iemand op de grond? Is dat een acute melding die we natuurlijk moeten doorsturen?
9: Maar even, want in een zorginstelling dan heeft de bewoner 1 kamer. Met een badkamertje, dat is vrij overzichtelijk. Maar
10: wel,
9: iemand die thuis woont, die heeft een woonkamer, een slaapkamer, een gangetje, keukentje. Misschien nog een extra kamer.
10: Juist.
9: Moet je dan in al die locaties iets ophangen dan?
10: De sensor met wie wij samenwerken, die heeft een bepaald bereik. En dat bereik houdt natuurlijk ergens op. Die kan niet door muren heen. Die kan natuurlijk niet kijken wat gebeurt er in een slaapkamer als die aanwezig is in de woonkamer. Dus er moeten inderdaad verschillende sensoren geplaatst worden.
9: Ja.
10: En wij zijn daar een van de onderdelen in de totaalpropositie die daar nauwkeurigheid aan toevoegt, slimmigheid aan toevoegt. Dus je hebt daar zeker meerdere sensoren nodig voor meerdere kamers.
9: Oké, maar dat kan wel. Dat gebeurt. Dat is ook wel wat er gebeurt. Anders heb je ook maar een halve oplossing.
10: Absoluut. En die moeten met elkaar communiceren. Dus er moet een soort community worden gecreëerd binnen een woning.
9: Ja?
10: Om al die sensoren met elkaar te laten communiceren.
9: Is dat een beetje de techniek die ik van mijn UI-lampjes kent of vanuit mijn mesh-netwerk?
10: Zeker in de vroegere vorm, absoluut. Nee, daar kan je het wel mee vergelijken. En die technologie gaat natuurlijk ook niet stil. Dus er worden steeds mooiere technologieën, zeker in de zorg. En dat heeft de zorg ook echt nodig om dat verder te innoveren. Hebben ze het nodig om dat slimmer te maken? Dus in de basis is dat wel kan je het daar goed mee vergelijken.
9: En maar even voor iedereen die dan, want privacy is een onderwerp wat daarmee helpt. Ja, maar er hangt een hele tijd een camera in mijn huis. Er zijn ook mensen die dat vrijwillig doen. Hè? Die kopen op Temu een cameraatje.
10: Zeker.
9: En dan zit Xi Jinping de hele dag mee te kijken wat jij op je bank zit.
10: Of je ringdeurbel of de mobiele telefoon die je natuurlijk daarin gebruikt. Het grote verschil is, wij noemen het, en zeker in de markt die wij daarin voor ogen hebben. En zeker de rest van de zorgmarkt natuurlijk ook. Het is geen camera. Het is een slimme sensor. En zo moeten we het ook op die manier beschrijven. Een camera, daar staan beelden op. Dat wordt doorgegeven. Daar kijken mensen in mee. In onze software gebeurt alles volledig automatisch. Er is niemand die meekijkt. Niemand die in de sensor kijkt. En vandaar dat we het echt heel erg dedicated een slimme sensor noemen. Want het is niks meer dan een sensor.
9: Ja.
10: Die wij op die manier slimmigheid hebben toegevoegd.
9: En daar zit dan natuurlijk wel die privacy vraag. Want de eerste keer dat je dat aan iemand vertelt.
10: Zeker.
9: Nee, dat wil ik niet.
10: Ja, absoluut. En dan ga je met mensen in gesprek. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Hoe heb je dit op dit moment geregeld? Is dit de juiste oplossing voor u als organisatie?
9: Ja.
10: Voor u als partner natuurlijk. Of in dit geval voor de thuissituatie. In sommige gevallen is onze oplossing niet de juiste oplossing voor een bewoner. En daar gaan we natuurlijk heel graag mee in gesprek. En goed de voordelen uitleggen van de eventuele nadelen zoals privacy. En wij hebben er natuurlijk alle respect voor als mensen bepaalde keuzes maken.
9: Maar even heel praktisch. Dus die sensor hangt in mijn kamer.
10: Yes.
9: Dat is in core zat. Ja, je noemt het een sensor, maar hij maakt beelden.
10: Hij maakt beelden. Ja.
9: Slaat hij die beelden op?
10: Nee.
9: Slaat hij niet op?
10: Nee, exact.
9: Dus er is gewoon niks.
10: Wij hebben de software is inmiddels zo. En dat is natuurlijk aan het begin was dat niet. Wij zijn 9 jaar geleden gestart. Wij hebben zijn de samenwerking aangegaan met een aantal grote zorgorganisaties in Nederland.
9: Ja.
10: Waarbij we gezamenlijk de data hebben mogen delen. Die data hebben we natuurlijk gebruikt om onze software te verbeteren. En organisaties zijn zelf nu kunnen de beslissing nemen. Wil ik mijn data wel delen of wil ik mijn data niet delen? En we zien natuurlijk steeds meer organisaties, zeker de ziekenhuizen. Wij kiezen ervoor om de data niet te delen. Natuurlijk hebben we er alle respect voor. Wij werken in een community binnen de organisatie, binnen onze organisatie. En creëren daar ook heel veel samenwerking in. Om organisaties met elkaar te laten leren. Beter te leren wat is de data die eruit komt en hoe kunnen wij de beelden gebruiken om onze software beter te maken. Inmiddels zijn we zover dat we dat heel erg nauwkeurig kunnen doen zonder dat er enig beeld naar voren komt.
9: Nou ben jij sales director, hè?
10: Ja.
9: Nou verkoop je dat, ja, ik zeg zo wat, product, dienst. Dat merk je al, dat zit in je.
10: Half, maar daar kom ik zo meteen even op terug.
9: Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment ook een verhaal heb gehoord van een ouderen of van een familielid waarvan je dacht, ja, maar dit is precies waarom ik dat doe.
10: Wij proberen als organisatie, ja, even, ik als sales.
9: Wat is een verhaal wat jij hebt meegenomen waarvan je denkt, ja, maar dit is waar we het voor doen.
10: Wij proberen mee te lopen met zorgorganisaties. Niet alleen vertellen, niet alleen de gesprekken voeren, maar ook daadwerkelijk in de nacht meelopen met een zorgmedewerker.
9: Heb je ook s'nachts meegenomen?
10: Meerdere keren, zeker.
9: Dus wat neem je daarvan mee? Wat neem je daarvan mee naar je werk dan?
10: Als eerste is dat het respect wat wij met z'n allen moeten hebben voor zorgmedewerkers immens hoog is. En ja, natuurlijk zeggen we heel veel respecteren de zorgmedewerkers. Maar als je daadwerkelijk in de zorg werkt, dan gaat er een volledig nieuwe wereld voor je open. 3 jaar geleden werkte ik ook met zorgklanten, maar niet op de manier waarop ik dat nu doe. De zorg is zo'n specifieke sector die zoveel zorg verdient van ons als Nederland. Van
9: aandacht.
10: Aandacht verdient. We kunnen daar alleen maar heel veel respect voor hebben. En als je daadwerkelijk weet wat er bij een zorgmedewerker gebeurt als er in een nacht, als je alleen staat op 40 bewoners, wat die op dagelijkse basis of nachtelijke basis meemaken. In sommige gevallen is dat schrikbarend. Daar hebben we nog een lange weg te gaan. Zelfs hoe hoog wij de zorg hier in Nederland kwalificeren.
9: Even weer terug naar die mensen die dat thuis gaan nemen.
10: Ja.
9: Dat product. Is dat op individuele basis of is dat toch gekoppeld aan een zorgcentrale? Valt het onder de afdeling extra murale zorg? Om dat maar even zo.
10: Zeker, zo zou je het kunnen noemen. Als organisatie werken wij met partners. En dat doen wij in de zakelijke omgevingen. Ja. Ook bij oudere zorgorganisaties, maar ook nu in de thuiszorg. Dus we doen dat met een community. Dat doen we onder andere met WeConnect, met Leef Samen. Met de glasvezelring in Waalre. Ja. Hebben we een community gecreëerd om daar allemaal de samenwerking mee op te zoeken. Alleen als Kepler zijnde kunnen wij niks. Wij zijn afhankelijk van andere partijen die ons daarmee willen ondersteunen en kunnen ondersteunen.
9: Top. Zullen we na de break eens even doorpraten over hoe dat in Waalre gegaan is en wat er voor anderen van te leren is. En dan geef ik je ook meteen een opdracht mee tijdens de break. Want voor jou gaat ook straks de 2030 prediction box open.
10: Zeker. Wordt lastig.
9: Dus doe mijn voorspelling zo eventjes. Gaan we zo verder. Dankjewel, Mark Nauwbos, Kepler.

0: Nieuw Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
1: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
2: Waar ik nog steeds praat in de staat van digitale afhankelijkheid met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Ja, we hebben het over zorgsensoren, valdetectie. Maar voordat we verder gaan, Mark, ik wil van jou jouw voorspelling hebben voor 2030. De toekomst van jullie technologie. Dus ik ga zo de box voor je open doen. En dan mag jij zeggen, wat is een ontwikkeling in jullie vak waarvan jij denkt, dit heeft alles veranderd. Niemand zag dit aankomen. In 2030 is dit gewoon realiteit. Wat stop je in onze box? Ik ga de box voor jou open doen.
3: In 2030, wat ik zie gebeuren, is dat de druk op de zorg nog groter is dan dat het vandaag de dag is. De technologie gaat een nog belangrijke factor spelen om zorgmedewerkers te ondersteunen.
2: En te helpen.
3: Juist.
2: Top, ik doe hem dicht. Ja, nog meer de zorg onderwerp, maar ook dus de mantelzorgen ondersteunen. Want dat is in het thuisproject, wat altijd wel een next step is. Meestal beginnen mensen aan consumentenzijde en dat was aan de andere kant. Even in Waalre, hebben jullie met 10 woningen een pilot?
3: Ja.
2: Maar laten we eens even zien. In 2040 is meer dan een kwart van Nederlanders 65-plusser.
3: Juist. En daar ligt natuurlijk de crux.
2: Ik ook. En ik kijk om me heen. Er zijn er nog een paar. We doen mee. Het blijkt dus om mensen zo lang mogelijk inderdaad thuis te laten wonen.
3: Ja.
2: Niet omdat het beter is, maar omdat die zorginstellingen dat gewoon simpelweg niet aankomen.
3: Absoluut. En de ziekenhuizen natuurlijk ook niet.
2: Nee, die kunnen dat ook niet hebben. Als die golf er echt aankomt, zijn jullie dan daar technisch en organisatorisch en, op voorbereid? Want dan moet heel schaalbaar zijn en doortrekken.
3: Jullie, wij als Kepler zijnde? Of de totale Nederlandse zorgmarkt?
2: Nou, eerst juist Kepler en dan de hele markt.
3: Wij als Kepler zijnde zeker. Wij werken via een partnernetwerk. Wat we echt wel heel erg volwassen hebben opgezet. Die dat goed kunnen opschalen. Maar zeker hebben we daar nog wel heel veel stappen te zetten. We zijn er nog niet. 15 jaar duurt lang. Maar we moeten nu, as we speak, moeten we aan het werk gaan. Om de zorg daar in 2040 volledig klaar te worden hebben.
2: In die samenwerking in Waalre werken jullie met 5 partijen tegelijkertijd. Er zijn allemaal partijen. Er zitten netwerken, een glasvezelpartner, er zit een woonstichting in een gemeente.
3: Het oproepsysteem.
2: Ja, jullie technologie.
3: Ja.
2: Dat is veel. Hè? Dat is wel lastig om zo'n heel conglomeraat van verschillende soorten organisaties ook echt samen te laten werken. Om die technologie uiteindelijk voor mensen te laten werken. En dat echt werkbaar te maken.
3: Zeker. Maar als de wil voor organisaties echt is om samen te innoveren. Ja? Om samen de zorg en de mensen thuis beter te kunnen ondersteunen. Dan kan dat werken. En dat zie je in deze pilot zie je dat ook. Het is nu begonnen met 10 woningen. De aanvragen gaan hard. Dus misschien ook op korte termijn dat aantal ook hoog gaat stijgen. En wij willen daar. En ik wil daar als Kepler zijnde ook echt een volgende stap voor zetten. Om daar het initiatief voor te nemen. Wij hebben daar een. Ja, want zijn daar een belangrijke speler.
2: Ja, want wie pakt de regierol in dat hele verhaal?
3: Wij zien dat vaak de partner is. En de partner kan een heel breed begrip zijn. Dus we zitten hier vandaag natuurlijk aan tafel met SLTN. SLTN is een partner.
2: Een manager service provider, IT-organisatie.
3: Exact, maar ook in de zorg kunnen zij een partner zijn. Zijn zij een partner voor ons die dat bij zorgorganisaties kan plaatsen, kan leveren, kan ondersteunen. In de thuiszorgsituatie zijn er andere organisaties. Daar is een nieuwe wereld wat ook voor ons open gaat. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus dan zitten we inderdaad Leef Samen is daar een belangrijke partij. En WeConnect zorgt ook dat dat vanuit de glasvezelring goed geregeld is. Maar juist partners zoals een Leef Samen die een app hebben ontwikkeld om dat ook voor mantelzorgers op te zetten.
2: Ja.
3: Zijn voor ons een hele belangrijke speler om die samenwerking mee op te zoeken.
2: Want dat is de enige manier op die formule werkt. Even Annemijn Gramsma, ik haal je er alvast bij. SLTN Telecom.
4: Dankjewel.
2: Herken je dat? Zie je dat ook, diezelfde regierol?
4: Ja, wij als SLTN hebben die regierol enorm, want het is een onderdeel van het totale zorgtechnologie dienstverlening.
2: Dienstverlening.
4: Dus we hebben de app, die al even ter sprake kwam zojuist. We hebben de app en die app die zorgt ervoor dat alarmen vanuit verschillende technologieën worden verzameld.
2: Ja.
4: Dus je hebt elkaar heel hard nodig om uiteindelijk met elkaar die dienstverlening van die verzorgende simpeler.
2: Ook echt laten werken, want dat gaat het uiteindelijk wel. Maar dat zijn allemaal mensen die niet technologisch gedreven zijn. Hè? Laten we dat.
4: Ja, die hebben eigenlijk maar één zorg. De juiste prioriteit stellen om naar een kamer te lopen.
2: Even terug, Mark, er zit natuurlijk ook een verdienmodel aan. Dit soort zorg. Maar jullie geven voor die 10 woningen in Woude die apparatuur nu gratis weg, heb ik gelezen.
3: Ja.
2: Dat is leuk, maar dat is geen verdienmodel.
3: Nee, zeker, zeker. Wij willen laten zien dat dit in de markt kan werken. Wij als Kepler zijnde willen daar het voortouw in nemen om die markt verder te ondersteunen. En wij denken ook dat dit een manier is om dat verder te brengen. Wij zien nu dat het werkt en we hopen dat andere organisaties ons daar verder mee willen ondersteunen, zodat we die volgende stap kunnen gaan zetten.
2: Maar wie gaat het uiteindelijk betalen? Want even in het eerste uur heb ik met Van Tilburg, een van de onderwerpen die we hadden, was de financiering van innovaties in de zorg.
3: Ja.
2: Is dat straks de zorgverzekeraar? Is dat de ouderen zelf? Is dat de woningcorporatie?
3: Ja, dit is iets wat op dit moment nog niet voldoende duidelijk is. De betaling gebeurt op dit moment door de bewoner zelf. Dus door de familie van de bewoner of door de omgeving daarheen. Ja. Maar ik denk dat zeker zorgverzekeraars hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Om mensen langer thuis te laten wonen. En dit soort oplossingen ook de kans te kunnen geven in een thuiszorgsituatie.
2: Maar dit is weer zo'n klassiek zorgtech dilemma. De technologie is er.
3: Absoluut.
2: De noodzaak is er.
3: Ja.
2: Maar het hele vergoedingenstelsel wat erachter zit, dat loopt weer 5 jaar achter.
3: Zeker. En dat is voor mij nu heel makkelijk om dat te praten over de thuiszorgsituatie. Want dit is het eerste project wat wij daarin doen. Dus dat moeten wij echt nog verder gaan onderzoeken. Maar dat zien we wel gebeuren in de standaardzorg. Dus bij de oudere zorgorganisaties. Dus wij zijn getoetst als organisatie door DIGISO. Een belangrijk orgaan om te weten dat onze oplossing ook daadwerkelijk goed is. Dat het kundig is. Dat we voldoen aan de wet en regelgeving. Dat we alle ISO-normen, dat we daaraan voldoen. En zij spelen daar een belangrijke rol in. En dat is voor ons de volgende stap om dat ook in de thuiszorg te zetten.
2: Hoe gaan we dat in hemelsnaam openbreken? Nou, we hebben een secretaris van digitale zaken tegenwoordig. Maar we hebben ook minister van Zorg. En
3: absoluut.
2: Ze veranderen die namen van die ministeries altijd.
3: Ministerie van Volksgezondheid.
2: Volksgezondheid. Maar ergens moet er toch eens een keer actie komen. Want als we gaan zitten wachten, dan hebben we een hele mooie oplossing. Maar dan komt het weer niet van de grond.
3: Zeker. Die gesprekken moeten aangaan. En net zoals dat wij een samenwerking op kunnen zetten op kleinere schaal, denk ik dat de politiek hier een hele belangrijke factor speelt op grotere schaal. Laten we met z'n allen dat gesprek aangaan. Laten we de zorg juist de aandacht geven die het op die manier verdient. Zodat we daar met z'n allen, zeker in de toekomst, de mensen goed mogen kunnen ondersteunen.
2: Is in Waalre ook de gemeente betrokken bij
3: dat project?
2: Want die pakken natuurlijk heel veel zorg over. Heel veel gaat van de Rijksoverheid of van zorginstellingen naar gemeentes toe. Zeker waar het om over dit soort zorg gaat.
3: Zeker. En juist complimenten aan de gemeente Waalre. Dat zij ook het initiatief daarin durven te nemen om juist die stap te gaan zetten.
2: En wie is dat dan? Is dat de wethouder daar?
3: Ook daar geldt het een samenwerking wat in de gemeente zit. Dus zeker de wethouder, maar de burgemeester is er ook bij betrokken. Zeker de opening van de pilot is de burgemeester op die manier ook betrokken geweest.
2: Die is gaan liggen, maar...
3: Nee, dat niet. Maar heeft wel samen met onze CEO Harro Stokman hebben zij echt het startschot gegeven van de pilot.
2: Ja.
3: Maar juist die betrokkenheid hebben wij nodig. Wij kunnen het niet alleen. En gemeentes, provincies, zorgverzekeraars, spelen hier een belangrijke rol in.
2: Ik kijk even naar SLTN, even ook naar Eugène en naar Annemijn. Van jullie, want jullie zitten die rol in partner, zo met een Kepler Vision. Mm-hmm. Dat betekent ook voor jouw hele team wat naar buiten gaat, wat zeg maar met die moet met hele andere partijen plotseling gaan praten. Want er zit niet alleen een zorginstelling, maar dus een gemeente. Dat wordt een best zo'n complex verhaal om dit soort juist mooie dingen neer te zetten.
5: Ja, maar dit zijn we wel gewend natuurlijk. Want we hebben heel veel zorgklanten en Kepler is sinds lange tijd een partner van ons. Je moet gewoon met elkaar werken. En het feit dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende vergoedingen voor zijn, maakt het natuurlijk moeilijk.
2: Ja.
5: Kijk, zo'n camera, meestal we gebruiken robotics camera's, die zijn prijzig. Dus er is nog niet een model bijvoorbeeld, je zegt 60 maanden, je betaalt zoveel per maand. Als je een zorginstelling hebt die 200 kamers heeft, en stel dat je twee keer per kamer of per appartement twee kamers hebt, en je hangt twee camera's op, dan ben je nogal wat camera's kwijt. Keer €1000.
2: Ja, en dan in een privéomgeving helemaal. Want dan heb je een huiskamer, woonkamer, slaapkamer en badkamer en toilet is samen.
5: Ja. Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat ook die cameratechnologie gaat natuurlijk ook steeds sneller. En wordt goedkoper. Maar het zijn nog aardige investeringen. Want je hebt de camera nodig. En je hebt de installatie nodig. Hè? Dat hij moet opgehangen worden. De meeste oudjes zijn niet zo handig dat ze zelf op een trapje gaan staan.
2: Helpt die valdetectie meestal ook. De meeste doodjes vallen van een trapje.
5: Dan doet hij het nog niet. En dan,
2: dan lig je al.
5: En je hebt natuurlijk ook software licenties nodig. Want ook Kepler heeft een verdienmodel.
2: Ja.
5: Dus dat geheel. Dus er moet heel veel gelobbyd gaan worden. Bij zorgverzekeraars en bij politiek dat het opgenomen gaat worden. Maar dat is best wel lastig, want je weet over het algemeen ook zorgverzekeraars, maar ook politiek, zijn natuurlijk altijd een beetje warrig. Ja, maar het is een privaat iets. Dan gaan we jullie rijk maken. Hoe gaan we daarmee om? En als je geen academische onderbouwing hebt. Zeker in de. Want het is toch een vorm van medische ondersteuning. Ja, dat ligt ook allemaal heel gevoelig.
2: Dan gaat het ook lastig worden.
3: Het gaat om vertrouwen. En dat is het allerbelangrijkste. Wij als organisatie met data moeten laten zien dat wij het vertrouwen kunnen geven. Ja. Aan de zorgmedewerkers, aan de bewoners, aan de mensen thuis. Om te laten zien dat onze software daadwerkelijk doet wat het moet doen. Ja. En zeker in de zorg is dat. Ja, het belangrijkste.
5: Referenties zijn gewoon super belangrijk. Hè? Dat je track record hebt. Nou, je hebt het aantal jaren, 15.000 locaties, internationaal, ziekenhuizen, zorginstellingen. Het is er. Hè? Hoe noem je dat? De referentie, de track record, dat is er eigenlijk wel. Alleen het. Ja, verdienmodel, vergoedingsmodel is nog niet zover.
2: Zo niet zover. Hey, als we even verder gaan kijken, want jullie kijken naar. Jullie detecteren een val. Maar AI zou ook andere gedragspatronen kunnen zien. Iemand die bijvoorbeeld minder beweegt of veel te lang in bed blijft liggen. Of,
3: absoluut.
2: Heel vaak naar het toilet moet.
3: Een groot risico.
2: Dat zijn allemaal vroege signalen van achteruitgang natuurlijk. Misschien wel dementie.
3: Ja, zeker. En als ik bij een zorgorganisatie meeloop, zie ik dit ook zie ik dit ook veel gebeuren. Oudere mensen blijven steeds vaker in bed, zijn minder mobiel, kunnen niet meer altijd lopen.
2: Ja.
3: Er is een hele grote kans op doorlichtwonden. Decubitus op een andere manier. Dus dat zijn open wonden die op een gegeven moment worden gecreëerd voor mensen die lang op een zij blijven liggen, op een rug blijven liggen.
2: Niet prettig.
3: Onze software kan tegenwoordig ook detecteren hoe beweegt een persoon in bed. Ligt die op zijn linkerzijde, op zijn rechterzijde? Wij kunnen daar meldingen van sturen. Ja. Ook weer volledig automatisch. Niemand die meekijkt. Juist privacy op die manier gewaarborgd. Maar wel op die manier een belangrijk onderdeel van vele medische.
2: Maar dan kun je veel ook preventief ingrijpen. Maar zeker. Dan ben je plots geen veiligheidsproduct meer. Maar dan ben je een soort medisch hulpmiddel aan het worden.
3: En niet helemaal. Wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de detecties die wij doorvoeren. Ja. En dat is ook wat ik zei over de 2030 predictie. Wij zijn ondersteunend. En dat is het. Wij zullen nooit de mens in de zorg vervangen. Want er is nog steeds warme zorg nodig. En dat zal ten alle tijden zijn. Er zijn tekorten. En die worden alleen maar groter. En wij zijn ondersteunend.
2: En die kunnen we wel beter gewoon met technologische oplossingen gaan invullen.
3: Technologie moet ondersteunend zijn aan de mensen. En als we dat kunnen realiseren met z'n allen, is het belangrijkste wat er is.
2: Nou, laat dat nou de titel van dit programma zijn. People Work Technology.
3: Exact.
2: Technologie moet werkprocessen
3: ondersteunen.
2: Voor mensen makkelijker, eenvoudiger, veiliger en ondersteunen.
3: Ja.
2: Ik denk dat hem helemaal is. Mark, kom je nog een keertje terug?
3: Gezellig, leuk.
2: Leuk. 10 woningen in Waalder. Maar de vraag is natuurlijk, stellen is te veel groter. Zijn we als samenleving wel klaar om AI in de woonkamer te verwelkomen als mantelzorger?
3: En daar moeten we met z'n allen hard aan gaan werken.
2: En wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid als het misgaat? Mark, fijn dat je er wilde zijn. We gaan zo verder met Annemijne Gransma van SLTN Telecom. Gaan we toch over Telecom hebben, Annemijne?
6: Dat lijkt me fantastisch.
2: En dat in de staat van digitale afhankelijkheid.
6: Alsjeblieft.
2: Blijf luisteren.

0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, bij mijn volgende gast in de staat van digitale afhankelijkheid is een man die al meer dan 30 jaar geleden begon met zijn carrière in de telecomwereld bij wat toen nog heette PTT Telecom.
2: Lang geleden.
1: Ja. Ja, toen stond de wereld nog uit telefoonpalen. Analoge centrales, vaste nummers hadden we al. Toen hadden we nog draaischijven.
2: Hadden we tikkende centrales. Dus die tijd.
1: Die tijd. Ja, vandaag leid jij de telecompraktijk van SLTN, waar communicatie en zorg en AI weer allemaal samenkomen in één platform. Mm-hmm. Annemijn Gamsma, jij bewijst dat telecom al lang geen commodity meer is. En de ruggengraat van hoe mensen en organisatie met elkaar verbonden zijn. Ja, welkom Annemijn.
2: Dank je wel.
1: Ja, ik heb ook voor jou 3 ja-nee vragen. Je hebt het ritme door, denk ik.
2: Ja.
1: Je hebt hem te pakken. Begin maar. Is telecom nou echt dood?
2: Nee.
1: Geloof jij dat AI in het contactcentrum op dit moment meer banen kost dan dat er nieuwe voor teruggeeft? Kunnen zorginstellingen in Nederland in 2026 hun communicatie en domotica al volledig in de cloud draaien? Of is dat nog een beetje toekomstmuziek voor velen?
2: Ja, dat kan.
1: Ja, dat kan. Dus 2 nee's en 1 ja.
2: Alsjeblieft.
1: Welkom. En ja, de telefooncentrale is dood. Lang levende. Ja, wat precies eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat de telefooncentrale zeker niet dood is, zoals je dat zo mooi zegt. Want de functionaliteit gebruiken we met elkaar nog elke dag. Alleen er worden functionaliteiten aan toegevoegd. Ik zag van de week nog een geboorte van een telefooncentrale. Dat heet tegenwoordig on-premise.
1: Ja.
2: Er is nog steeds.
1: Ja, echt zo'n ding die in een kast geschroefd werd, 4 schroeven draadjes
2: nog
1: eruit.
2: Op locatie staat.
1: Oh, lekker.
2: En die je nog lekker aan de muur schroeft. Dus het is wel teruglopend. Maar ja, met de soevereine cloud en alles wat er nu met elkaar allemaal als buzzel staat, daar is het nog steeds onderdeel van.
1: Hey, maar je hebt natuurlijk allerlei beloftes. Hè? Allemaal nieuwe. Je hebt Teams Phone Operator Connect, Talkdesk, allemaal verleidelijk. Maar is er dan nog één platform waar alles samenkomt? Dan die vaste telefonie, je mobiel, je chat, videobellen, klantcontact?
2: Ja, dat is de Unified Communications Platform. Zoals dat is een term die tegenwoordig zo hip.
1: Ja, dit is een sector gebruikt waar geen klant weet wat het is.
2: Ja, en dat ga ik er nu uitleggen. Dus dat betekent dat we daar nog de telefonie treffen. Zoals we dat allemaal nog heel goed kennen. Maar ook samenwerkingstools zoals, we kennen allemaal de videoconferentie of een teleconferentie. Even iemand bijschakelen, even transcriptie doen van het gesprek. Of even opnemen, de beelden, documenten delen. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in een unified communications oplossing. En waarbij je dingen aan kan toevoegen. Dus kan integreren met contactcenter communicatie. Dus het echte primaire klantcontact. Ja. Of integreren met CRM-systemen om op de juiste tijd, op de juiste manier informatie te krijgen om iemand tevreden te kunnen stellen bij beantwoorden van vragen.
1: Nou hoor ik heel veel IT-managers allemaal roepen dat Teams, dat is het communicatieplatform dat iedereen moet gebruiken. Maar telefonie hangt daar zo'n beetje half naast. Is dat herkenbaar voor jou?
2: Het woord moeten is, veel mensen gebruiken Teams.
1: Ja.
2: Om met elkaar samen te werken.
1: Maar heel intern. Dus natuurlijk wel heel. Een beetje.
2: Intern. En omdat je. Nou ja, daar alles al hebt aangeschaft. En daar zijn licenties bij zijn. Waarbij ook telefonie in zit. Kunnen wij heel mooi helpen. Of kan ik met mijn team heel mooi helpen. Om die telefonie ook in Teams.
1: Maar Teams is weer opzet heel anders. Hè? Want Teams in feite. Dan heb je contact met mensen die je al kent. Je moet een beetje. Terwijl bellen. Dan draai je een nummer. Ik kan mensen bellen die ik nog nooit eerder gesproken heb in mijn leven.
2: Ja, met Teams kunnen we tegenwoordig al een telefooncentrale maken.
1: Ah, toch wel.
2: En daar hebben we dan Operator Connect voor nodig.
1: Ja?
2: Nee, dus die telefooncentrale functionaliteit, die kan al heel mooi in Teams worden gerealiseerd.
1: Ja. Hey, maar als je dan voor communicatie, en jullie weten het nog, telecom, dan kun je niet anders praten over contactcenters.
2: Ja.
1: Dan denken heel veel mensen aan een callcenter. Dat is wat anders.
2: Ja.
1: Dat mensen op een rij zitten en dan maar outbound calling gaan doen. Dat is bij die tijd een beetje voorbij volgens mij.
2: Nou, 80% van de communicatie in een contactcenter is nog steeds gebaseerd op callcenter functionaliteit. Dus met elkaar bellen. En dat is of een eerste contact of dat er een contact extra.
1: Maar van buiten naar binnen, niet van binnen naar buiten.
2: Van buiten naar binnen en nog steeds ook wel van binnen naar buiten. Alleen dat wordt wel steeds schaarser.
1: Jullie gebruiken daar verschillende platformen voor om dat op dat neer te zetten.
2: Dat is correct.
1: Wat is de grootste trend die je daarin ziet in die contactcenters?
2: Ja, het woord AI of de letters AI zijn
1: al vele
2: malen gevallen. Maar AI is daar wel een hulpmiddel voor om effectiever en efficiënter in zo'n klantcontactomgeving te werken. Waarbij je problemen kunt oplossen, kosten besparen of klanttevredenheid naar boven te halen. Om daar effectiever en efficiënter te zijn. En dus de klanttevredenheid naar boven te halen.
1: En welke rol gaat AI daar dan in spelen? Wat gaat het praktisch doen dan?
2: Ja, AI zal alle repeterende werkzaamheden, activiteiten die plaatsvinden in het contactcenter,
1: ja,
2: waar herhaling in zit, dat kun je automatiseren. En voor het te automatiseren kun je AI heel mooi gebruiken. Dat is dan agentic AI. Om ervoor te zorgen dat die activiteiten niet meer gebeuren door een menselijke stem, maar door een kunstmatige stem bijvoorbeeld. En dat hele proces kan overnemen, waardoor je daar mensen een andere taak kan geven. Bijvoorbeeld de complexe gesprekken daar naartoe te escaleren, dat je nog wel een mens aan de lijn krijgt.
1: Ja. Als iemand dat nooit ervaren heeft, zegt, ja, maar dan krijg ik zo'n soort chatbot-achtig ding die nooit zegt wat ik hebben wil. En ik hoor dat klinkt niet. En dan gaan ze heel hard op, ik wil een mens aan de lijn. Maar we zijn nog wel echt stappen verder in die ontwikkeling, toch?
2: Ja, als je sommige... We zijn best sterk vertegenwoordigd in de automotive industrie. En als je daar tegenwoordig winterbanden of zomerbandenwissel doet, dan krijg je niet meer een mens aan de lijn. En ook niet een robotstem met een piepje er doorheen. Nee, het is gewoon een stem waarvan je niet herkent of het wel of niet echt is. En je wordt gewoon heel mooi geholpen. Er zitten zelfs vertragingen in de conversatie. Dus je merkt het.
1: Wat ik altijd prettig aan vind, die hebben ook de avond daarvoor niet slecht geslapen. Die hebben daarvoor ook nooit die kunnen een rotklant aan de lijn gehad hebben, maar dat interesseert ze helemaal niet.
2: Nee, dan zou je ze nog wat codering mee kunnen geven. Wees af en toe een beetje narrig omdat je slecht geslapen. Maar nee, dat vind je eigenlijk niet. Nee. Een AI-agent, als je het goed programmeert, dan is dat de ideale stem aan de lijn, als ik het zo mag zeggen.
1: En voor je bandenwissel, dat is 2 keer per jaar. En dat is vrij zin. Ja, dat is niet een heel belangrijk gesprek voor. Dus je moet weten wat, wanneer je moet zijn en welke auto, toch?
2: Ja, ja.
1: Het is niet heel ingewikkeld.
2: Nee, het is niet helemaal niet ingewikkeld. Nee.
1: Jullie doen dit onder andere met Talkdesk.
2: Wij doen dit ook met Talkdesk.
1: Ook met Talkdesk. Want er zijn meer platformen die je gebruikt, volgens mij.
2: Ja, wij hebben onze eigen, wij noemen dat telefonie as a service. Hè?
1: Ja.
2: Dus in
1: Taas.
2: Tijd van vandaag, Taas, weer zo'n mooie verkorting. Maar telefonie as a service is dat het draait in de datacenters in Nederland. In onze datacenters in Nederland, waarbij de dienstverlening. Onze dienstverlening is met alle service levels die erbij horen. En dat heeft dan Mitel onder de hoed, zeg ik altijd maar. Dus de technologie is op basis van Mitel. Maar het is de dienstverlening van SLTN. Een volledige Nederlandse dienstverlening. Waarbij je keurig netjes de soevereine ideologie kan volgen.
1: Het lijkt wel of je mijn vragen weet.
2: Ik zag een knip over.
1: Ja, ik ben heel blij hier van. Want je hebt heel vaak, ook met Eugène Tuinman, jullie CEO, SLTN gesproken over soevereine cloud en data-eigenschap. En waar staat het? Nou gaan we het over de communicatielaag hebben. Teams draait ergens in de Microsoft
2: ergens.
1: Sfeer. Ergens. Talkdesk is ook Amerikaans, Mitel is het. Maar ook operators hebben, zoals een Odido, hebben internationale aandeelhouders. Hoe sovereign, hoe digitaal afhankelijk zijn wij op onze zakelijke communicatie anno 2026?
2: Als je kijkt naar een Talkdesk of een Microsoft, of noem ze allemaal maar. Ja. Die noemde je even. Ja, dan weet je eigenlijk nooit waar de data zwerft. Hè? Het is wel allemaal datacenters in Europa. Maar waar is het uiteindelijk met die data gesteld? En wat wij zien, dat er steeds meer vraag komt, dat mensen heel er zeker van willen zijn dat die data blijft waar het bedrijf zich bevindt. Nou, dan bevinden wij ons in Nederland. En dan vinden ze dat heel erg belangrijk. En dat kunnen wij heel mooi, maar dan wordt het bijna een reclamefilmpje, maar dan kunnen we heel mooi bieden.
1: Mag hoor vanmiddag.
2: Heel mooi bieden, omdat we dat echt in onze eigen dienstverlening doen. Hè? We gebruiken wel technologie. Trouwens, Mitel is niet Amerikaans, maar Canadees. En dat schijnt toch in de wereld net iets anders te zijn. Hè? Ze zijn
1: volgens mij... dat wordt bijna Europa, heb ik begrepen.
2: Ja, ze zijn dichter bij de 30ste land in Europa dan de 51ste staat. Maar, dus dat is wel van belang, vind ik. En dat merken we ook in de markt.
1: Je merkt dat klanten daar wel druk over maken.
2: Ja, klanten maken er druk over, vooral door de primaire processen van je communicatie. En dan heb ik het over de contactcenter, de klantcontactprocessen.
1: En die geven ze erbij. En overigens, in telecom, de allereerste cloud applicatie die we allemaal gebruikt hebben, dat moet jij weten, of niet?
2: Nou, ik ben nu heel nieuwsgierig.
1: Je voicemail.
2: Ja.
1: Vroeger stond dat misschien nog op een bandje. Maar uiteindelijk zat je voicemail ook ergens in de cloud opgeslagen.
2: Ja. Ja. Dat deden we ook allemaal aan mee.
1: We hebben ook nooit afgevraagd wie erbij kon.
2: Nee.
1: En wie dat kon afluisteren. Maar jouw klanten maken zich daar nu wel veel meer druk over dan.
2: Ja, je ziet dat men erover nadenkt om primaire processen, om dat zoveel mogelijk toch wel dichtbij te houden. He, we zien bij een aantal gemeenten zien we de vraag ontstaan naar in de back-office, waarbij men toch al in de Microsoft suite zit. He, dus ze hebben Microsoft 365 aangeschaft en gebruikt men daar Teams, waar wij helemaal kunnen connecten met de buitenwereld, waardoor het toch een centrale wordt. Dus niet alleen intern. En voor de primaire processen met klantcontact gebruiken we dan onze eigen cloud om daar de contactcentercommunicatie daarmee te integreren.
1: Ja, maar heb je dus want daar hangt wel die data allemaal aan vast die je hebt. Even als het over de Odido-hack even, als ik dit nog even toch mag doorduwen. Dat ging uiteindelijk over al die data die vanuit dat contactcenter ergens in Salesforce was opgeslagen.
2: Ja, niet in Nederland.
1: Nee, ook dat nog eens een keer niet.
2: Ja.
1: Je blijft er zelf stil bij.
2: Onder de indruk van onze eigen dienstverlening.
1: Onze eigen dienstverlening, maar dat is wel. Ik ga toch even terug naar die 30 jaar ervaring, want die vind ik gewoon zo leuk.
2: Ja.
1: Jij begon toen bij PTT Telecom, toen die wereld nog helemaal anders uitzag. Hè? Wat er al over vaste lijnen, analoge centrales. Beetje de PTT-mentaliteit. Ik weet niet of Wim kan het ooit zeggen: putje graven, tentje zetten, tukkie doen.
2: Ja, daar heeft mijn vader me vroeger al veel over gepest.
1: Ja, maar nou lever je plotseling AI-gestuurde communicatieplatformen voor je zorginstellingen.

0: andere kanalen, heet dat dan zo mooi, om uiteindelijk met elkaar goed in contact te zijn en de vraag in de eerste keer te beantwoorden.
1: Gaan wij zo eens even de SLTN Telecom. Ik wil het nog even hebben over Connected Health, de ontwikkelingen die daar zijn. En waar jij in de break even over mag nadenken, is jouw 2030 voorspelling. Want dan heb je al 30 jaar ervaring. En dan hoef je nou maar 4 jaar naar voren te kijken. Wat zag Anne Meijne, wat de rest niet zag? Zullen we het doen?
0: Komt goed.
1: Zie je aan de andere kant terug.

0: Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
1: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
2: En bij nog steeds mee in de radio studio is Annemijn Gramsma van SLTN Telecom. Welkom nog steeds terug. Ik wil het straks even met jou hebben waar jullie hart voor zorgwerk ligt. Hè, voor de zorgsector. Maar eerst heb ik een vraag die ik aan elke nieuwe gast in dit programma stel. En die je mag vullen, dat is de 2030 Prediction Box. Wat is één ontwikkeling in de IT, je loopt er even mee, waarvan je zegt, dus laten we even in de telecomhoek zoeken wat jou betreft. Die zegt, dit heeft alles veranderd, dit zag niemand aankomen, behalve Annemijn Gramsma van SLTN Telecom. Ik ga de box voor je open doen.
3: Hij is open. 2030. In 2030 wordt 80% van de repeterende activiteiten in een klantcontactomgeving door AI overgenomen.
2: Top, die stoppen we erin. Die doen we dicht en die halen 2030 er weer uit, Annemijn. Hey, we hebben eerder dit uur gesproken met Mark.

0: Raubos van Kepler Vision Technologies over AI-valdetectie in je woonkamer van ouderen. En dat systeem detecteert val. Maar daarna moet er dus ook iemand gealarmeerd worden. Moet een zorgcoördinator bereikt worden. Maar ook in een zorginstellingen. Jullie hebben ook, maken ook gebruik van Connected Health. Dat hebben we ontwikkeld door Creo. Die hebben we net gehad. In het eerste uur. Hoe pak je dat zeg maar, in jouw hele portfolio aan?
1: Nou, als SLT en Telecom zijn wij ook integrator in de VVT, heet het dan zo mooi.
0: Dat betekent dat?
1: Ouderenzorg. Oh. Dus mensen die wat ouder worden, daar vallen wij niet onder, trouwens, Richard.
0: Nog niet, zeg ik.
1: Precies. Daar in zorghuizen zorgen wij ervoor dat de alarmen die door allerlei apparatuur, applicaties kunnen ontstaan, dat die netjes in de kamers worden geïnstalleerd. Daar zorgen we voor. Maar we zorgen ook voor dat de alarmen die van al die apparaten en applicaties gegenereerd worden, dat het op één applicatie terechtkomt, zodat een zorgverlener heel effectief en efficiënt één device met een applicatie heeft waar al die alarmen worden verzameld. En waarbij je dan ook die alarmen een prioriteit kan geven. Dus valt een dekentje van het bed, dat ziet Kepler dat ook haar fijn. Echter, dan is dat misschien niet prioriteit 1. Ik denk prioriteit lager. Maar als iemand uit bed valt, dan wil je daar natuurlijk meteen zijn. Dus je zorgt ervoor dat de tijd die iemand heeft heel efficiënt en effectief kan worden gebruikt om die zorg te verlenen.
0: Nou, sowieso communicatie, telecommunicatie in de zorginstellingen zoals ziekenhuis is anders. Hè? Ik hoor dan altijd dit soort partijen roepen over zusteroproepsystemen.
1: Ja.
0: Maar die lopen ook allemaal met andere soorten devices. Dus ook een andere wereld. Ook die zijn allemaal eigenlijk met een eigen toestel uitgerust. Dat moet ook steeds meer kunnen. En ook, maar wel toegespitst zijn op die manier van werken.
1: Ja, en dat is eigenlijk al van alle dag. Dus de verzorgenden hebben een device. En dat is eigenlijk dezelfde device die wij dagelijks gebruiken om andere dingen te doen.
0: Gewoon een mobiele telefoon.
1: En daar draai je applicaties op. En wij hebben inderdaad een applicatie nu die je kan downloaden, zoals we dat allemaal thuis doen met andere applicaties, via de Google App Store of via de Apple App Store. En dan krijg je die applicatie. En mits je daar toe hoe noem je dat nou mooi, de rechten hebt waar gebruik van te maken.
0: Geautoriseerd
1: is het mooie woord, bent. Dan kun je daar gebruik van maken met de systemen die we daarin hebben. En daar ligt dan ook al meteen een hele mooie schakel naar die 2,2 miljoen 70-plussers.
0: Ja. 2,2 miljoen
1: 70-plussers die zelfstandig wonen in Nederland. Dan heb je over 1,5 miljoen woningen. En die willen bewaakt worden. En daar heb je zorgtechnologie voor nodig. En ik als zoon van een moeder nog, heb ik best €30 voor over in de maand. Om ervoor te zorgen dat mijn moeder zich veilig voelt en dat ik het gevoel heb dat ik haar kan verzorgen. En daar gaat het denk ik steeds meer om. Hè. Dus de financiën, ja, dat zal een mooie dialoog zijn de komende 5 jaar en loopt altijd achter de muziek aan. Alleen maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen om ons heen.
0: Maar met een beetje boerenverstand kan je toch gewoon uitdokteren dat als je dit doet en je wil mensen thuis laten wonen en je zorgt dat ze goed worden opgevangen, dan is het risico op ziekenhuisopname en alle ellende nachten die klauwen met geld kost.
1: Ja.
0: Dan is dat sommetje toch heel makkelijk te maken.
1: Wij zijn het eens.
0: Jeetje, wat saai.
1: Ja, wij zijn het eens. En omdat met elkaar, nou ook is dit dat denk ik dan een goed gremium om met elkaar over te hebben, krijg je daar met elkaar steeds meer kennis van. En dan denk je eigenlijk met elkaar van ja, dat is toch te, Engels woord, fixen. Maar we kunnen dat oplossen. Want het probleem wordt steeds groter. Zowel aan de vraagkant, krijg je steeds meer ouderen, als aan de aanbodkant. Want mensen moeten ook verzorgen. En als we allemaal een beetje kunnen bijdragen, dan maakt dat voor ons in de BV Nederland, in onze maatschappij, denk ik veel mooier.
0: Ja, en in dit geval is het ook echt, want voor jullie is zeg maar binnen het telecom gedeelte, is dat een heel groot gedeelte van waar jij je aandacht naar gaat?
1: Dat is een belangrijk onderdeel waar de aandacht uit gaat. En daar zit ook iets maatschappelijks in. Want we hebben de technologie, we hebben de kennis en dat willen we ook op die manier gebruiken om ervoor te zorgen dat we het allemaal een beetje mooier hebben. En daar is dit absoluut onderdeel van, geloven wij je.
0: Maar aan de andere kant, dit soort sectoren kijken heel erg naar wat ze dan moeten investeren en hoeveel geld ze hebben, want er is niet veel. En zeggen dat besteden we dan liever aan de zorg. En dan krijgen we toch weer even terughalen onderwerpen het eerste uur. Ja, zorginnovaties die maar niet doorkomen omdat het financieringsmodel niet mee wil wandelen.
1: Ja, dat is ook een van de redenen dat wij zelf ook iets kunnen beslissen als SLPN. Ja. We hebben net leven in de radio-uitzending geweest. Heel duidelijke visie van hoe onze CEO dat zit. Ja. Wij zijn ook bezig om, wij noemen dat werknaam Connected Health at Home. Om ook vanuit onszelf te kijken hoe kunnen we dat nou met elkaar ontwikkelen. Zodat je een model krijgt waarbij je niet hoeft te investeren. Maar vanuit een maandmodel op basis van verbruik. Wel van die diensten gebruik kan maken als je zelfstandig wil blijven wonen en bewaakt wil worden door zorgtechnologie.
0: Maar dan krijg je, dan krijg je wel een ander model waar je, jullie heel veel grote, zowel overheid als corporate klanten bedienen. Mm-hmm. Dan ga je weer terug, zeg maar. Uiteindelijk zal er wel een hele grote organisatie weer achter zitten, maar ergens weer toch weer terug naar dat individu met je dienstverlening.
2: Mm-hmm. Nou ja, maar dat is dus ook een andere kant van ons. Wij zijn dat ook niet echt gewend, maar. Daar kan je ook weer samenwerkingen mee doen. Kijk, de camera's installeren bij een huis, hè, bij een thuis. Ja, daar huur je weer partijen voor in. Maar je kan dus wel, hè, want ik wil het eigenlijk als een pay-as-you-go model neerzetten. Dus ik kan me voorstellen, onze mede-aandeelhouder ING, nou, die hebben centjes. Dus dan kan je daar een model van maken. Wij werken samen met SPI bij een aantal grote klanten. Ja. Nou, die hebben installatietechniek, die hebben landelijke dekking. Nou, zo zou je dat kunnen maken. En met Crayju voor de app.
0: Ja.
2: Ja, dus feitelijk hebben wij dan de regie. Ik kan het businessmodel bedenken. Ik heb de technologie, kan ik bij elkaar brengen. Dus we hebben Kepler nodig voor de camera's en de technologieën die je daarvoor nodig hebt. Ik maak er een pay-as-you-go model van. En dan vraag ik ING, kan jij dat financieren? Crayju zorgt ervoor dat de connectivity er is. SPI zorgt ervoor dat het opgehangen wordt. Ja, en als het dan werkt, dan hoef je er feitelijk ook heel weinig aan te doen. Je zet in de app de contactpersonen.
0: Ja.
2: Hè, die dus eigenlijk een pushbericht krijgen. Al dan niet met een geluid. En net zoals je NL Alert hebt, dat die gaat er rammelen. En dat je dus eigenlijk krijgt, hé, er is wat gebeurd. En in dit geval met de app die we dan hebben, kunnen we zelfs een geluidsverbinding opstemmen. Dus op het moment dat er een alarm komt, er is iemand gevallen, dan krijg je een bericht. Op dat moment druk je erop en dan maakt hij een stemverbinding. En in sommige gevallen zou je zelfs een videoverbinding kunnen opbouwen. Maar in ieder geval stem zou kunnen. En hé, maar ben je echt gevallen? Is er wat aan de hand of is het loos alarm? Nee, er is echt wat aan de hand. Nou. Op die manier.
0: Of nee, ik had mijn leesbril laten vallen en die ben ik nu aan het oppakken.
2: Nou ja, maar dan heb je in ieder geval.
1: Better safe than sorry. Ja,
2: heb je in ieder geval. Nou, en ik weet, hè, als ik over dit praat, dan weet ik dat er een heleboel mensen zeggen: nou, ik morgen het liefst.
0: Nee, maar het is ook iets wat heel dicht bij ons ligt. Want we herkennen, dus altijd moet iemand dit herkennen uit zijn eigen omgeving. Of wat zijn eigen ouders zijn, of opa en oma, of ooms en tantes.
2: Ja.
0: We hebben hier allemaal mee te maken. Want jij zegt 2 miljoen mensen.
1: 2,2 miljoen.
0: Zeker twee mensen boven de 70. Dat is,
1: die zelfstandig wonen.
0: Die zelfstandig wonen. Ja, dat is,
2: dus dat gewoon, is gigantisch.
0: Dat is zo'n 15-16% van de bevolking.
2: Kijk, en als je op deze manier het eigenlijk vrij makkelijk bereikbaar maakt voor mensen. En betaalbaar maakt. Ja, dan is dat natuurlijk heel erg mooi. Dus daar zijn we druk mee bezig om dat te gaan testen en uit te gaan rollen.
0: En dat maakt het hele praten over telecom.
1: Steeds leuker.
0: Steeds leuker. En toch steeds meer bij mensen en bij zaken. Eigenlijk waar wij het over hebben. Gewoon people work technology. Gewoon die technologie inzetten voor mensen.
2: Ja, en wij hebben geen blauwe enveloppen. Maar wij kunnen het dus wel makkelijker maken.
0: Die krijgen we wel allemaal weer altijd.
2: Ja, dat is een ander
0: verhaal.
2: Was net even gezellig.
0: Was net leuk. Ja, het was een gezellige vrijdagmiddag. Dank jullie wel voor aanwezigheid. Annemijn Gansma, lead bij SLTN Telecom. Ja, dus communicatie is al lang niet meer een kwestie van een beetje bellen en verbinden natuurlijk. Het is gewoon infrastructuur, zorg, hoe we zorg verlenen, hoe we mensen aan elkaar verbinden en hoe we veiligheid organiseren. Ik vind het ontzettend fijn dat je was. Ik dank mijn gasten, Eugène Tuinman, natuurlijk over de harde infrastructuur-economie van AI. Mark Raubos van Kepler Vision Technology over jullie sensoren of camera's die je niet alleen de woonkamer, maar ook de zorgkamer bewaakt. En natuurlijk Yves van Creo over hoe je apps en andere zaken mag doen. Dit was People Work Technology op New Business Radio. Ja, gasten die vanuit elke andere hoek hetzelfde thema raken. Hoe technologie de menselijke behoefte om verbonden en veilig te zijn dichter of verder van ons wegbrengt. Mijn naam is Isha Bordes. Fijn weekend en volgende week vrijdag ben ik er weer.
3: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
4: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
3: Live met Richard Bordes.
5: Dit is New Business Radio.
3: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
3: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: De laatste inzichten.
2: New Business Radio, voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
11: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
12: Let's Talk Business op New Business Radio.
13: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Klaar, klaar, klaar.

0: New Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk
3: ook? Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Nou, daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen bent, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets, ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw, aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw- en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zegt het al. We zijn voorbereid op de toekomst. En daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten. En ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over. Toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen. En hoe we dit hiertoe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen. En dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten. Als bedrijf. Nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties. En die zeggen gewoon, ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons premium in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. Nou, we hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat ik heb toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast? Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. En dat ik denk, nou,
4: dat is ook vogels. Ja, precies.
3: Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en...
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Nou, wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar die naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik? Hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen? Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis? Of zie je dat het in de bouw en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het. Maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons, bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
4: woningbouwcorporatie.
3: De grootste niet woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
4: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
3: Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
4: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
3: Nee.
4: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
3: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
4: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
3: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
4: eerder halen. Precies.
3: Behalen, ja. Ja.
4: Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
3: de eerste stappen is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen. Of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over. Dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
3: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
4: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel Rudy van der Helm.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
14: Heel hartelijk welkom en fijn dat je luistert naar Let's Talk Business. Het programma waarin ondernemers en leiders hun visie delen op groei, strategie en innovatie. En we gaan het in deze uitzending hebben over brandingstrategie. Want merken, sterke merken, ontstaan niet vanzelf. Ze worden opgebouwd met visie, lef en een strategie die raakt. 20 jaar geleden begon Brand Doctors met een duidelijke overtuiging. Strategie werkt pas echt als die opgebouwd is en gebouwd is op mensen. Sindsdien hebben ze talloze merken geholpen hun identiteit te vertalen naar onderscheid en kracht. En juist nu in een tijd van AI, duurzaamheid en maatschappelijke druk krijgt die aanpak een nieuwe betekenis. In deze aflevering van Let's Talk Business praten we erover met Bette Bakker en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Het bureau dat strategie bouwt vanuit mensen, niet vanuit modellen. We blikken terug op de beginjaren, kijken naar wat er nu speelt in het vak en verkennen hoe leiders de toekomst richting kunnen geven met strategie die niet alleen slim, maar ook betekenisvol is. Want hoe blijf je als merk relevant en menselijk in een tijd waarin algoritmes de toon zetten? Waar heeft AI eigenlijk allemaal invloed op? Van merkidentiteit tot besluitvorming. En waarom is het voor elke leider tijd om de lange termijn strategie opnieuw tegen het licht te houden? Je hoort het allemaal in dit uur van Let's Talk Business.
13: Let's Talk Business. Fabien de Vries.
14: Ja. en met Hidde van Dalen en Bette Bakker. Hartelijk welkom allebei.
4: Dankjewel.
15: Dankjewel.
14: Ja jongens, brandstrategie. Laten we eerst eventjes kennis maken met jullie. Ongeveer de helft van de tijd dat het bedrijf bestaat, zijn jullie daar werkzaam.
4: Klopt.
14: Hidde, jij was net iets eerder.
4: Klopt, ja. Ja, 12 jaar geleden ben ik begonnen.
14: Ja, als strateeg.
4: Als strateeg, ja. Eigenlijk wel een van mijn eerste serieuze banen. Dus ik heb ook echt alles eigenlijk geleerd bij Brand Doctors. Dus als ik terugkijk naar die afgelopen 12 jaar, heel veel meegemaakt. Heel veel mooie dingen.
14: Ja, en wat is jouw huidige functie?
4: Ik ben toch eigenlijk nog steeds stratege. Dat is ook wel echt het grootste deel van de mensen die bij Brand Doctors werken, die zijn stratege.
14: Ja, dus die werken met de bedrijven aan hun strategie.
4: Klopt, ja. Alleen ooit begonnen wat meer als junior. En nu echt een senior rol. Dus ja. Ik ben wel een van de meest ervaren mensen binnen Brand Doctors. Dus dat is wel het adviesvak. Dat is wel in de kern wat ik doe.
14: Ja.
4: Maar daarnaast ook hebben we binnen Brandox ook andere rollen. En ik hou me ook heel erg bezig met AI. En ook te kijken, zeg maar, hoe
14: platte organisatie.
15: Zeker.
4: Platte organisatie, zeker, zeker. Dus we hebben ook bepaalde rollen en taken verdeeld, zeg maar, binnen het team. Maar de meeste mensen zijn inderdaad stratege. En dan wisselt het een beetje.
14: Ja.
4: Hoe je ervaren of junior je bent, zeg maar, en welke rol je dan hebt.
14: En wat triggert jou als strateeg? Waar word jij, waar ga je van aan?
4: Nou ja, goed, kijk, 12 jaar ergens werken is natuurlijk best lang. Als je mij dat had gevraagd vroeger, dan had ik dat nooit verwacht,
14: zeg
4: maar, dat ik ooit zo lang ergens zou werken. En ik kan me ook nog niet voorstellen dat ik ergens anders zou willen werken momenteel. Nou ja, ik hou gewoon heel van die diversiteit. En we werken gewoon voor heel veel verschillende organisaties. En we gaan ook echt, wat je aangaf in de intro, hè, echt op zoek naar de identiteit, echt naar de kern.
14: Door al die verschillende branches en die verschillende thema's die jullie behandelen, blijft
4: zeker.
14: Het
4: dus je duikt iedere keer weer een hele nieuwe wereld in. Ja. Hè, van de glastuinbouw tot mobiliteit. Dus het is heel divers. En ja, je leert daardoor ook zoveel bij, zeg maar, van verschillende sectoren en die organisaties. En je komt zoveel leuke, interessante mensen tegen.
14: Nou ja, jullie kennen elkaar, Bette, we gaan even naar jou.
15: Ja?
14: Jullie kennen elkaar niet van de Vrije Universiteit, maar daar hebben jullie wel allebei gezeten.
15: Ja.
14: Jij werkt ook al 10 jaar voor het bedrijf.
15: Ja.
14: Inmiddels ruim een jaar als managing director.
15: Klopt. En Hidde heeft mij aangenomen. Dat is misschien eigenlijk wel
4: een grap. Ja.
14: en waarom was die rol voor jou niet weggelegd?
4: Nou ja, goed. Ja, nee, ik denk dat het degene hiervoor die aan het roer stonden bij Brand Doctors heel goed hebben gekeken naar wat voor kwaliteiten je nodig hebt. En
14: vrouwelijk leiderschap
4: heel
14: in
4: goed,
14: deze.
4: Heel goed bij Bette past, laat ik het zo zeggen.
14: Ja, want ik heb ook even gekeken naar jullie team. Dat is ontzettend een keurige verhouding man-vrouw.
15: Ja.
14: Diversiteit, qua achtergronden, dat viel. Daar kan misschien nog een vertaalslag in gemaakt worden.
15: Je mag gewoon gerust zeggen dat wij vrij homogeen zijn. En dat is een zwakte. Daar kan ik ook eerlijk in zijn.
14: Ja.
15: Maar om even te antwoorden. Dus 10 jaar geleden ben ik, bijna precies 10 jaar geleden in november ben ik gestart. Waren een aantal mensen waren al net iets eerder aan boord. Ik vind dat zelf heel tof. Want net als Hidde ben ik echt als junior stratege begonnen. We hadden toen nog een hele aparte digitale tak. We hadden toen het geloof, niet alleen wij als Brand Doctors, maar de hele wereld, dat online communities heel groot zouden worden en een heel mooi medium om als verschillende organisaties te kijken en heel snel onderzoek te doen van waar zit relevantie, wat kunnen we doen, kunnen we campagnes testen, maar ook nieuwe producten toetsen, inzichten ophalen. Dus daar hadden we eigenlijk een aparte divisie voor en daar ben ik gestart. Daar werkte Hidde toen ook.
14: En lijkt het nu dat het wat in plaats van hele grote communities juist wat meer versnipperd is geraakt?
15: Nou, ik denk wel dat
14: kleinere hupjes.
15: Ja, ik denk dat in die tijd geloofden we heel erg dat elke grote organisatie een eigen gecontroleerde community had met klanten die heel dedicated meedachten. Maar inmiddels is social media net iets anders en sterker geworden en heeft zich anders ontwikkeld dan we dachten. Dus ik denk dat er zijn nog steeds heel veel communities, maar die zijn wat minder makkelijk af te bakenen. Dan heb je wat minder duidelijk grip op. En wat wij in elk geval hebben gezien, dat qua businessmodel, dat was een prachtig experiment. Daar hebben we ook echt hele leuke trajecten mee gedaan. We hebben nog een aantal kleine klanten of een aantal klanten die dat gedachtegoed doorvoeren. Maar eigenlijk zien we dat als je onderzoek wil doen of in contact wil blijven met je klant, nou dan is dat het niet meer. Maar het is in elk geval waar wij allebei gestart zijn.
4: Ja.
15: En dat vind ik heel tof aan Branddocs. Wat Hidde ook zei, eigenlijk is bijna iedereen bij ons op twee man na is strateeg. Want wij zijn eigenlijk een boutique adviesbureau. En dat is in de kern is iedereen strateeg. Iedereen heeft wel eigen interesses, verschillende disciplines. Hè. Dus de een wordt helemaal week van hele complexe B2B vraagstukken. En de ander heeft toch net iets meer affiniteit met zorg. En dat is helemaal prima. En ik denk dat uiteindelijk wat ons allemaal drijft, dat je best wel, wat zo lekker is aan strategie, vind ik zelf, is dat wat Hidde eigenlijk ook net zei, je kunt je helemaal verliezen in een project en in een vraagstuk. En daar gaan we heel diep in, omdat we heel goed willen begrijpen wat een vraagstuk nou precies behelst. En we willen alle perspectieven heel goed doorgronden van stakeholders, van het businessmodel, van een missie, van een visie, van hoe de buitenwereld zich ontwikkelt. En tegelijkertijd zetten we ook elke keer 4, 5, 6 stappen terug om te kijken, oké, maar wat is nou het grotere plaatje? En de bewegingen die we bij plek A zien, zien we ook bij plek B. Ja. En dat maakt het voor ons heel interessant.
16: Jij bent inmiddels sinds een jaar ook managing director. Is nou, toen jij die rol aannam, ben je toen opnieuw ook jullie eigen strategie onder de loep gaan nemen?
15: Zeker, ja.
16: En wat is daarin veranderd?
15: Nou, wat heel logisch is, maar wel een beetje ons manco was, is als stratege ben je dus ontzettend analytisch. Wij worden gevraagd wanneer er een probleem is. En we worden gevraagd om dingen heel goed te doorgronden.
16: Heerlijk.
15: Een advies te geven. Soms ook een advies wat andere mensen misschien wel een beetje weten, maar niet durven te zeggen. Dus we zijn ook een beetje de stok om mee te slaan af en toe intern. En dat neer te leggen. Maar dat is dus heel beschouwend. Ik zeg, Hidde kan dat. Ik hoop dat Hidde het kan beademen. Met enige regelmaat. Ja, maar we zijn ook gewoon een lekker MKB-bedrijf van 15 man.
4: Mm-hmm. Ja.
15: En dan kun je niet alleen maar blijven beschouwen. En dan heb je niet genoeg aan analytische vaardigheden en supergoeie ideeën. Dan moet je ook gaan lopen. Dus ik denk dat ik...
16: Wat bedoel je met lopen?
15: Doen. Mm. Ik denk dat ik toen ik een jaar geleden in deze rol stapte, heb ik twee dingen gezegd. De kracht van Branddocs zit hem in de Branddocs. Dus dat is onze grootste asset zijn onze mensen. Onze mensen moeten goed kunnen functioneren en lekker in hun vel zitten. En ook de goede kwaliteit leveren om te kunnen leveren. En het tweede is, we moeten de stap kunnen maken om van denken naar doen te gaan.
16: Ja, het lijkt wel de politiek, jongens. Het debat van gisteren ging daar alleen maar over.
15: Ja.
16: Leuk dat we alles geanalyseerd hebben over de afgelopen 2 jaar. Maar laten we nu gewoon die stappen gaan zetten.
15: Ja, exact.
16: Ja, heel goed. Helemaal even nog verder terug, 20 jaar geleden. Toen begon de initiatiefnemers van Branddocs als een het andere strategiebureau.
15: Nou, het is nog net iets anders. Sowieso, het is bijna 25 jaar geleden. Ja. Ik besef maar dat wij onze website moeten updaten.
16: Ja, daar staat voor. 22. Ja,
15: ik hoop dat iemand van de Mark om Circle luistert en dat nu gaat aanpassen.
16: Gelijk aanpassen.
15: Nee, dus wij zijn inderdaad dus bijna 25 jaar geleden op 1 april, maar niet als grap, gestart. En onze oprichters die kwamen eigenlijk bij Unilever vandaan. En wat we in die tijd zagen, wat zij in die tijd zagen, is dat, nou ga ik het een beetje gekscherend zeggen, maar al die corporates die zaten in hun mooie ivoren toren fantastische dingen te bedenken. Compleet in hun tunnelvisie. Ja, dus heel erg bedenken wat zij fantastisch vonden. Heel erg vanuit het product, vanuit jouw eigen idee. Wat ga ik doen en hoe leuk is dat?
16: Ja, best ook logisch.
15: Ja, hartstikke logisch. En het is denk ik ook nog steeds de allerbelangrijkste valkuil waar iedereen voor moet waken. En wij zelf ook. Maar wat zij toen eigenlijk zagen is van ja, maar het gaat eigenlijk, waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat om die klant, het gaat om die gebruiker, om soms de patiënt. En die moeten we goed gaan begrijpen. En die hebben bijna letterlijk al die corporates uit die torens gesloopt, gehaald en gezegd, hier doe je het voor, neem ze mee. En ik moet er altijd een beetje om lachen, maar in die begintijd organiseerden wij, ik durf het bijna niet zeggen, maar klantsafaris.
16: Ja, okay.
4: Mooi woord.
15: Ja, een mooi woord. Het is een beetje gek misschien. Maar het was echt broodnodig. Hè? Dus dat, en dat doen we eigenlijk nog steeds door al die interviews en al die onderzoeken die wij doen. Ja, waar doe je het nou voor?
16: Nou
15: en
16: ja,
15: wat
16: toch,
15: is nou
16: hè,
15: die waarde?
16: Er zijn heel veel mensen die met een droom beginnen aan het ondernemerschap. Mm-hmm. Of het nou een klein of grotere bedrijf uiteindelijk worden. Dat begint toch uiteindelijk met die intrinsieke motivatie.
15: Zeker.
16: Waar zit dan dat kantelpunt waarin je die strategie anders moet gaan zien en vanuit die klant moet gaan denken?
15: Nou, vanaf het begin zou ik zeggen. Ik denk uiteindelijk als je waardevol wil zijn, En zeker als je duurzaam waardevol wil zijn. Dan zijn er twee dingen waar je heel goed rekening mee moet houden. Dat is enerzijds je authenticiteit. Waar jij het eigenlijk over hebt. Dus je eigen droom, je eigen missie, visie, de waarde waarvoor je staat. En ook de opdracht misschien wel die jij jezelf geeft. Hier wil ik voor gaan. Maar ja, hallo, het is ook fijn. Net als bij deze radioshow. Wij kunnen heel erg vol zijn van het verhaal wat we vertellen. Maar het moet ook relevant zijn voor iemand. In eerste plaats voor je klant, voor je gebruiker. Maar ook voor de stakeholders, je samenwerkingspartners. En misschien wel de bredere maatschappij. En die link moet je continu zoeken. En dat is ook waarom de strategie continu herijkt moet worden. Want waarin je eigen kern nou ook nog wel eens aan verandering onderhevig is. Maar die nog vrij stabiel. Die buitenwereld, nou, dat hoef ik denk niet uit te leggen. Die verandert nogal snel. En nogal veel. Hè? En die is ook vrij complex. En daardoor is het zo belangrijk om continu te blijven voelen. Met oké, wat is nou mijn kompas en waar sta ik voor? Maar hoe resoneert het naar de buitenwereld? En hoe ga ik daarop anticiperen?
16: Ja, want het kost natuurlijk ook geld om een bepaalde strategie uit te rollen. En je kunt dus eigenlijk alleen maar daar heel flexibel in zijn. Heel agile werken enzovoort. Want jullie ondertitel is eigenlijk strategie vanuit mensen. En dat is dus ook eigenlijk tweeledig. Mensen die bij je bedrijf werken. Ja. Als de mensen die je bedient. Voor jullie, wat betekent het concreet?
4: Nou, voor mij is het vooral, en dat zit echt ook in de kern van hoe Brandlock dus ooit is ontstaan. Dus het zit echt in ons DNA dat we altijd wel met mensen bezig zijn. En dat is zowel intern als extern. Dus daar zit denk ik wel het onderscheid is dat we altijd de binnen- en de buitenwereld met elkaar proberen te verbinden. En wat je net ook aangaf, zeg maar, vanuit die ondernemer, zeg maar, ooit een idee beginnen. Ja, dat slaat aan omdat je echt heel erg inspeelt op een bepaalde behoefte die er is bij mensen. Want als die behoefte niet is, dan slaat het natuurlijk ook een beetje dood op een bepaald moment. Maar ja, soms verlies je dat. Hè? Dan verlies je van, oh ja, ik ben ooit zo begonnen. En dan word je een beetje geleefd. Hè? Je wordt groter en er gebeurt van alles. Dan verlies je die buitenwereld een beetje. En dat zie je wel heel vaak ontstaan bij kleinere, maar ook zeker bij de grote organisaties.
16: Maar kun je daar een voorbeeld van geven? Van waarin die aanpak dan ook echt
4: Het is vooral ook wel wat je heel vaak hoort, zeg maar. Als wij projecten doen samen, en dat doen we altijd met een kernteam. En dan zijn daar omheen natuurlijk ook allerlei andere belangrijke stakeholders in de organisatie. Maar je ziet altijd wel aan de mensen die in zo'n team zitten, dat ze het altijd fantastisch vinden om zo'n project te doen. Omdat ze dan weer de ogen worden geopend, zeg maar, van oh ja. Ja, dat is waar, zeg maar.
16: Maar laten we het eens tastbaar maken. Brabantia bijvoorbeeld is een klant van jullie.
4: Zeker.
16: Wat was de ondertitel? Brabantia?
15: Design for Living is heel lang geweest. Inmiddels Design to Last. We hebben een nieuwe strategie met hun ontwikkeld. Nou, wat je eigenlijk ziet is dat iedereen heeft heel duidelijk een beeld van hoe je waarde toe kunt voegen, hoe je belangrijk kunt zijn. Maar het is heel erg moeilijk om in de schoenen van iemand anders te gaan staan. En het is heel fijn om de buitenwereld, en dat kunnen experts zijn die heel diepgaande kennis hebben en over de lange lijn kunnen nadenken. Of juist dus je consument, je gebruiker, je klant, die heel specifiek ergens in zit. Die kunnen dus heel goed vertellen waar zij behoefte aan hebben, wat ze dwars zit. En soms gaat het over een heel concreet probleem. Ik heb echt wel eens debrief sessies gehad waarin je teruggaf waar klanten mee zitten. En dat mensen met open ogen zaten. Oh, dus daar lopen ze tegenaan. Of een, nou, ik zal geen namen noemen, maar een mobiliteitsleverancier die over een heel leaseproces eigenlijk vragen had over hoe ze dat konden optimaliseren. Maar die overzien dat hele proces niet meer. En die zijn eigenlijk altijd vanuit processen aan het denken hoe je dat kan optimaliseren en hoe je dat in kan richten. En toen hadden wij ze meegenomen, heel simpel, eigenlijk bijna een soort van klantreis. Oké, maar zo verloopt dat dan. En jij denkt dat hier iets getweakt moet worden en daar iets getweakt moet worden. Maar die klant, die beleeft eigenlijk alles. En dan zegt, oh, dus dat is wat we dan doen.
16: Ja.
15: Oh, en dat is dan wat je meemaakt. Hè? En ook veel meer begrijpen. En uiteindelijk, je levert heel vaak niet de dienst die je levert. Ja, je levert auto-onderhoud. Maar het gaat eigenlijk misschien wel over ontzorgen. Hè? Dus, en dat is eigenlijk iets anders. Een diepe
16: veiligheid.
15: En dat verschilt per doelgroep. En dat verdient per dienst, verschilt per dienst of product. Maar dat is heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Dus ik merk in onze projecten dat wij doen ook geen trajecten als wij niet met de buitenwereld mogen spreken.
16: Mm-hmm.
15: Omdat wij het zo belangrijk vinden dat je die tunnel visie voorkomt. En dat je dus heel goed jezelf blijft challengen. Maar dat gebeurt ook intern. Als ik dat nog heel even aan mag vullen. Want vaak genoeg als wij een nieuwe strategie ontwikkelen. En dat gaat veel breder dan alleen merk. Maar echt over de koers van een organisatie. Dan maken we ook gebruik van een red team. En dat is vaak een kleine afvaardiging vanuit de hele organisatie. Dus van zeg maar de schoonmaakster tot iemand van marketing. In een klein groepje, zo'n 6 tot 8 man. En op een aantal gezette punten in de strategievorming laten we die meedenken, kritisch meedenken. Dus dan zeggen we, nou, we hebben eigenlijk een paar ideeën, staan een beetje op potlood. Wat vind je daarvan? Nou, ik vind het vaak schrikbarend wat ik dan hoor. En soms is het iets heel emotioneels. Hè? We geloven hier niet in. Of het is de zoveelste keer dat we iets moeten doen. Of naar mij wordt toch niet geluisterd. Maar ook heel vaak dat er gewoon complete perspectieven over het hoofd worden gezien. Omdat de board, nou, 5 verdiepingen hoger zit dan andere mensen. En dus eigenlijk niet meer goed voelen en zien wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om dat continu te blijven voelen. Want een strategie bedenken op papier is niet zo moeilijk. Nou ja, ik bedoel, maar dat is nog best wel goed te doen. Maar wil je succesvol zijn, dan gaat het, je zei het net al, over in actie komen. Hè? En aan een plan alleen heb je niks. En als je in actie wil komen, dan moet je dus zorgen dat al je mensen, je medewerkers, vanuit de hele breedte snappen wat je doet. Snappen waarom je het doet en er ook aan bij willen dragen.
16: Ja.
15: En dat is zo essentieel daaraan. Dus het gaat veel breder en dat vind ik heel leuk aan de ontwikkeling van Brand Doctors. Wij zijn dus veel meer vanuit merk en marketing begonnen. En dat ging dus heel erg over hoe ben je relevant voor je klanten. Daar zit die nieuwsgierigheid waar Hidde het over zit, heeft er altijd in gezeten. Wat wij steeds meer zijn gaan zien is dat dat vraagstuk over hoe je relevant bent, dat gaat veel breder dan alleen over het verhaal wat je vertelt. Dat gaat, en je had het zelf net ook over de politiek, veel meer over wie wil je zijn, waar sta je voor en kun je dat goed vertellen.
16: Ja.
15: Dan is je merk een fantastisch middel om je strategie in beweging te krijgen.
16: Ja, het is het verbinden wat Hidde net ook zegt van binnen en buiten.
15: Ja, dus exact.
16: En een beter milieu begint bij jezelf. Strategie.
15: Zeker.
16: Goed, we gaan verder praten zo direct ook over AI en de technologie. En ja, hoe hou je dat dan weer menselijk? Blijf luisteren.
17: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: My Silver Lining hoorde je First Aid Kids hier op Nieuw Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Ja, de wereld draait sneller dan ooit. Technologie, AI, duurzaamheid heeft allemaal invloed op hoe organisaties keuzes maken. En waarom is het juist nu een mensgerichte strategie zo belangrijk? Ongeveer 69% van de marketeers had in 24 al AI in gebruik. Dit jaar is het zelfs 83% van de bedrijven die zegt AI topprioriteit in hun bedrijfsplanning voor het jaar te maken. Ja, hoe hou je daar focus op qua mensidentiteit en richting?
3: Nou, ik denk eigenlijk dat de nummers die jij noemt, die onderschrijven meteen waarom het zo belangrijk is om dat mensgericht in je strategie te houden. Namelijk, straks gebruikt iedereen AI. En alles wat je met AI kan, dat is dus ook voor iedereen heel snel beschikbaar. En daarmee is schaalbaarheid bijvoorbeeld geen voordeel meer. Omdat iedereen dat kan. Hè? Dus iedereen kan heel makkelijk een simpel filmpje maken en dat heel snel delen. Of bepaalde processen heel snel optimaliseren. Dus er zijn bepaalde voordelen die je nu nog hebt, maar die straks wegvallen. En die zitten heel erg in die techniek en die automatisering. En dus gaat het er heel erg over. Maar wat maakt jou onderscheidend van de rest? En dat gaat heel vaak over mensen. Over de mensen die jij hebt en wat ze kunnen. En wat ze met die techniek kunnen. Maar ook vooral waarvoor jij staat. Waar je in gelooft. En welke keuzes jij maakt. Mm-hmm. Dus ja, want AI is alleen maar belangrijker.
0: Ja, het kan, want het versnelt, maar het kan ook vervlakken. Het moet ergens ook opgevoed worden.
3: Zeker, je bedoelt hoe je met AI omgaat.
0: Ja,
3: ja zeker. En dat zijn dus juist de
0: hoe hou je het slim
3: keuzes.
0: En toch menselijk?
3: Ja, nou, en dat zijn dus juist de keuzes die je als organisatie of als leider moet maken. En daar moet je over nadenken. En ik vind dat zelf soms ook best frustrerend als ik in mijn tijdlijn weer het zoveelste oh, kijk eens wat AI nu kan. En het is een heel leuk filmpje. En oh, als ik met mijn hand zwaai, dan maakt hij er een duif van. Ja, allemaal heel leuk en aardig. Maar dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Uiteindelijk gaat het erover, snap je wat voor impact AI in de long run heeft op jouw business? En het kan en gaan over waar voeg je waarde toe en wat is waarde nog? Hoe ga jij dan je werkwijze daarop instellen. Hè? Dus bepaalde taken zullen geautomatiseerd worden. Misschien wel helemaal verdwijnen. Maar er komen ook nieuwe taken bij. Hoe ga je daarmee om? Dat betekent ook dat je andere skills nodig hebt in je personeelsbestand. Speel je daarop in? Hoe ga je personeel opleiden? Want we hebben het er heel vaak over. Oh, al die simpele taken. Die kan AI wel vervangen. Maar dat betekent ook vaak dat zijn vaak de taken en de rollen waar junioren mee beginnen. Ja, dat is heel leuk dat ze die allemaal schrappen. Maar hoe ga je je personeel opleiden? Het zijn allemaal veel meer lange termijn vragen. Waar je dus echt wel rekening mee moet houden. En waar je nu dus over na moet denken.
0: Dat is een beetje kop in het zand steken. Zo van de senioren die blijven eigenlijk nog de oude cultuur vasthouden. En ja? De jongeren. Omdat ze toch waarschijnlijk al meer ervan af weten. Maar wat zien jullie gebeuren bij organisaties die hun strategie te veel op data en te weinig op mensen bouwen? Wat is het gevolg daarvan?
3: Ik denk onderscheidend vermogen. Dat verlies je. Dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja, uiteindelijk, als je het over technologie hebt, technologie is in die end voor iedereen beschikbaar. En AI maakt het alleen maar meer beschikbaar voor meer mensen. Dus daar waar je nu nog concurrentievoordeel hebt, dat gaat steeds meer verdwijnen of komt onder druk te staan. En dus komt het veel meer op de vraag, waar sta je voor? Welke kant wil jij op? En hoe kun jij die techniek slim inzetten voor die doelen? Mm-hmm. Dus kun jij heel goed begrijpen hoe je AI slim inzet. Dus een voorbeeld als je het over de marketinghoek hebt. Ja, het is heel makkelijk om een redelijk oké campagne met AI in te stellen. Hè? Dus je zou ook zelfs kunnen zeggen dat je dat helemaal kunt automatiseren. Nou, ik kan je dan nu ook alvast zeggen, AI gaat ermee komen dat de meeste campagnes waar aantrekkelijke jonge vrouwen in staan, die doen het vrij goed. Dan kan je gewoon meten. Dus die gaat dan heel snel dat voor jou genereren. En die kan ook zien dat het heel goed doet. Maar de vraag is een beetje, ja, is dat waar jij voor wil staan? En is dat ook waar jij achter staat? En is dat ook wat je doelgroep daadwerkelijk aantrekkelijk vindt? Of laat je je compleet leiden door allemaal algoritmes en kom je ergens een hoek terecht wat helemaal niks meer met jouw business te maken heeft?
0: Nee, maar ik denk dat daar ook de angst zit voor het gebruik van AI.
3: Zeker. Dus moet je die regie gaan pakken. Dus moet je gaan bedenken, waar sta ik voor en wat vind ik belangrijk en hoe zet ik AI wel in en hoe ook vooral niet? Dat is denk ik de vraag waar je voor moet gaan staan. En het mooie is, dat kun je niet voor elkaar bepalen.
0: En op welke manier kun je dan wel met AI die waarde input geven? Of tenminste die waarde eruit halen?
4: Nou, ik denk dat je gewoon vanuit je authentieke kern vooral moet kijken. En vooral inderdaad moet bepalen waar staan wij met elkaar voor als organisatie. En ook daaraan vasthouden. Wat dicht bij jezelf blijven. En vooral kijken van naar de kansen die AI je kan bieden. Daar ook serieus naar kijken. Want,
0: ja, want wat vind jij een positieve ontwikkeling? Nou, als het om merkstrategie gaat waar je AI voor in kan zetten?
4: Nou, ik denk dat er, ja, het zijn natuurlijk verschillende niveaus. Hè. Je kan het zien als heel erg in je organisatie zelf. Dus voor je mensen, dat je bepaalde processen, administratieve taken soepeler maakt. Of misschien helemaal wegneemt in bepaalde functies. Kijk, daar zit natuurlijk potentie in. Het zit ook in je dienstverlening. Dus je kan, heel simpel voorbeeld, hè, natuurlijk de call centers. Je kan het voor de simpele vragen zou je dat wat meer aan AI over kunnen laten. En voor de complexere zaken, hè, waar toch wel bepaalde kennis, ervaring, emotie bij komt kijken, aan je medewerkers overlaten. Dus
0: ik hoor eigenlijk jullie zeggen van, nou jongens, leuk AI, maar laat je er niet helemaal door leiden.
4: Zeker.
0: Gebruik het misschien om processen te optimaliseren, maar blijf wel bij je eigen kern, authenticiteit en waarde, dat die wel... Ja. Steeds zichtbaar blijven.
3: Ja, en ik denk dus dat je als je over AI in de lange termijn nadenkt, heel goed moet bedenken welke waarde voeg ik toe en wat daarin zit in de mens, wat AI niet kan vervangen en waar kan AI dat wel. Ja, dus er zijn heel veel vaak vrij simpele analytische processen of operationele die AI vrij goed kan vervangen. Maar er zit altijd nog een soort oordeelsvorming of sturingsmechanisme. Dat kan AI niet voor je doen. AI kan niet voor jou bepalen wat bij je past. AI kan niet bepalen wat voor jou waar jij achter staat. Maar het voelt ook niks. Hè, het blijft een systeem. Dus het gaat veel meer over richting geven dan over uitvoerend werk. En dat betekent ook dat je anders naar je eigen processen, je eigen dienstverlening en je eigen mensen moet gaan kijken. Dus AI kan heel makkelijk allerlei dingen produceren. Waarvan je af kunt vragen of de kwaliteit altijd even goed is. Hè? Want als je er slechte input in stopt, dan krijg je ook slechte output. Maar het zijn dus uiteindelijk jouw mensen die moeten beoordelen. Is dit goed genoeg? Is dit waar we achter staan? En is het de richting die we op willen?
0: Ja, want wat voor een advies zouden jullie aan leiders geven die eigenlijk... Ja, dus gestructureerd ook met AI moeten gaan werken zonder hun koers te verliezen.
3: Nou, ik zou eerst eens heel goed bedenken wat je koers is. Hè? En die staat best wel onder druk in deze tijd, omdat we hebben het nu over AI. Maar nou, er zijn ook nog wel wat andere spanningen en shifts in deze wereld. Hè? Duurzaamheid, geopolitiek, noem ze allemaal maar op. Maar ik denk dat het dus heel erg belangrijk is, vooral dat je blijft kijken naar... Wat is nou eigenlijk mijn opdracht? Hè? Wat is nou het grote probleem wat ik op wil lossen? Zowel misschien wel in de wereld als voor jouw klanten of stakeholders. En vanuit daar gaat kijken hoe je je hele businessmodel inricht en verandert. En dat kan dus wat Hidde net zegt best wel betekenen dat je AI inzet, om bepaalde processen te optimaliseren. En dat betekent dat je andere mensen aan moet nemen die dat goed kunnen. Die ook goed begrijpen hoe AI werkt. Hoe ze kunnen beoordelen of AI de juiste keuzes maakt en de juiste output genereert. Het betekent ook dus dat je misschien wel nieuwe dingen kunt doen. Omdat je bijvoorbeeld een nieuw businessmodel of een nieuwe propositie kunt gaan ontwikkelen. Omdat je veel schaalbaarder bent. Omdat je nieuwe systemen op kunt zetten. Er komt ook heel veel binnen handbereik. Dus het is eigenlijk een soort van nieuw canvas wat je kan gaan pakken. En eigenlijk opnieuw kan gaan spelen. Maar het begint wel met wie ben ik en wat wil ik gaan brengen.
0: Ja, en een andere trend is dan ook co-creatie. Wat lijkt mij een belangrijk onderdeel is in dit proces.
3: Absoluut. Sowieso is dat waar wij altijd voor staan. Is dat... uiteindelijk, hè, wat ik net eigenlijk ook al zei, een strategie kun je heel goed bedenken. En ik vind nog steeds dat strategie veel te veel in een boardroom wordt bedacht. En dan later gaan we het vertellen aan de rest. En dan hopen we dat ze mee gaan bewegen. Maar uiteindelijk wil je, als je succesvol bent, dat mensen jouw strategie begrijpen en daarin mee kunnen. En dat zijn je medewerkers, maar het moeten ook je samenwerkingspartners en je klanten zijn. En je moet snappen waarom mensen een bepaalde move maken.
0: Ja, want dat zie je nu steeds meer gebeuren. Hè? Gewoon samenwerkende partijen die met een gezamenlijke boodschap eigenlijk naar buiten komen. Niet alleen maar hun producten of hun diensten, maar echt wat meer met een waardevolle boodschap.
3: Mm-hmm.
0: Heb je daar ook een voorbeeld van?
3: Nou ja, wij zien het dus sowieso in eigenlijk vrijwel al onze trajecten. Dat je dus ziet dat je binnen een organisatie een heel ecosysteem mee moet nemen. Dus dat zijn ook gewoon verschillende mensen in de afdelingen. Maar ook bij heel veel vraagstukken. Nou, noem bijvoorbeeld netcongressie of duurzaamheid. Ja, die kun je helemaal niet in je eentje oplossen. Nee. Maar consumenten vragen wel van jou dat je daar stelling in neemt. Hè, of dat jij laat zien wat jij daaraan doet. En daarin zie je dat steeds meer initiatieven ontstaan. Waarbij verschillende partijen en soms ook publiek en privaat elkaar opzoeken. En kijken hoe kunnen wij elkaar helpen en hoe kunnen wij elkaar versterken. Wat extra spannend is, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen perspectief en zijn eigen belangen. Maar uiteindelijk doe je dat dan dus voor een groter gezamenlijk belang. En dan is co-creatie dus ontzettend belangrijk dat je niet alleen aan het einde bedenkt, oké, en dit moeten we nu samen gaan doen. Maar juist vanaf het begin af aan alle perspectieven meeneemt. Iedereen mee laat praten. Maar wel gezamenlijk voor dat doel optrekt.
0: Ja, als we even nog naar de politiek kijken. Leiders als Bontebal en Jette die nu duidelijk voor waarden kiezen. Wat kunnen ondernemers daarvan leren? En hoe kijken jullie daar tegenaan?
4: Nou, even los van politieke voorkeur. Laten we dat vooral even neutraal opstellen. Maar ja, goed, je ziet natuurlijk, het voorbeeld is natuurlijk wel van het CDA. Dat die een aantal jaar geleden voor een bepaalde koers hebben gekozen. Wel in de wetenschap dat we uiteindelijk heel weinig zetels eigenlijk hadden. Daaraan vast hebben gehouden. Continu wel hetzelfde verhaal zijn blijven vertellen. En ja, je ziet nu wel dat dat positief voor en heeft uitgepakt. Dus
0: mensen hebben behoefte aan de basiswaarden.
4: Ja, dus ik denk dat het wel een goed voorbeeld is van inderdaad een bepaalde koers zetten. En inderdaad gewoon in lijn van die koers dezelfde kant op blijven varen.
3: Ik vind het heel knap. Want
4: en dat is best
0: bewonderenswaardig.
4: Bewonderenswaardig, ja.
3: Nou, want ik vind het heel knap. Want ze hebben dus inderdaad zijn heel erg trouw aan zichzelf gebleven. Maar ze hebben ook zich heel bewust afgekeerd van de korte klap. Hè? Want in de tijd van social media, best wel polariserende berichten, maar die dan vrij goed scoren online, wordt bijna elke lijsttrekker verleid tot meegaan in die hitserigheid bijna. Ja, en CDA kiest er heel bewust voor om daar niet in mee te gaan. Vasthouden aan eigen waarden, die ook te benoemen. En dus echt koers te houden voor de lange termijn. En je zou ook kunnen zeggen, op de korte termijn werkt dat niet, want en Wilders is veel meer in beeld of weet ik.
4: Ja, die speelt ook veel meer in op de waan van de dag natuurlijk. En de emotie van mensen die er is.
0: Dat hoor je bij heel veel bedrijven. Die hebben allemaal, ze moeten allemaal nu een eigen podcast hebben. Ze moeten allemaal inderdaad de Twitter-account en regelmatig posten. Hoe voorkom je dat je dus niet korte termijn, te veel korte termijn gaat denken of meegaat in de waan van de dag?
3: Nou ja, dus dat is eigenlijk waar wij helemaal aan het begin van het gesprek over hadden. Natuurlijk moet je mee met de buitenwereld. Ik vind het wel leuk, want volgens mij was dit, ik denk gisteren of eergisteren, na het een van de laatste debatten, sorry, ik heb er inmiddels zoveel gezien, ik dacht het even kwijt. Maar dat Bontebal, dit was toevallig ook Bontebal, maar ook andere leiders hebben dit echt wel erkend. Die zeiden van, er is natuurlijk best wel veel kritiek op dat geschreeuw en dat chaotische gedebatteer de hele tijd. En die zeiden ook van, ja, als ik erin meega, dan wordt me kwalijk genomen dat ik ook meedoe in die chaos en het geharrewar. Maar als ik daarin niet meega, dan ben ik stil en dan kom ik niet aan het woord. Ja. En dan zeggen ze, je bent zo onzichtbaar.
0: Ja.
3: Dat is best wel moeilijk. Dus het is ook onzin om te zeggen, je mag er helemaal niet in meegaan.
0: Terwijl hij daar eigenlijk
3: niet
0: een hele mooie waarde, namelijk zeker elkaar laten uitpraten, naar elkaar luisteren, tentoonstelt.
3: Ja, en dat is dus ook wat hij doet. En een Rob Jetten doet dat ook op zijn manier. Maar het gaat er dus om dat je ergens al beseft, oké, dit is de context waarin we ons begeven. Sommige dingen moet je wel in bepaalde mate doen, want anders overleef je het gewoon niet. Dus bijvoorbeeld in een debat, je moet af en toe wel gewoon even scherper in en even iemand overrulen, want anders kom je nooit aan bod. Tegelijkertijd moet je ook heel erg trouw blijven inderdaad aan de waarden waarvoor je staat. En benoem dat ook. En dat is precies wat je een Henry Bontebal ziet doen. Maar ook een Rob Jetten, die ook heel duidelijk zegt, dit tijdperk, daar zijn we wel klaar mee. Ik wil hier echt van afzetten. Ik wil
0: dat was een hele mooie, mooie troef die hij daarin gooide.
3: Maar dat doet hij wel heel goed. En ook dat is natuurlijk wel waar strategie over gaat. En strategie gaat uiteindelijk over verandering.
0: Ja.
3: En als je niks wil veranderen en je wil gewoon een heel klein beetje meer of een heel klein beetje minder, en dan moet je in je marge gaan rommelen ergens. Weet je, maar daar heb je geen strategie voor nodig.
0: Nee, je moet het lef hebben om op een gegeven moment, zoals zij het mooi gisteren zeiden, de bladzijde om te slaan.
3: Ja, en dat is spannend, want dat betekent ook dat je heel veel dingen loslaat. En nou, in dit geval dus bijvoorbeeld gekke polariserende opmerkingen maken die in elk geval heel veel publiciteit opleveren. Dus dat laat je dan achter je. Ja, dat wil je misschien vanuit moraal wel. Maar het betekent ook dat je heel veel zichtbaarheid en andere dingen die heel comfortabel zijn in campagnetijd gaat verliezen. En je weet nog niet helemaal zeker wat je daarvoor terugkrijgt. Want hoe wist Bontebal nou of dit hem nou windeieren gaat leggen of niet?
4: Ik zie dat niet, nee.
3: Nee, dus dat is. Maar hij blijft er wel trouw aan.
5: En maar is een strategie dan ook eigenlijk een trial and error traject?
3: Voor een gedeelte. Ik denk dat je wel wendbaar moet zijn in deze tijd. Ik denk, het is een beetje. En ik denk dat in deze tijd, dus je, waar we het net over hebben, je moet heel goed aanvoelen wat er speelt vandaag de dag. En dat kunnen we zeggen. En tegelijkertijd, juist omdat er zoveel verandert en omdat er zoveel gebeurt, moet je juist heel diep naar binnen gaan kijken waar je echt voor staat. En dan kom je echt op het level van wie ben ik en waar sta ik voor. Hè, wat wij purpose denken noemen. Omdat die niet verandert. He, dus in een wereld waarin alles verandert, als je alleen maar op buiten gericht bent, op de waan van de dag, ja, dan ben je de ene dag een hockeyclub en de andere dag een voetbalvereniging. Ja, dat is niet te doen. Dat is ook voor niemand meer bij te houden. En daar verlies je niemand. Of daar win je niks mee. Dan verlies je iedereen. Dus dan is het juist heel erg belangrijk om terug te vallen op, oké, maar waar sta ik nou echt? Wat is nou echt mijn kern? Wat vind ik nou echt belangrijk? Wat kan ik ook echt goed? En daar hebben we het eigenlijk nu heel weinig over gehad. Maar ook, wat zijn mijn soort van mijn superpowers? En waar wil ik me wat voor inzetten? Ja, daar gaat het dan om. Het gaat veel meer over de lange termijn. En wat veel meer diep van binnen zit. Want juist als er heel veel verandert, is dat eigenlijk je enige echte constante.
5: Ja, je hou vast. Ja, dat lijkt me voor ondernemers gewoon ontzettend lastig. Met alles wat er om je heen gebeurt. Dat je dus die koers vast blijft houden. Ja. Weet wie je bent. In die kern. Die waarde, die visie. Dat je dat maar blijft vasthouden. Maar je wil wel wendbaar zijn en zeker meegaan.
3: Weet je, Fabienne, ja, dit is een van de mooiste voorbeelden die ik gehad heb voor een, niet nader te noemen, hele grote B2B organisatie. Die leverde bepaalde diensten voor ondernemers. En het is echt een icoon. Dus zij waren, maar zij zijn ook ontzettend groot geworden. En zijn in de tijd compleet vergeten waar ze vandaan kwamen. En in het strategietraject wat wij een aantal jaar geleden met hun hebben gedaan, is heel simpel teruggaan naar hun oprichter. En hun oprichter is nogal een bekende. En wij hebben hun daar meegenomen in de historie daarvan. En hun oprichter was een ondernemer puur sang. En ze deden het zelf ook voor ondernemers. Maar dat waren ze compleet vergeten. Ze zaten helemaal in de schaalbaarheid. En in de soort van de jaren 90 economische, weet ik veel wat, rush. Alleen maar optimaliseren. Alleen maar winstmarges. Maar hun kerndoelgroep waren gewoon de kleine ondernemers die een droom hadden, die ervoor gaan, die niet per se in een Jaguar reden, maar wel ergens in geloofden en die stap durfden zetten, die bravoure hadden. He, alles wat in het ondernemerschap wat ze zo waarderen, waren zij compleet verloren. En door hun puur mee te nemen met dit is je roots, dit is waar je opdrachtgever, je oprichter voor stond. Ja, die ogen gingen open, die dachten, fuck, dat is het natuurlijk. En daar zijn we trots op en dat willen we. En het was
5: en dan
3: dus
5: krijg je ook de rest van het bedrijf weer mee. Hè? Als je die waarde
4: zeker,
5: dan weer
4: ja, voelt. Dan kan je mensen ook raken.
5: Precies.
4: En die voelen dat ook.
5: Ja.
4: En die begrijpen ook beter van, oh ja, hiervoor werk ik hier ook echt, zeg maar. Dus dat is ook wel die interne drijfveer, die intrinsieke motivatie voor mensen. Van, oh ja, hier kom ik iedere dag mijn bed voor uit.
5: Precies.
4: Als je dat scherp en helder opschrijft en tot leven laat komen binnen een organisatie, dan krijg je die mensen ook mee.
5: Ja, Freddy Heineken had ook daar een heel mooi filmpje voor zijn medewerkers van. Ik hoop dat mensen aan het einde van hun dag, van hun werkdag, naar huis gaan met een blij gevoel. En dat ze trots zijn op het bedrijf waar ze werken. Dat was het enige wat hij van hun werknemers verlangde.
3: Ja.
5: Maar dat is zo'n eigenlijk super simpele, maar sterke uitspraak. Wat nog steeds de core en de basis van dat bedrijf is. We gaan heel even een plaatje draaien en zometeen nog even de toekomst inkijken.
2: Kijk. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Sam Veld featuring The Hymn, Drive You Home.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we kijken vooruit. Veel organisaties merken dat hun strategie niet meer past bij de tijd. Ja, wat moeten leiders de komende 5 jaar nou echt anders gaan doen om relevant te blijven? Allereerst, Hidde, hoe herken je dat moment dat de strategie op is?
2: Ik weet niet of de strategie echt op is of dat misschien de juiste definitie is. Maar wat we vaak wel zien is dat er verandert gewoon echt iets wezenlijks. Dat kan zijn dat een bepaalde organisatie samengaat met een andere organisatie. Of ja, iets in de markt gebeurt, zeg maar, waardoor we echt wordt getriggerd van, oh ja, we moeten.
0: Maar wat aanscherpen. Merk je intern?
2: Dat je toch wel tegen dingen aanloopt. Dat mensen vragen stellen. Dat je moeilijk mensen meekrijgt. Dat zijn wel echt de momenten. Dat wij ook in gesprek komen met bedrijven.
0: Wat is het resultaat van als een bedrijf zijn koersrichting kwijt is?
3: Nou, als ik nog even aan mag vullen. Ik denk dat je een strategievraagstuk kan eigenlijk uit 2 bronnen ontstaan. Ofwel is er is urgentie en dat is wat jij zegt. Hè, dan is de strategie op en wat Hidde zegt. Hè, dan is er iets veranderd in de buitenwereld of intern. En je denkt het werkt niet meer. Ik heb laatst een klant gehad die zei, ja, wij waren wat bureaus aan het brieven voor marketingcampagnes. En dan kwamen ze met concepten terug waarvan wij dachten, wat is dat nou? Je hebt de briefing wel gevolgd, maar dit is niet wat we willen zijn. En dan voel je hem al. En soms is het ook vanuit passie en ambitie. Hè, omdat je iets ziet gebeuren in de wereld en dat je denkt, ja, dit gaat mij aan het hart of dit kan op ons afkomen. Ik wil hier iets mee doen.
0: Ja.
3: Hè, ik moet hier iets
0: je
3: mee
0: gaan
3: doen.
0: Je moet hierop ageren, ja.
3: Dat is overigens wel moeilijker. Want hè, op urgentie moet je, hè, dat wordt dan vaak de burning platform genoemd. Hè, dat, oh ja, als je nu iets niet doet, dan ga je failliet of dan verlies je relevantie. Terwijl die ander gaat veel meer over hoop en waar sta je voor. En dat is natuurlijk veel moeilijker om te veranderen. Maar eigenlijk zie je dat de 2 grote bronnen zijn voor verandering.
0: Ja. En als we het hebben over strategie met betekenis, wat betekent dat voor jullie persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk, ja, dan kijk ik ook heel erg naar mijn eigen ervaringen. En waar we natuurlijk ook mee begonnen, hè, is dat voor ons belangrijk is, hè, de mens. Dus wij sluiten projecten vaak ook wel af met een presentatie voor eigenlijk de meeste mensen vanuit het bedrijf. En vaak zit er ook iets fysieks in. Dus bijvoorbeeld een boek. Dus dat je gewoon heel erg iets tastbaars hebt. Wat mensen ook rustig kunnen nalezen en tot zich kunnen nemen. En als je ziet het enthousiasme waarmee mensen het ontvangen. Dan zie je wel echt dat je iets wezenlijks bereikt hebt. En met de strategie.
0: Maar dat is voor jullie, hè? Als we het hebben over de ondernemer. Een strategie met betekenis. Wat zou dat dan? Wat zou dat voor de ondernemer kunnen betekenen of kunnen zijn?
2: Nou, dat is eigenlijk ook waar die missie die we hadden, die purpose, dat je waar je iedere dag je bed voor uitkomt, dat gevoel er echt ook in zit. Dat je denkt van ja, dit klopt en hier.

0: Ah, dat is helemaal niet zo. Je kunt echt heel goed nadenken over jouw rol in de wereld in de toekomst. En nou, wat je dan zegt, hè, de wereld van je kleinkinderen. En ook in de wereld nu.
1: Ja, de nieuwe ondernemers hebben dat veel meer.
0: Ja, en ik vind dat dat wel meer mag. En voor mij betekent strategie uit het hart ook dat. Hè. Strategie uit het hart gaat over mensen meenemen en het samen doen, het co-creatie. Maar strategie uit het hart gaat ook over snappen waarvoor je het doet. En beseffen wat voor maatschappelijke impact je hebt. Ik zou nooit van tevoren klanten of accounts uitsluiten. Dus ik, in ieder geval heel erg weinig. Iedereen kan het. Maar in elk project wat wij doen, in elk geval elk project waar ik sta, challenge ik wel. Oké, maar wat betekent dit nou voor de grotere omgeving? En dat kunnen mensen zijn, dat kan de planeet zijn, dat kan de toekomst zijn, dat maakt niet uit. Maar het gaat wel over, snap je wat voor footprint je op wat voor vorm dan ook achterlaat? En sta je erachter?
1: Ja. Ja, het is eigenlijk is een strategie ook een groeiproces. Hè? Je kunt het niet, niet meer uitrollen zo van oké, dit is wat we misschien wel in targets. Hè? Dan en dan en dat moeten we dat en dat bereikt hebben. Of het nou ook duurzaamheid, transities of whatever is. Maar het is een continu groeiproces. Ja. En mensen veranderen daar ook in. Hoe zorg je, even een laatste vraag, want we hebben weinig tijd nog. hoe zorg je dat dat dicht bij elkaar blijft? Dus de individuele groei van de mensen en de groei van het bedrijf?
0: Poeh, lastige vraag. Ik denk dat je dat heel goed aan moet voelen. Ik denk dat je als leider heel goed moet kunnen omschrijven waar je naartoe wil bewegen. En daar kun je ook niet heel strikt in zijn, want de wereld verandert de hele tijd. Maar je moet wel heel duidelijk je koers en je kaders kunnen bepalen. En mensen daar wel wat vrijheid in geven om zichzelf daarin te ontwikkelen. En dat is een continu afstemmingsproces. Ook een soort van alignment. Kijken of dat nog past. Want de mensen en de cultuur die je vandaag nodig hebt, heb je misschien niet nodig om je doelen in de toekomst te bereiken. He, dus ook daarin moet je continu checken. Ja. Past dat weer? Ik kan niet zeggen, oh, dat moet je zo of zo doen. Dat is denk ik per situatie verschillend. Ja. Maar daar moet je wel continu oog voor hebben.
1: Ja, maar die co-creatie is daar denk ik een belangrijke sleutelactiviteit in.
0: Zeker. En ik denk dat er ook genoeg modellen zijn om daarnaar te kijken. Om te kijken van, waar voeg ik waarde toe? Wat is belangrijk voor ons? En wat voor skills en vaardigheden heb ik daarvoor nodig? En hebben mijn huidige mensen, hebben die ook? En kan ik die opleiden of moet ik beter nieuwe mensen aannemen?
1: Ja, want modellen zijn er nog wel, maar die zien er gewoon anders uit. Zeg jij?
0: Zeker, wij hebben genoeg modellen hoor.
1: Alleen we werken nog wel met modellen.
0: Zeker, wij, ja, zeker. En sterk nog, ik denk dat wij alles in een model stoppen. Alleen onze modellen zijn meer kwalitatief dan vaak de kwantitatieve modellen die mensen geneigd zijn om te denken. Dus wij rekenen geen strategie voor je uit, want dat gaat heel erg over wat. En wij geloven veel meer in hoe en waarom. Maar ook daarin, juist om complexe materie te snappen, een stakeholderveld of überhaupt te snappen hoe je missie, visie en merkbelofte met elkaar samenhangen. Ja, dat stoppen wij zeker in modellen.
2: Ja, en een model is natuurlijk een middel. Het is niet een doel op zich. Dus we gebruiken het vooral om tot iets te komen. Maar in die zin is het niet heilig, zeg maar. Maar we kunnen ons werk ook weer niet doen zonder modellen. Nee. Want het is gewoon wel fijn, zeg maar, om als middel te gebruiken.
1: Okay.
2: Absoluut.
1: Tot slot, advies voor het belangrijkste advies eigenlijk aan leiders die hun strategie willen gaan vernieuwen. Hidde?
2: Ik denk dat het vooral, natuurlijk wat Beth ook net aangaf, het wisselt natuurlijk een beetje per bedrijf, per situatie. Maar het begint inderdaad wel goed naar te kijken naar wie je als organisatie bent. En ook een stukje historisch daar ook vaak wel belangrijk in.
1: Ja, vergeet je roots niet.
2: Vergeet je roots niet. Ja, nee, dat is misschien wel een goede samenvatting.
1: En Bette, voor jou?
0: Ik vul daarop aan, hou oog voor je omveld.
1: Ja.
0: Je mensen, je medewerkers, je stakeholders, de buitenwereld en doe het samen.
1: Mooi. Ja, of het nu gaat om politiek of ondernemerschap. Strategie draait uiteindelijk toch ook om keuzes met betekenis. De vraag is dus niet of je koers moet bepalen, maar waar je die op baseert. Dus vergeet je roots niet en je omveld. Zo, dank jullie wel. Bette Bakker hoorde je en Hidde van Dalen van Brand Doctors. Wil je meer weten over hun werk en visie? Kijk dan op de website. En wil je deze aflevering terugluisteren? Dan kan dat ook via newbusinessradio.nl of je favoriete podcast app. Tot zover. Dank jullie wel.
0: Ja, bedankt.
1: Bedankt voor het luisteren.
3: Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
8: Ja, heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want hoe geef je richting in een wereld vol veranderingen en uitdagingen? En hoe maak je maatschappelijke impact voelbaar? Niet alleen in projecten, maar ook binnen je eigen organisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business schuift het directieteam van AT Osborne aan. We praten over hun rol in complexe maatschappelijke vraagstukken. Van energietransitie tot mobiliteit en van zorg tot klimaatadaptatie. Maar ook over een recente onderzoek gaan we het hebben dat bevestigt dat in elk geval bij AT Osborne er geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Wat betekent dat eigenlijk in het algemeen voor de toekomst van werk en leiderschap? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Fabien de Vries.
8: Ja, en een heel... een hele studio vol mensen. Hartelijk welkom alle drie. Voor mij zit Eddie Westerveld, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Ineke Meijer, verantwoordelijk voor de organisatiedomeinen duurzaam leefomgeving en governance en organisatie. En Rutger Kriek, directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Hartelijk welkom alle drie.
9: Dankjewel.
8: Ja, in koor.
9: Leuk om te zijn.
8: Nou, zeker. We gaan in mijn voorbereiding op dit uur van Let's Talk Business werd ik helemaal enthousiast van jullie bedrijf. Wat ongelooflijk mooie acties jullie mogen doen in het dagelijks leven. Jullie zijn bij elkaar meer dan een halve eeuw werkzaam bij het bedrijf. Want het is in 68 opgezet, maar jullie zitten er alle drie al best wel lang. Maar sinds 4 maanden als nieuw directieteam. Een soort trio zou ik dan moeten zeggen. Klopt dat, Ineke?
10: Ja, dat klopt. En hoe leuk is het om al jarenlang betrokken te zijn bij het bureau, maar nu als directie echt nog meer sturing te kunnen geven aan zo'n gaaf bedrijf.
8: Ja, en jullie komen ook uit alle hoeken qua opleiding. Groningen, Delft, Rotterdam, Utrecht, alles is vertegenwoordigd. Het is echt een grote scala aan kennis wat er is. Maar laten we even iets verder kennis maken. Want jij inderdaad, Ineke, werkt inmiddels 17 jaar voor het bedrijf.
10: Klopt, ja.
8: En altijd vanuit die duurzaamheidsgedachte? Of heb je daar een soort groei in gemaakt?
10: Ja, ik ben eigenlijk bij E.T. Osborne begonnen na mijn promotieonderzoek. Dat promotieonderzoek ging wel echt over duurzame energie. Hoe ondernemers omgingen met de risico's die ze daar zagen. En dat was allemaal heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik kan wel wetenschappelijke artikelen schrijven. Maar ik wil die projecten verder helpen. En ja, dat heeft me eigenlijk bij E.T. Osborne gebracht. En ik heb heel veel projecten gedaan eigenlijk in de mobiliteitshoek. En eigenlijk vanuit daar steeds verder verbreed naar de duurzame leefomgeving. Waar ook water, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, eigenlijk de volle breedte van de leefomgeving onder valt.
8: Ja, best wel onderwerpen waarbij mensen misschien in de eerste instantie denken van stoffig. Nou, het is niet stoffig, het is heel dynamisch natuurlijk. Maar what makes you tick? Waar krijg jij een kick van?
10: Ja, ik wil echt maatschappelijk impact maken. En dat vind ik het leuke van Osborne. Het zijn allemaal projecten die dus in die fysieke leefomgeving. Het gaat over die schaarse ruimte. Eigenlijk alle grote opgaves waar Nederland nu voor staat. Of het nu gaat om woningbouw. Of dus hoe zorgen we dat het landelijk gebied duurzamer, maar ook vitaal blijft. Ja, dat zijn echt de opgaven waar wij mee bezig zijn. En om daaraan te kunnen bijdragen, daar word ik heel erg happy van. Ja.
8: En Eddie, als ik dan vraag in het team, want jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Welke rol neemt Ineke in, even los van haar de facts die we net hebben opgenoemd?
9: Ineke heeft denk ik wel een hele verbindende rol sowieso tussen ons drieën, maar ook gewoon binnen het bedrijf. En daarnaast hebben we ook afgesproken van, we hebben natuurlijk twee hoofdtaken eigenlijk in onze bedrijfsvoering. Eén is gewoon de dagelijkse operatie. Hè? Dus de going concern. Het vraagt gewoon altijd aandacht. En dat houdt ons natuurlijk heel intensief bezig. Maar zo nu dan is er ook tijd nodig om even een moment te hebben van reflectie. Om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in ons bedrijf. En bewegen we nou met z'n allen in die operatie wel de goede kant uit.
8: Ja.
9: En dat is ook een van de rollen van Ineke. Daarnaast heeft zij ook, vind ik gewoon persoonlijk, gewoon heel goed gevoel voor wat er speelt bij alle mensen binnen het bedrijf. Dus daar kan ze zich goed in verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om in je directie...
8: Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Want eigenlijk is het met de vraagstukken waar je je mee bezighoudt naar buiten toe, is het soms een beetje een drosten effect. Wat je natuurlijk naar je eigen bedrijf ook moet bekijken. Waar je zit, hoe je het inricht, duurzaam, et cetera.
10: Zeker, klopt. Ja, nee, en wat ook heel erg leuk is, is dat we sinds kort een B-corp bedrijf zijn. Dus we zetten ons niet alleen in voor de duurzame leefomgeving in de projecten die we buiten de deur doen. Maar ook intern kijken we naar hoe kunnen we onze bedrijfsvoering duurzamer maken. En dan echt die duurzaamheid in de volle breedte. Dus niet alleen milieu, maar dus ook op sociaal gebied en qua governance structuur.
8: Ja, dat de werknemers ook gelukkig zijn. Nou ja, goed, ja. Dat is ook wel. Vroeger zag je het bij banken natuurlijk ook wel, dat mensen het heel... Dat waren eigenlijk de bedrijven waar mensen heel lang bij bleven. Omdat er gewoon goed voor de werknemers gezorgd worden. Ja, je kan er bijna niet meer omheen dat vandaag de dag voor elk bedrijf natuurlijk belangrijk is. Even naar Eddie, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Dat is een hele mond vol.
9: Ja.
8: waar hou jij je dagelijks, hiermee bezig natuurlijk. Maar in jouw woorden?
9: Ja, ik ben... eigenlijk vanuit mijn studie in de wereld van de infrastructuurprojecten gerold. Hè. Toen ik begon met werken ging dat dan om de HSL en de Betuwe-route. En later ging het over de Noord-Zuidlijn. Ja, die projecten is altijd heel veel commotie over. Hè. Ook maatschappelijk. Ze worden daarnaast vrijwel altijd duurder dan ooit bedacht. En ze lopen meestal uit. Hè. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van slecht nieuws. Vaak ook veel stakeholders die er iets van vinden. Misschien wel ontevreden zijn. En ja, eigenlijk heb ik de rode draad in mijn werk is van wat gebeurt er nou eigenlijk in die projecten? Hoe komt het eigenlijk dat ze altijd duurder worden en uitlopen? En wat kunnen we daaraan doen? En vooral dat laatste. Hè? Dus hoe kunnen we toch zorgen dat die projecten beter of zo goed mogelijk verlopen? Dat vind ik heel interessant. Ook vooral om vanuit de observatie te komen tot concrete verbeteringen. Ja, en wat ik er ook heel leuk aan vind. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gewerkt aan de Noord-Zuidlijn. En na de verzakkingen van de Vijzelgracht. Hè, dat weet je misschien nog wel. Van, er was heel veel commotie over in Amsterdam en in het nieuws. En wethouderweg, et cetera, et cetera. Maar die Noord-Zuidlijn ligt er nu. Het is de meest gebruikte lijn van Amsterdam. Het is een geweldige voorziening. Ja, en als ik met de Noord-Zuidlijn ga, dan denk ik...
8: Dan voel jij die trots.
9: Ik heb hier aan gewerkt.
8: Ja, gaaf. Ja, dat is
9: en dat is bij andere projecten ook zo. Hè? De Westerschelde-tunnel, als ik daar nu kom in Zeeland op het Tolplein. Ja, ik heb daar aan gewerkt. Ik weet nog precies alle discussies. En ik vind dat een van de hele leuke dingen van het werk aan die projecten.
8: Alleen de Betuwe-route, dat blijft nog wel een beetje een hoofdpijn... projectje, geloof ik.
9: Ja, daar is toch wel wat meer over. Ja, daar heb je wel een goed punt.
8: Die is nog niet kostbaat in balans.
9: Ja, nee. De precieze gegevens heb ik nog wel eens proberen op te vragen.
8: Maar dat is een spekkie voor jouw bekkie dus. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we daar verbetering in... maken.
9: Ja. En ook dat is dus ook een project waar we heel veel van geleerd hebben. Ook van hoe het niet moet. En helaas gebeurt dat ook natuurlijk. Dat soort dingen gaat niet gewoon in een lineaire lijn van A naar B.
8: Nou heb jij ook nog, je bent gepromoveerd op een proefschrift. Playing with Complexity, Management and Organization of Large Infrastructure Projects. Nou,
9: ja, weer een hele mond
8: vol. Ja. Maar daar heb je echt ook een soort tool op ontwikkeld.
9: Nou, wat we eigenlijk bekeken hebben is van hoe komt het nou eigenlijk van dat die projecten zich zo gedragen in de tijd? En wat levert nou die problematiek op? En de kern daarvan zit eigenlijk in de complexiteit. En wij denken als mensen graag dat dingen gewoon voorspelbaar zijn en ook goed te voorzien zijn. Maar in die projecten zie je eigenlijk van, gebeuren er allerlei dingen tijdens het project die je gewoon compleet niet verwacht had. Wat gewoon verstorend is, die kun je ook nooit voorzien. Je ziet ook dat de dingen veranderen. Dus de maatschappelijke eisen die we nu stellen aan projecten zijn anders dan 10 jaar geleden. Hè. Dus
8: steeds veranderende wetgeving.
9: Ja, dat soort dingen. Dus als je een auto koopt wil je natuurlijk niet dat die voldoet aan de eisen van 10 jaar geleden. Maar aan die van nu. En die projecten duren wel zo lang. Dus die moeten ook meebewegen.
8: Het is wel mooi. Want uiteindelijk
9: dat zit er eigenlijk in.
8: Precies, want het is ook wel de backbone eigenlijk van E.T. Osborne. Als je helemaal teruggaat. Dat het ontstaan is na de oorlog. De wederopbouw van Nederland. Waarin er nog niet zoveel kennis was over budgettering. Dus dat zijpelt eigenlijk gewoon nog door in de core van jullie business.
9: Ja, zeker. Ja. Dus daar komt het bedrijf ook vandaan. Hè. Dus het is oorspronkelijk opgericht als een bouwkostenmanagement of adviesbureau. Zo zijn we gestart en gaandeweg is dat steeds breder geworden. Maar nog altijd wel vanuit een uitvoeringsperspectief. Hè. Dus,
8: wel concreet handelen daarnaar.
9: Ja, concreet handelen en resultaat bereiken. Dat is wel iets wat E.T. Osborne typeert als bedrijf.
8: Ja. En Rutger, jij bent directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Ook al inmiddels 25 jaar. Jij bent de langstzittende van jullie drie tenminste.
11: Nou, we zijn allebei
9: begonnen.
8: Oh, jullie zijn tegelijk begonnen.
11: We zijn tegelijk begonnen 25 jaar geleden. Toen nog als afstudeerde.
8: Ja.
11: Bij toen de E.T. Osborne. En sindsdien volledig ook aan het werk gebleven. En hele mooie dingen mogen doen de afgelopen jaren.
8: Ja. En jij kwam dus meer vanuit die huisvesting, vastgoed. Maar wel gericht op zorg.
11: Ik heb bouwkunde gedaan. En in die tijd dacht ik, waar ligt mijn toekomst? Waar wil ik mijn tijd en energie aan besteden? En het was vooral de combinatie aan de ene kant hele mooie, gave, grote gebouwen ontwikkelen. Maar vooral met een maatschappelijk karakter. Een gebouw is het dus één. Maar vooral, hoe maak je dat betekenisvol? Hoe maak je dat maatschappelijk relevant? En toen eigenlijk vanaf dag één enthousiast geraakt over de zorg. Dat later ook weer verbreed. Zorg, huisvesting, ook andere maatschappelijk vastgoed. Maar die maatschappelijke relevantie zit voortdurend door mijn carrière en in alle opdrachten die ik afgelopen jaren mogen doen. En die we ook als bureau heel veel doen.
8: Ja, dus ook als je kijkt naar de werkgebieden waar jullie je begeven en de vraagstukken die er liggen, is alles binnen jullie vertegenwoordigd. Want als we kijken, wat zijn nou de speerpunten qua, die maatschappelijke uitdagingen? Jij noemde er wel al een paar, Ineke. Waar moeten we naar kijken?
11: Nou, als ik naar mijn werk, dat is wel de zorgtransformatie. De zorgvraag neemt erom toe. En dan komt ook de vraag, hè, met minder geld en met minder mensen, hoe doe je dat dan? Dus dat is een belangrijke opgave waar we dan vanuit organisatieadvies en vastgoedadvies dan een mooie rol in kunnen spelen om daarmee eigenlijk de toekomst wat haalbaarder te maken.
8: Ja, want minder mensen, meer zorg, wat heeft dat met huisvesting te maken?
11: Nou, uiteindelijk de grote vraag, hoe maak je zo'n ziekenhuis of een zorginstelling, hoe maak je het efficiënt? Dat het ook haalbaar en betaalbaar is. Dat is een belangrijke, maar ook naar personeel. Juist in die tijd dat het personeel schaars is, wil je ook niet alleen voor je patiënt en cliënt daar zijn met een mooi gebouw, maar juist ook voor de medewerker. Dus de medewerker ook echt een thuis geven. Dat die medewerker, dat het de zorginstelling of de onderwijsinstelling, daar doen we ook veel in, ook aantrekkelijk is voor het personeel, voor het schaarse personeel. Dat ze ook juist bij die instellingen blijven werken.
8: Ja. En welke uitdaging hou jij nu het meest mee bezig, Ineke?
10: Nou, je merkt bij duurzame leefomgeving dat het eigenlijk die puzzel is om die schaarse ruimte. Ook daar weer het voorbeeld van landelijk gebied. Je zit met landbouw die een plekje wil. Woningbouw speelt een rol. Dan zijn er ook nog opgaven zoals natuurherstel, de waterkwaliteit. En dat gaat vaak allemaal samen om diezelfde vierkante meter. Plus ook daar de schaarse financiële middelen. Dus hoe krijg je dan dat die verschillende domeinen, dat je dat toch ingepast krijgt. En daar goede afwegingen in te maken. Daar houden wij ons veel mee bezig.
8: Ja, en dan hebben we nog mobiliteit.
10: Ja, klopt.
8: Wat is daar de uitdaging op dit moment? Dan weten we gelijk alle problemen.
10: Nou, dat fileprobleem, dat gaan we niet meer oplossen. Maar op de
8: weg. Hoewel het volgens mij wel iets minder is sinds corona en het gedeeltelijk thuiswerken.
10: Nou, het leuke van corona was dat het op mobiliteitsgebied, ik wens niemand nogmaals een coronacrisis toe, maar op mobiliteitsgebied was dat wel echt het voorbeeld dat het kan. We kunnen allemaal echt veel meer vanuit huis werken, de spitsmeiden, et cetera. Maar ook daar, als het gaat om de woningbouwopgave, dat is vooral binnenstedelijk. Dus die steden worden steeds drukker. Ja, dan past het ook niet meer om iedereen twee parkeerplekken voor de deur te geven. En dan komt ook daar die afweging van die schaarse ruimte. Wil je dan plek voor die parkeerplek? Wil je plek voor groen? Ook om te zorgen dat het in die steden niet bloedheet wordt in de zomer. En dat als er een stortbui komt, dat water in de straten staat. Wil je daar nog een extra woning realiseren? Ja, type afwegingen.
8: Ja, want in de huisvesting zijn we best wel driedimensionaal gegaan. De hoogte in. Als je kijkt naar mobiliteit, maar ook de warmtepomp en al die dingen, is er ruimte in onze aarde om ook de 3D naar beneden toe te verplaatsen, dus onder de grond?
10: Nou, dat gebeurt al wel. Hè. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk
8: is daar een goed voorbeeld
10: van mobiliteit
8: van, ja,
10: onder de grond. En verder merk je dat er binnen mobiliteit, de hele mobiliteitstransitie, steeds vaker gekeken wordt naar en nabijheid van voorzieningen. Dat je niet meer overal voor met de bus, de trein of de auto hoeft te reizen. Maar dat je echt de winkel, de ziekenhuizen, de onderwijsinstellingen, je werk veel meer in de buurt hebt. Ja, dan heb je eigenlijk de meeste winst te pakken. Voorkomen is beter dan probleem bestrijden. En vervolgens om te kijken hoe kunnen we het OV goed inrichten. Hoe kunnen we veel meer inzetten op fietsen en wandelen in de stad. En pas als laatste dan die eigen auto. Die natuurlijk ook nodig blijft. Maar wel goed kijken waar is die echt nodig en voor welke mensen.
8: Ja.
10: En dat ook voor iedereen weer betaalbaar en toegankelijk houden.
8: En als we kijken gewoon dan eventjes naar E.T. Osborne in zijn algemeenheid. De ontwikkeling daarin is in 68 begonnen, zoals ik al net uitlegde. In de jaren 90 kwamen ineens de duurzaamheidsvraagtekens en opgaves. Maar ook de digitalisering zo halverwege die periode was weer een transitie. Eddie, kan jij ons eens meenemen wat daarna gebeurde? 2003 was een belangrijk jaar.
9: Ja, ons bedrijf is natuurlijk relatief klein begonnen in uitvoering en bouwkostenmanagement. En heeft zich eigenlijk in de loop der tijd gewoon enorm ontwikkeld. En wij bewegen eigenlijk heel erg mee met de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus op een gegeven moment is dat werk eigenlijk verbreed naar de infrastructuur. Ik had net al een beetje over de projecten in de infrastructuur en eigenlijk ook in de zorg. Hè. Dus ook in de universiteiten, de aanleg van universiteitsgebouwen en de ziekenhuisbouw. Dus daar zie je eigenlijk grote verschillen. En we zijn ook wel wat verschoven van ja, het management van die projecten naar meer ook adviseren. Dus als je projecten doet, dan krijg je daar op een gegeven moment ook kennis en ervaring mee. En dan kun je ook andere opdrachtgevers helpen en adviseren op basis van die kennis en ervaring. En op het moment dat je ook meerdere projecten dus ziet, kun je ook zelf weer ook beter die projecten managen. Dus wij zien dat ook echt als een vliegwiel om te managen en te adviseren. Ja, dat is de afgelopen jaren eigenlijk gewoon heel erg veranderd. Ja, en je ziet dat de maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dus bijvoorbeeld duurzame leefomgeving, het vakgebied van Ineke, ja, daar zitten gewoon hele grote uitdagingen richting de toekomst. Dus wij hebben op een gegeven moment ook wel gezegd van ja, wij denken dat wij met onze competenties daar heel goed actief in kunnen zijn. En daar hebben we ook een apart focusgebied van gemaakt. Omdat dat gewoon is wat onze maatschappij nu van ons vraagt. En dat daar organiseren we ons dus ook op.
8: Dus 2025 is ook eigenlijk weer een nieuw eikpunt voor echt een langdurig plan voor de toekomst.
9: Ja, zeker.
8: Nou, daar gaan we het later natuurlijk ook nog over hebben. Jullie hebben ook een onderzoek bij jullie zelf gedaan over loonkloof.
10: Klopt. Ja,
8: gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
12: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio. 1, 2, make you wanna...

0: toch lekker zo vlak voor het weekend. Bruno Mars, Fly As Me.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
0: Ja, Let's Talk Business. Luister je nog steeds naar met E.T. Osborne in de studio. Klinkt ook wel als een artiest, vind ik.
2: Nou, wie weet. Eddie heeft wel eens opgetreden op ons bedrijfsfeestje. Dus,
0: oh, echt waar? Ja. Als gitarist, zanger, vertel.
3: Zanger, volkszanger.
0: Volkszanger, ja. Zelfs. Oh, mooi. Ja, want die naam, hè, zo is het niet begonnen.
3: De bedrijf heet van oudsher Beerschot Osborne, is opgericht door Jack Osborne. Dus het is een Engelsman die in Nederland...
0: Zag hoe mis het ging.
3: Ja, dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Maar dus die heeft het bedrijf opgericht. En we zijn jaren onderdeel geweest van Beerschot, het adviesbureau Beerschot. En we zijn rond 2003 zijn we toen verzelfstandigd. En ook op onszelf gaan wonen uiteindelijk in Baarn. Ja. En we gaan binnenkort verhuizen naar Hilversum. Hè? Dus we worden buren.
0: Aha, en wat was daar? Want ik heb begrepen dat in Baarn het meest duurzame gebouw hebben. Kijk even naar Rutger.
4: Lang geleden naar Baarn gingen, waren we het eerste verduurzaamde monument van Nederland. Dus dat was toen ook echt gewoon voor ons een mooie uiting om te
0: zien. Want waar zat hem dat in?
4: Dat zat hem vooral in de isolatie, maar ook in de energievoorziening. Dat hebben we allemaal verduurzaamd. Daar zat ik met de eigenaar van het pand. Maar we merkten de afgelopen jaren vanuit mobiliteit, bereikbaarheid voor de collega's. We hebben de CO2-reductie hoog in het vaandel staan. En het was het moment om te kijken, blijven we daar zitten of gaan we naar een plek die met het OV beter bereikbaar is. We zien vooral ook heel veel jongeren, maar ook eigenlijk over de breedte van het bureau, dat mensen heel graag met OV komen. En dat heeft ons toen besluiten om naar Hilversum te gaan. Waarbij we veel beter bereikbaar zijn met 2 stations in de buurt.
0: Ja.
4: En vanaf november ons nieuwe huis hebben.
0: Spannend. Ja. De hamvraag is natuurlijk, wat maakt het betekenisvol, jullie werk? En hoe maak je met zulke complexe projecten ook echt het verschil? En hoe zorg je ervoor dat die impact ook voelbaar is voor de mensen? Wat maakt het betekenisvol voor jou, Ineke?
2: Ja, ik denk wat we eerder zeiden van we willen die maatschappelijke meerwaarde leveren. En bij ons betekent dat ook dat we niet alleen kijken naar wat is de opdracht die we gekregen hebben, maar ons echt verbinden aan de opgave. En sterker nog dat we ons verbinden aan al die mensen die betrokken zijn bij die opgave. Dat we het echt samen willen doen. Want wij geloven dat je samen echt sterker staat. Bekende tegeltje aan de muur. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dus we proberen altijd vanuit die grotere opgaven te kijken. Welke belangen spelen hier? Welke stakeholders hebben daar een rol in? En hoe kunnen we samen tot de beste oplossing komen waar ook draagvlak voor is?
0: Ja. Nou is er altijd eeuwig geklaag over buurtparticipatie.
2: Klopt.
0: Wat nog wel eens achterblijft.
2: Ja.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, dat is het bekende participatieprobleem. Participatiedilemma wordt het ook wel genoemd. Als je heel vroeg die participatie met omwonenden of andere belanghebbenden in de buurt aangaat, ja, dan kan je nog niet precies vertellen wat je nou gaat doen. Alleen dat er iets te gebeuren staat. Maar wacht je te lang, dan zijn die plannen al in beton gegoten. En dan hebben al die omwonenden het idee van ja, ik heb hier niks meer over te zeggen. Dus dat is dat spanningsveld. Hoe wij daarmee omgaan is echt zorgen dat je toch al vroegtijdig wel die gesprekken aangaat. En ook duidelijk aangeeft, wat kunnen we nu al zeggen? Wat kunnen we nog niet toezeggen? Waar kunnen jullie input op leveren? En waar ook niet. En door die eerlijkheid te bieden en echt open dat gesprek aan te gaan, kom je vaak tot betere oplossingen dan als je dat in je eentje achter het bureau technisch ontworpen had, om het zo te zeggen.
0: Ja, en hoe belangrijk is voor bij jullie projecten eigenlijk de inspraak van politiek? Want daar zie je dan vaak het schuren opkomen tussen de bewoners en de politiek en jullie als adviesbureau daartussen.
3: Die projecten waar wij in werken, die worden ook gekenmerkt door vele belangen. En die belangen die lopen niet altijd synchroon. Het is wel zo dat ze vaker meer in overeenstemming zijn dan mensen denken. Hè. Dus je zoekt altijd gedeelde belangen. En waar belangen afwijken, dan moet je eigenlijk goed beargumenteerd keuzes maken voor het een of het ander. En dat ook aan partijen uitleggen. Voor wie dat misschien minder goed uitkomt.
0: Ja, want,
3: dat is ook een belangrijke opgave ook, om dat zorgvuldig te doen.
0: Ja, want wat is verder de aanpak? Multidisciplinair, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat je dus echt kijkt naar die verschillende domeinen die spelen. Ik had net het voorbeeld van landelijk gebied. Nou, dat is er eentje die makkelijk uit te leggen is. Daar heb je dus en die landbouw en die waterkwaliteit en het natuurherstel en iets als woningbouw. Wie allemaal om die ruimtelijke puzzel vragen. Nou, dan heb je dus ook nodig dat alle stakeholders betrokken zijn. Van wat meer de ingenieurs of degene die bezig zijn met innovaties om die landbouw te verduurzamen. Tot en met de partijen die de natuur willen beschermen. En ook verstand hebben van ecologie, et cetera. Nou, samen met al die verschillende perspectieven probeer je dan tot een programma te komen. Waarin je de doelstellingen zo goed mogelijk in samenhang verder kan brengen.
0: Ja, en hoe maak je het dan vervolgens meetbaar of voelbaar?
4: Nou, als ik kijk naar meer naar de vastgoedkant, dan zit ook inderdaad al die belangen bij elkaar brengen, maar ook het multidisciplinaire zit erin van wat gebeurt er buiten, wat zijn de landelijke trends en hoe vertaal je dat dan naar een gebouwoplossing? En hoe je dat meetbaar maakt, zal ik ook gewoon heel concreet maken. Ik denk dat het echt in ons bureau zit om het meetbaar te maken. We zijn aan de ene kant van enthousiast van vergezichten, ambities als we met nieuwe opdrachten aan de slag gaan, maar ook hoe toon je dat dan aan? Dus we doen ook heel veel met data. In de zin van, als het echt een project is, dashboarding van een project om te kijken wat gaat er nou goed en wat gaat er niet goed en waar blijkt dat dan uit. Maar ook aan de voorkant, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw project, ook heel duidelijk wat is er nodig, welke financiële middelen zijn er, om het heel concreet en realistisch te maken. In combinatie met juist ook die ambitie en ook de belangen van al die partijen bij elkaar te brengen. En ook wat Eddie net zei, die belangen lijken van vooraf vaak tegenstrijdig, maar uiteindelijk zijn het heel veel maatschappelijke opgaven waarbij we ook een heel duidelijk gezamenlijk belang hebben. Ja, en dat vinden wij dan weer de kunst, ook de uitdaging met elkaar, om die te vinden. En juist die partijen vanuit een hele objectieve rol die wij dan kunnen spelen, om die bij elkaar te brengen. En mensen ook echt het inzicht te geven van oké, maar wat is de overlap, wat is mijn gemeenschappelijk belang? Om van daaruit het vertrekpunt te kunnen nemen voor de verdere ontwikkeling daarvan.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor begrip. AI is, ik hoor jouw dashboard management en dergelijke zeggen, krijgt een steeds grotere rol. Hoe groot is die rol bij jullie op dit moment?
4: Die wordt steeds groter. Het is ook mooi met een bureau met heel veel jonge mensen, dat er ook enorm veel energie in zit. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. We zijn vrij recent gestart om het echt heel concreet te maken in hoe doen we het in onze eigen bedrijfsvoering, met onze eigen rapportages, maar ook in de ondersteuning van de adviseurs. Verslaglegging, hoe maken we eenvoudig, maar vooral ook veilig goede documenten. Tot en met de tools die we al hebben, die zitten vaak nu nog niet gekoppeld aan AI, maar dit die ook echt de komende tijd omgezet met AI-oplossingen erin. Maar wel op een verantwoorde manier. En dat is ook echt wel even de uitdaging voor ons als bureau. We gaan ook met hele vaak vertrouwelijke data om van overheden, van provincies, van een Rijkswaterstaat, van ziekenhuizen. Hoe doen we dat nou op een veilige manier? Omdat we ook echt weer in geloven van ons werk wordt niet overgenomen door AI, maar door mensen die heel goed met AI kunnen werken. En daar willen wij er graag ook een van zijn.
0: Ja, want vooralsnog wordt AI een beetje nog vanuit wat er op dit moment is, het nu en het verleden, als bron gebruikt. Zie jij, Eddie, het ook al verschuiven naar voorspelling? Waardoor plannen misschien efficiënter kunnen, kosten beter ingeschat kunnen worden?
3: Ja, beperkt. Maar er zit natuurlijk ook in kostenvoorspellingen zit ook een hele grote intermenselijke dynamiek. Hè? Dus als ik jou vertel wat een project kost en jij vindt dat niet zo prettig, te hoog, zeg maar. Dan zeg je, dat denk ik niet. Hè? Dus daar zit ook een hele grote component in van het werk. Maar ik denk zeker dat je op basis van data, hè, dat noemen ze dan reference class forecasting. Dus eigenlijk prognosticeren op basis van eerdere resultaten van andere vergelijkbare projecten. Kun je eigenlijk daar die voorspelbaarheid of inzichtelijkheid zeker in vergroten. En daar zit echt wel veel ruimte voor verbetering. En meer inzicht ook. Hè? En daar gaat het ook om.
0: Ja. We gaan het straks over jullie eigen onderzoek hebben. En hoe ga je dan om met die veranderingen in de samenleving? En hoe zorg je dat je als bedrijf ook wendbaar bent?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio. Yeah.

0: Thank you for being a friend. Andrew Gold hoorde hier op New Business Radio.
1: Let's talk business op New Business Radio.
0: Ja, jullie hebben AT Osborne zelf een onderzoek onlangs uitgevoerd naar, eigenlijk vooruitlopend op de EU-aanpak over de loonkloof. Gelijke salarissen voor, mannen en vrouwen met name.
2: Ja.
0: En dat bevestigt dat bij jullie het geval is.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee.
0: Het is vers van de pers, letterlijk. Persbericht moet er nog uit.
2: Klopt, ja. Dus je hebt de primeur.
0: We hebben de primeur. daarin hebben jullie echt een voorsprong genomen om gewoon dat onderzoek te doen.
2: Ja, wij wilden niet wachten op de wetgeving. Wij vinden diversiteit en inclusie belangrijk. Dus vandaar dat we dit onderzoek nu al hebben laten uitvoeren. Naar is er dus sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Nou, we zijn heel blij om dus ook daadwerkelijk nu te kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Dat wij gelijk werk ook gelijk belonen.
0: Hoe groot is die kloof? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe groot is dat demografisch gezien? Is dat in het hele land, bij alle bedrijven, bij alle instanties? Hoe werkt dat?
2: Ik moet zeggen dat ik de precieze cijfers niet paraat heb. Ik kijk ook even naar Eddy. Maar je merkt toch vaak dat er helaas nog wel verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Hoe graag we ook willen dat dat anders is. En vandaar denk ik dat die wetgeving ook niet voor niks is. Maar dat dat toch een stok achter de deur is voor bedrijven. Om daar ten eerste inzage in te geven. En dan vervolgens met die inzichten ook te kijken. Wat kunnen we er nou aan doen?
3: Ja. Ja, ik denk dat landelijk gewoon toch zeker 10% verschil in gelijk werk en beloning zit tussen mannen en vrouwen. Dus dat is ondanks significant en behoorlijk.
0: Ja, ondanks de lobby al van een heel wat jaren.
3: Exact.
0: Ja. En jullie zijn daar nu koploper in. Door dit persbericht hopen jullie natuurlijk dat andere bedrijven hierin volgen. Wat is daarvoor nodig voor bedrijven om dit gelijk te trekken? Het lijkt namelijk zo logisch dat je gewoon, moeten er dan mensen uit? Even gewoon heel simpel en concreet.
3: Ja, wat natuurlijk heel erg helpt is, wij hebben gewoon een salarishuis, een functiegebouw met verschillende schalen, waarin mensen worden bevorderd op basis van hun prestaties. En in die schalen waarin ze zitten, daar zitten vaste salaristredes in. En daar wordt iedereen op ingeschaald. Dus dat geldt voor iedereen. Dus het helpt sowieso al als er geen uitzonderingen zijn. Hè? Dus iedereen zit gewoon in dat gebouw. En je wordt beoordeeld elk jaar. En dan kijken we hoeveel salarisvooruitgang daar dan in zit. Dat doen we buitengewoon zorgvuldig, hè? Met ons management. Maar door te zorgen dat iedereen in dat gebouw zit en ook op zijn competenties wordt ingeschaald. Ja, ik denk dat dat al echt de basis is. En dat je geen uitzonderingen tolereert van ik wil dit en ik wil dat. Ja, dan ga je een beetje op glad ijs. Dan wordt het moeilijker. Ja.
2: En ook zorgen dat we de nieuwe mensen die we aannemen, dat we daar dus ook meer diversiteit hebben. Als ik terugdenk aan toen ik begon, ik denk dat dat in 2008 is, waren er toch echt nog wel voornamelijk mannen. Ja, en ook nog heel veel mannen die in Delft hadden gestudeerd. En over de jaren heen merk je dat dat steeds gelijker wordt. Ik denk dat we nu 60% mannen, 40% vrouwen. Als je kijkt naar de instroom van nieuwe medewerkers, dan denk ik dat daar juist steeds meer vrouwen komen. Dus wie weet gaat dat percentage je nog wel eens omslaan. Dus we proberen ze wel in ons aannamebeleid echt goed te kijken. Geven we iedereen een gelijke kans. We schalen ze dus in volgens dat salarishuis wat Eddy uitlegde. En we zorgen ook dat we goed kijken naar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wat heeft iemand nodig om door te kunnen stromen? En daarbij letten we bijvoorbeeld ook op zaken van wat speelt er bij jonge ouders. En dan merk je toch dat er ook wel de jonge moeders soms afhaken omdat ze het lastig te combineren vinden. Het werk en de zorg voor een jong gezin. Dus daar proberen we ook echt aandacht aan te besteden van hoe kunnen we zorgen dat we die vrouwen ook kunnen behouden voor ons bedrijf.
0: Ja, dus die zouden dan in theorie ook meer kunnen gaan verdienen voor minder uren.
2: Ja, we kijken altijd wat is er nodig. Dus heb je inderdaad het nodig dat je minder uren werkt? Kunnen we op een andere manier zorgen dat je wel echt door kan groeien? Het mooie vind ik, als je kijkt naar ons management, dan zijn er de laatste jaren steeds meer vrouwen in het management gekomen. Ook vrouwen met jonge gezinnen. Dus het kan. En ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat we op die manier laten zien van het is echt mogelijk. En ga vooral dat gesprek aan. Van wat wil jij en hoe kunnen we samen ervoor zorgen? Kijk, we kunnen niet alles thuis oplossen. Maar dat we zoveel mogelijk faciliteren om die goede werk-privé balans te hebben.
0: Ja, als organisatie ben je dus gewoon ook continu daarin in beweging. Dus je hebt al ik wil niet zeggen hoofdpijn dossiers, maar wel de uitdagingen waar jullie het qua werkveld je in begeven. En dan dus ook zelf een dynamisch bedrijf van ontwikkeling. Welke lessen nemen jullie mee uit de praktijk? Die je dus ook misschien weer doorvoert binnen projecten naar buiten toe?
3: Nou, wat denk ik wel een van de lessen van mijzelf is van. We hebben het hier ook over diversiteit en inclusie. Hè, een van de meest baanbrekende inzichten voor mijzelf, misschien ook zegt ook iets over mij, is gewoon de ongelofelijke bias die wij hebben in onze selectie en geschiktheid. Hè, mm-hmm. En dat is ook heel erg gevormd door hoe je bent opgevoed. En dus dat is ook mensen moeilijk te verwijten. Hè, maar dat werkt wel heel erg door. En dus ook in de geschiktheid. Wat ik daar wel van geleerd heb, en dat is ook binnen E.T. Osborne heel erg belangrijk, dat je mensen wel echt naar hun kwaliteiten beoordeelt. En niet op basis van een vast tramien wat jij denkt dat iets zou moeten zijn. En ja, dat is best wel moeilijk. Maar dat zie je ook in onze projecten ook gewoon heel erg terug. Hè? Dus ook gewoon bijvoorbeeld deep democracy. Hè? Dus elke mening telt. Ja, ik denk dat dat binnen onze opdrachten ook heel erg geldt. Hè? Dus juist die mensen die je minderheid vertegenwoordigen, maar wel iets opvallends zeggen. Dat zijn ook dingen waar je op moet letten. En mm-hmm. Dat zijn wel dingen die ik meeneem in mijn opdrachten.
0: Ook. Ja, ik geloof dat ook sollicitatietrajecten die gedigitaliseerd zijn, daar natuurlijk al veel beter op ingericht zijn. Zeker. De achtergrond, opleiding, gender al niet meer uitmaakt. Maar tegelijkertijd kun je dat pas toetsen op het moment dat iemand aan het werk is. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar om dat voordat iemand start te selecteren?
2: Ja, ik denk vooral dus breder zoeken. He, wat ik zei, veel van onze collega's die kwamen van oudsher uit TU Delft. En dan merk je dat het mond-op-mond reclame is. En je dus steeds weer nieuwe studenten van diezelfde studie krijgt. Daar al open blik. Dus we zijn veel meer samenwerkingen aangegaan met een breder scala aan universiteiten. In de gesprekken en de kandidaten die je selecteert. Dus niet alleen maar denkt van, oh, die heeft in Delft die studie gedaan, dus die kan het. Ja. Maar juist ook die unusual suspects uitnodigt en echt dat gesprek met ze aangaat. Tot en met hele kleine dingen als dat we zorgen dat als er bijvoorbeeld een vrouw solliciteert, dat er altijd ook een vrouwelijke gesprekspartner aan tafel zit. Ja, dat is nu niet meer nodig, want het gaat vanzelf. Maar toen we daar zo'n jaar of 10 geleden mee begonnen, was dat echt nog wel even een aandachtspuntje.
0: Maar zo'n onderzoek wat jullie dan nu gedaan hebben, dat levert natuurlijk ook gewoon weer data op en kennis. En dat zijn dat dingen die jullie dan ook nu meenemen naar het advies van de projecten waar jullie je mee bezighouden? Voelen jullie ook die maatschappelijke relevantie om dat mee te nemen? Zo'n loonkloof als het gaat om een betere route, ik zeg maar wat. Hè? Want dat is natuurlijk heel infrastructuur probleemoplossend in het veld gericht. Maar het is leuk dat jullie nu dit weten van je bedrijf. Ja. Maar is dit kennis die je ook meeneemt naar klanten?
4: Nou, wat we in ieder geval mee doen en kunnen doen. Wij zijn ook heel veel met projectteams bezig, met projectteams in te richten, om daarin te kijken. Want ook daar komen die vragen natuurlijk. Hè? Wie is de beste persoon voor welke plek? Ja. Dat we daar ook vanuit die bias die we natuurlijk allemaal van nature hebben, dat we die daar ook door deze bewustwording dat ook wat naast zich neer kunnen zetten. En daardoor kunnen kijken van wie is nou de geschikte persoon in het team. Hoe past dat, maar ook de verdeling man-vrouw. Dat we daar ook in het werk al goed aan kunnen kijken.
3: Ja. Je hebt toch ook dit stigma, dus zeker ook in projectmanagement. Hè, die grote projecten van je wil een grote, sterke projectmanager. Man, hè? Dat is gewoon het stereotype beeld. Hè? Dat is gewoon, en dat speelt nog steeds heel erg ook. Hè? Dus ook in werving en selectie zie je dat bepaalde competenties nog steeds, vind ik, worden overgewaardeerd. Terwijl meer verbindende competenties en mensen die iets minder zichzelf op de voorgrond schuiven, die wat rustiger en wat beschouwender zijn, mensgerichter zijn, die hebben ook vaak hele goede manieren om die projecten te leiden. Daar zit ook heel veel ontwikkeling in. Dat zie ik ook wel. Hè? Dus dat verschuift gewoon. Dat is natuurlijk ook een kwestie van een lange adem. Maar ja, dat nemen we zeker wel mee.
0: Ja. Als je kijkt naar de... Jij wilde nog...
4: Ja, nog een aanvulling op het punt van wat nemen we mee vanuit het werk en vanuit de opdrachten en in het werk. Denk ik heel belangrijk, lange termijn, korte termijn. We zijn ook heel vaak met buiten de deur met lange termijn projecten bezig. Ja. Ook daar voortdurend de focus uit op de lange termijn. Dus, met participatiediscussies. Wat is goed voor nu, maar wat is vooral goed voor later? Dat is ook een lijn die we ook in het bedrijf ook. En dat is ook heel mooi met het eigenaarschap. We zijn een bedrijf van ons allemaal. We zijn allemaal certificaathouder voor degene die erin stapt. Mm-hmm. Dat we daar ook juist kijken, niet alleen naar de korte termijn, wat is nu voor dit jaar goed, maar ook nou, vanuit onze rol ook. Wat is voor de lange termijn goed voor E.T. Osborne?
0: Ja.
4: Om dat toekomstbestendig te houden.
0: Nou, zijn jullie allemaal projectleiders in hart en nieren. We hebben best wel ook een transitie gehad in leiderschap, in management. Voeren veel meer vanuit de vraag in plaats vanuit het uitdelen van de taken. Wat zien jullie als een nieuwe trend eigenlijk voor de toekomst als je kijkt naar projectmanagement?
4: Als je kijkt naar projectmanagement, aan de ene kant, je hebt de leiding. Dus dat wordt ook verwacht dat je de leiding neemt. Maar we heel erg in combinatie.

0: handel in bestaan. Dus daar zie je voortdurend ook die parallellen wel. En dat past ook heel erg bij de maatschappij van nu. Ook zeker de nieuwe generaties. Betekenisvol werk willen doen. Dus niet alleen om het geld te verdienen, maar ook echt iets achter kunnen laten, ergens aan bijdragen. En dat
1: is
0: dat
1: ook
0: vraagt
1: echt een generatie. Hè?
2: Zeker.
1: De nieuwe generatie wil niet, vraagt dat bij wijze van spreken, of kijkt daar als eerste naar als ze gaan solliciteren.
2: Ja. Ja, we merken echt dat alle nieuwe medewerkers een hele sterke intrinsieke motivatie hebben op die duurzaamheid, op die maatschappelijke relevantie. En aansluitend op wat Eddy en Rutger al zeiden bij E.T. Osborne. Die menselijke maat is heel belangrijk. Die participatie wordt steeds belangrijker. En bijvoorbeeld ook daar dat we niet meer alleen de mensen bereiken die eigenlijk de usual suspects zijn. Dat zijn toch vaak de mensen die bijvoorbeeld al gepensioneerd zijn, hoog opgeleid zijn, die de tijd hebben om naar de standaard informatiebijeenkomsten te komen. Nou, daar kijken we ook echt wie zijn de mensen die we missen en hoe kunnen we die bereiken. En dat doen we bijvoorbeeld door in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben we meereisparticipatie gedaan. Want daar ging het over de visie op de toekomst van mobiliteit. Dan gaan we dus echt in de bus zitten, spreken we mensen aan, mogen we jou wat vragen met dit doel om ook de mensen die niet naar de informatieavonden gaan te betrekken. Dat doen we door ook digitaal inspraakmogelijkheden te organiseren. Dus de mensen die geen tijd hebben, maar wel even snel vanaf hun laptop of telefoon input willen leveren, om die op die manier ook te betrekken. Dat doen we door op het schoolplein te gaan staan, de straat op te gaan. Dat hebben we inmiddels ook in Limburg gedaan. Dus ook daar die menselijke maat en echt dus goed bedenken, hebben we iedereen nu een kans gegeven om zich uit te spreken. En niet alleen degene die je vaak als eerste hoort. Nee.
1: Heeft een van jullie nog politieke ambities? Als ik het zo hoor.
0: Dit is gewoon de focus op het bedrijf.
2: Ja, precies. Ja, en vooral zorgen dat die politiek goede beslissingen kan nemen. Uiteindelijk zijn het politieke beslissingen. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zorgen dat de informatie die ze krijgen om tot hun beslissingen te komen, dat die
1: goed verwoord worden. Ook
2: goed verwoord en goed gedragen is.
1: Precies. Helder. We gaan nog straks een blik op de toekomst. Want 2025 is weer een nieuw eikpunt. Blik op de toekomst werpen.
3: Ondernemerschap. Innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Summer keeps passing. Jessenova, hoor je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, dan zijn we in het laatste deel aangekomen van deze Let's Talk Business met E.T. Osborne. In de studio, ja, iedere organisatie komt natuurlijk momenten tegen waarop je keuzes moet maken. Voor welke belangrijke beslissing staan jullie nu? Kijk eerst even naar Eddie.
2: Nou, we hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus als directieteam van... Als bedrijf, wij hebben een goede reputatie, denk ik, in de markt. Maar vooral bij onze bestaande klanten. En ik denk dat wij nog veel meer kunnen bereiken, ook in die maatschappelijke vraagstukken, en onze impact kunnen vergroten. Er speelt politiek natuurlijk en maatschappelijk veel. Maar ik denk dat wij nog niet altijd in positie zijn om daar gewoon ook op het hoogste niveau onze klant te bedienen. Dus wij zijn daar niet altijd zichtbaar. We zijn ook niet zo sterk in de marketing. Dus daar hebben we denk ik ook als directie gewoon iets te doen.
0: Ja.
2: Richting de toekomst. Dus dat is.
0: En als,
2: ja,
0: als, we iets inzoomen op klimaat en digitalisering, verstedelijking, wat zijn dan de uitdagingen of de speerpunten?
2: We hebben allerlei verschillende speerpunten in ons bedrijf. Een voorbeeldje van waar wij heel actief op zijn, is ook de samenwerking met opdrachtnemers. Hè. Wij werken veel voor de publieke opdrachtgevers, maar die besteden die grote projecten aan bij aannemers. Daar zoeken we ook naar nieuwe contractvormen. Hè. Cost plus is eigenlijk eerlijkere beloning voor het werk wat ze doen en het risico beperken bij die opdrachtnemers. Dat is zo'n ontwikkeling waar wij heel actief op zijn.
0: Ja.
2: Eigenlijk om die samenwerking ook te verbeteren.
0: Als je... Het uitgangspunt was een richting of een wereld vol verandering. Even als advies gewoon naar andere bedrijven die luisteren. Of leidinggevers of projectmanagers. Hoe geef je richting aan een wereld vol verandering? 3 tips. Ik begin bij jou, Rutger.
3: Ik denk vooral in de wereld vol verandering luisteren. Wat gebeurt er omheen? En daar tip 1 is luisteren. 2, ook daar echt wel dan keuzes in durven te maken. Want in de wereld vol verandering kun je niet alles doen. En de derde is ook, als je een plan daaruit trekt, ook dat echt gaan volgen. Zonder dat je dan helemaal met die lange termijn plannen, zonder dat je helemaal vast zit. Dus wel een richting kiezen, maar ook wel ogen en oren open houden voor de veranderingen die continu door blijven gaan. Dat je die ook kan adopteren in je opgave, wat het ook is, op welke plek het ook is.
0: En hoe doe je dat dan met testmomenten waarop je bent?
3: Herijkingsmomenten, validatiemomenten, ook echt wel op gezette tijden, dat je niet alleen maar doorrent en doorgaat. Want ik zeg, nou, op dat moment wil ik even de klok, even standstill periodetje om te kijken wat gebeurt er omheen.
0: Ja.
3: Niet om voortdurend je koers helemaal bij te stellen, maar wel adaptief te blijven met wat er om je heen gebeurt en daar ook op in te kunnen spelen.
0: Precies. En wat is jouw tip, Ineke?
4: Ja, ik sluit me daar sterk bij aan. Dus die adaptiviteit, dat je wendbaar blijft. Dus probeer vooral die stip op de horizon te schetsen en daar dus echt al die belangen goed in meegenomen te hebben. Maar de wereld verandert zo snel dat je nu echt niet weet wat er over 1 jaar of 20 precies gaat gebeuren. Dus zorg daar in de aanpak dat je voortdurend momenten hebt waarop je kan kijken, liggen we nog op koers om die doelen te behalen? En bouw daar de ruimte in om ook te zeggen van ja, we hadden dit project bedacht om dat grotere doel te halen. Deze werkt niet. We gaan daarmee stoppen en dat geld besteden aan een project waarvan we eerst nog niet wisten dat bijvoorbeeld met nieuwe innovatie wat de mogelijkheden waren. Maar nu is de tijd rijp. Ja. Dus gun jezelf ook die ruimte om terug te komen op eerdere beslissingen.
0: En jouw persoonlijke ding waar je impact mee wil creëren?
4: Ja, we zijn al met hele mooie vraagstukken bezig in die transities richting de duurzame leefomgeving. En ik wil daar eigenlijk in verder groeien. Dat nog meer opdrachtgevers ons weten te vinden voor echt die strategische vraagstukken. Waar al die verschillende opgaven op die ene vierkante meter samenkomen. En dat we daar echt samen met die opdrachtgevers en de private partijen en alle belanghebbenden als spin in het web stappen verder in kunnen
0: die
4: brengen.
0: Die rol is helemaal goed weggelegd voor jou als verbinder.
4: Precies.
0: Eddie, laatste een korte tip voor jou?
2: Ja, mijn tip zou zijn is blijf ook vooral echt dicht bij jezelf en laat je persoonlijkheid zien. Hè. Dus dat maakt je gewoon makkelijk benaderbaar en laat zien wie je bent. En,
0: dat is de menselijke maat.
2: Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Je kan heel veel lezen over leiderschap en ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus dat heb ik zeker gedaan. Maar ja, dat is toch wel hetgene wat mij gewoon waar ik gewoon goede ervaring mee heb en wat je gewoon heel erg vooruit helpt. Hè. Dus dat maakt mensen duidelijk van ja, wat ze aan jou hebben.
0: Verlies niet in de wereld van AI ook je onderbuikgevoel.
2: Nee. En dan lees ook, heb ook plezier met elkaar. Dat is ook superbelangrijk.
0: Absoluut. Je hoorde het kersverse directieteam van E.T. Osborne, Eddie Westerveld, Ineke Meijer, Rutger Kriek. Hartelijk bedankt alle 3 voor deze Let's Talk Business. En bedankt voor het luisteren.
5: Dit is New Business Radio.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
15: Een dierentuin. Ja, dan denk je waarschijnlijk aan exotische dieren, een dagje uit en natuurlijk aapjes kijken. Maar dierentuinen werken ook mee aan internationaal onderzoek dat letterlijk het verschil kan maken tussen uitsterven of overleven. Samen met Wageningen Universiteit en Research werkt Diergaarde Blijdorp aan onderzoek naar olifanten. Want deze diersoort wordt met uitsterven bedreigd. Welke rol speelt Blijdorp in dit onderzoek? Wat is het eigenlijk voor onderzoek? En hoe gaat het zorgen voor het voortbestaan van die prachtige beesten? Te gast Meerte Bossen, assistant professor van de Wageningen University and Research. En Jeroen Kappelhof is te gast, research officer van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Fijn dat je luistert naar Impact.
14: Impact met Glenn van den Burg op New Business Radio.
15: Jeroen en Meerte, leuk dat jullie er zijn. Oh. Ja, dierentuinen. Superleuk. Ik woon zelf in Wageningen. Dus ik had een abonnement op de dierentuin in Renen. Daar ging ik altijd heen met de kinderen. En dat was altijd fantastisch. Wij gingen altijd precies de andere kant op. Dus dan ging je ook tegen de stroom in. Dan hadden we altijd lekker de ruimte met elkaar. Volgens mij vindt iedereen dierentuinen leuk. Maar er zit ook altijd zo'n gevoel bij van... eigenlijk moeten die beesten liever nog in het wild rondlopen. Staan misschien ook een beetje onder druk, Jeroen. Maar qua moet dat nou per se, moeten we dat nog wel doen?
16: Ja, zeker. En ik denk dat wij dat gevoel wat je net beschrijft, dat voelen wij zelf ook wel. En dat is ook wel voor ons de aanleiding geweest om na te denken. Ja, hoe ziet dan die toekomst er wel uit? En is er überhaupt nog een toekomst voor het houden van dieren in dit soort omgevingen?
15: Ja, dan geef daar maar antwoord op. Dat is een mooie vraag namelijk.
16: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk is ons antwoord ja. We hebben ons ook zeker afgevraagd van ja, moeten die levende dieren blijven? Maar als je ziet hoe slecht het gaat met de biodiversiteit en hoeveel er nodig is om die trend weer de goede kant op te krijgen. Dan hebben wij zoiets. Dan is dit nu niet het moment om de dierentuin zomaar bij het grof vuil neer te zetten. Maar om te kijken hoe kun je die plekken nou omvormen. Dat ze daadwerkelijk goed zijn voor mens, dier en planeet. Want volgens mij is die bijdrage keihard nodig.
15: Ja, want als wij terug in de geschiedenis gaan van dierentuinen. Waarom zijn ze vroeger ooit ontstaan?
16: Ja, dan is dat waren toch meer de, toen noemden ze het volgens mij de menageries. Dus de elite die het mooi vond om dieren van ver tentoon te stellen en daar op een vrije zondag lekker langs te bivakkeren en te bekijken.
15: Ja.
16: Zo is het wel voor een groot gedeelte begonnen.
15: Ja, en je geeft al aan, hè, die biodiversiteit staat onder druk. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid, want dan wordt ook scherp. Waarom is dat nou eigenlijk een probleem dat het zo is? En dus we gaan het straks over die olifanten hebben. Denk je, ja, diersoorten sterven eigenlijk altijd al uit. Waarom is het nou zo'n probleem dat ze uitsterven?
16: Dat klopt in zekere zin. Het is niet ongebruikelijk dat een soort uitsterft. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid soorten die nu uitsterven en de snelheid waarmee dat gaat. Ja, dan het is eigenlijk een soort Jenga-toren. Je kan er één blokje uitpakken. Maar als er te veel blokjes uitvallen. Ja, dan kan die hele toren instorten. En dat betekent wel dat het leven zoals we dat kennen. Hè, dus de lucht die we inademen, het schone water. Daar zit wel die biodiversiteit onder. En wat een beetje lastig is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En het is niet altijd, als we nou wisten van als we dit lijstje van soorten houden, dan blijft het goed. Dan zou het iets makkelijker zijn. Alleen dat lijstje bestaat niet. Dus daarom is toch het credo van zoveel mogelijk beschermen wat er is en wat er nog valt te beschermen. En dan hopen dat we het tij kunnen keren.
15: Ja, Meert, er is gelukkig veel meer aandacht voor biodiversiteit als onderwerp. Ik weet nog wel, jaren geleden toen ik eigenlijk begon met het onderwerp duurzaamheid, stond dit ook ergens op een lijstje en dacht iedereen, ja, weet je, we vinden het al ingewikkeld om uit te leggen waarom we geen CO2 de lucht meer moeten pompen. Dat komt nog wel een keer. En merk jij dat nu ook in jouw onderzoekswerk dat dit begint te leven nu eindelijk?
4: Ja, absoluut. Ja, biodiversiteit is een heel belangrijk onderwerp. Eigenlijk in heel veel onderzoeksrichtingen ook. Je kan het hebben over biodiversiteit en dan de hoeveelheid verschillende soorten die ergens voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld hoeveel individuen van één soort er nog zijn. En dan ook nog een laag verder hoeveel genetische verschillen er eigenlijk binnen een soort nog bestaan. Dus er zijn biodiversiteit als overkoepelend begrip krijgt veel meer aandacht.
15: Ja.
4: Maar ook in de verschillende disciplines.
15: Ja, en het interessante is ook, hè, want dat we zitten hier op een zakenzender. Dus iedereen die hier luistert, die heeft toch ook ergens in zijn hoofd dat hij denkt, ja, ik snap dat we beesten willen redden. Ik snap dat we een prachtige natuur willen. Maar het gaat ook om die waarde eigenlijk voor ons als mensheid, maar ook voor bedrijven. Probeer dat eens een beetje uit te leggen. Waarom het voor bedrijven nou interessant zou moeten zijn om aan die biodiversiteit iets te gaan doen.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk biodiversiteit voor ons dagelijks leven is. Dus hoeveel van het bakje yoghurt wat je 's ochtends eet. Tot de auto die je gebruikt om op je werk te komen. Overal zit een link met de natuur waar die bronnen vandaan komen. En dat als geheel willen we eigenlijk behouden en beschermen. En om nog even terug te komen op dat uitsterven van soorten. We zitten tegenwoordig in een periode waarbij er veel sneller veel meer soorten uitsterven dan wat eigenlijk gebruikelijk is.
15: Mm-hmm.
4: Dus de snelheid waarmee dat gaat is vele malen hoger dan de afgelopen miljoenen jaren.
15: Ja. Ja, Jeroen, en dan zeg jij, jullie zeggen eigenlijk die dierentuin wat ooit bedacht is als een plek waarin je je kan verwonderen van wat voor rare, mooie, prachtige beesten er eigenlijk zijn. Wat het nog steeds zo is natuurlijk. Waar ben je dan naar op weg? Wat is die nieuwe rol als je die moet schetsen?
16: Nou, kijk, allereerst dat stuk verwondering zal ook blijven. Want we zijn er ook van overtuigd dat, kijk, er wordt soms zoals gezegd natuurdocumentaires, hè, wat het tegenwoordig allemaal niet kan. Maar er blijkt ook wel uit onderzoek dat het een dier echt zien, een dier ruiken, dat dat toch veel langer beklijft. Dus ik denk dat dat zien van dieren en die verwondering zal zeker ook onderdeel blijven. Waar wij wel naar gekeken hebben is van hebben wij nou echt te bieden? En wat zijn nou bijvoorbeeld soorten waar we al zo'n lange geschiedenis mee hebben, dat we bepaalde expertise hebben opgebouwd waar we echt iets mee kunnen? En daarom hebben we eigenlijk 10 dier- en plantsoorten gekozen. Of ik moet goed zeggen, 9 dier- en 1 plantsoort. Waarvan wij denken, nou, daar hebben wij nou echt iets te bieden. En voor die 10 dier/plantsoorten zijn we dus allerlei projecten aan het opzetten. Waarbij we niet alleen geld geven. We snappen dat geld ook een onderdeel is om dingen voor elkaar te boksen. Maar uiteindelijk kan iedereen geld geven. Dus dan blijft nog steeds een beetje de vraag, ja, wat bieden wij dan nu echt daadwerkelijk? Dus in al die projecten die we opzetten moet ook echt iets in inhoudelijke bijdrage vanuit ons er zijn. En ook een bijdrage die we eigenlijk alleen kunnen leveren doordat we het dier in ons geval nog steeds in Rotterdam hebben. Waardoor we hopen dat, dat we hard kunnen maken dat, dat het hebben van dieren in Rotterdam nog steeds belangrijk is. Ja. Maar dus wel met focus, want wij realiseren ons natuurlijk ook dat wij niet de hele wereld kunnen redden. Zeker niet in ons eentje. We hebben daar wel focus in aangebracht. Waar gaan wij ons dan op richten?
13: Ja. Ik wil eigenlijk, het zijn er 10, dus die kunnen we best wel even langslopen.
16: Dat kunnen we toch? Zeker. En vandaag gaan we het over de Aziatische olifant hebben. Dat is 1 van de 10. De rode panda. De kroeskoppelikaan.
13: Zeker, ja.
16: Die ken je? Oh, die
13: nee, natuurlijk niet. Nee, klinkt nu al gezellig.
16: Oh, ja. De ruppelschier. Picasso doktersvis. Dwergnelpaard. Antilliaanse leguaan. De Rwanda warmwaterlelie.
13: Daar is de plant.
16: Daar is de plant,
13: ja.
16: En de Andamwaterschildpad. En ik hoop niet dat Blijdorp mensen nu zitten te luisteren en mij betrappen dat ik er eentje gemist heb, maar
13: ja.
16: Volgens mij waren dat.
13: Volgens mij ben je er heel, ja, volgens mij ben je daar. Ja. Nou, als je die wil zien, ga dan naar Blijdorp. Dan kun je weer verwonderen hoe prachtig de natuur eigenlijk wel niet is. Want ja, om nou helemaal naar Rwanda te gaan voor die ene lelie,
16: ja.
13: Hè? Dat is ook weer niet zo duurzaam.
16: Nee.
13: Alright. We gaan het hebben over die Aziatische olifant. Ik heb alweer gelijk weer wat geleerd. Want in mijn hoofd heet het beest nog steeds de Indiaanse olifant. Of de Indische olifant. Maar zo heet hij dus eigenlijk helemaal niet. Dat is oude naam.
16: Nee, inderdaad. De soort aan zich noemen we de Aziatische olifant. Maar een van de ondersoorten van de Aziatische olifant. Die noem je Elephas maximus indicus. Dus dat zou je kunnen vertalen naar Indische olifant.
13: Kijk. Hoe gaat het met die Aziatische olifant in het wild?
16: Ja, slecht zou ik toch willen zeggen. Om een vergelijk te geven. Als we het bijvoorbeeld vergelijken met de Afrikaanse olifant. Waar het ook niet per se heel goed mee gaat. Maar dan hebben we nog steeds over 500.000 olifanten in het wild. Als we kijken naar de Aziatische olifant. Dan is dat 30 tot 50.000. Dus dat
13: wow.
16: Is echt zeker een tienvoud minder. Dan zou je nog kunnen zeggen dat. Op grote schaal lijkt dat nog best wel een flinke populatie. Maar die 30 tot 50.000 zijn dan weer verdeeld over 4 ondersoorten. En bijvoorbeeld de Sumatraanse olifant is een ondersoort waarvan er nog maar 1500 tot 2000 zijn. Dus dat zijn echt wel kritieke bedreigde populaties.
13: Waarom worden ze bedreigd?
16: Ja, dat is een veelvoud van factoren, maar de olifant is het grootste landzoogdier wat we vandaag de dag kennen, dus heeft veel ruimte nodig. We zijn steeds meer mensen, die nemen steeds meer ruimte in. Dus ja, de ruimtes voor de dieren worden steeds beperkter en dat is dan voor zo'n groot zoogdier.
13: Ja.
16: Leggen
13: zij ook zulke enorme afstanden af? Want dat is natuurlijk vaak met zoogdieren die juist heel veel kilometers ook maken. Ja, als die kilometers er niet zijn, of ze moeten door bewoonde gebieden heen, wat mensen dan vaak meestal niet zo gezellig vinden, want die olifanten die duwen gewoon alles opzij wat ze tegenkomen.
16: Ja.
13: Die Afrikaanse in ieder geval, heb ik met eigen ogen gezien. Dan dat helpt natuurlijk niet.
16: Nee, dus daar heb je eigenlijk een tweede factor te pakken. Dat dus door die habitatfragmentatie ontstaan steeds meer mens-dierconflicten, want men komt in elkaars ruimte. En inderdaad, wat je al beschrijft, dat is niet per se een hele fijne ervaring. Als een olifant door je dorp heen rent en bijvoorbeeld ook je akkers omver trapt. Daar ontstaat ontspanning. En in sommige gevallen, of vaak legt de olifant het dan natuurlijk af.
13: Ja. Hebben jullie een mooi plan bedacht om te helpen bij het beschermen van die Aziatische olifant? Meerte, leg even uit dan, want ik denk dan die hebben meer ruimte nodig. Ja, hoe ga je dat doen vanuit Nederland? Dat wordt ingewikkeld.
4: Ja, sowieso alleen vanuit Nederland gaat dat niet lukken. En nee. Dat moet je denk ik ook helemaal niet willen. Inderdaad, wat Jeroen al aangeeft, met veel partners in de landen waar daadwerkelijk die olifant voorkomt. Met de mensen die daar dagelijks mee werken. Het is denk ik wel heel belangrijk om te weten wat je precies wil beschermen. En daarmee bedoel ik dat je wil weten, ten eerste hoeveel olifanten hebben we nog? Maar ook hoe uniek zijn al die groepjes olifanten die er nu nog over zijn? Zijn inderdaad, over de afgelopen 3 generaties meer dan 70% van de olifanten zijn verdwenen. Dus dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid en heel snel gegaan. Wat er nu nog over zit, zit allemaal in van die kleine stukken leefgebied. En de vraag is dan, oké, van al die kleine versnipperde populaties, welke hebben nou het meeste beheer nodig op dit moment? Maar ook, welke zijn nou heel uniek? Want je kan je voorstellen, als je twee heel verschillende groepen olifanten met elkaar verbindt, dan dat niet per se heel veel meerwaarde gaat opleveren. En misschien zelfs wel problemen kan opleveren. Terwijl als je...
13: Ja, leg dat eens even uit. Waarom is dat zo?
4: Dan gaan we met name kijken naar of ze aangepast zijn aan de lokale omgeving. Stel je hebt een groep olifanten die in een heel bosrijk gebied leven, precies daar hun voedsel kunnen vinden of bepaalde ziektes die daar voorkomen. En je hebt een tweede groep olifanten die veel meer in open vlaktes leven en een heel ander dieet hebben of op een andere manier aan hun omgeving aangepast zijn. Als je dat met elkaar gaat vermengen, dan krijg je een soort tussenvorm die misschien in beide omgevingen helemaal niet goed gedijt. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, wat komt er nou eigenlijk precies voor lokaal?
13: Ja. Dan denk je, ik ga die twee groepen bij elkaar brengen. Dat is goed voor de genenpool. En dan kunnen ze lekker samen heel veel kindjes maken. En het gevolg is dan dat je eigenlijk de natuur aan het verstoren bent. En dat het alleen maar slechter gaat.
4: Ja, precies. En we hebben het over die Sumatraanse olifant bijvoorbeeld. Nou ja, als er nog maar 1000 dieren zijn, dan zou je denken, die hebben die redding nodig, hè? Maar dan is de vraag, oké, welke populatie kies je dan om dieren van naar Sumatra te verplaatsen bijvoorbeeld?
13: Oké, want dan ga je eigenlijk dieren verplaatsen naar Sumatra om te zorgen dat er weer meer bij komen.
4: Dat zou kunnen. Op het moment dat we ook zien dat die olifanten op Sumatra allerlei problemen ondervinden van het feit dat er nog maar zo weinig zijn. Dus dan heb ik het met name over inteeltproblematiek.
13: Ja, want iedereen kan zichzelf voorstellen, als een dorp van 1000 mensen alleen nog maar met elkaar mag, om maar even eufemistisch uit te drukken, dan is het niet goed. Dat is niet goed voor de genenpool.
4: Nee, precies. Zeker als dat meerdere generaties achter elkaar, als je die inteelt hebt, dan zie je dat er bepaalde erfelijke ziektes, erfelijke gebreken op een gegeven moment boven komen drijven. En dan is het wel heel waardevol als daar weer gezonde genen bijgezet kunnen worden.
13: Ja. Het is allemaal nog niet zo makkelijk. Dat kun je ook wel voorstellen. Ook een olifant verplaatsen lijkt me ook niet heel eenvoudig. Maar hoe je dan erachter komt wat dan wel een interessante oplossing is, waar je wel mee aan de slag zou kunnen, dat hoor je zo.
17: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Samba hoorde je, 12 to 12.
1: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. En Meerte Bossen van de Wageningen University and Research. We gaan op reis, hè? Leuk. We gaan op reis. Het is iets minder leuk, is ik was er niet bij. Maar jullie zijn in ieder geval op reis geweest naar India. Wat was de aanleiding? Wat was het moment dat jullie bij elkaar kwamen en dachten... Oké, we snappen wat we willen gaan doen. Of ben je eerst naar India gegaan om daar überhaupt achter te komen?
2: Het gaat eigenlijk alweer best wel een tijdje terug. Het probleem wat Meerte net schetste in het wild. Hè, dat je verschillende groepen kan hebben van olifanten. Moeten die dan bij elkaar? En zo ja, op welke manier? Dat hebben we eigenlijk ook in de dierentuin. Dus in de dierentuin hebben we natuurlijk ook een populatie Aziatische olifant in dit geval. Blijdorp coördineert die populatie. Het is een populatie van ongeveer 300 olifanten.
0: Die zitten niet allemaal in Blijdorp, denk ik.
2: Die zitten niet allemaal in Blijdorp. Nee, zeker niet.
0: Lijkt me wat vol worden.
2: Ja, toen dierentuinen begonnen met het houden van olifanten, toen importeerden we nog dieren. Je moet je voorstellen dat dan bijvoorbeeld de koning van Thailand deed een olifant cadeau aan de koning van Denemarken. En dan eindigde de olifant in de dierentuin van Kopenhagen. En dat gebeurde vanuit verschillende landen. Dus dan eindig je dus ook in dierentuinen met olifanten die elkaar in het wild eigenlijk nooit zouden tegenkomen. Mm. Nou, toen ze daarmee begonnen was het natuurlijk nog niet de aandacht die we nu hebben voor genetica en hoe je dat dan op een goede manier moet managen. Dus die dieren hebben allemaal nakomelingen met elkaar gekregen. Dus eigenlijk is het begonnen met het feit van oké, als we nou echt, we hebben het dan over van de dieren in dierentuinen zijn een reservepopulatie. Maar dan wil je wel weten wat zit er nou eigenlijk nog echt in die populaties genetisch gezien. Want als dat het niet meer echt lijkt op wat er nog in het wild is, dan kan je afvragen of de term reservepopulatie wel zo terecht.
0: Ja, en leg even uit wat een reservepopulatie, wat je daarmee bedoelt.
2: Daar bedoelen we mee dat, en dat is gebeurd nu al, dat in het voorbeeld of in het geval dat een diersoort helemaal uitsterft, dat je dan zo'n populatie in dierentuinen kan gebruiken om vanuit die populatie dieren weer terug te brengen. Dus op die manier is het dan een reservepopulatie.
0: Ja, dus dan wordt het een soort fokprogramma, zeg maar even om.
2: Ja, een soort ark van Noach, zeg maar, voor bedreigde diersoorten. En maar goed, ja, om die claim echt hard te kunnen maken, dan moet je wel ook weten wat zit er nou daadwerkelijk in. Of hebben we er een soort van intussen zo'n zootje van gemaakt dat we dieren hebben die niet meer
0: dat lijken. Je eigenlijk een nieuwe soort hebt gemaakt met elkaar. Ja,
2: ja, inderdaad. En dat was eigenlijk het moment dat ik naar Meerte ging in Wageningen. En dat ik zei van ja, we hebben deze vragen en hoe gaan we daar nou achter komen?
0: Meerte die heeft heel veel verstand van olifanten DNA.
3: Heel veel verstand van DNA.
0: Ja, dat zou ik zeggen.
3: DNA-onderzoek.
0: Ja.
3: Olifanten, steeds meer.
0: Ja, ja, dit was wel een grappige vraag. Want die zal je niet ook dagelijks krijgen. Dat het over olifanten-DNA gaat.
3: Klopt. Nou ja, ook steeds meer natuurlijk. Omdat we nu die uitgebreide onderzoekslijn hebben. Ja. Maar we doen bijvoorbeeld ook onderzoek aan de rode panda's. Of aan varkens. Noem maar op. Dus de processen in het DNA zijn voor heel veel soorten hetzelfde. En daarom is het ook heel waardevol om ook voor de Aziatische olifanten naar die patronen in het DNA te kijken.
0: Ja, nou, voordat we daar induiken, wat er dan precies... Want we moeten nog naar India. Ik had beloofd dat we naar India zouden gaan. Ja, waarom zijn jullie dan naar India gegaan? Waarom moet je dan toch... Je hebt die olifanten hier, je hebt het DNA hier en dan wil je naar India. Want waar wil je dan achterkomen, Meerte?
3: Nou, wat het belangrijkste eigenlijk is dat we inderdaad hier heel mooi onderzoek kunnen doen. We krijgen inzicht in hoe dat helemaal in elkaar zit, hè, dat DNA van die verschillende groepen olifanten. Maar ja, je kan daar een publicatie over schrijven en als wetenschapper kan je zeggen, nou, ik heb in een mooi journal gepubliceerd, dus daar is mijn impact in de wetenschappelijke wereld.
0: Ja.
3: Maar je wil natuurlijk ook dat jouw onderzoek daadwerkelijk wat bijdraagt aan de bescherming van die soorten waar je aan werkt. En dan kom je natuurlijk op het punt dat je graag in contact wil komen met de mensen die ook die soort beheren. En met die expertise vanuit het DNA kan bijdragen aan vraagstukken die er ook lokaal spelen. En dat is eigenlijk de reden dat wij onze krachten gebundeld hebben. Dus we zijn 2 jaar geleden al een keer naar India gegaan. Naar aanleiding van dit grotere programma, zeg maar. Om die contacten te leggen en te kijken van, is er nou behoefte aan genetische ondersteuning van allerlei vraagstukken die er zijn lokaal.
0: Oké, dus jullie zijn naar India gegaan en ook om daar te vragen van hoe kunnen we jullie hier helpen met de kennis die wij hebben in Nederland?
3: Nou ja, hoe kunnen we elkaar helpen? Want wij willen graag weten wat voor vraagstukken spelen er precies. En de expertise ook van de mensen daar, wat haalbaar is, hoe die dieren daar lokaal leven. En wij inderdaad met onze DNA-dataset vanuit eigenlijk die dierentuindieren, kun je voorstellen dat DNA vanuit een olifant in het wild, als ze even hun poot geven om een bloedmonster te nemen, dat vrij lastig gaat. Dus vandaar dat dat ook een waardevolle dataset heeft opgeleverd, die we kunnen inzetten. Nou ja, daar komen we zo meteen wel op de details van het genetische project. Maar die eerste keer was eigenlijk echt een netwerkbijeenkomst om te vragen en met elkaar te praten van hoe kunnen we nou deze genetische tools het beste inzetten om allerlei management beheervraagstukken te beantwoorden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan ga je dus naar India met die gedachte daarvan. En het idee wat al een beetje natuurlijk leefde was, wij hebben 300 olifanten die we beheren, wij, Blijdorp. Waarvan we het DNA af kunnen nemen en kunnen kijken van goh, hoe zit het eigenlijk met de diversiteit onder die dieren zelf. Dan moet je ook iets hebben om mee te vergelijken. Want anders dan heeft het niet zoveel zin om die beesten opnieuw uit te zetten als je dat al zou willen. Maar wat kom je dan tegen als je dan in gesprek gaat daar, Jeroen?
2: Ja, dat is was van tevoren best wel spannend. Want je gaat natuurlijk daarheen met een bepaalde ambitie, een bepaald doel. Maar ja, voor hetzelfde geld zitten ze daar helemaal niet te wachten op wat wij daar komen brengen. Dus ja, dat was eigenlijk het eerste mooie moment dat je daar komt, dat je elkaar leert kennen en dat je ook inderdaad daadwerkelijk voelt van hey, we kunnen echt iets allebei voor elkaar betekenen. En toen hebben we het vooral gehad van oké, wat voor tool zoeken we dan en wat zijn de vragen waar jullie naar op zoek zijn. En die eerste keer waren er ook veel partners uit andere landen in Azië waar de Aziatische olifant nog voorkomt. Omdat we het aan het begin al belangrijk vonden dat het niet een tool is die door de high fashion laboratoria gebruikt kan worden. Of bijvoorbeeld alleen in West-Europa. Maar dat het echt ook een tool is die in alle lokale labs gebruikt kan worden. En ook in alle landen waar de Aziatische olifant nog voorkomt.
0: Ja, maar je praat over de tool alsof dat er al was. Maar dat idee was er al toen jullie naar India gingen om iets te gaan ontwikkelen.
2: Ja, dat idee was er wel.
0: Maar wat dat precies zou moeten worden, dat wist je eigenlijk nog niet.
2: Op hoofdlijnen wel. Alleen als je dan dat gaat ontwerpen en ontwikkelen, dan is het wel belangrijk naar welke vraag zijn je nou precies op zoek. En om daar dan een inzicht in te geven waar zij bijvoorbeeld benieuwd naar zijn. Als je nou deze populatie groep olifanten hebt in dit gebied, wat is dan de verhouding mannen-vrouwen, vrouwelijke dieren? Omdat de druk van de stroperij bij de Aziatische olifant heel erg op de mannen ligt, omdat alleen de mannen slachtanden hebben en de vrouwen niet. Dus je kunt je voorstellen dat daardoor de verhouding man-vrouw in sommige gebieden heel scheef loopt. En dat heeft dan ook, kan ook weer effect hebben op de intilt. Het is wel heel. Dan moet je dus in het ontwerp van je tool moet je wel posities in het genoom of markers gaan vinden die dat onderscheid kunnen maken tussen man en vrouw.
0: Yeah.
2: Nou, dat is om aan te geven van waarom het zo belangrijk is om aan de voorkant al te bespreken met elkaar wat zijn nou die vragen. Want dat helpt dan in het zoeken naar de juiste posities op het DNA die vragen kunnen beantwoorden.
0: Nou, bij dit voorbeeld denk ik, je hebt ook twee ogen in je hoofd. En als je gewoon gaat zitten en die beesten komen langs, dan kan je dat wel onderscheid, dat kan je wel zien als je er verstand van hebt, toch?
2: Kan je in een.
0: En waarom is het dan toch handig om het via het DNA te doen? Want het klinkt voor mij als leken als een beetje een soort van omweg of zo, Myrthe.
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dus ook inderdaad die ervaring van het veld. Je kan je misschien niet voorstellen dat het moeilijk is om een olifant te vinden. Maar in een heel bebost, heel uitgesprekt gebied is dat natuurlijk wel lastig. En de tool waar wij het over hebben, dat is een manier om DNA te kunnen bekijken vanuit mestsamples.
0: Aha.
3: Dus het is niet dat je de olifant zelf hoeft te vangen en daar DNA van hoeft af te nemen. Het kan op basis van mest. En dat is het grote voordeel.
0: Hmm. Ja, dat is wel handig, want die zijn redelijk onontkoombaar. Dat
3: die zijn nogal wel op veel plekken
0: flinke, hopen zijn dat.
3: Absoluut.
0: En het interessante is natuurlijk dat als je daar, tenminste dat kan ik me voorstellen, als je daar DNA uithaalt, dan DNA is natuurlijk voor ieder wezen weer apart.
3: Ja.
0: Dus dan kun je ook zeggen, kun je ook bepalen, hey, wacht even, hij is hier geweest, is daar geweest. Het is een mannetje, het is een vrouwtje.
3: Ja, precies.
0: Oh, hij gaat nu ergens anders heen. Dus je kan natuurlijk op basis van die droppings, kun je dat gewoon goed zien.
3: Ja, precies. Dus het is eigenlijk een manier om een individu te identificeren, zonder dat je dat individu hoeft te zien.
0: Ja.
3: En daarmee kan je inderdaad man-vrouw verhoudingen bekijken, maar ook überhaupt een telling doen. Hoeveel olifanten komen er eigenlijk voor hier in dit gebied?
0: Ja.
3: Nou ja, op basis van die unieke soort van vingerafdrukken wordt het ook wel genoemd. Hè? Kan je dan kijken, oh ja, nou, we zien hier zoveel verschillende dieren.
0: En wat wil je dan nog meer weten? Dus waar kom je dan achter? Man, vrouw, interessant om te weten, snap ik. Maar wat wilden de mensen in Azië nog meer weten over de olifanten die daar nog vrij rondlopen?
2: Nou, wat ik in India zie is dat zij als eerste heel erg op zoek zijn naar betrouwbare schattingen van hoe groot die populaties zijn. Dus wat Meerte net al even aangaf. Dus ze hebben het gevoel dat de schattingen die ze nu maken, dat die eigenlijk een soort van te positief zijn. En als je denkt dat een populatie nog uit 10.000 dieren bestaat en dat blijkt dan 8.000 te zijn. Ik zeg maar even wat, hypothetisch. Dat heeft natuurlijk wel heel veel invloed.
0: Ja, dat maakt nogal uit.
2: Dus ik zie in India dat ze daar vooral heel erg naar op zoek zijn. Dus een betrouwbare manier om echt heel hard te kunnen maken hoeveel dieren er nog zijn. En als je natuurlijk posities in het DNA weet te vinden die echt in staat zijn om individuen van elkaar te onderscheiden. Ja, dan heb je, er blijft altijd een bepaalde onzekerheid. Maar dan maak je het wel veel betrouwbaarder dan de methodes die er nu zijn. Want in dierentuinen is het nog wellicht relatief makkelijk om die olifanten van elkaar te onderscheiden. Maar als je in het wild bent en je ziet een groep van 50 of individuen onderscheiden, herkennen en de volgende keer dan weer op de juiste manier herkennen, dat is best wel ingewikkeld. Dus in India hoor ik ze vooral daarover. Wat ook veel aangegeven wordt, is dat het onderscheppen van ivoor. Hè, dus als die olifanten gestroopt worden, ivoor wordt gebruikt in de handel. En het wordt ergens onderschept, zo'n partij ivoor. Dan is het nu best wel lastig om te achterhalen waar dan die ivoor vandaan is gekomen. En mogelijk kan onze tool daar ook bij helpen dat je dus DNA uit die partij ivoor haalt. En dat je dan kan analyseren, we zien dat deze ivoor uit dit gebied in Thailand komt. En dat maakt het wat makkelijker om bijvoorbeeld criminele organisaties dan te pakken te krijgen recht te stellen.
0: Interessant. En ik zit er ook te denken, Meerte, maar misschien is het allemaal nog niet zo heel sophisticated, dat weet ik niet zo goed. Maar je kunt in dat DNA natuurlijk ook zien wie de familie van elkaar is.
3: Absoluut.
0: En wie de vader is. En misschien zelfs wel wie de moeder is. En hoeveel die vader voorkomt. En of je daar zorgen over moet maken. Dat er wel heel weinig verschillende vaders zijn.
3: Ja, ja, je kan inderdaad ook op basis van DNA familiestructuren reconstrueren eigenlijk. Hè? Hoeveel verschillende vaders zijn er. Hoeveel verschillende moeders. Maar ook je kan bijvoorbeeld meer over een groep te weten komen. Zijn de vrouwtjes die hier voorkomen, zijn die ook verwant aan elkaar? Leven ze in een grote groep van zussen met al hun nakomelingen bij elkaar? De mannetjes die je dan alleen vindt, hè, zijn die ook verwant aan die groepen vrouwtjes? Of helemaal niet? Dat geeft dan natuurlijk ook weer bepaalde ideeën om te kijken of je mannetjes bij een groep vrouwen zou kunnen brengen.
0: Als de vrouwtjes daar zin in hebben.
3: Als de vrouwtjes
0: daar heel vaak
3: zin in hebben.
0: Hebben die daar helemaal geen zin in, volgens mij.
3: Soms wel, vaak ook niet.
0: Dat heel veel van die mannen alleen rondlopen.
3: Ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk ook een bepaalde natuurlijke manier om inteelt te voorkomen. En dus wij kunnen met dat DNA daar ook meer inzicht in krijgen.
0: Cool. Tof, zeg.
3: Ja.
0: Wauw.
3: Wat misschien ook wel nog handig is om aan te geven, want we hebben het nu steeds over sommige plekken in het DNA, hè, of sommige stukken van het DNA. Kan misschien denken, waarom kijk je niet gewoon naar al het DNA? Want dat kunnen we met die dierentuinolifanten ook. Maar dat is het probleem met mestsamples. DNA breekt heel snel af. En bovendien is het ook heel kostbaar om al het DNA van een dier in kaart te brengen. En als je dat voor elk messample opnieuw moet gaan doen, ben je heel snel heel veel geld kwijt. Maar omdat wij heel veel informatie hebben van al die olifanten uit die verschillende landen, uit die Europese dierentuinen, weten wij precies waar in het DNA de verschillen zitten. En omdat we die plekken kennen inmiddels door ons eerder onderzoek, kunnen we ook veel beter zeggen, oké, als we alleen dat kleine stukje, dat stukje en dat stukje bekijken vanuit dat messample, dan hebben we al genoeg informatie om individuen van elkaar te kunnen onderscheiden. Hmm. Of okay. om te weten, oh ja, dit dier komt uit Myanmar bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, dat was precies, maar het is goed dat je het zegt, want dat had ik precies in mijn hoofd. Als je wel eens van die crimiseries kijkt, dan kijk je of degene die totaal niet realistisch zijn en die hebben binnen een paar minuten kunnen ze een DNA match maken. Of je kijkt naar degene die iets realistischer zijn en dan gaat er heel veel tijd overheen. Omdat het ook gewoon tijd kost en duur is.
3: Ja,
0: en ingewikkeld is.
3: Ja, ja, en daarom vinden wij deze toolontwikkeling ook zo belangrijk. Dat het dus mogelijk is om in lokale labs zonder hele fancy apparatuur wel gewoon een ja, helder genetisch patroon te kunnen krijgen van de dieren die daar lokaal voorkomen.
0: Aha, maar kijk, dat onderzoek kan gewoon lokaal gedaan worden. Die hele mesthopen, die hoeven niet helemaal naar Nederland verscheept te worden eerst.
3: Zeker niet, gelukkig niet.
0: Nee. Nee, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Alright, nou, en wat ik straks van jullie wil weten is, oké, nou, dan kunnen we dit. Dan hebben we al die populaties in kaart en we weten hoeveel mannetjes en vrouwtjes er zijn en wie allemaal afkomstig is van wie. Wat kunnen we daar dan eigenlijk mee? Dat hoor je zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Gesprekken met Impact, met Glenn van der Burg.
0: Meerte Bossen van de Wageningen University and Research en Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in de studio. We praten over DNA-onderzoek, specifiek bij de Aziatische olifant. Nou, tof. We hebben heel veel data verzameld. Daar ben je natuurlijk, jullie zijn, kijk, wij doen dat even in een kwartiertje, maar daar zijn jullie lang mee bezig geweest. En dan, hoera, we hebben data. Wat kan je dan? Wat kan je dan wat je eerst nog niet kan? En hoe gaat dat die Aziatische olifant helpen?
2: Nou, dat is in zekere zin ook niet meer helemaal aan ons. Hè. Wij zijn er om deze tools aan te reiken. En ik denk als je even uitzoomt dat je het zo moet zien dat het is al onwijs moeilijk om het leven voor die dieren beter te krijgen. Omdat, nou ja, we hebben het al gehad over de mens die steeds meer uitbreidt. Maar als je dan ook nog een soort van dwaalt in het donker en niet helemaal weet waar je het nou precies over hebt. Hè, zijn er nou 10.000, zijn er nou 5.000, hoeveel mannen, vrouwen, hoeveel inteelt is nou waar? Ja, dan wordt het helemaal lastig om iets aan van effectieve maatregelen te nemen. Dus ik denk dat je het gewoon zo moet zien dat het veel mist weghaalt. En dat het daardoor in ieder geval makkelijker wordt om effectieve maatregelen te nemen. Maar goed, dat is dan natuurlijk niet meer aan ons. Wij kunnen daar natuurlijk nog wel in mee blijven denken. Maar dat is dan natuurlijk aan de partijen ter plekke om daar dan mee verder te gaan.
0: Maar je kan nu misschien wel wat zeggen over die reservepool van die 300 Aziatische olifanten die bij jullie onder beheer zijn.
2: Ja.
0: En je kan misschien wel zeggen van nou, super tof. Die zijn een soort chameleons geworden. Die kunnen zich overal aanpassen of precies het tegenovergestelde.
2: Ja.
0: Helaas, ze passen nergens.
2: Ja, zeker. Dus dat is een goed punt. Dus wat we daarin hebben gezien is dat er zijn ook wat vertegenwoordigers van de Sumatra en Borneo-olifant in de Europese populatie. Maar dat zijn eigenlijk zo weinig individuen. Daar kan je nooit een gezonde populatie mee opbouwen. Dus daar ligt nu ook niet de focus van het Europese populatiemanagementprogramma.
0: Maar zou je dan nu wel kunnen zeggen, hey, wacht eens even. We hebben eigenlijk bijvoorbeeld in Blijdorp zelf hebben we een Borneo en een Sumatra en nog een andere soort bij elkaar. Die moeten eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Want eigenlijk zijn dat drie verschillende soorten die we nu bij elkaar hebben.
2: Ja, klopt. Dus op basis van die eerste onderzoeksresultaten hebben we gezegd, oké, we gaan die Borneo en Sumatra, gaan we apart houden van de rest van de populatie. Die mogen uiteraard gewoon blijven leven. Maar dan doen we dan niks meer mee in het populatiemanagementprogramma. En wij richten ons echt op de olifanten die nog voorkomen op het vasteland van Azië. Dus India, Myanmar, Thailand, dat soort landen. En Sri Lanka. Dat is wel een mix. Dus dat is niet meer helemaal.
0: Die zijn niet meer helemaal DNA proof, zeg maar.
2: Maar daarvan hebben we weer gezien in het onderzoek dat de tijd dat die twee groepen van elkaar gescheiden zijn, die is in evolutionair opzicht nog eigenlijk vrij kort. 50.000 jaar, dus dan denk je 50.000 jaar, als wij dat horen, denk ik natuurlijk, dat is lang geleden. Maar evolutionair gezien is dat nog vrij recent. En hoe korter die van elkaar gescheiden zijn, hoe onwaarschijnlijker het is dat er heel veel verschillen zijn op het DNA. Dus daarvan hebben we gezegd van nou, die groep houden we wel gewoon samen. Want als we dat nu allemaal uit elkaar nog moeten trekken, dat is bijna niet te doen. En wat levert dat dan op?
0: Ja.
2: Zeker. We hebben wel nu veel meer inzicht in wat is nou die potentiële waarde van die populatie in de Europese dierentuin. En dat is dan vooral ten opzichte van de olifanten die op het vasteland leven en op Sri Lanka.
0: En wat horen jullie dan terug uit, want je bent twee keer in India geweest. Wat hoor je dan terug van de partners daar? Wat ze hebben aan de data of welke inzicht het op heeft geleverd?
3: Ja, dus we zijn nu in de fase dat we die tool aan het testen zijn. Dus heel veel inzichten zijn er nog niet, want we zitten nog in de testfase. Maar er is wel heel veel enthousiasme om het te gebruiken. En een aantal onderzoeken of eigenlijk resultaten die we vanuit de bredere genetische onderzoeken hebben gedaan, zijn ook al wel heel interessant voor onder andere onze partners in India. Namelijk inderdaad hoe lang die scheiding van die verschillende groepen die er nu zijn al is. Nou, en we zien dat dat ook in de tienduizenden jaren kan lopen. Afhankelijk van waar op India je een groep olifanten hebt.
0: En dat kan je op basis van het DNA kun je zien hoe lang ze ongeveer van elkaar gescheiden zijn. Dus hoeveel ze op elkaar lijken of hoeveel ze van elkaar afwijken.
3: Ja, klopt. Ja,
0: wow.
3: Dat noemen we een moleculaire klok.
0: Zeker.
3: Dus hoe meer verschillen, hoe meer mutaties er in de een of in de andere populatie ontstaan, onafhankelijk van elkaar, hoe langer geleden eigenlijk ze één populatie vormden.
0: Ja, cool. Nou, hebben we dit nu met de Aziatische olifant gedaan. Er zijn nog veel meer olifanten in de wereld. We hebben ook nog Afrikaanse olifanten. Daar gaat het wel
3: twee soorten zelfs.
0: Twee soorten zelfs, ja. Nou, daar ga je al. Wist ik niet. Ben ik dan nu weer achtergekomen. We hebben nog veel meer diersoorten die natuurlijk gewoon met uitsterven worden bedreigd. We hebben natuurlijk bij het Dierhuid Blijdorp nog 9 andere waarvan jullie hebben gezegd, daar hebben wij verstand van, daar hebben we een populatie van, daar kunnen we iets mee. Dus hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou, dat is, daar zijn wij, mag ik denk wel zeggen, allebei heel trots op dat het niet hier bij gebleven is. Dus eigenlijk is de olifant was een mooie start van onze samenwerking. Maar eigenlijk sinds dat moment zijn we soortgelijk projecten gaan doen met elkaar voor de rode panda, de ruppelschier. Aziatische leeuw zijn we nu ook de eerste dingen aan het doen.
0: De Aziatische leeuw?
2: Ja, er leven ook nog leeuwen in Azië. Veel mensen weten dat ook niet.
0: Nee.
2: Die hebben we gezien op onze laatste reis. Dus dat was wel heel tof.
0: Wauw.
2: Maar dus het heeft zich echt uitgebouwd naar een samenwerking op verschillende diersoorten. Op die manier worden we echt wel een soort kennishub in dit stukje van de genetica. Daar zijn we. Het heeft tot iets heel moois geleid.
0: En Meerte, want als dit werkt, hè? En het levert zoveel interessante informatie op, dan zou je zeggen van, nou, dit is een blauwdruk. Wij zijn natuurlijk supergoed in Nederland en Wageningen Universiteit in Research is natuurlijk een geweldige universiteit. Ik woon er zelf. Fantastisch. Er zijn meer plekken in de wereld waar ze goed DNA-onderzoek kunnen doen. Ik zou dan zeggen, copy-paste, laten we even de bedreigde diersoorten verdelen en dan hebben we even een slimme aanpak bedacht met z'n allen.
3: Ja, en dit is ook een heel opkomend veld eigenlijk, de conservatiegenomica. Dus het inzetten van DNA-onderzoek voor bedreigde soorten. En je ziet ook dat inderdaad wereldwijd steeds verder uitbreidt. Er zijn, wat ik wel leuk vind, is dat er op genetica-congressen vroeger vooral humane genetica besproken werd. En dan was er een kleine sessie ook over wilde soorten, andere dieren. En tegenwoordig zijn er hele conservatiegenomica congressen.
0: Okay.
3: En dat is, dus het is echt een opkomend veld. En heel

0: geïsoleerd vakgebied gezien wordt. Maar dat dat echt onderdeel is van conservatie. En ook niet alleen bij universiteiten blijft, maar bij beheer standaard meegenomen wordt. Nou, we zien al hele mooie ontwikkelingen in verschillende beheersprojecten waarbij DNA ook meegenomen wordt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we in de toekomst beter kunnen begrijpen welke mutaties mogelijk belangrijk zijn. Dus die genetische diversiteit waar we het over hebben, dat blijft altijd een beetje een vaag begrip. Dat we daar meer inzicht in krijgen en dan ook kunnen zeggen, deze groep of deze soort mist dit en dit soort mutaties. Dus als dat op de een of andere manier teruggebracht zou kunnen worden, ver in de toekomst, zou dat heel mooi zijn.
1: Ja, dan ga je toch een beetje bio-engineeren. Dan ga je denken, oh, wacht even, we hebben hier een Aziatische leeuw en die heeft echt een prachtig missend DNA-profiel. Dus die gaan we dan eens even kijken of die nog een paar mooie leeuwinnen kan verleiden daar.
0: Ja, een prachtig missend DNA-profiel of bepaalde erfelijke ziektes die nu zoveel voorkomen. En met een gezonde kopie van dat gen bijvoorbeeld zou dat niet zo hoeven te zijn. Nou ja, dan kan je er wel over nadenken hoe je dat kan aanpakken.
1: Ja, dat krijg je natuurlijk ook. Als er een erfelijke ziekte of meer kans is op een erfelijke ziekte bij bepaalde dieren en toevallig zijn dat degene die overleefd zijn, dan heb je natuurlijk wel een probleem.
2: Zeker.
1: Je mag even meedromen, gezellig. Jeroen?
2: Nou ja, kijk, wij als Blijdorp dromen natuurlijk dat over 30 jaar, dan is het nog net geen 2050, want dat ons masterplan gaat tot 2050.
1: Over 30 jaar is het 2056, dan zijn we al klaar, joh.
2: Oh ja, dat is waar.
1: Zo hard
2: dan moet het ons al gelukt zijn om die transitie van dierentuin naar natuurherstelorganisatie te volmaken. En dat we over de hele wereld projecten hebben waar we impact maken. En dat we niet langer meer gezien worden als puur aapjes kijken, maar als kennisinstituut voor natuurherstel en soortbehoud.
1: Mooi. Er luisteren naar deze aflevering mensen die luisteren vanuit hun werk, vanuit de zakelijke wereld. Hoe kunnen ze een bijdrage leveren? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken, nou, het is fantastisch dat dit gebeurt, maar het is ver van mijn bedshow. Dat is stiekem niet zo, want de biodiversiteit gaat ons allen aan. Maar wat kunnen ze doen?
2: Er zijn allerlei manieren om ons financieel te ondersteunen. Dat allereerst. Wellicht ook met kennis. We zijn natuurlijk nog echt in ontwikkeling. We zijn het echt nog aan het bouwen. Dus ook als je het hebt over hoe zet je nou goed die projecten op in het buitenland. Ja, kennis en kunde is daarbij altijd.
1: Ik zit ook bijvoorbeeld te denken, als je al die mooie data van welke dier waar is geweest, als je die allemaal in een mooi systeem kan zetten. Dat klinkt natuurlijk allemaal weer heel duur om ingewikkeld om te maken. Maar het lijkt me een fantastisch hobbyproject voor een beetje een leuke IT-partij.
2: Nou, zeker. Ja, we zijn nu, dat is dan weer het project op Bonaire, waar we viseitjes onderzoeken. Maar daar zijn we inderdaad met een bedrijf een hele database aan het opbouwen. Om het ontwikkelen. En die gaat over een paar weken live. Dus dat is inderdaad zo'n mooi voorbeeld. Ja.
1: Als mensen meer willen weten. Ze willen meer lezen, kijken, horen over wat jullie voor mooie dingen doen. Staat er ergens iets online, Meerte?
0: Er staat op heel veel plekken wat online. Uiteraard bij de Wageningen Universiteit, de Animal Breeding and Genomics groep. Maar ook bij de VU Universiteit, A-Life, staat uitgebreid over ons project. Op de website van de Diergaarde Blijdorp uiteraard ook.
1: Oké.
2: The Library Within.
0: The Library Within. Ja, we hebben een korte film gemaakt over wat die interne bibliotheek, dus het DNA, eigenlijk allemaal voor informatie bevat. Dus dat is ook wel een aanrader om te kijken.
1: Cool. Nou, ik ga straks even de linkjes even verzamelen bij jullie. Dan zorgen we dat we ze in de show notes komen. En dan kan je gewoon klikken. Dat is super makkelijk. Ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Meerte Bossen van de Wageningen University in Research. En Jeroen Kappelhof van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. En gaat er gewoon ook heen. Hè? Om je even te laten inspireren door de prachtige natuur. Jij dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Er zijn er nog veel meer. En je hoort zo hoe je die allemaal kan beluisteren.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
0: New Business Radio.
8: Innovatie en impact
0: voor business shapers.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap.
8: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
11: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak.
12: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt.
13: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rij nu te weinig kilometers.
14: En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had.
13: Ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder.
15: Alles wat je als ondernemer zou willen en moeten weten op het gebied van zakelijke mobiliteit, hoor je in Op Weg met MKB Brandstof.
16: Leuk dat je luistert naar Op Weg met MKB Brandstof. De podcast voor ondernemers en ZZP'ers die slim willen ondernemen. Mijn naam is Michel.
17: En ik ben Albert.
16: En over slim ondernemen gesproken, daar weet onze gast van vandaag alles over. En dat is Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van het platform ikwordzzp'er.nl.
18: Ja.
16: Leuk dat je er bent, Martijn.
18: Leuk hier te zijn.
16: Nou, we gaan het straks uitgebreid hebben over de fiscale valkuilen bij autokosten en dan vooral voor ZZP'ers. Maar zou je ons en de luisteraar eerst kort kunnen vertellen wat je allemaal precies doet?
18: Ja, nou, ik ben dus Martijn Pennekamp. Ik ben zelfbenoemd ZZP-expert. Ik help samen met mijn team vooral startende ZZP'ers op weg met platform ikwordzzp'er.nl. Handelsstappenplan, downloads. We hebben een academy, we hebben leuke video's. En we hebben een hele grote kennisbank met informatie. Dus alle startende ondernemers kunnen bij ons terecht. terecht. En dat zijn er zo'n 200.000 per jaar. Dus leuk om te doen. Daarnaast hebben we het ondernemerscollectief. Daar hebben we een aantal duizenden leden in. En dan kun je ons na de start ook vragen stellen. Je ondernemerschap ontwikkelen, zeg maar. Maar ook daar ook de nodige trainingen volgen. Mooie kortingen, collectieve kortingen genieten.
16: Ja. Is dat een beetje vergelijkbaar met KVK?
18: Ja, de rol van Ik Word ZZP'er lijkt een beetje op de Kamer van Koophandel. Ja. En wat na de Kamer van Koophandel komt, dat past meer bij het ondernemerscollectief.
16: Juist. Ja.
18: En zo hebben we ook bij MKB Brandstof bijvoorbeeld 6 maanden gratis voor leden van het collectief.
16: Kijk, ja. Nou, goed dat het meteen wordt genoemd. Ja, precies. In de afzending van de podcast. Nou, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Maar we hebben deze aflevering ook weer interessant nieuws voor je. En we luisteren uiteraard ook naar wat ondernemers te zeggen hebben aan de pomp. Maar we beginnen zoals altijd met mobiliteitsnieuws.
17: Op weg met MKB Brandstof. De podcast met mobiliteitsnieuws voor zakelijke rijders.
19: Ja, en als eerste gaan we het hebben over verkeersboetes.
16: Altijd leuk.
19: Zeker voor de ondernemers die veel onderweg zijn, een punt van aandacht. Nieuwe cijfers tonen aan dat de zogeheten focusflitsers langs de weg hun vruchten beginnen af te werpen. Het aantal boetes voor appen of bellen achter het stuur is flink gestegen. Van 165.000 twee jaar geleden naar bijna 250.000 nu. Bijna een derde daarvan werd vastgesteld door die focusflitser. Een boete voor bellen of appen achter het stuur kost je nu €440. En veel mensen onderschatten het gevaar. Even op je telefoon kijken bij 80 km per uur betekent al snel dat je tientallen meters rijdt zonder enige aandacht. En veroorzaak je een ongeluk, dan riskeer je meer dan een boete. Denk aan een rijontzegging of zelfs een celstraf. De boodschap is in ieder geval duidelijk. Leg die telefoon weg voordat je gaat rijden.
16: Nou, we blijven nog even bij de verkeersboetes, want het is verstandig om deze op tijd te betalen. Het CJIB verhoogt je boete namelijk met 50% en later zelfs met 100% als je die niet op tijd betaalt. Maar dat is misschien niet legitiem, want juridisch adviesbureau Scandara start een massaclaim tegen het CJIB en daarmee is een bedrag gemoeid van maar liefst €500 miljard. Dat is €500 miljoen. Dat is echt serieus geld. En dat bedrag willen ze met deze claim terugvorderen. En het heeft alles te maken met een lopende rechtszaak waarin de rechtbank vragen hierover heeft voorgelegd aan de Hoge Raad. De kern van het verhaal is de vraag of deze automatische verhogingen van verkeersboetes juridisch gezien moeten worden aangemerkt als incassokosten, dus administratiekosten, of dat zij gelden als een strafrechtelijke sanctie. Nou, vooral zakelijke rijders kunnen last hebben van deze verhogingen. De boetes worden vaak eerst doorgestuurd via de leasemaatschappij of werkgever, waardoor betaling vertraging oploopt. En als nou een boete daardoor niet op tijd wordt voldaan, komen de extra kosten in veel gevallen toch weer terecht bij de berijder. Terwijl de vertraging dus niet altijd aan hem of haar te wijten is. Nou, wordt vervolgd. Maar jij hebt dat laatst een keer meegemaakt, toch?
19: Ja, wie niet? Wie krijgt niet is een boete. Ja, nee, maar goed.
16: Misschien in het buitenland.
19: Maar... Hij was bij mij een beetje in het vergetelhoekje terechtgekomen.
16: Het putje, ik wilde niks mee te maken hebben.
19: Toen kreeg ik dus een brief met een verhoging. En toen heb ik ze opgebeld van, ja, luister, ik heb die oorspronkelijke bon gewoon niet gezien. Ik had hem ook echt niet gezien. Maar daar deden ze verder helemaal niet moeilijk over. Oké, het kan gebeuren. En toen moest ik gewoon het oorspronkelijke bedrag zonder verhoging betalen. En daarmee was het dan opgelost. Dus ja,
16: ben ik benieuwd of dat een uitzondering was.
19: Nou ja, ik heb het idee dat ze best meegaand zijn.
16: Als je maar de moeite neemt om even contact met ze op te nemen.
19: Precies, ja. Okay. Dan nieuws over autoverkopen. Het jaar is voor wat betreft autoverkoop zeer zwak begonnen. En met name de elektrische auto krijgt een harde klap. In januari zijn er ruim 28.000 nieuwe auto's verkocht en dat is ruim 13% minder dan een jaar eerder. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI-vereniging. Vooral de verkoop van volledig elektrische auto's kreeg een harde klap. Het aantal registraties daalde met ruim 35% tot iets meer dan 7.000 stuks. Het marktaandeel van elektrisch zakte daarmee van ruim 35% naar 25%. Hybride auto's deden het juist goed. Daarvan werden er ruim 17.500 verkocht. Een stijging van 18%. En hybrides zijn daarmee nu goed voor 62% van de markt.
16: Dat is best fors.
19: Ja.
16: We hebben toch weer iets anders gehoord de afgelopen afleveringen van de podcast. Zo zie je maar weer.
19: Blijf veranderen.
16: Ja, nou, dan opvallend nieuws over oliemaatschappijen die elektrische rijders gaan betalen om thuis te laden. Nou, dat is op zich apart.
19: Volgend.
16: Ja, zeker. Dankzij nieuwe Europese regels komen onder meer Shell en BP, dat zijn toch vrij grote jongens, met een regeling waarbij EV-rijders geld kunnen verdienen door hun auto op slimme momenten op te laden. Nou, dat gaat via een gekoppeld energiemanagement systeem en daarmee wordt bepaald wanneer laden gunstig is. Bijvoorbeeld als er veel duurzame stroom beschikbaar is of als het stroomnet ontlast moet worden. Nou, in ruil daarvoor krijgt de rijder een vergoeding. Bijvoorbeeld per laadsessie of als korting op de energierekening. En vooral zakelijke rijders kunnen profiteren. Volgens vereniging Zakelijke Rijders rijdt inmiddels ongeveer de helft van de leaserijders elektrisch. En driekwart van hen heeft een laadpunt thuis. En de regeling is opvallend omdat traditionele oliemaatschappijen hiermee juist elektrisch rijden stimuleren. Maar volgens kenners laat het vooral zien hoe snel de energiemarkt verandert.
19: Dit is bijna niet meer te volgen.
16: Nee, ik vind het wel een aparte ontwikkeling dit.
17: Tijd voor een expert.
16: Dan is het nu de hoogste tijd voor onze gast van vandaag. Je hoort hem net al even kort, Martijn Pennekamp, oprichter van het ondernemerscollectief en ook initiatiefnemer van ikwordzzp'er.nl, het platform voor zzp'ers. Martijn, autokosten zijn voor vele ondernemers en zzp'ers een van de grootste terugkerende kostenposten. Maar toch worden ze in de administratie vaak net iets te makkelijk behandeld. Daar weet je natuurlijk alles van.
18: Eens.
16: Veel gehoorde gedachten zijn, dat mag vast wel, dat doet mijn boekhouder toch en daar kijkt toch niemand naar. Maar daar zitten juist wel de risico's.
18: Precies.
16: En daar gaan we het nu over hebben. Om mee te beginnen, waarom zijn autokosten fiscaal zo'n gevoelig onderwerp? Zeker voor zzp'ers.
18: Nou, fiscaal is het een gevoelig onderwerp omdat autokosten best wel drukken op de kosten binnen je bedrijf. Vooral als je veel onderweg bent, dan is een auto gewoon een hele grote kostenpost. Naast natuurlijk je privéuitgaven, wat in principe geen kosten zijn. Maar ja, de meeste zzp'ers hebben toch wel een vervoersmiddel die ze nodig hebben. En waarom het vooral een administratief last is, omdat je toch te maken hebt met bonnetjes. Je hebt te maken met verschillende soorten kosten die je kunt verwachten. Je hebt te maken met onverwachte onderhoud wat er aan een auto kan gebeuren. Je hebt de keuze of je een auto gaat kopen, of je dat privé of zakelijk gaat doen. Of je een leasecontract neemt op je auto. Maar ga je nu dan een financial leasen? Of full operation leasen? Of private leasen? Er zijn best wel wat fiscale valkuilen en tips te bedenken rondom die auto. Ja.
19: En als je nou zoveel mogelijkheden, dan worden er ook veel fouten gemaakt. Wat zijn volgens jou nou de meest voorkomende fouten die worden gemaakt?
18: Nou, de meest voorkomende fouten is dat mensen denken dat de zakelijke auto voordeliger is als bijvoorbeeld de privéauto rijden. Mensen denken van als ik hem maar op de zaak zetten, heb ik gewoon heel veel fiscaal voordeel. Nou, als je bijtelling moet betalen, dan is dat fiscale voordeel snel alweer weg. Dus rijden een klein autootje, dan is vaak privérijden is veel interessanter. Dat wordt vaak wel onderschat, maar ook de administratie rondom een auto. Ik herken het bij mezelf. Het bonnetje bij het tankstation, die had ik in mijn binnenzak gedaan. Maar met de windvlagen was hij weg. Al die kleine kosten die bij een auto passen, onderhoud, brandstof, smeermiddelen, je kan het zo gek niet bedenken. Je moet het allemaal maar wel weer vastleggen en administreren.
19: Ja, je moet nog splitsen ook als je toevallig ook een broodje hebt gehaald.
18: Een pakje sigaretten, ja, hoor je precies. Wel eens. De bouwvakkers met de check op het bonnetje. Ja, dat gebeurt echt. Dat daar.
16: Dat gebeurt nog steeds.
18: Ja, en dat gewoon die kosten van de check worden afgetrokken als zakelijke kosten. Ja. Totdat de Belastingdienst komt en die zegt van, volgens mij is er ook niet een aftrekpost.
19: Dat moesten we maar eens niet doen.
18: Nee, precies. Ja.
16: Dat gebeurt nog steeds dus.
18: Ja, gebeurt zeker. Ja. Maar mensen boeken dat gewoon in hun boekhouding. Ik heb een bonnetje van tankstation. Dat is 100 zoveel euro. En boeken hem in. Ja. En dan doen ze de BTW er gewoon vanaf. En kijken eigenlijk helemaal niet naar wat heb ik nu gekocht. En is dat echt wel zakelijk?
19: Ja. Ja. En bij de vraag zakelijk of privé, waar gaat het dan fout?
18: Ja, zakelijk of privé, dan gaat het vaak fout met dat mensen denken dat alles wel zakelijke kosten zijn. Of ze rijden een privéauto en dan denken ze van, maar nu denk ik een keer zakelijk. Dan ga ik gewoon het bonnetje op de zaak boeken. Terwijl ze die auto privé rijden, ja, dat mag natuurlijk niet. Dus dat mengelmoesje tussen privé en zakelijk rijden, dat is vaak nog wel een veel voorkomend rommelig deel in de administratie.
19: Vooral die mengvorm dus.
18: Vooral die mengvorm, ja. Dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet gewoon de keuze maken, rijd ik hem zakelijk, dan rijd ik hem zakelijk. Rijd ik hem privé, dan rijd ik een privé.
16: Ja, en als je een privé rijdt, heb je gewoon de onkostenvergoeding per kilometer.
18: Als je privé rijdt, mag je 23 cent per kilometer aan jezelf vergoeden. Dat is een vastgesteld bedrag. Maar wat veel van mensen ook niet weten, is dat je de BTW van onderhoud en brandstof ook naar rato van de privékilometers, de zakelijke kilometers, dat je die ook mag verrekenen met je BTW. Dus stel je voor, je rijdt 20.000 kilometer per jaar en 10.000 zakelijk, 10.000 privé. Dan mag je van die 10.000 zakelijke kilometer, dus 50% van dat bedrag aan BTW, mag je dat nog terugvragen. Ook al rij je de auto in privé.
16: Oké, dat is voor mij ook wel interessant. Want ik heb laatst een reparatie gehad van dik 8.000 euro.
18: Dan zou je de BTW van het zakelijke deel van je auto, dus, maar dan moet je dan wel aan kunnen tonen.
19: Ik wil zeggen, dan moet je dat wel aantonen. Dan heb je een ritregistratie nodig.
18: Ja. Het mooie is bij een privéauto dat je alleen hoeft de beginstand van het jaar moet hebben en het einde van het jaar.
16: Ja.
18: En tussendoor maak je de zakelijke ritten. En dan weet je dat dat bijvoorbeeld, ik zeg maar wel 10.000 kilometer is, ja, zoals net in het voorbeeld. Je weet de begin- en de eindstand. Nou, dan is het 20 min 10 is weer 10.
16: Ja. Ja.
18: Dus je hoeft niet een hele sluitende ritadministratie te hebben van elke rit precies op de kilometerstand bij je privéauto. Dat hoeft niet. Je moet alleen aan kunnen tonen wat het percentage is wat je hem zakelijk reed.
16: Oké, nou dan heb ik nog wel een mooie verhaal van mijn boekhouder. Nee, over 2025.
18: Precies, veel boekhouders weten dit zelfs niet.
16: Ja.
18: Ja, gratis tips, dames.
16: Ja, wat een goede. Nou, ja. Maar daarvoor zit je ook precies.
18: Precies.
16: Ik wil het graag even over die 500 kilometer grens met je hebben. Een veelgehoorde term. Waarom is dit in de praktijk nou zo lastig?
18: Kijk, de 500 kilometer grens is eigenlijk als je geen bijtelling wil betalen over je zakelijke auto. Dus je koopt je auto zakelijk, je trekt de btw er vanaf, je schrijft hem lekker af, alle kosten maak je, maar je wil niet de bijtelling. Want bijtelling is een bedrag wat je bij moet betalen op je inkomstenbelastingaangifte. En als je een auto rijdt van, 100.000 euro, even makkelijk, en je moet 22% bijtelling betalen, moet je 22.000 bijbetalen. Ja. Wat veel mensen dan doen, als ze nog een auto thuis hebben, zetten ze bij wijze van spreken in het weekend de auto op het pad. En zorgen ze dat ze maar maximaal 500 kilometer privé rijden, voor als het echt even moet, om wat voor reden dan ook. En zetten de rest van de tijd de auto op het pad en rijden hem niet meer privé. Maar ga dat maar eens bewijzen. Ja. Ga maar eens bewijzen.
16: Want de bewijslast ligt bij jou.
18: Stel je voor, je moet voor een klus in het weekend en je bent zakelijk dienstverlener, je werkt helemaal niet in het weekend, maar een klant vraagt om een offerte en die wil dat je persoonlijk langskomt en je gaat een keer op de zaterdag. Wie zegt niet dat je op die zaterdag al weg was naar de Efteling?
16: Ja.
18: Waarom moet jij in Kaasheuvel zijn? Ja, ik heb een zakelijke, ga dat maar eens bewijzen. Dus het nadeel van 500 kilometer is dat je hem al heel snel hebt gemaakt.
16: Ja.
18: En wanneer is dat privé en wanneer zakelijk? Kijk, een bouwvakker werkt van maandag tot en met vrijdag. Als je dan in het weekend rijdt, dan is hij vaak zwart aan het klussen.
16: Ik wil zeggen, die zijn bij het klussen.
18: Maar er zijn zat bouwvakkers in West-Friesland, waar ik vandaan kom. Die werken gewoon op zaterdag. En die zijn op maandag vrij voor de kinderen. De moderne bouwvak.
16: Ja.
18: Maar dan zegt de Belastingdienst al snel, in het weekend hoor jij niet te rijden, want jij bent bouwvakker. Dus die 500 kilometer, als je dan gevolgd wordt door op de snelweg bijvoorbeeld met je busje, door je hebt allemaal van die camera's, of ze hebben controles, dan krijg je wel gedoe met die 500 kilometer. Dus het is soms.
16: Maar kloppen dan die ZZP'ers ook voor juridisch advies omtrent dit soort zaken bij jullie aan? Zijn ze er ook voor bij jullie?
18: Ja, juridisch is een zwaar woord. Ze vragen ons wel om fiscaal advies vaak. En auto van de zaak is gewoon elke week minimaal één persoonlijke vraag wel waard bij ons collectief. Ze vragen zich wel af van wat kan ik nou het beste doen? Wanneer is het omslagpunt bereikt? Wanneer is een auto van de zaak voordeliger? Wanneer privé? En wanneer kan ik maar beter niet die 500 kilometer registratie doen? Want als je die 500 kilometer wilt bewijzen, moet je ook een sluitende ritregistratie hebben.
19: En wanneer is het nou sluitend voor de Belastingdienst? Want ik kan het zelf sluitend vinden. Maar...
18: Ja, precies. Sluitend is als je voor de 500 kilometer wil bewijzen, dat elke rit die je maakt moet je vastleggen. Dus beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Beginstand, eindstand, waar ging je naartoe? Zakelijk, zowel privé, het hele jaar door. Nou, dan kan je allerlei handige dingen in je auto bouwen om dat vast te leggen. Bij heel veel mensen hebben gewoon een Excel-sheetje of een klapblokje. Vergeten dat natuurlijk.
19: Maar elke rit dus?
18: Elke rit is een sluitende. En dat moet je bijhouden als je wilt bewijzen dat je maar maximaal 500 kilometer hebt gereden. Voor het bewijzen of je zakelijk of privé ritten maakt voor die privéauto, dan hoeft dat niet per se. Maar als je wil bewijzen dat je maar 500 kilometer hebt gereden, moet je echt die sluitende administratie bijhouden. Ja.
16: Nou, je had het net al even over het omslagpunt.
18: Ja.
16: Dat is precies de vraag die we ook hebben gesteld aan ondernemers aan de pomp.
18: Ja.
16: En ZZP'ers. En we hebben hen de vraag voorgelegd, wanneer is volgens jou het omslagpunt bereikt dat je beter een auto privé kunt gaan rijden? Laten we even gaan luisteren.
20: Zakelijke rijders aan de pomp.
21: Nou, ik heb niet echt een Excel in mijn hoofd waar het omslagpunt ligt. Maar bij mij ligt vooral de vraag bij de bijtelling. Toen er de elektrische auto's in de 4% bijtelling kwamen, hebben we de stap genomen om een elektrische auto op de zaak te zetten. Maar toen die looptijd afgelopen was na 4 jaar en we toch wel weer naar een ander gingen kijken, waren de bijtellingsregels aangepast en werd het ineens een stuk duurder om hem op de zaak te zetten. En toen zijn we weer privé gaan rijden.
13: Ja, ik heb het uitgezocht en ik rijd nu te weinig kilometers per jaar. Maar zodra het rond de 20.000 kilometer per jaar zou zijn, zou ik het interessanter vinden vanwege de kosten van benzine en de onderhoud van de auto.
1: Ja, ik rijd nu zo'n 10.000 kilometer per jaar, dus ik denk dat het op dit moment niet voor mij interessant is.
13: Ja, ik heb dat als ZZP'er wel overwogen, maar ik heb dat toen eerst overlegd met mijn boekhouder. En die zei dat ik te weinig kilometers zou maken, omdat het daardoor niet gunstig voor mij zou zijn om hem zakelijk te gaan rijden. Dus dat ik gewoon privé moest rijden en dan dat mijn kilometers niet voldoende waren.
2: Het omslagpunt voor een auto zakelijk of privé rijden. Nou, je ziet hem staan, hij is prachtig. Ik heb hem pas een week of vier. En voor mij was het omslagpunt dat mijn accountant zei dat ik te veel onderhoudskosten aan mijn oude autootje had. Ik was heel erg aan gehecht. Maar de onderhoudskosten liepen echt de spuigaten uit. En daar kan ik me heel weinig van terugvorderen. En dus heeft mijn accountant gezegd van, nou, het wordt tijd dat je gewoon een nieuwe auto aanschaft. En daarmee werd meteen ook de keuze makkelijk om zakelijk te gaan rijden. Ik had een groot probleem met de bijtellingskosten. Want dat is ook behoorlijk veranderd in de afgelopen jaren.
11: Nou, voor mij is het helemaal geen afweging. Ik heb een bus en ik gooi alles op de zaak. En mijn boekhouder mag het lekker uitzoeken allemaal. Daar betaal ik hem ook voor. Dus voor mij is het helemaal geen issue.
21: Nou, heel veel verschillende antwoorden. Maar dan zijn we uiteraard heel benieuwd naar jouw officiële antwoord op de vraag.
18: Ja, er is eigenlijk geen officieel antwoord mogelijk
21: op
18: die vraag. Omdat het zo afhankelijk is wat het omslagpunt is. Wat voor auto je rijdt. Hoeveel bijtelling je betaalt. Hoeveel privé je rijdt. Hoeveel zakelijk. Wat voor brandstof je zelf rijdt. Of je elektrisch is. Want als je elektrische auto rijdt, betaal je bijvoorbeeld iets minder bijtelling. Ik rijd zelf zo'n Volvo. Zo'n Volvo die 100.000 euro heeft gekost. Ja, dat was 6-7 jaar geleden. Als je daar bijtelling over betaalt, is het een enorm bedrag. Maar ik heb hem voor minder dan de helft gekocht. Daar betaal ik dan weer geen bijtelling over. Dus als je toch een stelregel moet pakken, dan is het omslagpunt in kilometers bij een gemiddelde auto ongeveer 15.000 kilometer. Waarbij je dan moet nagaan denken van, zal ik het nou zakelijk of privé? Okay,
22: 15.000 kilometer zakelijk
18: per jaar. Kilometers. Ja, zakelijke kilometers. En als je kijkt naar de cataloguswaarde van een auto. Ja, als een auto duurder is dan van 25.000, 30.000 euro. Dan moet je goed gaan rekenen of de bijtelling niet te hoog wordt.
21: Ja.
18: Het is wel zo dat je bijtelling gemaximaliseerd is tot het bedrag van de werkelijke autokosten. Dus als je bijvoorbeeld een auto van 100.000 euro rijdt en 22% bijtelling betaalt, 22.000. Maar de werkelijke kosten van onderhoud, brandstof en afschrijving is bijvoorbeeld 15.000. Dan betaal je maar 15.000 euro bijtelling in plaats van die 22.000. Okay. Dan is het wel vaak zo bij duurdere auto's. De voordelen die je hebt aan aftrekposten zijn vaak gelijk aan de nadelen die je hebt aan bijtelling.
21: Ja.
18: Dus per saldo komt dat dan vaak op nul neer. Maar als je dan lekker dat bonnetje van die 3000 onderhoud van bijvoorbeeld een auto kunt boeken in de zaak, voelt toch wel een stuk fijner dan toch, dat je het privé moet betalen. Terwijl het indirect betaal je het gewoon privé.
21: Ja. Nou, het is puur een gevoelskwestie. Niet in principe jezelf een beetje normaal, maar.
18: Ja, maar goed.
21: Het voelt beter.
18: Ja, als ik stiekem wat voor mijn vrouw koop, dan doe ik het ook stiekem van mijn zakelijke rekening courant. Ziet ze ook niet dat het van de privé rekening gaat. Nee, het voelt toch wat fijner.
21: Ja. Ik ben benieuwd of ze deze podcast gaat luisteren.
18: Ik hoop het niet. Ik heb wat gekocht.
21: Als we even naar de Belastingdienst gaan, want die is natuurlijk wat betreft een grote politieagent in deze.
18: Absoluut.
21: Stel, er komt een controle. Waar kijkt de Belastingdienst nou als eerste naar? Als het gaat om autokosten.
18: Ja, nee, de Belastingdienst die kijkt naar de bonnetjes, of je die goed gesplitst hebt. Die kijkt naar of je een auto wel of niet voor de bijtelling hebt aangemerkt. Of je het juiste bedrag hebt genomen. Want mensen die willen nog wel eens joemelen met de cataloguswaarde. Want ja, de ANWB zegt een cataloguswaarde. De RDW zegt een cataloguswaarde. We pakken lekker de laagste. Dat komt ons goed uit. Maar daar kijken ze voornamelijk naar. Maar ook of je wel je bonnetjes hebt van kosten die je ook hebt gedeclareerd. En of er in die bonnetjes niet toevallig ook andere dingen staan. Zoals een lekker broodje voor onderweg.
21: Of
18: een pakje check. Die uiteindelijk ook worden afgetrokken als kosten. Dus daar gaan ze wel met de stofkam doorheen. Hoor. Ze gaan echt niet elk bonnetje tot in den treuren controleren. Dat is eigenlijk meer de controleplicht van de
22: mag je auto wassen er bijvoorbeeld wel bij staan?
18: Ja, wassen mag, laden mag, parkeren natuurlijk.
22: Ja,
18: tanken, laden.
22: Oké, en wat is nou volgens jou de beste manier om die autokosten overzichtelijk en foutloos te houden?
18: Ja, overzichtelijk en foutloos is door een boekhoudpakket aan te schaffen, waarbij je dan zeg maar de onderhoud, wegenbelasting, standaard laat boeken. Dus dat komt vaak elke maand terug. Dus dat gaat gewoon automatisch. En dan bijvoorbeeld een brandstofpas te gebruiken om uiteindelijk dan elke maand lekker een overzicht te hebben in één keer in de factuur, die bijvoorbeeld of om de week of in de, net hoe je het instelt, waarbij die wordt geïncasseerd van je rekening, waarbij je weet dat het factuurtje in een administratie of een online omgeving wordt bewaard. Dan ben je eigenlijk al snel klaar.
22: Ja,
18: Parkeerkosten staan erin, je laadkosten, eventueel wassen, tanken, dat staat allemaal op één bon. Nou, je wegenbelasting gaat via de Belastingdienst, dat is gewoon elke maand een incasso. Je verzekering via de verzekeringsmaatschappij is elke maand een incasso. En dan ben je klaar. Hoef je nergens meer naar om te kijken. En dat je hopelijk weinig onderhoud, maar dat is misschien één keer per jaar een onderhoudsbonnetje. Die betaal je gewoon handmatig en die stuur je naar je boekhouder.
22: Maar jij ook netjes een factuur van.
18: Inderdaad. Maar vaak het gerommel begint bij die losse bonnetjes van net de koelvloeistof op. Of de ruitenwisser vloeistof. En dan haal je bij de Action weer een paar van die kannen van dat spul. En dan vergeet je weer het bonnetje.
22: Ja, precies. Ja. Hey, en als je ZZP'er nou nog één belangrijke tip mee mag geven. Wat zou het zijn?
18: Houd overzicht in je administratie. Dat is één ding wat zeker is. Maar denk vooral goed na voordat je een auto op de zaak zet. Als je een startende ondernemer bent, misschien kun je beter maar eerst je privéauto gewoon lekker zakelijk gaan rijden. En ga pas je auto echt zakelijk rijden als je echt zeker weet dat je voor lange termijn aan het ondernemen bent of gaat ondernemen. Want een auto van de zaak weer naar privé brengen is gewoon een heel gedoe. En als je eenmaal die auto zakelijk rijdt, zorg dan dat je je administratie op orde hebt. En dat je wat rust hebt in je hoofd als het gaat om het doen van je administratieve bezigheden. Ja. Dat geeft gewoon rust. Je moet administratief geen gedoe hebben.
21: Nee. Martijn Pennekamp, dank voor het delen van je kennis.
18: Graag gedaan.
21: Ik denk dat heel veel luisteraars hier hun voordeel mee kunnen doen.
3: En wij zelf ook al.
21: Wij zelf ook al, nou, dat bleek aan het begin al. En
18: jullie komen erachter dat de check niet aftrekbaar is.
21: Nee. Nou, we doen heel lang niet meer naar rooksignalen. Nee, maar dat hebben we wel een tijdje gedaan inderdaad. Ik wil graag iedere ZZP'er ook verwijzen naar de platform van jou. Ikwordzzp'er.nl.
18: Ja.
21: Willen ze meer informatie hebben en op weg worden geholpen met starten van hun onderneming. Dus,
18: dankjewel.
21: Dankjewel voor je komst.
18: Super.
21: Nou, we hebben weer veel besproken vandaag. Verkeersboetes, dalende autoverkopen, oliemaatschappijen die EV-rijders gaan betalen voor thuisladen. En natuurlijk het interessante verhaal van Martijn Pennekamp over fiscale valkuilen bij autokosten. Nou, zo kun je in ieder geval weer goed op weg.
3: Met MKB Brandstof.
21: Met MKB Brandstof, zeker. Laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Daar zijn we heel benieuwd naar. En ook horen we graag aan welke onderwerpen we volgens jou aandacht zouden moeten besteden. En dat kan allemaal via vraag@mkb-brandstof.nl. En vergeet ook vooral niet je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je iedere maand een seintje dat er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is in jouw favoriete podcast app. Maar in ieder geval dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.
4: Deze podcast wordt je aangeboden door MKB Brandstof. Dat is pas handig.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: drop dead.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of inzetten. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: I'ma test this out right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? Let's see how y'all groove today.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart? Met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
2: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: My sister's crying.

Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
8: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal